0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: Really?
2: Oh boy.
1: Yes.
3: It is not that funny.
1: That's not that funny.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zone FM.
1: Weet je, ik ben er zo klaar mee.
0: Gouden Zone FM.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver

nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Vanavond, Europa League voetbal. Zorg dat je afgestemd staat met om 9 uur RSC Anderlecht Olympique Lyon live op Gorizone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude, langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: De komende uren aan de kust enkele felle buien met veel regen in korte tijd. Ook in het zuidoosten valt af en toe een bui. Boven land is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend trekken de buien verder landinwaarts bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind. In de middag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en hier en daar vallen enkele buien. De wind waait uit west tot noordwest en het kwik loopt op tot ongeveer 17 graden. Vanavond nog hier en daar regen, maar de buiigheid neemt in de loop van de avond verder af vanuit het westen en er staat weinig wind. Daarna zijn er brede opklaringen. Vannacht is er weinig wind boven land. Aan de kust en op de wallen staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Hier en daar valt een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met vanuit het westen buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw buien, maar boven land worden ook droge perioden verwacht met geregelde zon die zich laat zien. Bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven, een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: klopt. In de gehandicaptenzorg is geen dag hetzelfde. Dus is het extra fijn als je vaste team dat wel is. Daarom werken we bij Aimhart binnenkort niet meer met ZZP'ers of uitzendkrachten in de directe cliëntenzorg. Maar alleen nog met professionals die bij ons in dienst zijn. Zo zorgen we voor stabiliteit voor onze cliënten en collega's. Wil jij ook meebouwen aan een hecht team? Ontdek het kloppende verhaal op werkenbijeemhart.nl.
1: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
2: Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen.
1: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant.
2: Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak.
1: Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld.
2: Nijhof,
1: in Baarn.

0: kende? Je kent iedereen, hè, vaak. Hè?
1: Ik ken iedereen, ja, ja, zeker. Goed, man. Dordrecht.
0: Dordrecht, hartstikke goed. Dames en heren, leuk dat u kijkt. Vandaag in Zeit, Johan Derksen, goed licht pak. Ja, daar ga ik niet eens op beginnen. Jok Knoester is er ook. Hetzelfde geldt voor René van der Grijp. Merel EK. En er zit hier ook nog eens Hans Spekman, ja! Ja, ik verbaas een beetje dat je daar zit, Hans. Ik ging helemaal vanuit dat je aan de tafel zou zitten, maar...
2: Ik zit aan de bar, hè?
0: Ja, ik had je...
2: Betere plek dan aan de bar.
0: Dit... Nee, dat is wel waar, inderdaad, ja. Pak bij de stomerij, begrijp ik?
2: Sorry?
0: Je pak bij de stomerij, of niet?
2: Nee.
0: En ik heb nog een jasje voor je meegenomen, eventueel.
2: Dat
0: als je...
2: Ik denk niet dat dat mijn maat is.
0: Nee, dat denk ik ook niet, ook gezegd.
2: Nee.
0: Nee, daar werd je veel op aangesproken, zag ik vandaag, ook bij de Telegraaf.
2: Ja, mensen kunnen me ergens druk mee zijn, hè?
0: Ja.
2: Ik heb nooit een pak gehad. En ik heb me ook nooit voorgenomen om er een te kopen. Dus...
0: Nee.
2: Ja. Dus ook niet met Prinsjesdag.
0: Wie je bent, gewoon.
3: Maar een hoedje zou jou niet bestaan.
2: Ik heb een petje, zeg maar, in de zomer soms. Want ik word een beetje kaal.
0: Ja.
2: Maar een hoedje heb ik ook niet. Hè.
0: Maar dit had je gisteren toch ook aan, of niet? Of zit...
2: Nee, ik heb vorige week heb ik dit aangehad. En daarna heeft mevrouw het keurig gewassen. Nou, zeer goed.
0: Oké, okay, dus, ja, deze kregen we ook nog binnen.
2: Ja, zeker.
0: Je zat ook bij RTL.
2: Heel veel.
3: Ja, maar we hebben maar één man in Nederland die zich daar nergens iets van aantrekt.
0: Dan zit je met Victor Vlam, heb je het ook aan?
2: Ja, deze heeft mijn vrouw gemaakt, daar ben ik helemaal blij mee.
0: Ja, Victor Vlam. En dan...
2: Maar ik heb ook witte en groene.
0: Pauw de Wit heb je het ook aan, zie ik nu.
3: Nou ja, en dan jou, voor de zomer heb jij prachtige t-shirts nog, Hans.
2: Heb ik ook.
3: Ja. Ja.
0: En bij Renze, wat heb je bij Renze? Heb je het ook aan?
2: Nou ja,
0: het
2: is
0: je hebt steeds hetzelfde aan, Hans. Wat is dat nou?
2: Ja. Ik weet zeker dat die ene sowieso dat ik een wit aan had. Maar ik onthoud niet precies
3: nou, van de week ga je zo'n wit overhemd aan, bij Pauw.
2: Ja, ja, precies, maar net zag ik hem in het rood.
3: Maar waar heb je die gewoon in de winkel gekocht?
2: Nee, deze
3: heb je
2: niet
3: bij Temu. Nee, die is wat leger de zeils.
0: Oh. dit is bij Sven volgens mij weer bij Op1. Ja, kijk.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, je vindt het wel lekker.
2: Ja, als jullie overal, jullie maken die foto's wel knap.
0: Maar bij de Friday Move zat je vrijdag ook nog, ja. Had je hem ook aan, schiep nou te binnen.
2: Heb je nou nog een foto dat ik 15 was dat ik hem ook al droeg?
0: Ja, nou, die maken we zo even voor je.
2: Oh, ja.
0: Ja. Ja.
2: Nee, maar dan ben ik echt overtuigd dat het enige is wat ik heb.
3: Ja. Dit kan ook een modetrend worden, hè?
0: Dat denk ik wel, ja.
3: Dat zo'n zeeman de Hans Spekman trui
4: heeft. Nee, maar wat zei je nou? Je vrouw heeft dit gemaakt.
2: Deze heeft mijn vrouw gemaakt, toevallig.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Heb jij wel eens een trui gebreid voor je man?
4: Nee.
3: Nee. Kun je niet breien?
4: Jawel, jawel, ik kan wel breien. Ja?
3: Nee. Jij bent veelzijdig, hè? Dwarsfluit.
1: Ja, haken, naaien. Je had geen zin in een kraagje, Hans, hè? Kraagje had ze geen zin in. Dat was nee, veel,
2: ik vind kraagje,
1: ja. Zit nu is maar klaar ja, met dat hemdje.
2: Geen kraagje.
0: Ja. Nee, jij kan andere dingen, hè?
4: Wat dan?
0: Nou, dwarsfluit spelen.
4: Oh, nee. Oh. Oh, wat erg dit. Ja.
0: Je kan veel.
3: Ja, Merel kan allerlei kunstjes.
0: Ja. Nee. Dat is best belangrijk hoor, in dit vak. Dat je meer kan dan alleen... Ja, wat eigenlijk?
4: Ja, nee, eigenlijk fluit ik zoals jij zingt.
0: Ja.
4: Dat is een beetje...
0: Ja, vanmiddag weer gezongen, hè?
3: Zo slecht fluit je.
4: Oh, oké.
0: Okay. Nou, vanmiddag hebben we Harry Mensen even gezongen, hè, op de lunch. Ja, waarom was jij niet bij de lunch? Kijk, maar even staan zingen natuurlijk. Hè.
1: Was jij dat? Ben jij dat?
0: Ja, daar sta ik te zingen.
1: Vanmiddag?
0: Dan. Vanmiddag, ja.
1: Waar?
0: Bij Harry Mensen bij de lunch. Gemiddelde leeftijd 114. Zijn drie mensen overleden tijdens de lunch. Drie mensen overleden, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Eentje
1: ja.
0: Voor het eerste...
3: Ja, mag ik het langzamerhand een obsessie noemen?
0: Ja, dat kun je ziekte. Het is gewoon een afwijking. Het is gewoon heel ernstig. Maar jij kan
3: het eens een keer Engelstalig proberen. Dan klinkt het meteen beter.
5: Nee, dat zou ik niet
3: kijk,
5: gaan
3: dat,
5: doen.
3: Kijk, ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat ken ik nu
0: wel. Nee, maar Korrel Zout is toch een beetje een diepere tekst, is dat ook. Heb jij een paard eigenlijk, Hans, of niet?
2: Nee.
0: Jammer.
2: We hebben wel katten.
0: Katten?
2: Dat is geen paard, hè?
0: Maar kun je daar een leuk verhaal over vertellen, of niet? Over die katten?
2: Over katten?
0: Ja.
2: Ik heb één kat, die is nou 5-6 keer in de vijver gevallen. Waarvan
0: je gaat
2: twee
0: serieus
2: keer door aanval op een...
0: Jongen. Nee, kijk, gisteren zat Lilian Marijnus, ze zat bij Renze.
1: Zag ze zitten, ja.
0: En die dachten, we gooien er een opening tegenaan met een paard.
2: Oké. Okay.
6: Het is ook wel een bijzonder verhaal. Het is een paard wat ik mocht verzorgen van mijn nicht.
0: Ja.
6: En het paard kwam uit Rusland. Nou, op een gegeven moment, het paard was heel slecht aan toe en ik mocht ervoor zorgen. En toen werd het een heel mooi paard en helemaal opgelapt. Maar toen moest het verkocht worden. Mm. 20 jaar later of zo was ik een keer bij De Slimste Mens.
0: Ja.
6: Ik denk dat Gorby, zo heet het paard, bij ons in de tuin staat.
5: Oh.
6: Ik wist ook niet meer waar het paard was. Ik wist niet eens of Gorby nog leefde.
5: Ja, ja.
6: Te mogen bezoeken.
5: Nou, ja. Wat een mooi verhaal.
1: Je ziet die Rensen. Als ik Rensen was, had ik gezegd: jongens, we stoppen gelijk. Want dit heeft geen zin meer. Nee, hier komen we niet meer overheen.
0: Nee, Bomar of Umberto, ik hou ermee op.
3: Ik zat er gisteren ook naar te kijken en ik denk van: ik begrijp nu dat die SP helemaal niks meer wordt. Want ze heeft al 5 jaar gezeten en ze hebben geloof ik alle verkiezingen verloren.
0: Ja, bij haar is het alleen maar omlaag gegaan. Ja. Maar bij Jimmy gaat het niet omhoog.
3: Ja, Jimmy krijgt het niet meer omhoog, maar die oude wel.
0: Dat weet jij helemaal niet. Dat weet jij niet bij Jimmy.
3: Nee, Jimmy krijgt hem wel omhoog, maar die krijgt de partij niet meer omhoog. Maar ik had altijd heel veel respect voor haar vader. Hè. Die heeft het echt van de grond af opgebouwd.
0: Ja. Nee, hoe kan dat dat de echte gewone man, de arbeider, zeg maar, niet meer naar de SP toe gaat dan?
2: Stonden we nu wel weer, zag ik op een zetel winst in de peilingen.
7: Ja, ze niks.
2: En in sommige gebieden.
1: Ze eigenlijk stoppen nu al. Veel meer gaat
2: het worden. Ik vind het verhaal van de SP, vertel eens wel echt. En dat houden ze ook vol. En in sommige plekken, zoals een Pekela, zijn ze heel groot.
0: Oude Pekela of nieuwe Pekela?
2: Volgens mij oude Pekela.
0: Ja?
2: Daar is en de
3: Pekela. Ja, maar
2: het
3: is één gemeente Pekela, Hans. Dan kan het nooit mis zijn.
0: En volgens Johan is dat de lelijkste plaats van Nederland.
3: Nou, nee, het is.
2: Dat is Stadskanaal, denk ik.
3: Oh, nee, nee, het Stadskanaal dat is uitgegroeid tot bijvoorbeeld, je hebt een heel goed winkelcentrum, maar Pekela, dat
0: Hema
3: is
0: ook of niet?
3: Hè?
0: Hema?
3: Alles.
0: Okay, ja.
3: Nee, maar Pekela, daar zijn het huizen het goedkoopste in heel Nederland.
0: Oh, dat was,
3: nog goedkoper dan in Ter Apel, nou, dan weet je het wel.
0: Ja. Ja, maar goed, daar zijn ze groot in Pekela.
2: Ja, dus ik denk dat alle politieke partijen kunnen groter worden als ze de agenda uiteindelijk verwoorden van heel veel mensen.
0: Jij zit vaker aan een bar, hè?
2: Zeker.
0: Ja, dat doe jij vaker. Ja, jij zit er echt bij. Zo, want geef mij een bar en ik zit lekker.
3: Hans heeft een eigen kruk bij Kanaal
0: zit. Ja, zit hij er ook echt bij, ja. Ja. Nee, maar wat zei je over die partijen, wat ze moeten doen?
2: Nou ja, dat sociaal-economische strijd te gaan, dat doen ze nu ook, hè. Dat doen nu meerdere partijen, en de SP ook. En ik denk uiteindelijk dat het goed is, want er is veel boosheid in het land.
0: Zo, dat kun je wel
2: stellen. En uiteindelijk moeten mensen dan beslissen wie vertrouwen we onze stem toe om iets te doen aan die boosheid, aan die sociaal-economische strijd. En ik denk dat de SP er natuurlijk een prima partij voor is.
0: Ja, alleen mensen vinden dat in het land niet meer, want anders gaat het niet zo slecht.
2: Ik heb ook de tijd meegemaakt, jullie ook, dat D60 op 0 zetel stond.
0: Ja.
2: Snap je? Dus,
0: dat is een mooie tijd voor je,
2: gaat,
0: niet?
2: Dus
3: met
2: je moet Loes, volhouden.
3: Loes heette ze.
2: Sorry?
3: Loes heette ze toen.
7: Nee, maar de SP wil heel lang een glijbaan omlaag.
2: Zeker.
4: Ja. Ja, en niet te vergeten, de PVV heeft sociaal-economisch, is het natuurlijk gewoon links. Dus daar kun je een soortzelfde geluid vinden.
3: Nou, maar dat is het probleem. Kijk, de SP-kiezer is naar Wilders gegaan. Want die dachten dat die het wel even zou regelen. Maar ik vind ook dat Jimmy het hartstikke goed doet. Hij is strijdvaardig. En hij heeft echt een socialistisch plan.
2: Ja.
3: En het slaat op een of andere manier niet meer aan. Ik heb wel eens medelijden met die jongen, want die werkt zich te pleuris. En gaat altijd, staat hij in de oppositie, staat hij op de barricade.
0: Ja, op een kistje vaak.
3: Maar de mensen kiezen tegenwoordig voor gekke partijtjes.
0: Ja, hij wil graag langskomen. Is dat een optie, zeg
3: oh,
0: jij?
3: Ik vind dat helemaal geen probleem. Die man heeft een eerlijk verhaal. Die kan hier altijd aan tafel zitten.
0: Dat is een goede gozer. Ja, wij gaan ons helemaal de linkerkant op oriënteren. Wij waren ooit
3: redelijk rechts. Dat kost kijkers, dat moeten we niet doen.
0: Nou ja, de keer met Jesse hebben mensen best wel gekeken, hoor. Dus dat,
3: jawel, jawel, maar ik vind ook, ik vond het onzin dat mensen ons kwalijk namen dat Jette hier is. Of Klaver hier zat.
0: Ja.
3: Want ik vind, je moet wel die mensen gewoon aan het woord laten.
0: Ja,
3: en ook hun boodschap laten verkondigen.
0: Irritante partij met irritante mensen waren, toch? Of niet?
3: Ja.
0: Dat zei je toen.
3: Ja, ja, ik hou niet van die mensen die dan meteen gaan klagen van dat we een links programma worden of zo.
0: Hmm, dat moet kunnen.
3: Ik hier zit niet, in ieder geval.
0: We hebben inmiddels een foto gevonden van jou op 15-jarige leeftijd. En het schijnt dat je nog toen ook. Ja, kijk. Ja, ze was er vroeg bij. Ja, je wordt wel lief, want je zat vrijdag bij de Friday Move. Jullie kennen elkaar al heel lang. Je hebt elkaar leren kennen toen, ja, dat weet je, gek verhaal, een vriendin van jullie een been kwijtraakte.
2: Ja.
0: En toen kwamen jullie elkaar tegen in de lift en het was meteen boom.
2: Ja.
0: Liefde op het eerste gezicht. Dat was wel mooi, hè, dat verhaal.
2: Ja, in Amsterdam in het ziekenhuis. Was voor de tram gekomen, inderdaad.
0: Ja, die vriendin, hè?
2: Die vriendin.
0: Ja.
2: En die lag toen in het ziekenhuis en we kenden elkaar niet en we kwamen elkaar in de lift tegen.
0: Ja.
2: En we durfden

0: Samenvatting van de toegangsreden.
1: Democratie is geen platte rekensom. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Het is een gezamenlijke opdracht aan parlement en regering. Tegen die achtergrond wil het kabinet met de begroting voor 2027 een basis leggen voor brede samenwerking. Ook partijen die geen deel uitmaken van de coalitie kunnen hopelijk eigen punten in herkennen. Maar het doel is om zoveel mogelijk gezamenlijk de problemen aan te pakken. Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking.
0: Die ene laatste opmerking was voor jou bedoeld.
2: Ik denk niet alleen voor mij.
0: Ja, die was voor jou bedoeld.
2: Ja, okay.
0: Die met dat buigen en democratie en meebewegen gaat over jou, Hans.
2: Okay, nou ja, als zij meebewegen, dan wil ik wel...
0: Ja, maar jij beweegt helemaal niet. Ja, je zit lekker aan de bar, maar je beweegt geen meter, hè? Geen centimeter.
2: Dat hoeft ook niet.
0: Dat hoeft niet.
2: Nee, maar ik vind nog steeds wat ze doen is miljarden bezuinigen op mensen die gewoon premie hebben betaald voor de WW en de WIA. En dan gaan ze rechten afpakken van mensen.
3: Nee, maar het is ook raar om te zeggen, het hoeft niet te bewegen. Je moet toch samen naar huis zien te komen.
2: Ja, dat is een rare logica die bij een deel van Nederland bestaat.
4: En dan,
2: vooral bij mensen die een hele goede opleiding hebben en verder geen
4: omgeving. Ja, dat is aan jou. Dat ben jij.
0: Het gaat over jou.
2: Maar als je kijkt, gewoon genomen, hebben mensen in Nederland, die hebben allemaal betaald ze premie, gaat af van loonruimte, dat is voor de WW en voor de WIA, daar is vorig jaar 10 miljard meer ingekomen dan uitgegeven. En ondertussen haal je dan rechten van mensen weg die ziek zijn en die werkloos worden. En dat vinden we gewoon verkeerd.
3: Nee, dat
2: dus waarom
3: verkeerd,
2: moet je dan ook gaan bij het middel moeten?
3: Jij zegt, alles moet eraf. Die bezuiniging moet helemaal weg.
2: Ja,
3: en dan kom ik aan tafel.
0: 6,8 miljard, hè? Niet 6,5, maar 6,8, hè?
2: Zeker.
3: Nee, maar dan zeg je, en daarna gaan we aan tafel komen, zeg je.
2: Ja.
3: En dan?
2: Nou, en dan willen wij willen namelijk heel graag praten over verbeteringen van de WIA. Ik had net hierachter was nog aan het praten over de WIA, over een vrouw die was gestruikeld, had een bedrijfsongeval gehad over een elektriciteitssnoer, werkte in de zorg, wilde heel graag snel weer terug in de zorg, had gebroken schouder op 3 plekken, biceps gescheurd, was binnen 3 weken stond ze weer op de werkvloer, want ze wilde graag medicijnen toedienen, wondverband doen, allerlei dat soort dingen die ze kon, want ze wilde de collega's in de steek laten. Uiteindelijk heeft die werkgever die heeft er af laten vloeien naar de WIA. Wat ik verkeerd vond, want die vrouw wilde heel graag in de zorg blijven werken, maar ze wilde geen aangepast werk voor haar maken. Dus dat zijn fouten in de WIA, waarvan wij als vakbond zeggen, dat is niet redelijk. We gooien ook talent en menskracht weg.
0: Even samengevat,
2: alleen dat doe je niet met bezuinigingen.
0: Hans, even samengevat, dus eerst moet die 6,8 van tafel, en dan wil je ook nog eens over de WIA gaan praten, hoe dat dan allemaal anders...
2: Omdat het kabinet zichzelf, en daar hebben ze een punt, dat de WIA, hoe die nu is geregeld, is niet goed, is niet rechtvaardig. Zij zeggen alleen, wij gaan dat beperken door de rechten te verminderen van mensen. Dus korter en minder betalen.
0: Ja.
2: En wij zeggen, nee, dat moet je niet doen. Je moet juist voorkomen dat mensen zeg maar, in de WIA komen. En je moet zeg maar, die bedrijven verleiden om te zorgen dat ze beter voor de mensen zorgen, dat ze aangepast werk maken.
0: Ja.
2: Want dat willen veel mensen.
0: Toch even terug naar die koning. Die koning, dat sloeg wel op jou wat daar gezegd werd, meebewegen. Eelco Heijnen zei vandaag ook, wel, al dat schreeuwen is hartstikke leuk, maar we moeten ook met z'n allen eruit zien te komen.
2: Zeker.
0: Dat ging ook over jou.
2: Ja, maar dan moet zij het goede voorbeeld geven. En dat betekent dat ze niet onderling alleen maar ruzie moeten zoeken, maar echt met
3: elkaar. Nee, maar dat vind ik echt onzin. Want het goede voorbeeld geven is ook, is ze nodig, je uit aan tafel.
4: Ja,
3: maar... Jij zegt, dat doe ik niet tenzij je eerst alles verwijderd van
4: bedrijf. Hij is wel een keer geweest al, hè?
5: Maar zeker. Wat Velbrief zegt is, we hebben nu een hele handreiking gedaan. We hebben heel veel opgeschoven.
2: Ja,
5: ja we hebben heel veel opgeschoven. Sterker nog, voor de begroting van volgend jaar is er eigenlijk niks meer.
0: Ja.
5: Wat ook Velbrief hoor je dan in de wandelgangen. Die kan eigenlijk op zijn handen gaan zitten.
0: Mm.
5: Want voor volgend jaar is er niks aan de hand. En hij zegt, dan koop ik een jaar bijna om in ieder geval goed met jullie aan tafel te gaan.
2: Maar het is een beetje dezelfde logica als dat bijvoorbeeld de mensen hier in de zaal eerst het salaris gehalveerd wordt. Want dat doen ze, hè. Dus ze gaan eerst met allemaal bezuinigingen komen. Dan zeggen ze, nou, je krijgt er wel een deeltje bij. We hebben toch spijt van die halvering. En kom je dan aan tafel om te praten over de hoogte van je salaris. Dat is gewoon onrechtvaardig. Ze pakken geld af van mensen, wat mensen zelf hebben opgebracht in die premies. Ze komen met een AOW-voorstel, wat een grove schande is, dat mensen nog langer door moeten werken. En omdat ze dat nu niet meer doen, moet ik ze ineens op de knietjes gaan bedanken.
3: Nee, maar wat Merel zegt, dus je staat nu wel standvoetend aan de zijlijn, een jaar lang.
2: Ik sta niet standvoetend aan de zijlijn, want ze hebben een minderheidskabinet. Dus ondertussen zit ik gewoon te wachten wie er een meerderheid haalt in de Tweede Kamer en vooral in de Eerste Kamer. Want in de Eerste Kamer, reken maar mee, de PVV steunt deze plannen van het kabinet ook niet. De BBB steunt deze plannen van het kabinet ook niet. De SP steunt ze niet, de Partij van de Dieren niet, Pro steunt ze niet. En zo kan ik doorgaan. Maar dus deze, bij lange na geen meerderheid.
5: Maar dat is wat ik bedoel te zeggen. Als deze plannen, die hebben nu nog geen steun nodig, want die zijn dus niet voor de boeken van volgend jaar.

0: jaar. Ja.
1: Dus... Behalve als ze iets minder beschaafd politiek bedrijven dan soms. En zeggen, dit staat wel in de meerjarenbegroting. Dus wij stemmen er gewoon niet mee in. En dat heeft Jesse Klaver ook al gezegd afgelopen zondag. En ook niet met de belastingplan.
0: Dus die garantie hebben jullie, als dat gewoon ook voor de volgende jaren niet eraf gaat, dan gaan ze ook voor deze begroting.
1: En waarom is dat? Omdat van uitstel is geen afstel. En dat als dat kabinet morgen valt, is het kabinet daarop, zit gelijk met die bezuiniging op de sociale zekerheid. En alle leden van de FNV en alle mensen in het land ook. En dat vinden we gewoon verkeerd.
2: Ik zocht nou ja, maar ik vind ook, Wilfred, dat er is heel veel woede en onvrede in dit land. Het is jarenlang heel slecht gegaan met de vakbonden, maar de mensen hebben weer een vakbond nodig. Want Hans staat op de barricade en die halve zachte van CNV die volgt
3: hem
2: gelukkig.
3: Ja,
2: dat is zo'n keurig Limburgertje met een verkeerd accent.
3: Daar heb je niks aan.
2: Maar Nederland heeft weer vakbonden nodig. Want ik heb toen die bezuinigingen gezien en ik denk, je zult maar een jong gezin hebben met een hypotheek en een paar kinderen die ook nog willen studeren. Je wordt buiten je schuld werkloos. Het huis wordt onder je reet doorverkocht en je bent met je hele gezin bij dakloos. Ja. Zo waren de regels.
3: Maar 7% looneis enzovoort, daar gaat er wel tegenaan, die Hansie. Ik zei het je al, ik waarschuw je al.
2: Maar je moet dus uitrekenen.
3: Ja, plus nog 80, 85 euro erbij, toch of niet?
1: En waarom ook? Omdat zeg maar mensen die niet zoveel hebben. Kijk, als jij een stukje kaas koopt of ik, dan merk je niet dat dat zoveel in de prijs omhoog is gegaan. Maar als jij weinig salaris hebt, dan is dat stukje kaas een aardig deel van jouw inkomsten.
3: Ja, dat is waar.
1: Dus ja, voor mensen zeg maar, die niet zoveel verdienen, hebben we euro's in plaats van procenten. Dat is gunstig.
4: Ik denk dat je doel heel belangrijk is. Alleen, ik geloof niet dat je dat voor elkaar gaat krijgen als je alleen maar zegt, je moet eerst alles schrappen en daarna ga
3: je... Eelco Heijnen zei zoiets, het is net alsof je op je eerste date aan die vrouw vraagt of ze zich helemaal uitkleedt.
4: Ja.
3: Dat zo'n soort ja, ik kan hem even niet vinden, maar zoiets.
1: Ja, maar zoiets. Maar het maakt mij niet uit wat Eelco vindt. Maakt mij ook niet uit wat de anderen vinden. Ik ga proberen de meerderheid in de Kamer zo te beïnvloeden samen met mijn leden. Ja. En met heel veel mensen in het land die het gewoon oneens zijn met deze maatregelen. Ja,
3: die Steven Nijhuis van
1: de andere meerderheid.
3: D66 zat vrijdag ook bij de Friday Move. Die zei, ja, maar er is veel meer, hè. Wonen, we hebben met landbouw, stikstof, we moeten onderwijs. Er moet ook overal anders nog geld naartoe. En toen zei hij, ja, het zal wel, maar daar heb ik niks mee te maken.
1: Heb ik natuurlijk ook in principe niet. En wat mensen ook steekt, is dat de mensen die het het best hebben en bedrijven bijvoorbeeld die het meeste winst maken, die worden allemaal ontzien.
3: Hmm.
1: En dat is ook verkeerd. Dus als
3: welke partij wil dat ook alweer het liefst?
1: Dat wil de Pro, dat wil SP, dat wil de Partij van de Dieren.
3: Nee, ik bedoel eigenlijk, wie willen dat ontzien? Wie zijn voor dat ontzien van die vermogenden?
1: Nee, juist extra belasten.
3: Ja.
1: En heel veel Nederlanders denk ik ook. Want als je de tering naar de nering moet zetten, en dat moeten we nu. En we kunnen van alles vinden van defensieuitgaven, maar dat is feit. Ja. Dan moet je vragen, aan wie vraag je het? En waarom vraag je het? En wie heeft het? Ja, voor sommige mensen is gewoon weinig te vragen.
3: Ja.
1: Want als jij in de WIA zit, dat is precies het voorbeeld van Johan. Ja, of als je in de WW komt en je woont ergens, dan ben je alles kwijt.
3: Ja. Nou goed,
1: en sommige mensen hebben wel wat te laaien.
3: Ik hoop, ze kijken elke dag en ze weten het ook, maar je gaat dus voor geen centimeter wijken. Dat is nu wel duidelijk.
1: Ik denk nog steeds, de Eerste Kamer is meer baas en de meerderheid daar, of in de Tweede Kamer, dan de minderheidskabinet. Ja. Ze hebben 66 zetels.
3: Hey, wie had die troonrede? Is dat AI, die troonrede of niet?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar hij had wel geoefend. Ik denk dat die koningin helemaal gek geworden is. Hij heeft al dagenlang dat verhaal voor zitten lezen thuis natuurlijk.
3: Ik bedoel, hij zat er goed in, maar één ding... misschien kun jij het uitleggen, maar wat bedoelt hij hier nou precies mee?
5: Maar ook vanwege de situatie in Gaza, Iran en andere brandhaarden. Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen... in welke kinderen groeien wij kinderen en kleinkinderen op?
6: Ah joh, dat doet hij één dingetje. Hij doet het hartstikke goed vandaag.
3: Ja. Maar bedoelt hij er iets mee?
2: Maar voor de rest, heeft hij dat nooit zo goed gedaan.
6: Nee, ik denk dat die man daar gewoon al weken tegenop ziet. Dat soort onzin.
5: In welke kinderen groeien wij kinderen en kleinkinderen op?
1: Ik hoorde hem ook in de zaal, maar...
3: Ja.
1: Het lijkt mij ook vreselijk om een boodschappenlijst van een ander voor te lezen.
6: Ja, hij doet toch een beetje losjes nu eindelijk.
0: Het was trouwens 0% AI. Ze hadden hem al door zo'n tool heen gehaald. Ja,
2: nou ja, maar het komt steeds van dat AI komen steeds meer feiten naar boven. Want de Volkskrant had nu weer dat er 48 berichten door hem verstuurd zijn waar hij helemaal zelf niks aan gedaan had. Die gewoon erop gegooid zijn. En dat is tegen de regels van de overheid. Ja. Dus hij heeft gewoon de regels geschonden.
4: Nou, de regels zijn niet bindend, hè? Het staat in dezelfde richtlijn.
0: Nee, maar
2: een minister-president die moest zich wel aan de richtlijnen houden, vind ik.
4: Ja, ik heb zelf niet zo'n...
2: Hij heeft zoveel tijd om op het hockeyveld te staan. Hij kan best zijn eigen berichtjes schrijven.
4: Nee, dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik denk dat er echt wel dingen om meer druk om te maken... dan dat hij een beetje AI gebruikt. Dat doet iedereen toch tegenwoordig?
2: Ja, natuurlijk. Maar als je dat op beschaafde wijze doet... en dan gewoon er toch een eigen inbrengen... dan zal niemand er wat van zeggen.
4: Nee, dat is
2: maar
4: waar.
2: Als ze uitdokkeren dat hij 68 berichten de wereld ingestuurd heeft... waar hij helemaal niet aan de pas kwam...
4: Ik denk dat hij ze niet zelf heeft verstuurd. Denk jij wel?
2: Ik heb geen idee. Nee. Maar hij is wel verantwoordelijk.
3: Gebruik jij veel A1 of niet?
4: Ja, natuurlijk. Ik denk, als je dat niet doet, dan laat je tijd liggen. Ja.
3: Ja, echt waar?
4: Ja.
7: Voor wat bijvoorbeeld? Vertel.
4: Nou, ik doe het niet. Dus heel...
3: Jij gebruikt geen A1.
0: Maar komt het omdat je niet weet hoe het werkt? Of om...
1: Jawel, want ik heb een zoon die...
0: Sorry. Ja. Nee, dat is...
1: Nee, maar ik heb een zoon die doet informatica. Die is wel, denk ik, ons allemaal ruimschoots voorbij. Dus die heeft me dat allemaal wel haalfijn uitgelegd. Maar ik vind het gewoon niet fijn.
0: Nee.
2: Ik denk trouwens dat heel veel journalisten bij kranten... zonder dat we dat weten, want dat wordt niet onderzocht... ook grote delen door AI laten maken.
4: Ja, maar het kan je werk gewoon makkelijker maken en versnellen. Wij hebben een beveiligde AI-tool, daar kan je dossiers in laten bekijken. Ik kan, als ik daar onderweg ben en ik praat tegen mijn auto... dan maak je een brief terwijl ik onderweg ben. Dan kom ik thuis op kantoor. Ligt de brief klaar. Heel makkelijk.
3: Maar zou Angela de Jong dat ook doen? AI, of niet?
2: Nou, nee. Vanochtend de column van Angela, dat is onze nationale fatsoensrakker. Mm. Die heb ik weer smakelijk gelezen. Ik kan er wel om glimlachen, want het was weer een schelkanonade op een paar schaars geklede dames in advertenties. Maar kijk, zij is echt die school van haar nooit te boven gekomen. Het blijft een fatsoensrakker. Maar van de week had ze iets over de koningin en de prinses... die
3: Amalia, toch?
2: Overal in een uniform verschijnen.
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk bühnewerk. Hè? Want ik heb in militaire dienst gezeten, en René ook.
3: Dat
2: dus wij
3: we.
2: Kunnen daarover meepraten. Dan lig je in de stromende regen in zo'n klein kut-pubtentje. Ik heb toen ter plaatse al besloten om nooit meer te gaan kamperen. Maar dan moet je, als je moet poepen, zit je in de regen in een bos te schijten. Zou onze kroonprinses ook in het bos haar behoefte gedaan hebben?
3: Jij
2: is allemaal
3: over zo'n bos
7: graven?
3: Echt? Ja?
7: In graven. Jij zat ook in graven.
2: Nee, ik zat niet in graven. Steenwijkerwold.
7: Ik zat in graven.
2: Nou, dan heb ik heel wat in de bos gescheten, hoor.
7: Lag je in zo'n tentje, inderdaad in zo'n tentje te slapen.
3: Ja.
7: En dan was er een om 4 uur, zo'n gozer die dan iets hoger was als mij.
3: Hmm?
7: Waren er niet veel, maar dan, die deed dan zo... Oorlog! Ja, ik zeg, joh, dat loopt zo vaak niet.
3: Maar dan moest je echt scheid in het bos ook.
7: Ja, tuurlijk.
2: Ja, nee.
7: Putje,
2: ja,
7: putje.
2: Dan moet je gat graven.
7: Ja,
2: zo'n schepje.
7: Ja.
2: Maar ik deed dat nooit. Dan ging gewoon in het bos zitten scheiden.
4: Ja,
2: weet je
4: wel. Stikstof.
2: Hè?
3: Maar had je dan ook papier bij je en zo?
2: Met dat schepje. Je had een rol closetpapier in je tent. Want anders dan werd het helemaal onsmakelijk.
3: Dat zou ik net zeggen,
2: maar ik heb daar wel eens...
7: Die bonen eten. Ah,
2: man, die,
7: ja,
2: die rotzo in blik is, dat is niet
0: gaat
2: te vreten.
0: Ja,
7: er was nog geen, er was natuurlijk nog geen New York pizza en zo. Want anders zou je niet kunnen bellen. Een brommetje in het bos.
2: Maar ik heb me eigenlijk, dat wou ik zeggen...
3: Ja?
2: Ik heb me ontzettend geërgerd aan die helikopterpiloot... die mevrouw Schrijnemaker.
3: Ja,
2: die heeft zo'n verbeter mondje, hè. Want dat kan allemaal niet en dat is heel goed voor het leger. Ik vind het vreselijk.
3: Oh, die staat bij Helene, staat die?
2: Een vreselijke vrouw.
3: Ja, is dat zo, ja?
2: Ja, ja. En onze dikke generaal was er natuurlijk mee eens... want die zijn voor zelf de sop overgroten.
7: Maar wat, die moest ook in het bos poepen, hè?
2: Ja. Ja, nou, ik denk...
7: Dat was een aardbeving!
2: Nee. Maar ik denk, dat zou nu niet meer kunnen met alle natuurvriends... want die gaan dan protesteren als hij gaat poepen in het bos.
7: Jazeker.
3: Ja. Ja, heb jij het leeg gegeten?
2: Hij moet al met een bezem zo door de wc, hè? Om een beetje aan te drukken.
7: Jongens, hij heeft een dat er ook olifanten door het
3: bos. Op basis van de uitwerpselen.
6: Ja. Ja, en ik dacht nog, het gaat alleen maar om politiek vanavond. Nee,
2: ik weet zeker, René, dat Pieter meer poept dan een koe.
6: Ah, jongens.
3: Jongens, kom op.
6: Jongens, toch.
3: We hebben het over generaal in Rusland.
6: Nee, ja.
2: Nee. Ja, dat vind ik zo leuk. We hebben die generaals hier. Er zijn leuke mensen verder. Ja. En die zeggen dan, zeg maar Pieter. En dat verdom ik, want als ik dat vroeger in dienst gedaan... dan had dat hele weekend in de bak gezeten.
3: Ja.
2: En nu mag je Pieter zeggen.
3: Nou ja, goed. Het was wel een beetje onrustig ook daar vandaag weer in Den Haag. Hè? Het was weer... dat je denkt...
2: Jawel, maar het was onrustig in het hele land. Maar de mensen zijn boos en de mensen hebben zorgen. En de mensen worden opstandig. En dat is heel normaal. Als je mensen die van een minima moeten leven... als je een boer bent en je hele hebben en houden gaat eraan... kijk, daar kun je schande van spreken. Het is ook niet netjes. Alleen Extinction Rebellion met die rode verf, dat is een schande. Maar ja, die worden nergens voor gestraft. Want er waren 53 mensen die zaten weer op de snelweg. Die zijn keurig eraf geduwd met zachte hand. Ja. Die zijn naar huis, mochten naar huis. En die kregen de boodschap mee. Als je het weer doet, dan krijg je een waarschuwing. Mm. Ik had mijn auto verkeerd geparkeerd in Assen. Kostte me €85. Ja, ik had ook wel een waarschuwing willen hebben.
3: Ja, dat ben ik heel goed. Heb je Van Zanen nog gesproken? Of
0: nou, Van Zanen is altijd heel moeilijk te spreken. Burgemeester van Den Haag. Die wil nooit media. Maar die liep nu langs op Prinsjesdag. Toen dacht ik, nou, er gaat vast een keer weer wat over demonstraties komen. Laat ik hem dan nu even vragen wat hij ervan vindt en wat hij nodig heeft.
8: Nee, dat gezichtsbedekken, dat vind ik, dat kan ik nu al. En dat doe ik ook af en toe. Wat ik zou vinden, is dat ze waarmaken wat in het regeerakkoord staat, dat de strafmaat omhoog gaat, zodat het OM niet langer het excuus kan gebruiken, de rechter zal ze laten lopen. Dat zou ik graag willen. Want ik zou willen dat het niet straffeloos kan, dat je tot 40 keer toe een A12 kunt versperren. Dat vind ik een schande.
0: U bent echt een beetje boos.
8: Nou, ik vind het teleurstellend. Want ik voor mij is het demonstratierecht heilig. Maar blokkeren is geen demonstratie.
0: Maar wat vindt u er dan van dat de Kamer zich vooral focust op dat gezichtsbedekkende verbod?
8: Nou, dat moet de Kamer weten. Ik vind niet dat de oplossing. Daar zit ik niet zo erg over in.
9: Ik kan het al, hè?
2: Ja, hij heeft groot gelijk. Ja. En ik vind dat heel veel demonstranten misbruik maken van het demonstratierecht.
4: Ja, maar de straf hoeft niet omhoog, want ze kunnen al straffen. De straffen, alleen ze leggen ze niet op. Behalve het begin deze maand hebben ze...
2: Ja, die in Utrecht, die zijn toen, hebben dus een voorwaardelijke straf gekregen.
4: Dus het is gewoon
2: een
4: kwestie van handhaven.
2: Maar ik vind dat mensen die 40 keer op een snelweg moeten gaan zitten gewoon een strafblad moeten hebben, want dan verdienen ze. Maar er zit heel veel juridische kennis bij die GroenLinks-figuren en die hebben gewoon lak aan. Die zeggen, morgen komen we weer. En dat doen ze ook.
4: Ik denk dat het daar niet mee te maken heeft. Gaat meer omdat er niet wordt gehandhaafd. Dus als je ze weer laat gaan en ze niet dagvaart, dan krijg je dit.
2: Ja, en wat denk je...
7: Kijk op die foto, joh. Dat zijn er nog geen 20. Het zijn maar hele kleine groepjes, hè?
2: Ja, maar, maakt niet uit. Het verkeer is geblokkeerd.
3: Ja, nee. Want je mag niet doorrijden.
2: En wat denk je dan van die politieagenten die het hartstikke moeilijk hebben? Oh. En die moeten 40 keer al die mensen ervan afbeuren. Die mensen die jeuken, die handen.
3: Hans zegt dat het door de overheid komt.
9: Nee, de meeste blokken. Nu overal vallen de bruggen toch ook uit. Dus overal...
3: Ja, daar weet Johan alles van.
2: Ja, ik kan nooit naar huis rijden, nee.
9: Je ziet steeds meer plekken waar het gewoon... Dat zijn natuurlijk ook allemaal blokkades.
2: Dus het is heel mooi samen, gewoon Elburg.
9: Er zit natuurlijk veel onvrede, dat merk ik ook, hè. Want die mensen bij de haven... Ik was bij de havenstakingen. En zeiden die havenmedewerkers... Ja, wij willen eigenlijk ook de snelwegen blokkeren. Want die zien dat natuurlijk ook, en ik snap het al. En die krijg je ietsje moeilijker van de snelweg af, denk ik, overigens. Hoor. Die zijn wel zo.
4: Ja. Daar moet je eigenlijk doen wat René eerder heeft gezegd. Gewoon een zwart scherm eromheen zetten en ze laten zitten. Dan heb je er straks geen last meer van. Ja,
9: maar er zit iets achter natuurlijk. Hè. Dus er zit ook iets achter bij die havenstakers dat zij dat zeggen. Dat komt ook omdat ze vinden dat ze nu niet gehoord worden door een overheid en die totaal onredelijke dingen doet. Dus dat zit er ook achter, vind ik.
2: Ja? Maar ik hoop dat de mensen die nu aan de wind zijn zich wel realiseren dat zij min of meer verantwoordelijk zijn voor de onvrede en woede in het land.
3: Ja, maar het is ook niet zo makkelijk allemaal. Was jij er trouwens vanochtend bij als echte Hagenaar? Want jij was er ook al vroeg bij, zag ik. Je ging naar dat hek toe, zag ik. Ja, je was even een duw.
9: Was ik aan het rennen?
3: Ja, ik zag je in Toranje.
9: Ik kan me bijna niet voorstellen.
3: Wat zeg je?
9: Kan ik me bijna niet voorstellen dat ik aan het rennen was.
3: Nou ja, kijk hier, daar ga je met die oranje trui aan. Iedereen omver duwen en zo. Dat, ja, Hans. Beetje oppassen natuurlijk. Was jij er ook bij of niet?
4: Nee, nu niet. Maar vroeger ging ik wel met mijn oma naar de Gouden Hoes kijken. Dat was Juliana, zat er toen nog in.
2: Ja, maar als kind... kan ik me voorstellen dat je die carnavalstocht een keer wil zien. Maar ik zie volwassen vrouwen daar glunderend staan. En die kwamen bijna klaar. En met de mededeling van, we hebben de koning gezien. Dan denk ik, joh, pleur op met je koning.
4: Ja, maar aan de andere kant, als mensen daar blijven worden, joh.
2: Ja, nou ja, die mensen doen ook niemand kwaad. Nee. Maar ik begrijp er niet van, die adoratie van het koninklijk huis. En die blijven zwaaien tot ze erbij neervallen, hè.
4: Ja, maar misschien heb je een beetje verbinding wel nodig nu. Als iedereen zo boos is.
2: Nou, ik heb... Geen verbinding van het Koninklijk Huis, hoor. Want dat vind ik zo'n onzin. Ze verbinden zo. Hoezo dan?
4: Nee, omdat sommige mensen er worden blij van.
3: Ja, ondertussen over verbinden gesproken. Die drie coalitiepartijen. Gaat dat een beetje goed komen, denk jij?
0: Nou, vandaag, Prinsjesdag, allemaal leuk en aardig. Het is eigenlijk gewoon een verschrikkelijke dag, wat altijd hetzelfde gaat. En iedereen heeft altijd zijn verhaaltje al klaar.
2: Had jij een hoedje op?
0: Nee, ben je gek? Ik stond in mijn spijkerbroek. Ik had wel een jasje aan, geen hemdje. Maar, nee, ik ga niet in pracht en praal daarheen. Dat vind ik als journalist ook een beetje... Nee, dat doe ik niet. Maar het is een feestdag van de democratie moet het dan zijn. Het gaat eigenlijk om de dagen daarna. De algemene politieke beschouwingen, morgen en overmorgen. Daar gaan ze alle plannen bespreken. En komen die partijen en met elkaar in debat. Maar ook donderdag met het kabinet. En dan wordt het echt interessant om te zien. Dus daar kon je vandaag al een beetje naar vragen. Want ze hebben die meerderheden nodig. Hè? Hans zei het al, 66 zetels. Bij lange na nog geen meerderheid voor die begroting. Mm. Hoe zit het dan binnen die coalitie? Hoe kijken ze dan naar dat gaan behalen van die meerderheden?
10: Er is eigenlijk nog nooit een troonrede geweest die zoveel goed nieuws heeft voor ook oppositiepartijen. Het gaat om miljarden. Nog nooit zoveel geld wat is geschoven op verzoek van de oppositiepartijen. Nog nooit.
11: De komende weken verwacht ik dat het al lukt.
0: Ja? Ik ben wel heel optimistisch.
11: Ik heb heel veel partijen gezien die constructief willen praten. Dus ik denk dat dat gaat lukken.
12: Ik zal me enorm inzetten om die samenwerking voor elkaar te krijgen. Dus door te luisteren naar andere partijen. We moeten het in de coalitie beter met elkaar doen. Ik ga daar ook niet voor weglopen. Het is natuurlijk niet alleen maar vlekkeloos gegaan de afgelopen weken. En ik verwacht ook van de oppositie een constructieve houding.
0: Je ziet hier binnen de coalitie zie je al een andere benadering. VVD en D66 gaan er eigenlijk bijna arrogant in. Zo van, dit komt wel goed, we gaan een beetje afwachten. Ze komen wel naar ons toe. CDA probeert iets op een andere manier te benaderen. Dat wordt dus al lastig als je alle drie een andere benadering hebt. Ja. En je hoort ze heel optimistisch praten over dat ze nog steeds een brede meerderheid willen. Ja, dan moet je Jesse Klaver en Joost Eertmans horen van Pro21.
13: Maar het was natuurlijk een beetje nogal een middenverhaal met een aantal veilige thema's zonder echt hun nek uit te steken naar links of rechts. Dat was misschien ook niet te verwachten. Maar ja, de koning zei democratie is niet hetzelfde als de helft plus één. Maar zo tellen we het wel op in de politiek. Je moet de meerderheid zien te halen. En dat kan over rechts met de A21 en dat kan over links.
14: Dat doen ze nu nog niet. Kijk, je moet wel een richting kiezen wat je nou wil. En ze zeggen de hele tijd, of ze doen, alsof alle wensen maar bij elkaar te brengen zijn van de oppositie. Dat is niet waar. En als je niet kiest, ja, dan krijgen we gewoon een herhaling van zetten van wat we al zien sinds dat dit kabinet op het bordes stond.
0: Ja, dat zijn dus die twee geluiden totaal tegenover elkaar. En de coalitie, de fractievoorzitters, zijn hartstikke optimistisch. Maar we konden later die dag ook nog Jette spreken. En die blijft ook zo wonderbaarlijk optimistisch.
15: De komende dagen en weken ook weer goed luisteren naar de oppositie en elkaar vinden in het midden. Niet allemaal 100% je zin krijgen, maar zorgen dat we gewoon dingen oplossen.
0: Het is heel, sorry voor de uitdrukking, maar het lijkt af en toe wel alsof u een bord voor uw kop hebt. Omdat de oppositiepartijen echt zeggen, wij gaan niet buigen hiervoor. Wij willen echt dat ze een keuze maken.
15: Ja, het is zeker hard werken en zo hoort het ook in het politieke debat. Maar dit gaat niet om buigen, dit gaat erom, ben je bereid om naar elkaar te luisteren, elkaar ook halverwege te vinden om problemen voor Nederlanders op te lossen? Dat is precies ook waar voor dit kabinet zit, om na jaren van stilstand echt een aantal grote doorbraken te realiseren.
3: Ja, dus jij zegt tegen onze minister-president...
2: Deze coalitiepartijen die spreken zichzelf moed in. Dat vind ik logisch. Maar ze hebben onderling ook nog een probleem. Want als ze voor pro kiezen, is dat een geweldige klap in het gezicht van de VVD.
0: Ja, en dat is natuurlijk waarom het nu zo moeilijk gaat. Omdat dat inderdaad de VVD vanaf het begin af aan, tijdens die hele onderhandelingen, voor de coalitieonderhandelingen, al heeft gezegd, we willen absoluut niet met pro. En als je daar nu toch naartoe moet buigen, dan is dat heel pijnlijk voor de VVD.
2: Maar D66 wil niet met jaar 21.
0: Nou ja, ze blijven maar zitten. Ja, maar ook met jaar 21 en SGP, daar is ook nog het lastige. Dat je dan en 75 zetels hebt in de Tweede Kamer, kan je misschien wel één zetel nog bij krijgen. Maar dan heb je in de Eerste Kamer toch nog steeds een probleem.
2: Dan moet je de BBB erbij hebben.
0: En ik heb Henk Vermeer daarnaar gevraagd vandaag weer, van hoe zit dat nou met die stikstofplannen en die stikstofbrief? Zijn jullie bereid daar misschien toch nog wat in te buigen? Nou, daar zijn ze niet toe bereid. En dat...
2: Henk had ook een hoedje, hè?
3: Ja, maar die zag eruit en samen met zijn vrouw alsof ze van een geheime dienst waren of zo.
0: Nee. Die had
3: me af te vragen, wat is dat nou?
0: Nee, dat is wel een mooi... dit is wel een mooi verhaal.
7: Zij ziet er zo echt uit. Ja. Nee, twee zijn van het leger zelf.
0: Een boerenkiel, dat is hartstikke mooi. Hij heeft het helemaal nalaten maken.
7: Wat heeft hij aan?
0: Een boerenkiel. Dat is... En zijn vader, of opa heeft dat ook aangehad. En hij heeft het helemaal nalaten maken. Dezelfde die zijn opa droeg.
2: Komt hij uit Staphorst dan?
0: Nee, maar dat is toch gewoon... Ja, nee, vinden jullie het niet mooi?
4: Nee.
0: Ik vond het wel heel mooi. Ja,
3: ja vond
2: het waarom moet je je eigen verkleden? Ja. Het is nou, toch geen verkleedpartij?
3: Jawel, dat is
0: nou,
3: het wel.
0: Een beetje wel, ja.
4: Ja,
0: heel veel statementkleding.
3: Maar de rest verkleedt zich gewoon daar, hè, Hans? Ja. Hey, het kabinet laten vallen dan maar? Of ben je wel bereid om een klein beetje dan?
9: Het kabinet laat zich altijd zichzelf vallen. Het is nooit iemand anders die een kabinet laat vallen. Dat komt omdat ze onderling ruzie hebben. En in mijn beleving hebben ze dat eigenlijk nog. Dus ze hebben natuurlijk elkaar gevonden toen in die laatste fase van de vakantie. Maar eigenlijk is de gewapende vrede.
0: Nou ja,
9: ik denk niet dat ze miljarden gaan verschuiven nu. Zeg maar, als de oppositie eensgezind is dat ze dat niet willen... omdat ze zo op slot zitten in de coalitie... dat ze alleen maar procesafspraakjes hier.
0: Ja, en ze hebben grote keuzes uitgesteld natuurlijk ook.
9: En dat is niet voor niks.
0: Nee, en dat de grote vraag inderdaad. Als de oppositie echt eist van ze dat ze een kant moeten gaan kiezen... dan kunnen ze bijna niet anders. Jette zei op een gegeven moment... ja, dat is een vervelend links- en rechtsspelletje. Maar als de oppositie dat van je vraagt... waardoor je alleen die meerderheid kan krijgen... dan zul je op een gegeven moment... men toch echt een kant op.
9: Nou ja, en in het geval van de sociale zekerheid is niet alleen links of rechts. Dus dat vind ik ook zo flauwiteit. Ze zeggen 1, dat wij lopen te schreeuwen. Ik schreeuw helemaal niet. Maar ze zeggen ook nog eens kiezen tussen links en rechts. Ja, sorry, maar de PVV vinden zij zelf, noemen ze die vaak rechts.
3: Mm.
9: Maar die is ook tegen die bezuiniging op de sociale zekerheid. En Pro en de SP ook.
0: Ja, het gaat natuurlijk om de VVD.
9: Ja, maar dan heeft de VVD een probleem.
0: Ja,
9: maar dan moeten we niet zeggen dat het iets is... we willen niet kiezen voor links, we willen niet kiezen met Pro.
0: Nee, wat Ruben Brekelmans zei, er is geen rechtse meerderheid... voor de sociale zekerheidsplannen die ze hebben.
9: Ja, omdat ze de PVV en de BBB en de steun daarvan allemaal niet meerekenen.
0: Ja.
9: Daar komt ze niet uit. Snap je? Dus dat gaat nog om 3 miljard, hè?
3: Heb jij een mobiele telefoon eigenlijk, Hans?
9: Sorry?
3: Heb jij een mobiele telefoon of doe je alles dan met die vaste lijn?
9: Nee, nee, ik heb een mobiele telefoon. Ja? Die gebruik ik heel veel.
3: Ja?
9: Bellen doe ik echt heel veel.
3: Nee, want anders kon je een eentje via 50PLUS mobiel regelen vanavond. Want had gewoon gekund, even scannen. Ja,
2: dit is een kans voor open doel.
3: Ja, dit was een goede kans voor je geweest.
4: Ja.
3: Ik had er ook nog een Samsung 50PLUS
2: mee winnen.
3: En je
2: kreeg er een nieuwe trui bij, hè?
3: Nou, die trui leveren erbij, ja. Maar je mensen kunnen nu even scannen en dan krijg je het gewoon voor elkaar. Dat is toch lekker, of niet?
0: Ja, nee, zeker.
3: Ja, jij hebt ook gewoon een telefoon, toch, of niet?
0: Ja, 50PLUS mobiel is nog niet helemaal mijn provider, denk ik.
3: Nee.
2: Wie heeft al een nieuwe iPhone, een inklapbare?
0: Nee, dat is 2400 euro.
3: Oh,
9: echt?
0: Ja.
3: Hoeveel?
0: 2400 euro,
2: Ja, maar dan heb je de goedkoopste, liefie.
0: Ja, de duurste.
2: Als je 43, jij wil erop werken ook, dan kost die 4300 voor.
0: Ja, de 2 terabyte kostte inderdaad zo...
2: Dan ga ik er morgen heen halen.
0: Ja.
3: Hans, ga je erin halen?
9: Zeker niet.
2: Lekker. Nee, maar het is de jeugd.
4: Ja.
2: Het is een modeartikel, hè. Wat er ook uitkomt, ze willen het nieuwste hebben van Apple.
4: Ja.
2: Ja, dat is een rare bezetenheid, is dat.
9: Nee. Is dat niet een beetje uit Apple, toch?
2: Nou, als ik zie dat de rijen voor de Apple Shop zijn...
3: Ja. Hey, Thomas, nou,
4: nee,
3: de laatste
4: die eronder zit, is vandaag of gisteren uitgekomen... Die er 1 onder zit, onder die uitklapbare.
0: Die is niet uitklapbaar.
3: Hey, maar Thomas bij de laatste 3, Jan Versteeg. Ja,
2: als Thomas dit niet wint, van die 2 figuranten...
4: Weet Jan Versteeg, wie is de derde?
3: Tim Hofman, maar die heeft het al 3 keer gewonnen.
4: Ja, dan moet je Thomas hem winnen.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Anders moet hij naar huis. Als hij dit niet wint, dan mag hij niet meer winnen.
2: Dan wordt hij eerst directeur van het pretpark.
4: Ja.
3: Ben je nou een borstenman of een billenman eigenlijk, Hans?
9: Ik denk toen ik mevrouw leerde kennen... dat het eigenlijk dan eerder borsten was dan billen.
3: Ja, toch wel. Oké.
9: Okay. Ja.
3: André Hazes ook, hè, begrijp ik.
4: Wat is
2: ja, ik heb daarna gekeken. Het is niet te geloven.
3: Dit verhaal bedoel je?
2: Ja.
3: Ja, het is een bijzonder verhaal en dat is het.
16: De grote dag is daar dat mijn borsten worden verkleind.
17: Wat vindt Erik daarvan?
16: Waarvan?
17: Van dat je borsten kleiner worden. Dus het is jouw lichaam, het is jouw keus. Maar kijk, als Noah in één keer de borsten verkleint... dan zou ik echt met mannen mag voor gaan liggen.
16: Nee joh, doe eens normaal. Dat
17: ja, ik hou echt van grote tieten. Dat vind ik zo lekker.
16: Ja, nou, je bent ook zo raar.
17: Nee, ja, ik vind
16: jou
17: ook zo lekker.
16: Nee, doe eens normaal.
17: Weet je wat ik ook mooi vind?
16: Nou.
17: Als een vrouw op de rug ligt en dan ligt die ene rechts en die andere links. En dat het hiervoor een jongetje is. Snap je dan wat ik bedoel?
16: Vind je dat mooi?
17: Ja, dat het naar de zijkant valt. Ik hou gewoon van grote borsten. Ik wil dat die tepels echt helemaal zo naar de zijkant vallen.
16: Nou, zeg.
17: Ja.
4: Had ook hele grote ogen had hij.
2: Kijk, ik ben een liefhebber, maar je bent niet verliefd op een vrouw... vanwege haar kleine kontje of haar grote tieten. Je kiest voor een vrouw. En... Heel veel vrouwen hebben met mij de relatie beëindigd... maar nooit omdat ze mijn lul te groot of te klein vonden.
3: Nee. Normaal gesproken komt er van jou wel een opmerking dan.
4: Hey, ik zit te luisteren nu even. Ik zit te luisteren.
3: Ja. Nog even een klein ding. We hebben hier vaak een tafeldiscussie over Ongehoord Nederland... dat die uit bestel gaan enzovoort. Hoe kijk jij dan eigenlijk naar, Hans?
9: Ze zijn gewoon te ver gegaan en ze hebben gewoon heel veel geld verbrast.
3: Ja.
9: Ik had gedacht dat WNL misschien in dat gat zou duiken. Omdat er wel degelijk bij de publieke omroep moet er ook gewoon een divers geluid zijn. Dat vind ik altijd, heb ik altijd belangrijk gevonden. Maar zij zijn gewoon te ver gegaan en ze hebben er gewoon een soepsooi van gemaakt. Het is ook publiek geld wat verbrast is. Ja. Wat ik begreep is dat de hoofdreden. En dat vind ik een terechte reden om dan een streep te zetten.
3: Als je al zo vaak ook een waarschuwing hebt gehad, ja, en sancties gekend.
9: En we hebben net de hele tijd over de begroting en allemaal gevechten. Ja, dan moet je er ook wel een beetje goed mee omgaan.
2: Jawel,
9: ja.
2: Maar dat heb je bij andere zuilen ook, hè, waar ze naar het buitenland reizen of dat het geen geld kost en waar ze business class reizen. Ik vind het gedachtegoed van Ongehoord Nederland leeft voort en onder een grote groep. Er zijn 2 miljoen mensen en deze mensen hebben er inderdaad een puinhoop van gemaakt. Met onverstandig om dan ook nog, als je al onder druk staat, een filmpje van Hitler af te spelen en daar serieus over te gaan zitten lullen, dan krijg je het hele zootje over je heen. Maar ik vind wel dat de publieke omroep moet voor iedereen zijn.
3: Maar dan moet er toch een nieuwe organisatie instappen, ja.
2: Precies, er moet gewoon een commissie komen en dat moet opnieuw met een nieuwe leiding komen en gewoon een goed businessplan erbij en goede leiding. Maar de leiding is al zoek, want ze waren nog niet bezig of de hoofdredacteur werd weggestuurd door een paar bij de hand te wijven.
7: Arnold, toch vind ik dat die Groenteman en die Rosma, die hebben echt fantastische kijkcijfers, ja, voor dat NPO 3.
3: Die zouden daarmee moeten stoppen dan.
7: Boven de 3 ton, man. Dat is echt waanzinnig.
3: Ja.
7: Er zijn weinig programma's op die NPO 3 die dat,
3: ja,
7: hebben.
3: Dus er zal wel een doorgang
7: komen. Zij hebben toch wel een soort van fans.
3: Moeten zij anders dat Ongehoord Nederland?
2: Jawel, maar ik vind het ook niet onaardig wat ze doen. Het is de alternatieve talkshow.
7: Jazeker.
3: Nee, maar zij kunnen dat niet over. Zij kunnen niet in het gat duiken, toch?
2: Nee,
3: dat
2: zijn
3: er niet. Nee,
7: dat
2: zou wel kunnen.
3: Nee, maar je hebt dan jongens die kijkcijfers trekken. En die kunnen die mening. Ja, ze zijn zo links als de neten natuurlijk. Ja, dan moeten ze zich maar even aanpassen. Dan kunnen ze wel gewoon door, toch?
2: Ja, misschien.
3: Geen Hitler uitzenden, maar verder.
2: Misschien kunnen al die rechtse mensen naar ons kijken.
3: Ja,
2: kan. Want ik vind jullie ook heel rechts eigenlijk.
3: Nou ja, wij worden steeds linkser, heb ik het idee. Ik zag Jimmy trouwens, die stond erachter, hè? Zag je, ja, bij Bontebal? Die stond met enige lid van SP nog te appen, zo. Dus zag je dat niet? Die stond er zo achter net.
0: Ja, nee, het is altijd een hele treurige bedoeling, want het zijn ook hele kleine partijen. Je wil eerst de hoofdrolspelers en dan staan alle kleine partijen eromheen te dralen.
3: Wat Mona is zo'n heel gek roze, leek een soort zeester.
0: Oh, ik vond dat Mona er wel heel mooi.
2: Het leek op Volendammer klederdracht.
18: Nee, dat was een zebra.
0: Nou, goed.
3: Oh, ik hoorde dat Jimmy vanavond bij, die hadden wij graag willen hebben, bij Rensen. Zul je altijd zien.
7: Jezus Christus.
3: Ja, hadden we het toch moeten hebben. Sorry Hans voor jou, maar we hadden het ook liever. Nee, dat is een gekheid. Nee. We zijn er zo weer na de onderbreking. Tot zo.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Lang leven de liefde, de bondgenoten en Vandaag Inside kijk je gratis terug op kijk.nl.
19: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Laatste gedeelte van deze uitzending met Hans Spekman. Hans, vinden we dat we jou niet serieus nemen? Of wat vind jij?
9: Sorry?
3: Vind je dat we jou wel serieus nemen? Ja, toch? In deze uitzending?
9: Ik heb niet de indruk dat dat niet zo is.
3: Nee, volgens mij wel. Vinden we allemaal wel dat het belangrijk is, ja, dat je inderdaad.
9: Maar
3: je
9: heb je veel berichten gekregen dat mensen vinden dat het niet zo is?
3: Mensen vinden dat we jou te hard aanpakken. Maar volgens mij neem het
2: wel. Grappen. Ja, maar Hans heeft voldoende zelfspot om daarom mee te kunnen lachen.
3: Nee, ik knip ook moeten bijhoren. Maar ik bedoel, ik vind dat je voor de goede zaak vecht, volgens mij, vinden we dat allemaal aan tafel.
2: Er heeft niemand zoveel schouderklopjes gekregen de afgeweken hier aan tafel dan Hans Spekman.
3: Ik bedoel maar. Hey, jij kan beter nog een dag minder gaan werken. Want werken loont niet meer, hè, met deze nieuwe...
2: Nee, maar dat vond ik wel ernstig, dat de Raad van State dat zei.
0: Ja, de Raad van State die is behoorlijk kritisch op dit kabinet en de plannen waar ze nu mee gekomen zijn. Want inderdaad, een groot deel van degene die het moet gaan betalen, dat is Werkend Nederland. Dus de lasten op werken, zegt de Raad van State, lidstaten is niet meer in verhouding met de lasten op bijvoorbeeld bedrijven en dat soort...
2: Ja. Hans zit helemaal te glunderen.
3: Ja, hij zit te nu, hè?
0: Helemaal in het straatje wel, inderdaad, van de vakbonden, de kritiek.
9: Maar dat betekent ook, wij waren staan het midden. Is het nou waar of is het niet waar?
3: Hij staat daar nou op.
9: En dat is via de premie. Dat is precies, zeg maar, voor de arbeidsongeschiktheid. Beschrijven ze allemaal keurig.
0: Nou ja, Hanna Warner, collega, die vroeg in Den Haag vandaag Eelco Heijn en daarna, die had er wel een antwoord op.
9: Oh ja, dat is alvast.
18: Ja, ze kijken naar één deel van de begroting, maar waar ze dan niet op wijzen, is dat bijvoorbeeld ook de accijnskorting aan de pomp wordt verlengd. Dat de vliegbelasting naar beneden gaat. Dat de zorgpremies dalen.
21: Dat... Ja, maar dat gaat niet over de belasting op inkomen.
18: Maar het gaat uiteindelijk wat mensen in hun portemonnee voelen. Als je bij de pomp staat, je betaalt je echt blauw.
21: Als ik dan zeg van 6 miljard van de opgehaalde extra belasting, daarvan komt 5,8 miljard bij werkenden vandaan met uw plannen. Dat kunt u met trots verdedigen?
18: Ja, maar nogmaals, dan moet u ook het hele verhaal vertellen. Namelijk dat de accijnskorting aan de pomp, dat die laag blijft. Dat we dus die korting verlengen. Dat de vliegbelasting naar beneden gaat. Dat de zorgpremies niet stijgen. Dat we de arbeidskorting voor 1,3 miljard voor werkende middeninkomens verhogen. Dat we weer een extra stap zetten naar het goedkoper maken van de kinderopvang. Dit raakt ook al die werkende Nederlanders in positieve zin.
3: Hij zegt twee keer hetzelfde.
2: Ja, maar ze hebben riedels.
9: Ja, en het klopt ook niet. En dus uiteindelijk is gewoon arbeid maken ze duurder. En winst maken met vermogen maken ze gewoon voordeliger. Ja, dat is een keuze. Ja. En ik denk dat het goed is als gewoon arbeid wat goedkoper wordt gemaakt. Dat is goed voor de economie. Hmm. En dat is goed voor alle mensen.
3: Duidelijk het
9: en
3: al.
9: Daarbij doe je dan niet net met die premies.
3: Hey, zag ik dan Dick Schoof ook rondlopen?
0: Ja, nou, de liep hard, hè, weer. Heel veel oude,
2: ja, alles in loopbaan.
3: Alles snel, ja.
0: Oude gezichten komen altijd langs. Dick Schoof was er ook,
3: Dick.
0: Inderdaad. Ja, ja.
3: Bingo.
0: En we weten natuurlijk al, kijk, deze begroting is met best wel chaos tot stand gekomen. Ook wel echt flink wat ruzie achter de schermen. Maar dat deed ons ook denken aan Dick Schoof. Hè, slaande deuren, ontzicht, klaverjassen in andere kamertjes. Dus ik dacht, ik vraag even aan Schoof hoe die nou kijkt naar deze begroting tot standkoming.
22: Ik denk wel dat duidelijk is, denk ik, voor veel mensen dat het niet alleen maar aan mijn kabinet lag dat het ingewikkeld was. Dat het gewoon ingewikkelde vraagstukken zijn waar men nu mee bezig is.
0: Wat bent u nu eigenlijk aan het doen? Bent u alleen marathons aan het lopen?
22: Nou, ik heb maar één marathon gelopen. Ik ben aan het kijken wat ik met mijn kennis en vaardigheden en ervaring nog kan betekenen. Het zij voor bedrijfsleven, het zij voor het openbaar bestuur in Nederland.
0: Want, ja, ik kan nu heel erg de mist ingaan, maar u bent ook op een leeftijd waarop u gewoon met pensioen kunt, toch?
22: Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Ik word volgend jaar 70. Maar dat neemt niet weg dat ik nog veel energie heb en die graag wil inzetten voor Nederland.
0: Ja, nu zit een best binnen haar. Wacht, pas op hoor. Ja.
3: Is dit?
6: Oh, jong.
3: Ben aan het doen? Ja. Is dit?
6: Wat is dit nou, joh?
3: Zat er dan wespen bij haar?
0: Ja. Nee, er waren echt, dat was een soort wespen-attack de hele tijd. Er zat al eentje in Gerdy Verbeter een mouw. En nu ging er dus de hele tijd een in zijn haar. Dus ik dacht, ja, dan doe ik hem een... Ja.
3: Ja.
0: Ja, je laat toch geen...
3: Maar je had
0: toch
3: gewoon met die microfoon...
0: Ik ga niet met mijn hand aan de wesp zitten. Nee.
3: Je had het toch dood kunnen slaan zo met die microfoon zo? Ja, dat is leuk geweest.
0: Nee, ja.
6: Ja, die was goed geweest.
0: Ja, ik ga toch niet met mijn hand aan de wesp zitten.
6: Nee, dit was beter, denk jij.
3: Ja, maar voor iemand die tegen de minister-president zegt dat hij een bord voor zijn kop heeft, had je dat ook wel zo'n klap uit kunnen delen. Toch? Ja.
0: Dat iets te onderleven.
3: Hij had altijd pech, die man. En weet je nog, met die deur ging die deur weer helemaal verkeerd open.
0: Oh, ja, nee. Oh,
3: ja. Ja, het is gewoon niet leuk.
2: Het was wel een integere man, maar hij was ontzettend saai ook.
3: Mooi. Maar hij wil het land nog steeds helpen en redden, begrijp ik.
2: Ja, maar kijk, die man is toch hartstikke fit. Ergens invaller. Dat zijn jongens met heel veel ervaring. Bestuurskundige jongens. Dus ja, die hebben we al.
3: Ze hebben nu het eindlied al ingestart. Ja. Maar we hebben
7: maar
3: toch nog...
7: Die mensen doen dat, die krijgen er ook centjes voor.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja,
7: die doen
0: dat
7: niet voor niks, hè?
0: Nee. Die gaan
7: Want ik zag laatst, ik vloog naar Curaçao. Toen zat hij ook met een hele Amerikaanse delegatie. Zat hij bij in zo'n ruimte, weet je wel. Waar je, toen dacht ik ook bij mezelf. Ja, je kan ook als je 70 bent gewoon lekker met je kleinkinderen lekker op vakantie gaan.
3: Of lekker bij de Harbourclub wat gaan eten.
7: De Harbourclub lekker.
3: Een beetje wijntje erbij.
7: Ja, heerlijk, man. Ja, maar dat soort types zijn wel in de weer. Maar toen dacht ik, het is wel betaald.
3: Ja, over betalen gesproken, die Peter Gillissen inmiddels 27 miljoen in de min. Hè? Moeten wij...
2: Ik heb de indruk dat niemand in Nederland medelijden met Peter Gillissen heeft.
3: Wat wou je zeggen, mooi?
7: Ach, toch wel een beetje.
3: Ja?
7: 27 in de min?
3: 27 miljoen, ja. In de min. Ja.
2: Ja, maar er is toch maar één man verantwoordelijk voor en die heet Peter Gillissen.
3: Ja. Nee, dat is wel een beetje waar, ja. Hey, die spelen bij Ajax met het lachgas, moeten ze dat nou echt doen of niet? Want ik hoorde, ik keek ervan op gisteren, hoor, wat Valentijn
2: vertelde. Nou ja, maar ik las vandaag in de krant dat het nog steeds gebruikt.
7: Er zijn twee
2: als hij dopingcontrole krijgt, dan is hij de lul, hè?
7: Er zijn twee dingen die enorm veel gebruikt worden in het voetbal. Dat is lachgas, en als veel wat je onder je tanden moet doen.
2: Tjus.
3: Snus, ja.
7: Omdat het zijn een paar dingen die zij niet... Kijk, die spelers zoeken toch naar iets.
3: Je hebt iets nodig.
7: Ja, vroeger, ja, ze kunnen niet meer drinken. Ze kunnen geen cocaïne gebruiken. Ze kunnen niet...
3: Ze hebben het niet makkelijk, hè, die
7: jongens. Jointje roken. Nee. Dus ze moeten... Ze zijn op... Nee, maar ik heb dat gehoord. Echt
2: maar
7: waar.
2: Dat snus is niet verboden. Dat is hetzelfde als tabak.
7: Dat is niet verboden, maar dat doen er echt heel veel.
2: Ik vind het helemaal niet lekker, want je hebt dat ja, hier achter je...
7: Vroeger deed Tamata het altijd.
2: Ja, het komt uit Scandinavië overgevlogen. Dus al die Scandinaviërs hebben dat hier gebracht. Ja.
6: Maar hoezo, ze moeten iets. Ze kunnen het ook
3: normaal doen. Echt Scandinavië, die Tamata.
7: Er staat wel wat druk op die jongens, hè, oude reus.
6: Ja, maar mag het een beetje, als je zoveel verdient voor tegen de bal.
3: Maar waarom denk je dat wij steeds met die snus en zo achter ze...
7: De druk is wel groot, hè.
2: Kom, maar wat denk je van de druk die op ons staat hier?
6: Ja, zeker, maar dat wordt
3: makkelijk, hoor, zo'n programma elke avond. Goed dat je er was. Waar zit je morgen, Hans?
9: Morgen zit ik volgens mij helemaal nergens.
3: Echt, meen je dat?
9: Zit ik volgens mij bij Paul.
3: Dat is een applaus waard. Ja, dat is knap. Ja, dat is echt knap van je. Goed, man.
7: Maar wat, Hansie, wat doe jij op een vrije dag? Ga jij genieten?
3: Nee, spelletjes doen met zijn familie.
9: Ja, dat. En ik ben er bijvoorbeeld afgelopen zaterdag was dat. Ja, was ik bij de postbank. In de Hei. De Hei stond nog net een beetje in bloei. Was ik samen met mijn vrouw.
2: Dat is een prachtig gebied.
9: Ja, echt fantastisch mooi.
3: Hey, en die kat, hoe zat dat nou? Nee, sorry, tijd is om. Ja, goed dat je er was. Tot snel maar weer. Jij ook weer, Merel. Morgen zijn we weer in een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag. Oh, daar. Dag.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdruik. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Lang leven de liefde, de bondgenoten en Vandaag Inside. Kijk je gratis terug op kijk.nl.
19: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Mijn naam is Ali Sharam. En als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn?

0: Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
1: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren... of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
3: De ZSM van dinsdag 15 september. Het is de Bart Special vandaag met Vrouws en aan de andere kant van de lijn Kruid. Goedemorgen Bart.
4: Goedemorgen Bart.
3: Ja, de transfermarkt, laten we daarmee beginnen. Die is 2 weken geleden dichtgegaan. Dan kun je nog wel spelers aantrekken die transfervrij zijn. En dat lijkt Ajax misschien wel te willen gaan doen, hè?
4: Ja, klopt. Bissouma komt er in alle waarschijnlijkheid bij. Of alle waarschijnlijkheid, dat ziet er best wel goed uit. Daar hebben we mee uitgepakt en ook al een pro-stuk over gehad... van wat hij zou kunnen toevoegen. Jongen van Tottenham Hotspur was dat natuurlijk. Wat je zegt, nu transfervrij. Zijn contract was verlopen. En bij Tottenham hebben ze wel wat gedaan op dat middenveld. Hè? Ik geloof 200-300 miljoen erin gestoken. Ja. Dus er was geen ruimte meer. Nee, er was nog wel een optie om hem te verlengen, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus die jongen zit al een tijdje zonder club nu. En hij werd al eerder genoemd bij Ajax. Zijn naam viel al wel eens eerder. Toen is het hem niet geworden. En nu zijn we een paar weken verder. Die jongen heeft nog steeds geen club. En het lijntje is er blijkbaar nog. Want het contact is weer gelegd en het ziet er nu toch wel goed uit. Dus na een vrij spectaculaire zomer bij Ajax... waarin toch al van alles gebeurd is... dat er toch nog iemand bij gaat komen. En toch ook wel weer een grote naam. Kijk, er zitten natuurlijk allemaal wel randjes aan en zo. En,
3: hij zal ook met die randjes?
4: Nou ja, het is wel een jongen met die wat disciplinaire problemen heeft gekend, als we het zo kunnen zeggen. Hij is geschorst geweest voor lachgas en andere onzin, maar goed. Bij Tolu, toen hij kwam, toen ging het er ook over van wat heeft Ajax nu voor een probleem geval in huis gehaald. En een paar weken later loopt iedereen weg met Tolu, dus het is misschien ook net een juiste snaar raken bij zo'n jongen. Ik weet ook niet precies hoe je dat... Hoe je dat kan, dat het bij de ene club wel gaat en bij de andere club niet, dat weet je toch nooit. Maar het is natuurlijk ook duidelijk dat mocht hij binnenkomen, dat hij niet meteen volledig inzetbaar en speelklaar is. Want hij heeft al maanden niet gevoetbald. Heel lang al niet meer met de groep meegetraind. Dus die zal ook alweer even opgebouwd moeten worden. Maar mocht hij komen. En mocht hij weer opgebouwd worden naar volledige fitheid... en naar de speler die we kennen, die we hebben gezien... dan is het toch wel weer een bijzondere slag die Ajax dan slaat. Want dat is wel weer gewoon een grote naam en een grote speler... die echt wel ook hele goede dingen heeft laten zien. Zoals dat dan weer bij komt.
3: Ja, 200 wedstrijden in de Premier League gespeeld, onder andere. Ik zit wel te denken, waar ergens moet hij dan inpassen? Want je hebt dan Julian Brandt al gehaald, Amrabat al voor het middenveld. Ja. Is er nog ruimte voor een extra middenvelder?
4: Ja, dat heeft Michel ook wel gezegd. Hè, van dat de markt dicht was. Van het liefst hadden we toch nog wel even één extra middenvelder erbij bij gehaald. En dat begrijp ik ook wel. Want het gaat natuurlijk het ging bij Ajax altijd van waar blijft die 6? Wanneer komt er nou een 6? Nou, uiteindelijk kwam er een 6 met Amrabat. Maar er ging ook weer een 6 met Regeer dus. Dus eigenlijk, dan heb je Amrabat wel. Maar je hebt daar niemand achter. Dus dat ze daar nog wel wat wilden doen, dat begrijp ik wel. En Bissouma kan ook op 8. Daar vinden ze zelf dat ze ook niet erg ruim bezet zijn. Ja, met Mokio natuurlijk wel. Dus voor zo'n jongen is dat misschien... Ja, goed, je moet het allemaal zelf afdwingen. Maar voor hem zal dat misschien iets minder goed nieuws zijn als zo'n jongen erbij komt. Ja. En als hij straks, wat ik zeg, weer helemaal op volledige fitheid zit... dan kan je er ook wel van uitgaan dat hij gaat spelen natuurlijk. Dus dat dan zal Mokio aan de bak moeten. Maar goed, met de plannen die Ajax heeft, 3 competities... ze willen er allemaal ver in komen. Dan heb je ook een hoop wedstrijden. En dan zullen er ook genoeg speelminuten nog liggen voor Mokio. Maar goed, het is dus een jongen die op 6 en op 8 kan. En voor de mensen die hem niet kennen, echt een beer van een vent. Fysiek enorm sterk. En ook met dat loopvermogen om er echt overheen te denderen. Dus dat is in de Premier League, hebben we dat al regelmatig gezien... dat best indrukwekkend was. Maar dat kan in de Eredivisie, kan dat natuurlijk helemaal bijzondere beelden gaan opleveren. Maar nogmaals, eerst moet hij nog maar eens fit worden... En B, hij moet nog ook komen, hè? Want dat is nog allemaal geen zekerheid. Er is ook nog interesse van andere clubs. Maar de signalen zijn wel goed dat het er toch aan zit te komen.
3: Ja, Yves Bissouma, mogelijk naar Ajax. Zou mooi zijn. Jonge Ajax trouwens, gisteravond het lelijk op de hoek gekregen. 6-1 eraf.
4: Ja. Nou, inderdaad. Ja, nou, Jurie Heerkens heeft niet lekker geslapen, hoor. Dus kijk, er gingen meer mensen in de fout en niet alles van goed. Maar die Heerkens, dat was het is heel vervelend voor die jongen. Ik ga zo'n jongen natuurlijk ook hier niet afvikken. Maar het is niet zijn eerste off-day, kunnen we het toch wel eerlijk stellen. Dat ziet er niet naar uit dat hij ooit Ajax 1 gaat halen, hè?
3: Nee, ging lelijk in de mist bij bijvoorbeeld die openingstreffer was het volgens mij. Ja. Het is de doelman van Jong Ajax, meest gepasseerde keeper ook in de KKD dit seizoen. Het loopt nog niet op rolletjes bij Jong Ajax. Waar het wel goed gaat, is in Italië met de koning van de maandagavond. Je hebt altijd de koning van de vrijdagavond, maar we hebben onderhand de koning van de maandagavond bij AS Roma lopen. Hè?
4: Ja, nou ja, de koning van alle dagen in daar in Rome. Het is ongelooflijk wat die man doet, Don Jamale natuurlijk.
3: Ja. Ja.
4: Het was weer raak. Eerste wedstrijd een hat-trick, daarna twee weer doelpunten. Derde speelronde even geen goaltje, maar nu vierde speelronde was het weer bingo.
3: Liggend ook, hè?
4: Ja, het was niet zijn mooiste goal.
3: Nee.
4: Het ging even niet goed in de opbouw bij Torino. Toen kwam Roma er snel uit. Steekballetje op Malen, die wilde hem over de keeper heen wippen. Ging niet helemaal lekker, maar in zijn val kreeg hij hem toch weer voor zijn voet. En hij kon hem weer binnen schieten. Ja, dan valt het ook allemaal wel lekker, hè? Alles valt lekker daar van Malen in Rome. Het is ongelooflijk, die cijfers. Ja, we blijven het herhalen. Elke keer scoort hij weer. En dan zeggen we weer wat ongelooflijk het is wat hij allemaal presteert. Maar dat is het natuurlijk ook. Het was nu, want hij staat nu dan op 6 goals na 4 speelronden. Ja. Ja, Totti heeft dat een keertje gedaan bij Roma. En die naam heb ik even opgeschreven. Manfredini. Ja, uit de jaren 60. Ik ben wel oud, maar niet zo oud. Die naam kende ik niet. Die maakte de 7, dus die deed nog even beter. En Malen had dat record misschien best kunnen pakken, maar hij werd er weer na een uur vanaf gehaald, hè?
3: En
4: hoorde je de mensen in het uitvak ook weer fluiten. Van, wat is dit nou, waarom halen Malen er nou weer uit? Is na afloop ook wel uitleg over gekregen of gegeven door Gasperini. Die zegt van, we spelen, dit was weer de derde wedstrijd in 8 dagen. We moeten iedereen fit houden en zus en zo. Zit natuurlijk wat in, maar als je op een recordjacht bent, dan denk je misschien, kan ik ook wel even blijven staan. Maar goed, zaterdag staat er ook wel een potje op de rol, hè? Tegen internationale. Inter tegen Roma tegen Inter. De twee ploegen die nog ongeslagen zijn. Dus daar heb je ook weer een fitte Malen voor nodig. Maar het is ongelooflijk hoe hij erin zit.
3: Ja, geweldig. Hè? Roma won trouwens met 2-0 bij Torino. En in de eerdere wedstrijden had hij ook wel een paar extra kunnen maken. Hij staat nu al in het rijtje met Totti. Hij had er misschien overheen kunnen gaan.
4: Ja, ja.
3: Maar gewoon in één adem genoemd worden met Totti. Als je toch in Roma speelt, dat kan aardig. Of doelpunten trouwens gesproken. Die Nacho Ferri heeft die openingstreffer tegen Zwolle toch op zijn naam gekregen. Hè?
4: Ja, dat ging heen en weer. Hè? Wel eens niet eens, wel eens niet eens. Je vrienden van Opta waren er niet allemaal uit, geloof ik. Maar uiteindelijk kwam het verlossende woord dat hij hem toch mag bijschrijven. En, maar hij heeft denk ik dan de bal niet mee naar huis genomen. Moet hij die nu dan nog gaan ophalen?
3: Nou, ik dacht dat hij wel de bal mee
4: had. Okay.
3: Dat ze bij Feyenoord hem al toekende aan Nacho Ferri. Omdat de KNVB op het wedstrijdformulier bij de scheidsrechter Bos was dat volgens mij hem wel had gegeven.
4: Okay.
3: Nou is Opta daarin leidend voor de Eredivisie. Omdat zij de officiële datapartner zijn van de Eredivisie. Klinkt misschien gek. Maar dat is wel het geval. Opta heeft maandag al die beelden nog eens teruggekeken. En kwamen tot de conclusie dat ze niet duidelijk konden zeggen dat zijn schot oorspronkelijk naast zou gaan. En dan geven ze gewoon het doelpunt aan de aanvaller in plaats van een eigen doelpunt. Wel zo netjes. Dus Ferri een hat-trick. Mijnans ook een hat-trick. Maar Ferri was dus de eerste van dit seizoen met een hat-trick. Dit was een aardige soap. Heb jij die soap bij Fenerbahce een beetje gevolgd?
4: Ja, dat heb ik wel een beetje gevolgd, ja. Want dat is toch wel weer bijzonder hoe dat allemaal gaat. Hè. Het was donderdag in Europees voetbal werd het 1-1 tegen Roma. En na de wedstrijd de persconferentie van die trainer. En die zegt, goedenavond, ik stap bij deze op en ik maak ruimte. En iedereen, dat was ook nog mooi, want doelpunt te maken van Fenerbahce, die werd toen op het veld nog geïnterviewd. Er werd gezegd van, je trainer is er net op gestapt. En je zei, hé, wat is dit nou? Ja, de voorzitter wilde daar ook niks van weten. Dus dat ontslag werd niet geaccepteerd. Gesprek op de club. Dirk Kuyt zit daar nu natuurlijk als assistent. Dus hij stond een beetje te wachten van wat gaat dit nu voor mij betekenen? Word ik nou interim of niet? Maar hij heeft wel een training geleid, geloof ik. Uiteindelijk is alles uitgesproken en bleef die man gewoon aan. En gisteren speelde Fenerbahce dan weer tegen Gaziantep. En voor de wedstrijd deed hij nog even zijn zegje van wat er nou allemaal was gebeurd. Hij was tijdens die wedstrijd bekogeld met een flesje water. En Dat raakte hem diep, zei hij. En toen heb ik na de wedstrijd misschien iets te emotioneel gereageerd. Door meteen mijn ontslag in te dienen. Ja, iets te emotioneel, emotioneel reageren, dat horen we wel vaker in Turkije. En het was weer raak, ja.
3: Ja, mooi hè. Dan zeg je dat je weggaat. Voorzitter boos. Nee, hij gaat echt niet weg. En uiteindelijk een paar dagen later zit je toch weer gewoon op de bank. Wel jammer voor Kuyt, hè. Dat was een mooi extra klusje voor hem geweest.
4: Ja, dat was bijzonder geweest als Dirk toch dat had even mogen doen. Maar nee, dat feest gaat niet door.
3: Ismail Kartal zit gewoon weer
4: gaat
3: op de bank,
4: het over? Ja, sorry. Bij Veen.
3: Ja. Ja, dat was de trainer die weg was en toch weer als Houdini weer terug was. Ja. Ook mooi hoe dat werkt. Hey, nog even een speciaal moment trouwens gisteren in de Premier League. Want sowieso Leeds doet het geweldig dit seizoen. 4-1 thuis gewonnen van Newcastle. Maar dat had bijna een soort unicum geweest, hè, als zij niet hadden gewonnen.
4: Ja, nou ja, eigenlijk moet ik deze vraag aan jou stellen. Hè, want jij hebt uitgepakt met de Eredivisie speelronde waarin geen enkele thuiszege was. Dat was vorige week. Hè?
3: Ja, vorige week. Ja.
4: En nu was het bij de Premier League bijna ook weer raak. Alles in het weekend. Geen enkele thuiszege. En nu sloot Leeds het af tegen Newcastle. Ja, en als dat dus ook geen thuiszege was geweest, was dat voor het eerst sinds... dat heb jij vast scherp.
3: Ja, september 2000. Was even geleden.
4: Precies. Ja. Nou ja, dat feest ging niet door. Want Leeds, nee, je zegt het zelf, ze goed begonnen. En ze bliezen Newcastle nu wel even helemaal van dat veld. Hè. We stonden bij Russell 3-0. Uiteindelijk 4-1 geworden. Ja, en dan ben ik toch benieuwd naar jou van... Jij als statistiekenfreak zal het wel vervelend vinden. Maar ja, je hebt ook wel wat met Leeds. Hoe zat jij voor die tv?
3: Dit was heel dubbel, ja.
4: Hoe zat jij voor die tv?
3: Dat is een goede vraag. Ik vind het wel mooi als zulke statistieken dan eenmaal uitkomen. Maar ja, als het dan ten koste gaat van Leeds, zou ik er niet voor tekenen. Nee, ik vond het mooi dat Leeds uithaalde. Ja. 3-0 inderdaad al bij rust. Ongekende wilde daar op Elland Road. En ja, het gaat goed met Leeds. Ik vind het altijd mooi, want de trainer stond een hele tijd geleden een beetje op de wip van wat zou er gaan gebeuren. Ja. Maar hij doet het goed. Goed herpakt. En uitstekende resultaten de afgelopen weken. En topstart.
4: Zeker. Ja.
3: Waar het iets minder loopt qua start is in Heerenveen. Dat is jouw ploeg die jij volgt. De bruggetjes die lopen heerlijk vandaag.
4: Nou, heerlijk. Ja.
3: Eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. En nou 5 op rij niet gewonnen. Wat is er aan de hand in Friesland?
4: Wat is er aan de hand? Het valt even niet zo. Het valt even niet zo lekker. Kijk, alle wedstrijden in die reeks hebben wel een eigen verhaal, hoor. Dus het is niet één ding dat we kunnen zeggen van dit is er aan de hand. Mm-hmm. Maar goed, inderdaad, 5 niet gewonnen. Er zit ook wel gelijkspel bij Ajax bij. Dus dat was prima natuurlijk. Maar ja, daarna een pijnlijke thuisnederlaag tegen PEC. Een puntje maar bij Willem II. Verloren van AZ, waar nog best wel wat goede punten in zaten. Maar dan zag het de restverdediging er dan even niet zo goed uit. En er werd het kaart toegeslagen. En dan moest je het afgelopen weekend eigenlijk wel weer oppakken. Telstar, 0-0. Ze kwamen er gewoon niet doorheen. Telstar een heel laag blok neergezet. En Heerenveen, ondanks dat lage blok, toch nog wel wat mogelijkheden gehad. Maar het wil even niet lukken. Aanval is ook niet echt in de beste vorm. Trensco, Rivera, die hebben we beter gezien. Meerveld hebben we beter gezien. En de man in de spits, daar gaat het veel over in Heerenveen. Want die hebben nog niet gescoord, Dylan Vente. En dat is wel een spits die zijn werk mee naar huis neemt, om het zo te zeggen. Dat is niet eentje die onverstoorbaar is van gemiste kansen, ik ga door. Maar die baalt daar wel vreselijk van. En nu het gemor neemt wel een beetje toe in Heerenveen, onder de aanhang. Wat ik ook niet helemaal terecht vind. Want tegen Telstar had hij moeten scoren in de 8e minuut. Dat was een kans, wel een moedje eigenlijk. Maar Dylan Vente wordt gewoon niet goed genoeg bediend. Hij wordt nauwelijks gevonden. En dat zegt Robin Veldman ook. Dus die vindt die kritiek ook op hem verschrikkelijk onterecht. En die blijft het voor hem opnemen en blijft vertrouwen in hem uitspreken. Maar het zou toch wel lekker zijn als hij nu eens een keertje van die nul afraakt. En dan krijg je dat ketchupfles idee waar ze in Heerenveen op hopen.
3: Ja, je zei dat hij zijn werk mee naar huis neemt. Je hebt hem gesproken. Hoe uitzicht dat dan? Zit hij aan de pieker of?
4: Ik heb hem zondag niet gesproken. Zondag wel aangevraagd. Maar hij kreeg een beuk van Koeman in die slotfase. Dus die was helemaal groggy. Die moest zich laten onderzoeken door de dokter. En op het moment van opname nog niet helemaal duidelijk hoe het met hem is. Maar laten we hopen dat het goed met hem gaat. Maar goed, hij kon zijn verhaal dus niet vertellen. Maar ik heb met Robin Veldman wel een tijdje over Dylan gesproken dan. Komt ook nog een pro-verhaal deze dinsdagochtend online, waar dat allemaal in staat. Maar vorig jaar dat was zijn eerste seizoen bij Heerenveen. Toen scoorde hij in de eerste 5 speelronden ook niet. Toen in de 6e was het toen raken. Toen heb ik hem daarover gesproken wel. En toen zei hij wel van ja, eerlijk, ik leef voor doelpunten en ik hik daar wel echt tegenaan. En ja, ik heb daar wel lastig mee. En later in het seizoen is er dan weer een fase. Nou ja, het is wel een moeilijk eerste seizoen natuurlijk. Want hij kwam ook met een blessure. Hij heeft dat paspoortgedoe gehad natuurlijk.
3: Oh ja.
4: En toen ja, Lasse Noordas die erin kwam en zomaar opeens alles scoorde. Dus dat er even geen ruimte was voor Vente toen hij weer fit was. Dus het was een beetje een moeizaam seizoen. Ja, toen in de voorbereiding zag het er allemaal wel weer goed uit. En iedereen spreekt vertrouwen in hem uit. En in mijn ogen is het ook gewoon een spits die echt wel 15 goals kan maken voor Heerenveen. Maar ja, zit wel te wachten tot het eruit komt. En dat ligt dus echt niet alleen aan Vente. Want het is niet dat hij kans na kans mist. Het gaat ook, ja, moet ook beter bediend worden. Maar ja, moet dat misschien ook iets egoïstischer naar zich toe trekken.
3: Ja, hopen dat het goed gaat met hem na die beuk. En dat we misschien dit weekend nog in actie zien. Het is trouwens ook wel vanavond gelijk weer bal. Want er is ook vanavond in al voetbal in de Eredivisie. Ajax Willem 2.
4: Ja.
3: Dan hebben we eindelijk de stand die weer recht staat. Als we deze wedstrijd gehad hebben. Dat is ook goed nieuws. Ik zat trouwens te kijken van 4 september tot en met 20 september. 17 dagen. Gewoon onbeperkt voetbal. Hè? Eredivisie, KKD, Europese wedstrijden. Want ook dat gaat deze week weer verder.
4: Ja.
3: Het wordt even afkicken zometeen in die interlandperiode.
4: Ja, interlandperiode is altijd wel een beetje afkicken. Kijk, ik vind Nederland zelf wel hartstikke interessant. Sowieso nu met Safi en wie die er allemaal bij gaat halen. Maar ja, het zijn toch wel dagen tot zo'n wedstrijd dat je wat minder... kom je ze door inderdaad. Dus het is voor- en nadelen, hè, zo'n uitgebreide interlandbreak. Want we zaten er ook niet op te wachten dat die Eredivisie 3 speelrondes ging en dan weer een break. Maar wat jij zegt, het wordt best even afkicken.
3: Ja, nou, dat gaan we dan over een weekje meemaken. Eerst nog eens eventjes lekker wat wedstrijdjes in de Eredivisie dus, Europa. Mocht je op YouTube kijken en je hebt goede ideeën, laat ze achter in de reacties wat we anders moeten gaan doen. Ook als je YouTube hebt gekeken, ook benieuwd of je ons uit elkaar hebt kunnen halen. Want, nou ja, we lijken nogal op elkaar. Zelfde naam, zelfde kapsel, zelfde bril. Maar goed, dit was dit was hem voor nu.
4: Ik zet
3: dat
4: hem
3: wel geworden. Ja, heel goed. Dan zijn we beter te herkennen. Dit was hem voor nu, voor alle luisteraars. Dank voor het luisteren en Bart, tot ZSM.
4: Tot ZSM, fijne dag.
1: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
4: 15.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Rix met het radionieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide ruim een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: Goedenavond, dit is Voetbalpraat van 15 september. Het is vandaag Prinsjesdag, troonrede, gouden koets. U weet het allemaal wel. Reden genoeg om onze eigen ESPN-prinsjes in kleine gouden koetsjes deze kant op te laten komen. Ik zeg goedenavond Kees Kwakman, Anko Jansen, Karim El Amadi. Het was ook de avond van Ajax tegen Willem II. En dan ga je zitten voor zo'n wedstrijd, Karim. En dan de opstellingen komen binnen. En wat denk je dan?
1: Ja, dan denk je wel. Natuurlijk wil je het liefst dat je Tolu elke wedstrijd ziet. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu echt wel steeds vaker geniet van dit Ajax. Als je ziet bijvoorbeeld wat ze vorig seizoen aan het doen waren. En hoe ze er nu voor staan. Ja, ik heb wel echt wel een goede wedstrijd gezien. In de eerste helft was het ook nog wel af en toe dat Willem II er nog kleinere kansjes kreeg. Maar over het algemeen vond ik dit Ajax vandaag in het voetballen. En de goals die ze maken gewoon weer herenmeester.
0: Uiteindelijk, jij zegt weer herenmeester, want uiteindelijk wordt het 5-1, net als afgelopen week, tegen Fortuna. Twee goede overwinningen dus voor Ajax. Karim drukt zich rustig uit, heeft toch nog genoten... ook van dit Ajax met veel wisselingen. Anko, toen jij de opstelling zag?
2: Ja, je kan er wel op twee manieren naar kijken, natuurlijk. Je kan aan de ene kant denken, ja, is dit nou nodig... en is het niet beter om op een gegeven moment naar vastigheid toe te gaan?
0: Zes wisselingen al.
2: Je speelt nog thuis tegen Willem II en Excelsior. Daarna heb je een interlandbreak. Ja, moet dat? Maar goed, aan de andere kant zou een trainer ook zeggen... ja, we spelen thuis tegen Willem II, is het juist wel lekker. En dat blijkt ook, als je de wedstrijd hebt gezien, dat het dus ook kan. En dat je dus ook andere jongens kan opstellen. Ja, de keuzes daarin. Ja, Tolu schijnt dan niet fit te zijn geweest. Dus wij weten natuurlijk ook niet alles.
0: Nee, die was ziek deze week.
2: Ja, dus en uiteindelijk pakte dat gewoon goed uit. Het was wel vervelend voor de fantasy-spelers onder ons. Mm-hmm. Maar dat terzijde.
0: Veel gekozen spelers. Hè? Ouazane, Tolu, Ter Stegen.
3: Lekker dat je die drie vorige week even hebt gekocht in je fantasy-ploeg. Ja. Dus ik ben er nu al helemaal klaar mee.
0: Rustig aan, Kees. Rustig aan. Ja, dat roleren dat blijft een ding dat steeds terugkomt.
3: Trainers
0: houden ervan.
3: Zeker. Het is ook veel meer, denk ik, dan een aantal jaar terug. Kijk, je hoort steeds over de intensiteit. Dat hoger is en dat het meer is en dat het allemaal sneller gaat, fysieker is. En dat geloof ik gerust in vergelijking met een aantal jaar terug. Je hebt met de vijf wissels te maken. Dus het is makkelijker om spelers op de bank te zetten. Want je hebt sowieso een kans om ze daarna ook weer erin te zetten. Ja, en de performance afdeling heeft gewoon een hele grote vinger in de pap. Dus zodra iemand op de club komt en ze zien een rood streepje tijdens de training... Ja, dan gaan de alarmbellen af. En dan en Ajax is natuurlijk wel op dit moment, als je kijkt naar de selectie... ze hebben wel een ploeg, een selectie waarvan kan je kan zeggen... nou, als die niet speelt, dan zetten we er een ander neer. En kwalitatief ja, is dat vrij behoorlijk. Ze hebben op alle posities zijn ze dubbel bezet nu. Dus met Adingra die dan nog fit moet worden. Dus ja, dat is best behoorlijk. Dus ja, dan kan je ook een keer Tolu niet erin zetten. En dan kies je voor Dolberg en... Ja, dan blijkt dat dat vandaag ook werkt.
0: Ook dat werkt dan vandaag tegen Willem II. Ter Stegen zat dus op de bank. De zeer ervaren Duitse keeper. Die lijkt ook Duitse international...
2: Maar ook voor keepers geldt dat dus, blijkbaar.
0: Ja.
2: Dat is wel gek.
0: Hij had tegen PSV had hij ergens even een momentje. Heeft dus wel gekiept tegen Fortuna. En Michel Sanchez zei vooraf... We houden er ook rekening mee dat er een interlandperiode voor hem aankomt... waarin hij waarschijnlijk... gaat keepen.
2: Ja, we weten natuurlijk, want wat ook wel weer gek was, Wijndal in de 60e minuut, kramp.
3: Ja.
2: Dus ja.
3: Die heeft natuurlijk niet zoveel gespeeld de laatste weken.
2: Nou, maar goed, het is toch opvallend. Want het is dan niet iemand die zijn tweede wedstrijd speelt. En die krijgt dan na 60 minuten kramp. Dus er zullen misschien echt wel redenen voor zijn die wij niet weten.
0: Ajax wint met 5-1. Karim, wie was de beste man op het veld?
1: Ja, ik moet toch wel zeggen dat Geluk eigenlijk wel indruk maakte. En eigenlijk wat ik wel zie bij Geluk en ook bij Berghuis... als je ziet dat je nu een paar hele goede spelers, kwaliteitsspelers hebt... bijvoorbeeld met een Brand erbij... dat die twee jongens ook heel veel beter worden. En dat zag je vandaag ook met Geluk. Met een paar balletjes waar hij vaak altijd de bal vasthoudt... dat hij vandaag ook wel een paar van die goede inspeelballen had. Bijvoorbeeld een Brand die diep loopt... Dus ik vind echt wel dat hij een goede wedstrijd heeft gespeeld. En ook op die positie dat hij vandaag echt wel heeft laten zien. Vooral in die kleine wedstrijden dat hij echt wel het verschil gaat maken.
0: In die kleine wedstrijden tegen wat mindere tegenstanders of verdedigers die teruggaan, bedoel je dat?
1: Ja, dat hij daar wel echt wel, vooral vandaag in die kleine ruimtes, echt wel goede dingen deed. Is dat ook de eerste die bij jullie opkomt?
3: Ja, ik vond hem wel goed. Hij had één balletje in de counter.
1: In de eerste helft.
3: Ja, dat hij hem op Berghuis verkeerd meegaf. Dat was met zijn kwaliteit vind ik dat die bal gewoon goed moet. Maar voor de rest was hij heel dreigend. En was hij continu, kreeg hij die bal. En Wijndal die dan aan de binnenkant ging, gaf hij de bal ook een aantal keer mee. Maar hij creëerde ook de meeste kansen volgens mij. Maakte nog een goal ook. Dus,
1: 26 keer de bal geraakt.
3: Maakte een goal, toch?
1: Hij maakte een goal. 26 keer de bal geraakt in de 16 meter van de tegenstander. Dat is sinds opstaat bijhoud maar één keer vaker iemand gelukt, zeg maar, in een wedstrijd.
3: Zo, ja. Dat is veel.
1: Dus dat is zeker veel. Glog ook voor jou, Anko?
2: Ja, Glog was zeker goed, maar voor mij is het toch Brand. Ja, die goal die hij maakt, vlak voor rust. Ja, ook wel mooi dat hij dat dan herkent. Tegenstander speelt zo laag. Het was net na een standaard situatie. En als je zo laag speelt, dan komt het wel eens voor dat je bijvoorbeeld de rechte middenvelder of rechtsbuiten van Loon in dit geval, van Willem II, dat die op zulke posities uitkomt. Ja, dat ziet hij gelijk en dan weet hij, ja, hier moet ik langs. Ja, en die kap en dan vervolgens het afwerken. Ja, dat is van zo hoog niveau. Ja, daarvoor had hij al een schot. Wat later je met die camera van achter de bal zag. Ja, dat niveau van afwerken bij hem is ook echt zo hoog. Maar alles is mooi bij hem om naar te kijken. Ja, ik vind het echt schitterende speler.
1: Ja, en hij blijft het dus ook doen. Het is niet één wedstrijdje, dan weer een paar keer wat minder. Dat werd een beetje gezegd vanuit Duitsland. Ja, dan speelt hij één keer geweldig en dan is het weer wat minder.
3: Het scheelt waarschijnlijk ook dat hij natuurlijk qua niveau een stapje naar beneden is gegaan. Ja. Dus dan is het voor hem denk ik wel makkelijker om uit te blinken. Dus maar ja, het duurde wel lang voor de 1-0 viel uiteindelijk.
1: En dat was een 41.
3: Ja, spellen van, het is wel. Dat vind ik dan wel leuk om naar te kijken. Naar Willem II. Dus dan heb je een corner.
1: Dan heb je een hele helft heel goed verdedigd.
3: Ja, en de spellenvattingen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat is hoe lang het voetbal al bestaat. Maar zeker ook de laatste jaren wordt er extra aandacht aan besteed. Er worden trainers zelfs aangesteld om het zowel verdedigend als aanvallend te doen. Maar je ziet ook heel vaak dat na een spelervatting dat dan een goal valt. Dus de tweede of de derde bal die gespeeld wordt. En dat is hier ook wel leuk om te zien. Dat Willem II heeft een corner tegen. Dan staan er vier man in de mandekking. Dus dat waren Twicht, Stam, Chuaon en Vilena. En dan wordt die bal daarna weggekopt. En dan Twicht, Chuaon en Vilena staan daarna alle drie niet meer bij hun man. Dus dat is toch wel grappig hoe dat dan werkt in het brein. Dat op het moment dat die bal dan dus weggetrapt wordt, of hij ging uit, geloof ik, en hij werd snel ingegooid. Dan denkt Chuaon, hey, ik moet snel naar mijn linksbackpositie. Vilena, die laat Klaassen gewoon, hij kijkt er helemaal niet naar. En Twicht, die denkt, ja, Kerer, die pakt iemand anders wel op. En daar ging dan iemand anders bij staan. En dan die hele organisatie is weg. En dan staan de paar die in de zone staan, die staan er nog.
1: Ja, de aanvallers, die staan er ook.
3: Haan stond er nog. En nog iemand, geloof ik, Dekker, denk ik, eerst. Hè, pa. En die anderen, die zijn allemaal iets anders aan het doen. Ja, en dan valt die bal bij Baas, die dus niet meer bij Twicht stond. En die kopte naar Dolberg en die deed dat natuurlijk fantastisch. En dan staat Klaassen, zoals gewoonlijk, helemaal vrij. Want die blijft natuurlijk wel staan waar hij moet staan. Ja, en dat is wel altijd iets, ja, weet je, dan denk ik aan zo'n keeperstrainer die dat dan natuurlijk
2: helemaal gek,
3: helemaal gek wordt. Maar je ziet het vaak na de tweede bal die dan weggewerkt wordt, dan zie je heel vaak dat jongens uit de discipline gaan en dat ze dan maar een kant heen lopen of denken het gevaar is weg. En dan daarna komt die bal toch nog. Je zag het bij Volendam tegen Den Bosch, die goal van Veerman. Is ook een bal die wegvalt en dan daarna staat Veerman. Kan je toch eigenlijk niet echt missen. Nou. Helemaal vogeltje vrij. Niemand die je meer dekt na een tweede bal. Ja, je ziet het vaak. En ja, dat kost Willem II uiteindelijk die tegengoal.
2: Was toch wel wat voor nodig bij Veerman, toch?
3: Ja, dat is zeker. Ja.
1: Die omhaal.
3: Maar hij stond wel, maar ik bedoel, hij stond wel helemaal. Ja, zijn man was gewoon helemaal ergens anders. Dus, maar goed, het was Ajax was wel heer en meester hoor. En als deze in 1-0 niet was gevallen, dan was hij wel anders.
1: Is dat nog opvallend dat Ajax zo herenmeester was als je kijkt naar wat Willem II wel lukte tegen AZ? Toen hielden ze het iets langer en beter.
2: Ze zullen zich wel achter de oren krabben in Alkmaar. Maar ik denk dat het verschil ook wel echt is. Ja, Stengs. Dat is wel het
1: dat hij hem
2: het
1: overschoot, verhaal, die kans.
2: Ja, dat is het verhaal van die wedstrijd.
3: Ja, zo simpel

0: een goal en 2 assists.
1: Ja, die assist op eigenlijk 2 geweldige assists. Maar op Blok was ook mooi. Er zat veel gevoel in, hoor.
0: Ja, helemaal.
1: Precies in de loop. Ja, ja.
0: Hij was door het doel, hè?
1: Ja, maar dat is ook opvallend. Want, nee. Maar Leonardo... Ja,
2: weer niet.
1: Dat is toch wel een harde boodschap ook voor iemand die zoveel geld heeft gekost.
3: Maar ja, dan zie je wel dat die trainer ook wel kijkt van wie echt in vorm is, die stel ik op. En het maakt niet uit wat voor prijskaart die heeft.
1: Ja.
3: Dat zie je wel dat hij nu de keuze maakt om voor Dolberg te kiezen.
0: Ja, hij heeft het wel geprobeerd in het begin. Kreeg hij wel wat minuutjes.
2: Misschien dat hij hem vandaag ook wel wou brengen, hoor. Maar Wijndal kreeg natuurlijk ook kramp. En Keren raalde die eruit. Dus ja, die had een rood streepje, zagen ze.
0: Oh, ja.
2: Dus die moest eruit.
3: Ja. Maar die straalt ook wel veel rust uit, hoor, achterin.
2: Ja,
3: ik vind Bouwman natuurlijk ook wel een talentvolle jongen. Maar ik denk dat met Keren heeft toch wel wat meer solide. Volgens mij had hij ook nog een counter die hij met een sliding goed maakte.
2: Dat was baas, denk ik.
3: Maar hij had volgens mij ook een momentje dat hij met zijn bal...
0: Ja, bij de middenlijn, volgens mij.
3: Dus nee, dat vind ik ook wel echt wel een goede aankoop, hoor.
0: Ja, er is veel gezegd natuurlijk over die blessure van Bouwman en de aanleiding. Maar dit is wel voor hem een heel vervelend moment om nu net geblesseerd te raken.
2: Bouwman wel beter worden. En in die wedstrijd speelde hij ook goed tegen PSV. Dus ja, het is voor hem wel even...
0: Ja, maar nu net heb je het gevoel dat het wel begint te staan achterin. Nou ja, goed, we gaan het zien de komende tijd. Een mooiste doelpunt van Willem II van deze avond. Ook een mooie aanval.
1: De nieuwe spits die erin kwam met een goed balletje. Van Aalst, hoe vaak zien we niet dat je daar blind gaat afwerken? Die legt hem nog een keer breed op Sirani.
0: Ja.
2: Dat was een mooi goal.
1: Had je niet zo snel achter Willem II gezocht? Ja, dat was echt een hele mooie goal, absoluut.
0: Yves Bissouma, zagen we beelden van voor de wedstrijd. Die zat op de tribune. Wordt het niet een beetje veel? Nog een nieuwe middenvelder erbij?
3: Ik moet wel zeggen dat ik dat een goede speler vind, toch?
0: Ja?
3: Ja. Ik heb hem tenminste in de Premier League wel eens gezien. En ook wel eens tegenover hem gestaan met Mali, tegen Marokko.
0: Ja, hij heeft 46 in het land gespeeld.
3: Hij wel vaker iets meer op 10. En eigenlijk bij Tottenham gewoon niet steeds meer controlerende rol te vervullen. Ik vind hem wel echt een goede speler, hoor. En ik denk dat
2: zou hij ook op 8 kunnen spelen?
3: Hij kan op 8 spelen, maar ook op 6. Ik denk in de Eredivisie kan hij echt wel ook makkelijk op 6 spelen. Ik vind het echt wel een goede speler, hoor. Voetballend ook wel echt goed.
0: Hij is 30. Had natuurlijk even geen club. Zat bij Tottenham Hotspur, geschorst geweest. Heeft gedoe gehad met lachgas. Kwam wel eens te laat. Dat is dan ook de berichten die je komt. Ja, zijn dat dan spelers die je nog even wil toevoegen in je
3: selectie? Dat is wel veel in Engeland, hè?
2: Ja, ze hebben dan voor die...
0: Zo wordt het veel, ja.
2: Voor die 2 posities hebben ze dan nu 4 spelers. Hè? Dus als je over de 6 en de 8 spreekt met Klaassen, Mokyo, Amrabat. En dan halen ze hem er nu bij. Ja, het is wel veel. Natuurlijk, ze gaan ook nog wel Conference League spelen, maar ja... Ja.
3: Hij heeft ook lang niet gespeeld, toch?
0: Nee.
2: Ja, hij heeft vorig jaar weinig gespeeld, 11 potjes maar.
3: Ja, dat bedoel ik, dus die zal ook nog wel...
2: Ja, die moet nog wel even opgetraind worden.
3: Ja, dat vind ik wel bij dit Ajax, ook die nieuwe jongens die allemaal zijn gekomen. Dan zie je eigenlijk ook wel dat ook wel jongens zijn die eigenlijk misschien ook wel te goed zijn voor de Eredivisie. Dat ze in hun eerste wedstrijden met een heel nieuwe ploeg, zijn ze al een van de betere spelers in de Eredivisie. Bijvoorbeeld een Keren die dan even bij Ajax komt en even daarachterin gewoon alle rust voetbalt. Dat zegt wel genoeg dat Ajax echt wel spelers heeft die eigenlijk te goed zijn voor de Eredivisie.
0: Maar het perspectief voor Mokyo natuurlijk, dat is ook Ajax, jonge spelers, speeltijd geven, die dan eventueel kunnen doorgroeien, beter worden.
2: Maar goed, wij weten natuurlijk niet wat met dit roleren, dat zien we nu.
0: Ja.
2: En misschien blijft Michel dit wel doen, een heel jaar. Dat hij continu blijft wisselen, elke wedstrijd. Dat
3: vooral,
2: kan.
3: Vooral als je dit soort wedstrijden gaat winnen met 5-1, dan zou je ook wel denken van...
2: Kijk, je hebt nu nog het idee dat het nog... Dat het bij veel ploegen pas een beetje in elkaar gaat vallen. En dat ze ook, wat Karim net zegt over jongens die Amrabat is er net bij een keer. Nou, Brandt was wel redelijk snel fit. Dat je dan helemaal naar een vast elftal gaat, maar...
0: Heb je straks allemaal spelers die allemaal 60 minuten kunnen spelen?
2: Ja, dat kan.
3: Ik moet wel zeggen, als je ze allemaal naast elkaar zet... Ja, misschien met Brandt niet dan, maar bijvoorbeeld Berghuis met... Ik zag die Tsikhankov.
0: Ja.
3: Viel vandaag ook in. Fortuna deed het ook goed. Dus die kan je eigenlijk 1-op-1 ook wel wisselen met elkaar. En dan aan de linkerkant met Ozane of Gloek kan je daar zetten. Dus ja, ik denk echt wel dat het niet...
1: Adingra komt nog.
2: Het wordt wel druk.
3: Duurt nog wel even, denk ik, of niet? Oktober of zo?
2: Ja, eigenlijk. Na de Interland.
3: Oh, na de Interland.
0: Na de Interland is het alweer oktober, want die zit eraan te komen. Nog 1 wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie en dan gaan we er even. 3 weken, geloof ik, eruit gaan de internationals 4 wedstrijden.
2: 2 weekenden, toch? Geen voetbal dan?
0: 2 weekenden geen voetbal, 3 weken.
2: Ja, ja. Dus

0: wedstrijden, dat soort dingen.
1: Heerlijk even.
0: Ja, ik vind het lekker.
1: Ik vind het wel even lekker.
0: Oh, ik vind het altijd een vervelende onderbreking. Ja. Wat vind jij, Anko?
2: Schrikkelijk.
0: Ja, hè? Nee, het is helemaal niks, Interland breekt. Maar goed, het hoort erbij. Opvallend.
1: Annuleer ik mijn vakantie wel.
0: Ja, opvallend dat PSV, Feyenoord en Ajax na 6 wedstrijden enorm veel hebben gescoord. Ook historisch gezien. PSV staat op 22 goals, Feyenoord op 20. Heeft afgelopen weekend natuurlijk ook meegeholpen. En Ajax staat op 19 doelpunten na 6 wedstrijden. Gebeurt daar iets met die top 3, traditionele top 3? Die heel erg in vorm lijkt te zijn? Is dat te vroeg?
1: Ja, weet niet. Een beetje ouderwets misschien. Hè? Van vroeger, dat je dit soort uitslagen vooral zag. Maar
0: het is in ieder geval niet iets van de afgelopen jaren. Je zag
3: makkelijker veel wedstrijden ploeteren in die thuiswedstrijden tegen de kleine clubs. En nu, ik denk zelfs dat Ajax straks misschien in wedstrijden, ook al zullen ze niet goed zijn, dat ze nog steeds gewoon winnen omdat ze gewoon individuele kwaliteit hebben. Wat PSV al jaren heeft, denk ik. En dat is bij Feyenoord nu ook wel het geval, denk ik. Je hebt veel jongens die nu scoren. CGL die begint te scoren, Valente begint te scoren. Daar maakt ze denk ik wel het verschil in.
0: Wat is je indruk van Willem II? Die verliezen dus. Die staan nu op 2 punten.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Want ze hebben thuis tegen Heerenveen ook een punt gepakt, toch?
0: Ja, daar pakken veel mensen punten tegen. Ja. Veel ploegen. Maar Is dit een ploeg waarvan je zoiets hebt van, nou, dat komt me goed uiteindelijk?
2: Nou, ze zijn natuurlijk wel heel moeilijk aan het seizoen begonnen. En je ziet dat daar langzaam wordt dat beter. Hè. Ter Avest is ook gelijk aanvoerder. Ja. Ja, dat is voor hun al een kwaliteitsinjectie. Nou, Twicht is daarbij gekomen. Valt Hoogma nog weg. Dat centrum nu, Stam en Dekker. Ja, ik denk dat dat op termijn voor het rechte rijtje kan dat een oké centrum worden. Maar ja, goed, dat duurt altijd maar wel weer even. Je bent nu 6 wedstrijden onderweg. Nou ja, voor Willem II wordt het wel zaak. Ze spelen dit weekend Fortuna Sittard thuis. Ja, dan wordt het op een gegeven moment tijd om zo'n wedstrijd eens niet te gaan verliezen. De vorige thuiswedstrijd was Excelsior thuis. Daar zullen ze denk ik heel erg van geschrokken zijn. Want dan komt een Excelsior en dan word je echt kansloos afgepoetst.
0: Ja, dat werd 0-3.
2: Maar goed, Stegeman stond bij ons regelmatig aan de desk. Nog van, ja, we kunnen het overal over hebben, maar er moet eerst maar eens kwaliteit bij. En het maakt niet uit op welke positie. Nou ja, dan weet je wel een beetje hoe het in elkaar zit. Ik denk dat ze daar wel langzaamaan mee bezig zijn. Dat het beter wordt. Filena moet fit te gaan worden.
1: Die jongen die invult, die Mikel of Obi.
2: Die spits, ja, Obi.
0: Ja, van United.
1: Schuurman zat weer op de bank. Ja, lang blessure leed. Nou ja, als die zijn niveau van Dordrecht haalt, dan is dat echt wel een bruikbare speler. Ja.
3: Filena die een jaar niet heeft gespeeld, als die wat wedstrijden speelt, dat is misschien ook wel beter hoor.
1: Kijk, dan heb je wel een stuk of 6 spelers die je nu al opnoemt die nieuw zijn. Of die erbij zijn, ja, die ze kunnen gebruiken. Dus, maar ja, dat kan ook zomaar in oktober pas zijn. En dan zijn er al 8 wedstrijden geweest.
0: Want jij gaat dit weekend naar ADO tegen Cambuur, Anko.
2: Klopt.
0: Welke ploegen verwacht je echt in die degradatiezone? Ook
2: ik was afgelopen weekend ook bij ADO, daar schrok ik best wel van. Met name aan de bal was dat echt heel zwak naar voren toe. Die hadden echt heel weinig te vertellen. Maar ja, daar speel je wel Twente uit, maar daar zat ook niet heel veel aanknopingspunten in. Cambuur daarentegen, die hebben weer ongelooflijk indruk op mij gemaakt. Maar goed, dat is wel weer de vraag van, ja, hoe gaat dat dit weekend zich dan weer tot elkaar verhouden? Maar ja, het is ook zo veranderlijk als het weer. Want ja, 2 weken geleden zat je hier en dan zei je Cambuur, ja, dat weet ik niet. En een gewissel en ja, zeg het maar, dat geef je er geen stuiver voor. Ja, en hoe zwak was een NEC dan weer wat ze tegen zijn gekomen? Maar ik moet wel zeggen dat ik, als je er zo slecht in zit en je hebt het zo moeilijk zo'n wedstrijd op de mat leggen, en ook hoe ze dat fysiek konden opbrengen met die jongens aan de zijkant, die Hamach en die kwam, en met name die Hamach, was ik echt van onder de indruk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En het is wel een krakertje al meteen.
0: Zo, leuke dus
2: dat
0: wedstrijd.
2: Is wel, lijkt me, ja.
0: Zaterdag 4:30 is die wedstrijd. En PEC, is dat nu na afgelopen weekend dan ook weer meteen dat je je zorgen maakt?
2: Nee, daar maak ik me wel zorgen om, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dit is geen incident meer. Het is vorig jaar 4 keer gebeurd. Nu gebeurt het
0: al. Nederlaag.
2: Ja, en de manier waarop is natuurlijk wel zorgelijk. Verliezen van Feyenoord is geen ramp. En die waren echt hartstikke goed. Geweldig waren ze zelfs. Alleen ja, je kan 2 dingen doen. Je kan op je rug gaan liggen en het prima vinden. Nou, dat is wat PEC heeft gedaan. Of je bent weerbaar en nou ja, niks van dat. Dus Ja, dat is wel een probleem. En ja, je ziet ook als Ryan Thomas wegvalt, en die valt nogal eens weg. Ja. Die is er vaker niet dan wel. Ja, dan hebben ze gewoon een heel groot probleem.
1: Peck heeft nu wel een programma, denk ik, toch, waarin... Wat...
2: Ja, het wordt nu, je hebt nu Groningen uit, maar dan komt Cambuur thuis, komt er ook aan. Dus ja, dan moet het wel maar Groningen uit in deze fase.
1: Nee, maar
2: ze
1: hebben wel een heel zwaar programma natuurlijk gehad. Waarbij ze tegen Heerenveen eigenlijk een soort van bonuspunten... Ja, want die eerste helft had Heerenveen echt. Maar tegen NEC kregen ze dan weer te weinig.
3: Eigenlijk thuis hadden ze ook pech met Floralis, die volgens mij...
1: Die rode kaart aan 0-0. En NEC thuis hebben ze te weinig gekregen. Dus die hebben wel het aantal punten waar ze denk ik ook wel wat wel klopt.
3: Ja.
1: Maar ja, met zo'n zwaar programma. We hebben Heracles gezien.
3: Ja, dat is niet leuk.
1: Dat kan dan heel vervelend.
3: Dan mis je ook nog Thomas en Namli nog.
1: Ja.
0: Nog één ding over Cambuur, want die gaan dus tegen ADO spelen. Die hadden opeens een hele goede wedstrijd tegen NEC. En de man die al een aantal wedstrijden indruk maakt is Tariq El Arguiou.
1: Arguiou.
0: Vandaag werd bij Omroep Friesland bekend dat FC Utrecht hem eventueel zou kunnen terugroepen. Want hij wordt gehuurd van Utrecht.
3: Nee, nu gelijk.
0: Nee, in de winter.
1: Ja, dat zou lekker zijn.
0: Zou je dat doen als Utrecht?
1: Ja.
0: Ja.
1: Want als ik Utrecht op middenveld zie, dan denk ik, Arguiou. Die kun je wel gebruiken. Die was vorig jaar al goed bij Jong, Utrecht. Echt al goed. En dan denk ik van de volgende stap is toch gewoon bij Utrecht 1. Ja, dat zou voor de Cambuur wel echt, echt heel zuur zijn.
0: Ja, dat zou een hele zure zijn. Nou ja, nog even tot de winter zoveel mogelijk punten pakken. En misschien blijft hij wel. We gaan de mensen bij Cambuur ook niet te bang maken.
1: Nee, voor Cambuur ook het niet.
0: Nee, zeker. Zometeen zijn we terug met deel 2 van Voetbal Praat. Heel graag. Tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Op de dag dat het trieste nieuws ons bereikte dat Ahmed Ammi op 45-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van darmkanker. Hij speelde onder meer bij VVV, NAC en bij ADO Den Haag. Hij was jeugdtrainer bij Fortuna Sittard. En die club heeft uiteindelijk naar buiten gebracht. Het nieuws vandaag, Kees. Een oud teamgenoot ook van jou bij NAC.
1: Zeker, ja. 2 maandjes maar. Is veel tegen hem gespeeld. Hij bij VVV, ik bij Volendam in de keukenkampioendivisie. In die tijd met VVV, met Frank van Kouwen, Willem Jansen toen al. En waren altijd mooie gevechten. En daarna even kort met hem gespeeld. 2 wedstrijden ook samen tegen Rozenborg voor de Intertoto Cup. Mm-hmm. Dus toen speelde hij basis, ik ook. En toen ging hij naar ADO aan het eind van de transferwindow. Want wij hadden VR en Elshot als rechtsbeek, dus hij had wel concurrentie. En bij ADO heeft hij veel wedstrijden gespeeld. Succesvol ook met Van der Brom toen, met dat Europese. Ja, Ahmed was een hele leuke gozer, heel vrolijk. Met dat Limburgse accent, een Marokkaanse Limburger was het. Maar ontzettend leuke jongen. En ik had al wel ergens een keer meegekregen dat hij ziek was. Maar dat was me weer, eigenlijk was ik dat weer vergeten. En nu las ik dit vandaag, ja, dan schrik je natuurlijk rot. 45 en dan, ja, dat zou niet moeten mogen. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Anko, jij denk ook tegen hem gespeeld, hè?
2: Ja, ja. Dat is een persoonlijke tegenstander.
1: Ja.
2: Die was fel.
1: Ja, maar, en daarvoor ging hij
2: moest ik achteraan.
0: Dan moest je achteraan.
2: Ja, en hij zat me op mijn kloten.
0: Ja?
2: Ja. Dat kan ik me nog herinneren, ja.
0: Ja, mooi. Ja, je hebt hem onlangs nog gesproken, ook een wedstrijd gespeeld.
3: Ja, volgens mij was het vorig jaar met elkaar op de cursus gezeten. Via de Marokkaanse bond om ons trainingsdiploma te halen. Dus daar was hij gewoon nog helemaal gezond en alles. Hij deed nog mee 11 tegen 11 partijen. En eigenlijk daarna gewoon best wel veel contact gehouden, elkaar gesproken. En toen een paar maanden daarna hoorden we dat hij dus darmkanker had. En afgelopen zomer hebben we een benefietwedstrijd gespeeld. Toen zat hij eigenlijk ook al een beetje er doorheen. Had hij ook al veel chemo's gehad. Toen hebben we een wedstrijd gespeeld. Hebben we het best wel leuk gehad. Hij was ook nog echt veel aan het lachen. Maar hij zag er echt positief uit. En eigenlijk de afgelopen dagen kreeg ik eigenlijk een berichtje van... het gaat toch heel slecht met hem. Hij is per direct van zijn vakantieadres naar Nederland gekomen. En uiteindelijk, een paar dagen geleden heb ik hem nog een bericht gestuurd. Kreeg ik ook nog echt wel een voice memo terug. Dus dat was wel heel emotioneel. Ja, gewoon pijnlijk om te zien hoe snel het kan gaan. En echt een lieve jongen. Hij was ook heel realistisch erover. Ik heb zijn familie ook een beetje gesproken. En die zeiden ook van dat iedereen er heel veel moeite mee had. Maar hij was best wel realistisch erin dat het gewoon echt niet meer ging. En ja, hoe pijnlijk het ook is. Ik wens zijn hele gezin en ook zijn familieleden allemaal sterkte.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, 45 jaar. Een positief mens dat, ja, dat gemist zal worden. Ahmed Ami. Het is ja, dan toch ook maar over het voetbal. Het is gewoon een Europese week. Een Europa League week. Vorige week, ja, hadden we de Champions League week. Nu een Europa League week. En dan later na die Interlands komt dan een Conference League week. Dat betekent dat we morgen kunnen gaan kijken naar Sunderland tegen AZ. En dan denk ik zelf meteen Bobby Goes.
1: Onder andere,
0: dat,
1: ja,
0: duel. Ja. Ja, dat komt weer terug. Het is toch wel.
1: Zeker, ja. Waarbij ze allebei wel stappen hebben gemaakt inmiddels. Goes ook, vind ik ook echt wel een goede indruk maken dit jaar. En is ook rustiger geworden. Ja, en Bobby heeft natuurlijk het heel erg goed gedaan bij Sunderland. Waarbij we toch wel dachten, nou, Premier League, hè, hoe gaat hij dat doen? Nou, dat heeft hij geweldig opgepakt.
0: Behalve qua goals.
1: Jawel, maar goed, het is ook weer niet natuurlijk dat je dan eventjes bij een middenmotor, of middenmotor, ze zijn volgens mij 60 of 70 geëindigd.
0: Ja, ze zijn heel hoog geëindigd, ja, daarom dus Europees voetbal ook.
1: Ja, dat je dan zomaar eventjes zoveel goals maakt in de Premier League. Ja goed, daar zal hij ook in moeten verbeteren. Maar dat wordt heel erg leuk. Ja, dat wordt wel een klus voor AZ. Want ik had een stukje tegen Arsenal gezien.
0: Ja, maar
1: ze konden 1-0 voorkomen. Ze misten een penalty vlak voor die 1-0 van Arsenal, voor die 0-1. Dus dat ook echt wel zomaar anders kunnen aflopen. Ja, dat wordt wel een klus. Maar dat is een schitterend affiche, toch? Prachtig, dat zijn de wedstrijden. Ja.
3: Nee, dat denk ik ook hoor. Ik denk wel dat het een moeilijke opgave wordt. Want ik vind wel echt dat Bobby echt wel. En als je die Premier League elke week in, week uit, denk ik echt wel dat je dan gewoon veel sterker bent dan bijvoorbeeld spelers die in de Eredivisie spelen. We hebben dat ook met Feyenoord gezien met Barcelona. In het begin, als je die Champions League wedstrijd speelt, is het vaak ook die tempo dat die gewoon heel hoog is. Wat je dat eigenlijk niet wekelijks tegenkomt in de Eredivisie. En dat is denk ik wel vaak bij de Eredivisie clubs die dan hun eerste wedstrijd in Europa gaan spelen. Bij een tweede, derde of vierde wedstrijd, dan wordt het wel steeds beter. Maar die eerste wedstrijden, dat zijn wel vaak dat je dan in één keer tegen een heel hoog niveau staat. En dan, dat maakt wel het verschil,
0: dat
3: denk ik.
0: Dus
3: waardoor Sunderland denk ik misschien wel sterker gaat zijn dan AZ bijvoorbeeld.
1: Ja. Ook die ingooien, ze hebben natuurlijk die gozer die zo ver kan ingooien. Ja. En dan staan daar ook gewoon. Dan gaan we even de centrale verdedigers mee. En nog een middenvelder die toevallig ook 1,95 is. En Bobby die daar staat. Zo kregen ze ook die penalty tegen Arsenal. Ja, dat zijn ook dingen die in de Eredivisie bijna niet tegenkomt. Dat was toen tegen Crystal Palace ook. Vorige keer toen AZ daar speelde. Ja, dat is. Wapen je daar maar eens tegen. Maar goed, dat is wel alleen maar goed. Ook voor zo'n Lewis Schouten. Ja, die gaat nu tegen Bobby spelen. En, tegen Sunderland. Ja, dit zijn de potjes waarin je dan kan laten zien. Dus alleen maar mooi.
3: Bijvoorbeeld een Tolu, die zat in de Premier League. Volgens mij speelde hij niet alles. Toch? Volgens mij
0: nee, bij Wolves.
3: Die is nu verhuurd naar de Eredivisie. En kijk hoe die aan het spelen is. Dus ik denk echt wel dat het een lastige wedstrijd gaat worden.
0: Ja, vooral op die kracht en die power die ze daar.
2: Nou, zoals Luffy. Die is klein van stuk, maar die kan voetballen.
0: Dat is die jongen die penalty mist.
2: Ja, die is goed, jongen. Ja. Dat is niet normaal. Maar ja, ik vraag me altijd wel een beetje af.
3: Met wat voor spelers komen.
2: Ja, in het begin, bij dat
0: thuiswedstrijd.
2: Engelse clubs in het begin, als het geen Champions League is.
1: Ik las dat Xhaka had gezegd, we gaan niet.
3: Nee, maar zij hebben ook
1: niet gewisseld.
2: Nou, oké. Okay. Maar goed, kijk, dan heb je misschien geen Bobby, dan heb je Isidor. Dat is ook geen makkelijke kluif, hoor.
1: Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat Sunderland Europa League eerste potje thuis. En dat zal misschien dan een keer het vierde potje dat ze wel wat wisselen. Maar
2: zijn we wel een beetje beïnvloed door de documentaire misschien ook van dat het zo lang slecht is gegaan als ze dan een keer Europa.
1: Dat is ook weer een tijdje geleden.
0: Dat is niet meer het lachertje van Engeland.
3: Het was wel een prachtige documentaire.
2: Ja, dat was echt mooi. Schitterend.
0: Ja, ook die topclubs die gaan allemaal wel met moeite die kant op. Want het is altijd lastig. Dat is dus voor AZ de tegenstander. En NEC, dat dus nog verloor van Cambuur afgelopen weekend, die mogen naar Juve.
2: Nou, die spelen een beetje als NEC. Je hebt de laatste 5 minuten tegen Sassuolo gezien.
0: Ja.
2: Dat was trouwens ook echt bizar.
0: Deden ze zonder verdedigers.
2: Zonder verdedigers, ja. Die kregen nog even.
1: Die twee die er stonden.
2: Die deden ook helemaal niks.
1: Dat was echt geintje.
2: Dat was dan geen NEC, dat was PEC Zwolle. Maar wat. Ja. Nee, dus je krijgt wel ruimte. En dat kan maar zo een hele leuke wedstrijd worden. Juventus uit.
0: Want Juventus is ook niet in vorm. Ze verloren hem uiteindelijk nog van Sassuolo met 3-2. Dit is natuurlijk ook wel, als je deze nu wel weer wint, kan het opeens allemaal omslaan bij NEC. Ja. De vraag is even, zijn daar signalen voor dat eventueel zou kunnen gaan gebeuren?
3: De twee dingen waar ze eigenlijk super goed in waren, NEC, dat ontbreekt nu in heel veel wedstrijden, vind ik. Dat is als ze de bal verliezen, dat ze er bovenop zaten. Maar ook in balbezit, die diepteloopjes en zo wat ze hadden. Ja, dat lijkt wel helemaal eruit te zijn de laatste paar wedstrijden. Dus vooral qua energie en ook qua sprints en zo. Ik denk dat dat bijvoorbeeld tegen Cambuur was qua statistieken ook veel meer dan
2: maar
3: NEC.
2: Maar het ook niet gewoon met als je dat spel van NEC wil spelen, heb je spelers nodig die dat kunnen? Sprinten, lange afstanden, fysiek top zijn, wendbaar, noem allemaal maar op.
3: Ja, klopt.
2: Als je er nu 5, 6 bij hebt lopen die dat niet zijn, dan houd het misschien ook wel op.
3: Ja,
2: zo kijk ik er een beetje naar.
0: Ja, maar dat is ook als je kijkt naar NEC. Ze vallen dan ook nog allemaal uit en pijntjes.
1: Ja, maar ze worden ook een dagje ouder natuurlijk. En dat is, en die jongens, dat wordt niet meer beter. Weet je, Tadi, Sherry en Nuitink. Sierhuis is toch ook wel blessuregevoelig geweest. Met zijn knie natuurlijk in het verleden. Linsen, die had dan nu iets. Nou ja, dat gebeurt niet zo vaak. Maar ja, die wordt ook een dagje ouder. Kaplan, die vaak wat heeft. Schuurs is een risico. Ja, dan noem je er al wel even wat op. Dan heb je wat jongens die later zijn aangesloten. Natuurlijk, die ze hebben gehaald op het laatst nog. Ja, en uiteindelijk is het ook een stukje kwaliteit wat ze missen. Met Sano, die ze natuurlijk zijn kwijtgeraakt. Dat is zo'n gigant.
0: Dat zie je ook bij PSV nu.
1: Die vervang je niet. En aan de zijkant, Huaysa en Eunal.
2: Ja, dat onderschat.
1: Ja, ook met hun individuele acties.
3: Maar dat niet alleen. Maar als jij zag wat hun verdedigend ook deden.
1: Ja, zeker.
3: Met
1: ja.
3: Terugsprinten. Ja. Dat zie je nu in heel veel wedstrijden. Dat daar of een goal uitkomt of een kans, een grote kans.
1: Moet ik zeggen, die Bisschop vond ik zeker op het begin echt wel vrij snel een redelijke indruk maken.
3: Die Thomas vind ik ook niet verkeerd hoor. Die is ook een stuk sneller denk ik dan
0: die zelfs Thomas die van jong PSV.
2: Maar ja, die speelde dan weer tegen Cambuur 90 minuten niet. Ja. Ook wel opvallend.
0: Ja. Taui speelde wel weer tegen Cambuur, maar die is helemaal niet ingeschreven voor de Europa League. Morgen geblesseerd.
2: Ja.
0: Het is wel een puzzel voor...
1: Dat moet nog wel even in elkaar gaan vallen. Maar ja, inderdaad, wat Anko wel zegt, als je een bepaald spel wil spelen, ja, dan moet je ook wel het materiaal ervoor hebben. Ja.
0: Want je hebt Schreuder ook bij PEC gezien en dan hij kan het heel snel heel erg naar zijn hand zetten.
2: Mm-hmm.
0: Vaak lukt het hem niet. Meerdere jaren achter elkaar, hè?
2: Hoezo?
0: Toch vind,
2: hij heeft het meerdere jaren achter elkaar gedaan.
0: Bij PEC?
2: Nee, maar hij is bij PEC top gedaan. Toen is hij naar Castellon gegaan, heeft hij geweldig gedaan. Toen is hij naar NEC gegaan, geweldig gedaan.
0: Ja, maar...
2: Dat is allemaal achter elkaar gebeurd.
0: Ja, bij verschillende clubs.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, maar hij heeft nog nergens langer gewerkt, dus dat kunnen we niet zeggen.
0: Nee, maar dat is ook opvallend, toch?
2: Ja, nee, maar goed, als jij laag instapt... Hij heeft heel lang moeten doen om überhaupt zijn diploma te halen. Toen is hij bij PEC in de Eredivisie... hij nam het over van Langeleur. Heeft hij een wereldprestatie geleverd nog. Ondanks een degradatie.
0: Ja, maar dat... Dus
2: nou, daarna kampioen geworden. Nou, en dan ga je... hij ging voor het... Vond ik toen ook een opvallende keus. Maar hij ging voor het verhaal van Castellon destijds. Met een baas die daarboven zat. En het project. En dat was toen, geloof ik... ik weet niet wat je dat noemt. Onder de segunda nog.
1: Ja, dat was de...
2: Hoe noem je dat?
1: Ja,
3: Trezera.
2: Nee, maar hij is natuurlijk ook ambitieus. En hij maakt stappen. En hij als trainer viel hij natuurlijk enorm op door... Ja, hij heeft ook heel veel gegeven, vind ik, aan het voetballen. Het was toch heel apart en het was altijd leuk om te kijken. En, dus ik vind niet dat je kan zeggen van dat het over een langere tijd met hem niet kan. Ik denk wel dat het gevaar op de loer ligt dat als het niet gaat zoals hij het wil, dat hij ook wel licht onvlambaar kan zijn.
1: En er ligt een stukje frustratie natuurlijk ook van dat het gewoon heel lang geduurd heeft voordat die selectie op orde was.
0: Begrijpelijk.
2: Maar dan wordt hij niet ingeholpen natuurlijk.
1: Want dat hebben ze het jaar daarvoor al gehad met verdedigers die te laat kwamen of niet kwamen. Ja, en dat was dit jaar natuurlijk weer hetzelfde. En je loopt altijd tegen spelers. Als je het zo goed doet, dan worden de spelers weggehaald. Daar kun je als club ook niet zoveel aan doen. Want opeens wordt Huaysa ook weggehaald. En dan komt er een bod voor wat je niet kan weigeren. Maar dat van die verdedigers, dat kon je toch al wel... Dat zag je toch vorig jaar ook al wel, dat NEC nieuwe verdedigers nodig had. Want Sendler hebben we nog net niet genoemd. Dat is ook elke keer eruit erin. En,
0: over fitheid.
1: En Nuitink die je daar dan al hebt. Ja, dan weet je toch wel dat er wat bij moet.
3: Maar ik geloof
1: dat heeft te lang geduurd.
3: Ik geloof wel dat Schreuder er wel wat van kan maken. Want eigenlijk die spelers die hij vorig seizoen had. Weet je, daarvoor hadden we ook allemaal bedenkingen bij die spelers. En daar heeft hij er ook wat van gemaakt. Dat geloof ik nu ook wel bij dit NEC. De nieuwe spelers die zijn gekomen.
0: Ja, nou, dat is geruststellend. Want het is leuk om NEC goed te zien voetballen. Vorig seizoen was het genieten. En helemaal als ze nu Europa ingaan. Hè, even die coëfficiënt in de achterhoofd.
1: En het is natuurlijk ook zo dat het kan ook wel eens, je kan ook wel eens in een mindere fase zitten.
0: Tuurlijk.
1: Als club zijnde. Dus, en dan is het niet dat het meteen... Alleen, er moet wel...
2: Zo'n fase was er bij PEC ook. verloren ze 3 keer op rij, heel dik. Ik kan me nog bij Dordrecht uit, 3-0 nederlaag.
3: Helemaal weggespeeld.
2: Eindhoven uit, met Briem toen nog. Een hele dikke nederlaag.
0: Dik Schreuder
2: was, ja, en dat jaar werden ze uiteindelijk geen kampioen tweede. Maar zat er ook een serie in van 3 wedstrijden waarin het echt, nou, totaal open huis was en dat de intensiteit niet helemaal klopte. En dat draaide die toen ook om. Dus wat dat betreft.
0: Nee, maar het kan natuurlijk snel gaan. Ik moet ook wel eens denken aan FC Twente een paar wedstrijden geleden. Dat we ook zeiden van, oh, gaat het allemaal wel goed? En de spitsen en discussies. En inmiddels loopt het daar ook.
3: Is weg was de man.
0: Is weg was de grote man. Ja, zeker.
2: Goed, hè?
0: Zo kan het ook.
1: Ja, hij speelt goed, hè?
0: Ja. Ja. Hij speelt ook echt goed, bedoel je?
2: Nee, ja, zeker. Ja. Nee, want ik heb daar mijn twijfels over uitgesproken. Dus dan moet je ook zo eerlijk zijn om te zeggen
1: tegen
2: dat hij hartstikke
1: was
2: goed,
1: heel goed, ja.
2: Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ook onvergelijkbaar. Want ook in het bewegen en ja, hele andere Weghorst. Het is echt knap wel.
0: Ja, terug bij zijn jeugdliefde dus, FC Twente. Scoorde voor het eerst in de Grolsvest. Een mooie emotie zagen we daar. Hans Hateboer gaat ook terugkeren bij zijn jeugdliefde, bij FC Groningen. Hij is 32 nog maar.
1: Ja.
0: Hij is lang weg geweest daar. Was even transfervrij na zijn vertrek bij Stade Rennes. Eigenlijk de afgelopen 5, 6 transferperiodes hoorde ik altijd die naam bij Groningen. Moeten we Hans Hateboer niet een keer terughalen? Het is nu gebeurd. Wel leuk toch, Kees?
1: Zeker, ja. En 32 zou je ook wel zeggen van, dan heb je nog
0: wel
1: leven.
0: Wat, ja.
1: Ja. Ik zag wel opvallend dat hij liep dus in februari 23 een kruisband op. Ja, 2023. En toen was hij in september alweer terug.
0: Zo.
1: Dus heel snel is hij toen de tijd hersteld van zijn kruisband. Maar daarna, hij heeft, toen is dat wel bij Atlanta natuurlijk minder gaan spelen. En daarna is hij naar Frankrijk gegaan. Niet altijd alles gespeeld, maar ja, een fitte Hateboer. Ja, en zeker op die rechtsbackpositie waar ze natuurlijk met Schreuder zitten. Maar ja, die wil zijn contract niet verlengen.
0: Nee, dat is ook een dingetje. Hè? Zijn contract loopt af eind van het jaar.
1: Ja,
0: hij wil
1: dus
0: niet verlengen.
1: Dat wordt voor hem misschien dan wel pijnlijk.
0: Voor Schreuders?
1: Ja, nou ja, goed. Dan moet Groningen nu gaan investeren in Schreuders en hem van een soort van rechtsback gaan maken. Terwijl je aan het eind van het jaar loopt die transfervrij weg. En dat is het goed recht, hè, van Schreuders om dat te doen. Om te denken, ik ga niet verlengen, ik ga een andere, ik wil iets anders.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook het goed recht van Groningen om te denken, ja, dan gaan we wel met Hateboer als rechtsback spelen. Dus dat wordt wel even leuk om dat te volgen. De vraag is even hoe snel Hateboer natuurlijk fit is.
0: Ja, zie je, waarom zag Schreuders dat doen eigenlijk? Waarom zou hij niet willen blijven? Zie je hem een stap maken?
1: Ja, ik denk dat het, zeker als hij zich op deze positie wil richten, lijkt het mij dat het juist heel goed is om daar nog even lekker bij Groningen te blijven spelen. Maar goed, ik ken voor de rest ook niet de voorwaarden. Nee. En wat hij allemaal. En misschien is er wel heel veel interesse in hem. Weet hij al. Dat kan.
0: Dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. Enes Salahedin werd gisteren gepresenteerd bij Panathinaikos. Over backs gesproken, die nog even een wissel maken. Dat kan.
1: Die markt die blijft gewoon open.
0: In Griekenland gaan ze niet dicht.
2: Dat Panathinaikos timmert sowieso aan de weg, hè?
0: Ja?
2: Die hebben Onai ook gehaald.
3: Maar volgens mij worden daar ook nu echt extreem salarissen uitgedeeld, hoor.
2: De vrije is
1: van Marokko, is er ook een.
3: Ja, die Onai
0: van Girona.
3: Die is volgens mij al een keer verhuurd van Marseille, dacht ik. Naar Panathinaikos. En uiteindelijk is hij van Marseille naar Girona gegaan. En nu is hij weer terug naar Panathinaikos. Dus ik denk wel dat ze veel betalen. Want volgens mij kon hij ook naar Ajax, dacht ik. Maar
0: Unai
3: was het toch te weinig salaris, denk ik.
0: En oké. Dat zegt wel wat. Want Salahedin kon dan weer naar PSV. Was natuurlijk verhuurd. De PSV had in het contract staan dat ze hem konden overnemen. Ze gaven aan, dat willen we eigenlijk wel, van AS Roma.
1: Ja.
0: Maar toen kwamen ze er ook niet uit. Maar dan denk jij meteen oost-salaris.
3: Ja, ik verwacht wel. Ik denk echt wel als je dat Salahedin misschien bij PSV misschien minder kon verdienen dan dat hij misschien bij Roma zou verdienen. Dat denk ik. Maar ja, misschien dacht hij wel van er komt nog een club. Volgens mij was West Ham.
1: Ja.
3: West Ham was ook wel geïnteresseerd. Maar ja, dat is volgens mij Championship. Ik weet niet of dat echt. En nu Panathinaikos. Ja.
0: Maar als je dan denkt, nou, je kon naar PSV, je zat bij AS Roma, maar je eindigt nu bij Panathinaikos.
1: Ja,
0: nou
1: ja,
0: wat denk je dan?
1: Het leek mij wel een goede match. Weet je, ook gewoon bij PSV weer. Zal hij echt wel zijn minuut ook gaan maken. Champions League uiteraard. Maar hij bleef in beeld voor het Marokkaanse elftal ook daardoor. Het
0: voelt een beetje als gegokt en.
1: Ja, nou ja, goed. Nou is Panathinaikos ook geen straf. Nee, lekker in zonnetje. De markten zijn altijd open, hoor ik net.
2: Behoorlijk Nederlands getinte achterhoede daar.
0: Met de Vrij erbij.
2: Van Drongelen is daar ook naartoe gegaan.
0: Oh, nou, dat is nog wel gezellig.
1: Alleen nog een rechtsbank.
2: Ja.
0: Ja. Hans Hatenboer, maar ja, die is...
1: Ja, die Hans is verkocht.
0: Die is te snel.
1: Schreuders.
0: Schreuders dan maar, ja. Maar ja, misschien, je weet het niet. Ze betalen een goed salaris, weet Karim dan weer te melden. Hopelijk ook een goed salaris voor Donjan Malen bij AS Roma, want dat zou hij wel verdienen. Die heeft er alweer 6 in liggen in de eerste 4 Serie A-wedstrijden. En Anko, dan denk ik toch meteen dat WK. Wat is daar nou toch... Dat, heb jij dat niet elke keer als je hem ziet scoren voor Roma?
2: Ja, ik heb hem gisteren nog zien scoren, want die zaten net voor de keukenkampioendivisie. Zo net nadat je de stamppot op hebt, dan gelijk even Italiaans voetbal.
0: Ja, goede combi.
2: Ja. Ja, de goal was niet zo moeilijk trouwens uit de rebound. Want daarvoor scoorde hij ook al de afgekeurde goal. Deze jongen die krijgt elke wedstrijd krijgt hij gewoon 4-5 kansen. Ja, en Roma speelt wel echt anders als het Nederlands elftal wat dat betreft. Maar deze jongen is wel echt...
0: Maar hij kreeg geen speelminuten tegen Marokko.
2: Ja, dat is, ja. Maar ja, op zich, Bobby was op dat moment natuurlijk bij ons toch ook de man in vorm. En was dat... Ja, en Weghorst had die rol die toen pakte. Het was op zich niet zo heel gek, of... Vinden jullie nu
1: daar,
2: dat
1: is, daar komt ooit een andere tijdensport over wat er rondom die wedstrijd is gebeurd. Dat over een aantal jaar.
0: Ja, want het is een soort onverklaarbaar.
1: Wat er allemaal gebeurd is, dat moet nog eens uitgezocht worden. Want... Ik hoop dat ze dat goed hebben geëvalueerd bij de KNVB, in ieder geval.
0: Ja, denk je dat nou nog? Of ze zijn nu toch
1: nou, nu niet meer, maar, nieuws? Nu niet meer, maar dat hebben ze, neem ik aan dat WK wel geëvalueerd is, toch? Met ook wat stafleden die nog
3: maar
1: blijven.
3: Maar ik denk dat het toch ook wel duidelijk is met de trainers die allemaal ze hebben benaderd, dat ze toch wel denken van we hebben iets verkeerds gedaan in die wedstrijd.
1: Ja. Maar goed, je hebt ook wel dat... er zijn natuurlijk nog... Van Nistelrooy is er nog, de keeperstrainer is er nog. Ja. En je hebt natuurlijk waarschijnlijk nog een aantal spelers die er... Van Dijk blijft waarschijnlijk wel...
3: Ja.
1: Misschien nog wat spelers die toen natuurlijk speelden in die wedstrijd... die daar een rol hebben gespeeld. Want je hebt ook gehoord, het kwam vanuit de spelersgroep. Ja, dus ik hoop dat daar nog een pittige evaluatie heeft.
0: Maar zo'n Malen die was voor het WK ook aan het scoren bij Roma.
1: Ja, maar dan begon die oefenwedstrijd dat die vogels zaten te fluiten daar op in het park. Toen begon het al dat hij niet scoorde. Of eerst tegen Algerije.
0: Ja, in de Kuip.
1: En toen daar op dat bijveldje.
0: Ja.
1: En toen dachten we al, dit zal toch niet, jongens.
0: Ja, maar hij kreeg wel die kansen.
1: Ja, die kreeg hij toen wel. Ja.
0: Hij kreeg elke wedstrijd 4-5 kansen, die kreeg hij toen ook.
2: Ja. Ja, wel, bij Roma wordt hij ook elke wedstrijd wordt hij gewisseld. 60e minuut, 65e minuut gaat hij eruit. Dat is ook gek.
3: Leonardo bij Ajax krijgt ook nog kansen. Maar.
1: Ja. Gakpo had hem gewoon die penalty moeten laten nemen. Ja. Nieuw verwisseling.
0: Dan was hij los geweest.
1: Ja,
0: nou, over het WK gesproken, Crescenzo Summerfield. We kunnen nog af en toe van hem genieten. Want bij ESPN hebben we de beelden van de Champions League. Want daar speelde hij in. Hij speelde de wedstrijd Al Hilal Al Garrafa. En toen, Anko...
2: Rode kaart. Ja. Ja. Aziatisch. En ik heb zelf ooit een keer in Azië. Ze zijn daar wel vlot met dit soort dingen. Krijg je rood voor.
0: Wat voor dingen?
2: Nou ja, hij pakte hem vast bij de keel. En niet helemaal bij de keel. En hij duwde hem en hij viel echt op de grond wel. Dus het was wel iets meer dan een gewone duw. Maar ook niet echt slaan. Ik zou zeggen, geel vind ik echt best. Maar in Azië geven ze rood. En Bennacer, die kennen we misschien nog van AC Milan, die vervolgens pakte Summerfield aan zijn knot.
0: Dat moet je niet
2: en die
0: doen.
2: Trok hem naar beneden. Dus ja, dat was... Maar hij kreeg direct de rode kaart, Summerfield. Okay. Dat is op zich zonde, want in die Aziatische Champions League... kan je hier misschien wel een flinke schorsing toch wel voor krijgen.
0: Ja.
2: Maar ik vond het op zich allemaal niet zo heel interessant.
0: Nou, deze beelden gaan we opsturen naar de AFC, de Aziatische Champions League. En hopelijk doet dat wat voor hem. Dankjewel, Kees. Dankjewel, Anko. Dankjewel, Karim. Dank voor het kijken. Dit was Voetbalpraat voor dit moment. Heel graag tot morgen.
4: Europa League. Avond op Gode Zonen FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt.
1: Daar moet op gekast worden.
0: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
3: De AD Voetbal Podcast.
4: PSV scoorde al 22 keer in 6 wedstrijden. Bij Feyenoord staat de teller op 20. Bij Ajax inmiddels op 19. En bij AZ op 17. De ploegen boven in de Eredivisie scoren er flink op los in de eerste weken.
3: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 16 september met Sjoerd Massou. Ja, als je doelpunten wilt zien, moet je bij de topclubs zijn, Sjoerd. Wil je als tegenstander naartoe gaan, wil je vooral de boel dicht houden ondertussen, hè?
5: Ja, dat laat in ieder geval zien dat de topclubs eindelijk weer sterk zijn. Allemaal sterk bijna. Dus als je AZ ook nog meerekent, dan zijn het er zelfs 4.
4: Ja.
5: Dus een beetje zoals het vroeger wel vaker ging. En de laatste jaren veel te weinig. Want dan was PSV de enige die oppermachtig waren. En de rest hobbelde daar heel moeizaam achteraan. En nu heb je allemaal sterke ploegen. Dus het belooft een leuke competitie te worden.
4: Ja, Twente scoort dan een stuk minder als je die ziet. Die staat natuurlijk ook bovenin in de top 5. Maar die hebben geloof ik 12 doelpunten of zo gemaakt tot op heden. Dus die zijn een beetje tussen die ploegen bovenin de dissonant eigenlijk.
5: Ja, ik zei, het belooft een leuke competitie te worden. Dan hebben we het natuurlijk over de titelstrijd. Want ja, die was de laatste jaren niet zo spannend. Ik vermoed dat hij dit jaar weer ouderwets spannend wordt. Met dank aan die drie andere clubs. Maar daar moet wel bij gezegd worden dat, en dat is wel een tendens van de laatste jaren. We hadden van dit jaar, eerder dit seizoen, hadden we een interview met Jan de Jong. Daar ging dat ook nog over. Dat het rechte rijtje, en met name de onderste 6, zou ik maar zeggen,
4: ja,
5: dat die relatief veel te zwak zijn. En dat bleek ook uit dat grote onderzoek van die Amerikaanse professor die een groot onderzoek heeft gedaan naar de Eredivisie.
4: Ja.
5: En die noemde dat ook als een van de grote problemen van onze competitie. Dat eigenlijk het niveau van de competitie mede is gedaald doordat juist het rechte rijtje te zwak is. En met name de onderste 6. En zijn oplossing was dan ook, geef die structureel meer geld, zodat je meer weerstand krijgt. Nou, die discussie gaan we hier nu niet voeren, maar je ziet het wel terug aan hoe de wedstrijden op dit moment tot nu toe verlopen.
4: Ja, want Ajax had een vrij gemakkelijke avond in de arena. 5-1 tegen Willem II. Het kon een beetje zoeken welke spelers ze deze keer gingen opstellen. Want Michel is ook nog een beetje aan het roleren natuurlijk nu. Is gewoon bezig om in ieder geval doelpunten te maken en zichzelf wat vertrouwen te geven.
5: Ja, en het waren volgens mij weer 5 verschillende doelpuntenmakers, hè, bij,
4: ja,
5: Ajax.
4: Ja.
5: Dat zegt natuurlijk ook wel wat. Want ze waren natuurlijk vorig jaar, Maarten had er nog een stuk over gemaakt, over de doelpuntenregen. Ze waren natuurlijk heel erg afhankelijk van Mika Gods vorig jaar, ja, die bij het merendeel van de doelpunten betrokken was. En nu wordt dat veel meer verspreid, wat ook laat zien dat je veel doelpuntenmakers in je selectie hebt. En dat je ook meer goede spelers hebt dan alleen je linksbuiten. Wat ik ook nog wel opvallend vond, want hij wisselde inderdaad best wel veel. Dat deed natuurlijk Farioli een paar jaar geleden ook, hè?
4: Ja.
5: Die deed dat bijvoorbeeld in het begin van de competitie. Was ook ongeveer, ik denk dat de tweede of derde wedstrijd was. Was iets eerder nog. Deed hij dat tegen NAC, weet je nog?
4: Ja.
5: Die verloren ze natuurlijk uiteindelijk. Zou je kunnen zeggen dat ze de titel gekost heeft. Al had het ook alles met die laatste reeks natuurlijk te maken. Maar even los daarvan. Daar werd eigenlijk significant minder van roleren. Omdat ze toen in de breedte veel minder kwaliteit hadden dan dat ze nu hebben. En dat is denk ik ook wat je nu vanavond teruggezien hebt. Je kunt er gerust 6 vervangen en dan heb je nog steeds heel veel goede spelers op het veld staan, ja, bij Ajax.
4: En je hebt ook nog wat geld op de bank zitten. Wat opvalt natuurlijk is dat Ajax nu in Tolu de nieuwe spits heeft. En dan zou je zeggen, goh, ze hebben de 1 voor 20 miljoen gekocht. Die moest toch voor de doelpunten zorgen, Marcus Leonardo. Maar die bleef 90 minuten op de bank zitten tegen Willem II. Had toch een club kunnen zijn om misschien iets aan het zelfvertrouwen te doen, gezien de stand bij 5-1, maar Dolberg werd het veld ingestuurd. Die mocht er weer weg afgelopen zomer. Dus zo zie je maar weer hoe het kan veranderen in voetbal, hè?
5: Heerlijk, toch?
4: Ja.
5: En je kunt ook niet zekerheid kun je nooit kopen. En soms lopen dingen gewoon anders dan je verwacht had. En dat vinden mensen vaak heel gek, want kan je nou zoveel geld uitgeven aan een speler? Ik heb altijd geleerd, in voetbal is 80% beleid en 20% geluk. Dat was les 1. En les 2 is altijd dat ongeveer de helft van de spelers die je haalt, maar slaagt.
4: Ja, dat zei Martin van Geel ook altijd, hè?
5: Was dat Van Geel?
4: Ja, Van Geel ging prat op dat statistiekje altijd. Die riep dat heel vaak.
5: Maar daar geloof ik wel in. Want dat is op alle niveaus zo. Als clubs 10 spelers halen, dan kun je er vaak maar maximaal 5 aanvinken als echt geslaagd. Vaak als het dan slecht gaat, dan wordt er gewezen naar die 5 die mislukt zijn.
4: Ja.
5: En als het dan goed gaat, dan wordt er gewezen naar die 5 die geslaagd zijn.
4: Zo gaat het, hè? Daar zijn we goed in, hè? We zijn goed in het benadrukken van wat er dan niet goed gaat op het moment dat het echt ook niet goed gaat, toch?
5: Maar, vergeet niet, bij ons is het glas ook regelmatig half vol.
4: Zeker. En als jullie zuur zijn, dan draai ik het altijd even om, dat weet je. Ik probeer het nog positief te brengen.
5: Volkomen terecht. Jij zorgt altijd voor een vrolijke noot. Dank daarvoor.
4: Ja. Hey, en hoe zou in Eindhoven nu gereageerd zijn op deze revival van Ajax ook weer? 5-1 overwinning op Willem II. Denk je dat de staf van PSV dat heeft geanalyseerd en dacht zo?
5: Ja, wat leuk dat je dat vraagt, want die hebben namelijk de wedstrijd niet gezien.
4: Niet?
5: Althans, tot nu toe nog niet.
4: Oké. Okay.
5: Nee, het geval wilde dat ik was bij een boekpresentatie van een hartstikke leuk kinderboek van Rob Schepers, de cabaretier en columnist. Die ken je wel uit Eindhoven, PSV-supporter. En Wouter Verduin, die hebben samen een hartstikke grappig leuk kinderboek gemaakt. En dat heet De familie Flatus en de verdwenen gouden verf. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. En wat daar heel leuk aan is, dat je het boek aan 2 kanten kunt lezen. Dus vanuit het perspectief van de moeder en van de vader. Je kunt ook tijdens het lezen switchen van perspectief papa of mama. Ontzettend leuk. Ik denk dat het echt een boek van jouw dochter is. Sterker nog, mijn dochter is er denk ik net iets te oud voor. Hoe oud is
4: die? Die is nog ouder volgens mij, maar die dochter is 11. Mijn dochter is 11. Dus dan...
5: Oh, mijn dochter ook.
4: Ja,
5: ik denk dat het voor net iets jongere kinderen is. Maar we kunnen natuurlijk eentje weggeven. Rob is een vaste luisteraar van de podcast, Rob Schepers.
4: Nou, dat lijkt me een leuk idee, toch? Maar moet je wel met een leuk verhaal toch komen. Waarom dan? Weet je, op welk perspectief je het gaat lezen?
5: Ja, dat is leuk. Als mensen iets origineels insturen, dan krijgen ze het boek toegestuurd van Rob, die ik dan vervolgens weer een appje of een mailtje ga sturen dat hij dat boek moet opsturen. Ja. In ruil voor de reclame die wij zojuist gemaakt hebben. Maar goed, anyway, het ging even niet om het boek. Die presentatie die was hartstikke leuk in Eindhoven. Een grote show erbij, een theatershow. Ik moest helaas iets eerder weg, dus ik heb niet alles gezien. Maar ik heb wel gezien dat daar heel veel PSV-hotemetoten bij aanwezig waren. Waaronder de staf van PSV, hoofdtrainer Peter Bos.
4: Maar die heeft kleinkinderen. Die moet natuurlijk voorlezen af en toe op zaterdag, zondag als die vrij is.
5: Ja, maar het is ook helemaal niks mis mee. Nee. Tegenwoordig heb je VHS-videobanden. En daar kun je een wedstrijd gewoon mee opnemen. En dan kun je vervolgens terugspoelen. Dan kun je een wedstrijd gewoon terugkijken. Dus dat is helemaal niet erg. Op dinsdagavond mag je best een keer wat anders doen. Dat is niks mis mee. Rob Maas was er ook bij. André Ooyen, Berry van Halen liep binnen. Buren van den Doelen was er. Theo Maassen. Dus het was één grote PSV-familie gebeurtenis. Bij de familie Flaters en de verdwenen Gouden Verf. Maar daardoor weet ik met enige zekerheid dat ze de wedstrijd niet, nou, ik denk nog niet gezien hebben. Maar dat zal morgen ongetwijfeld gaan gebeuren.
4: En zullen ze dan geschrokken zijn, denk je? Zouden ze zich zorgen maken nu Ajax ook met 5-1 wint van Willem II?
5: Ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, ze staan er zelf nog prima voor. Maar het bevestigt nog maar eens dat ze voor het eerst in jaren eindelijk weer serieuze concurrentie van Ajax hebben. En dat is natuurlijk ook echt wel serieus goed nieuws. Hè? Want het was natuurlijk de laatste jaren niet te geloven wat ze er daarvan bakten. En dat heeft Jordi Cruijff in een zomer in ieder geval van groot gedeelte rechtgezet.
4: Ja. Ik had het gisteren deze podcast over het rijtje trainers dat al vroeg ontslagen was dit seizoen. Hè? Dat je denkt, goh, waar ben je dan mee bezig? Bij Valencia ging de trainer na 5 wedstrijden eruit. Borussia Mönchengladbach, na 3 wedstrijden staan ze onderaan. Hup, flikkeren de trainer eruit. Lans, alle moeite gedaan om Dino Topmuller te halen. 6 wedstrijden verder, hup, weet je wat, flikkeren er ook weer uit. Je krijgt als trainer echt geen tijd meer. Hè, ik vraag me echt af, wat heeft een technisch directeur dan gedacht? Je hebt toch gesprekken gevoerd, je hebt iemand binnengehaald. Waar gaat het dan mis?
5: Heel wonderlijk. Al wil ik wel graag nog een onderscheid maken tussen trainers die zijn blijven zitten na een langere periode daarvoor en vervolgens worden ontslagen. Dan heeft het vaak nog een hele voorgeschiedenis. Dan kun je ook altijd zeggen, had je nou in de zomer door moeten gaan? Dat hebben we met Hoefkens natuurlijk ook gezien. En je hebt ook nog het scenario dat je echt een paar weken pas in dienst bent, zoals Ten Hag dat toen ook meemaakte bij Leverkusen.
4: Dat top met er ook 6 wedstrijden.
5: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk totaal idioot. En dat zijn Zuid-Europese taferelen. Dat zag je vroeger bij Palermo en dat soort clubs. En bij Nottingham Forest natuurlijk. Hebben ze ook zo'n eigenaar die om de havenklap de trainer ontslaat. Maar dat heeft natuurlijk helemaal niets met beleid te maken.
4: Nee, dat is gewoon puur, zeg maar, dan erachter komen dat die werkt of dat je toch een eigenwijze drol in huis hebt gehaald.
5: Nee, maar ik vind helemaal niet dat Ik ben helemaal niet van de school dat iedereen er altijd maar voortdurend moet worden uitgestuurd of weggestuurd moet worden. En technische directeuren moeten ook niet voortdurend ontslagen worden. Want ik geloof er echt in dat op alle niveaus dat continuïteit uiteindelijk altijd de sleutel is naar succes. Maar als je als technische directeur een trainer zo snel moet ontslaan, dan is dat wel een gigantisch buffet van onvermogen natuurlijk. En dan kun je bijna zelf ook niet achterblijven.
4: Nee. Je hebt het over continuïteit, hè? Als je nu continu geld aanneemt uit Rusland en continu dingen doet die niet kunnen, zoals Eto'o bijvoorbeeld, verdacht van corruptie. Ja, wat moet je daar dan mee?
5: Ja, je zou denken dat die jongen wel genoeg geld verdiend heeft in zijn carrière.
4: Zou ik ook zeggen.
5: Om geld in zijn binnenzak te steken. Maar goed, je weet nooit hoe het uitgavenpatroon van dat soort spelers is geweest. Vaak is dat ook gigantisch en blijken ze toch sneller kwetsbaar te zijn voor dit soort verleidingen dan je zou vermoeden. Ja, door en door fout. Hè? Een paar jaar geleden ging dat heerlijke gerucht dat hij naar Ajax zou gaan, weet je dat
4: ja,
5: nog?
4: Ja, zeker.
5: Voor je het weet, het ene moment speel je bijna bij Ajax. Het volgende moment word je betrapt op fraude en en dat
4: en
5: soort
4: corruptie, ja. Ergens had ik toch gedacht dat je hoopt dan dat soort voetballers die in de top hebben gespeeld, dat hen dat niet overkomt of zo ergens. Snap je wat ik bedoel?
5: Ja, maar...
4: Maar niemand is kennelijk...
5: Tegelijkertijd hebben we ook dat soort verhalen nodig. De tragiek en ondergang van ooit beroemde voetballers leidt ook vaak tot mooie verhalen, toch?
4: Dat is waar, ja. Die hebben genoeg, denk ik, dit soort voorbeelden, toch? Als jij die boekenkast bij je erbij pakt, heb je gelijk genoeg verhalen staan.
5: Zeker weten. Ja, ik heb er nog wel een paar, ja.
4: Dat dacht ik al, ja. Heb jij er al in gelegen eigenlijk?
5: Waarin?
4: De compressielaarzen.
5: Oh, de compressielaarzen.
4: Ik vind het echt iets voor jou.
5: Ja, nou, na het padellen zou dat misschien best kunnen helpen.
4: Nou, dat denk ik ook.
5: Toch altijd een beetje moeilijk de volgende ochtend.
4: Of halverwege het padellen, zeg maar. Het schijnt ook heel goed te zijn.
5: Of padellen op die compressielaarzen.
4: Nou, ik denk dat een beetje lastig is. Je moet volgens mij een beetje liggen.
5: Ja, het zag er niet handig uit, nee. Nee, dat is weer iets nieuws, hè, om sneller te herstellen. Hè. Daar is het voor. Fabian heeft dat
4: uitstekend
5: beschreven.
4: Ja. Ja. Maar,
5: ik heb ze nog niet.
4: Wat vind je van al die nieuwe dingen? Ben je daarvan of niet?
5: Oh, maar ik heb er niks op tegen, eerlijk gezegd. Nee, als dat helpt volgens de medici, dan wie ben ik dan om dat te gaan lopen afzeiken? Ik denk niet dat je wedstrijden mee wint, maar dat is ook flauw om te zeggen, want topsport gaat nu eenmaal om die 0,5% winst die je ergens kan boeken, waardoor een speler net wat sneller herstelt en dat net de week erop 70 minuten kan spelen in plaats

0: gaan allemaal mee met onze tijd. En er komen allerlei nieuwe ontwikkelingen nog aan, kan ik alvast beloven. Maar meer kan ik daar niet over zeggen.
1: Oh, kan je er niet meer over zeggen? Ik denk, nou, er komt nu een enorme primeur aanzetten.
0: Ja, ik ga op TikTok.
1: Oh, dat lijkt me echt heel leuk als jij op TikTok gaat. Ik ben benieuwd wat voor daaruit gaat komen.
0: Mijn dochter zit op TikTok en daar wil ik het graag bij laten.
1: TikTok, hè? Niet TikTok. TikTok is een televisieprogramma.
0: TikTok was vroeger op de Belgische tv, hè? Ja.
1: Nog iets heel iets anders. Hey, even nog wat opmerkelijke voetbalzaken nog doornemen. Hans Hatenboer, terug bij Groningen. Dat is ook weer leuk, toch? Na 10 jaar weer terugkeren.
0: Ja, de romantische terugkeer van dat soort spelers is altijd leuk. Ja. De verwachtingen zijn meestal iets hoger dan dat de werkelijkheid is. Maar goed, misschien is dat bij Hans Hatenboer anders.
1: Ja, eens kijken. En we hebben de Europese Supercup voor het eerst in ons land, hè? In de zomer. Ja, daar kijk jij eruit.
0: Ik zag Gijs de Jong daar meer dan verheugd op reageren. Die was daar echt dolgelukkig mee en dolblij mee. Het is leuk, maar ook niet meer dan dat, toch?
1: Nou ja, het is in de arena, dus het is op zich... Ze hebben nu een Nederlands stadion uitgekozen om de keer te spelen. Ik ben benieuwd wie er dan komen, toch?
0: Nee, maar het is ook leuk, maar het is gewoon wel leuk. Ik loop geen Polonaise.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: We gaan zo meteen praten nog even over AZ Sunderland in de Europa League. Maar nog even naar de periode die voor ons ligt. Want vrijdag gaat Xavi zijn selectie bekendmaken, zijn eerste selectie. En dan gaan ze natuurlijk aan de slag met Oranje. Maar dat betekent ook dat we een beetje teruggaan naar het WK voetbal. Toen we in november ineens een maand lang geen competitievoetbal hadden in WK. We krijgen een soort van rare stop nu ineens 2 weken door die Nations League en die wedstrijden. Hè?
0: Nou, ruim 2 weken. Ja. Eigenlijk 3 weken. Ja. Het is een soort herfststop. Zo kun je dat eigenlijk wel noemen. Ja. Het verhaal is dat in 2023 op het FIFA-congres in... volgens mij was het Rwanda. Ja. Is destijds besloten om die 2 interlandperiodes in september en oktober... dat waren 2 losse interlandperiodes, om die in elkaar te schuiven. Zodat je een compacter interlandblok krijgt. Dat heeft volgens de FIFA had dat 2 voordelen. Namelijk dat die Nations League en die kwalificaties, soms zijn het ook kwalificatiewedstrijden, dat die wat meer aanzien krijgen en het gevoel geeft van een soort landentoernooitje. Maar vooral, en daar werd hoog over opgegeven, dat was voor het welzijn van de spelers beter. Want dan hoefden die spelers, met name de spelers die uit andere continenten komen, die hoeven dan minder te reizen. In de basis zou je kunnen zeggen, daar zit wat in. Want je hoeft minder naar Zuid-Amerika te vliegen op deze manier. Uiteindelijk winnen de clubs er maar 2 dagen mee. Dus spelers zijn 2 dagen korter bij hun nationale ploeg op deze manier dan in de oude situatie. Dus daar zijn de clubs ook nog wel een soort van tevreden mee. Maar ik had Jan de Jong daar nog even aan de lijn voor een verhaal later deze week hierover. En die zei terecht van, ja, het is natuurlijk ook een beetje kip en het ei. Want eerst duwen ze die speelkalender helemaal vol. WK's worden uitgebreid. Nations League wordt uitgebreid. Mm-hmm. WK voor clubs erbij enzovoort. En vervolgens gaan ze zeggen, oh, hij is veel te vol. Daar moeten we iets aan doen. En vervolgens komen ze met zo'n toch wel redelijk rigoureuze maatregel voor de competities, die maar 2 dagen winst oplevert. Want het is natuurlijk ergens wel heel apart dat wij nu straks 6 wedstrijden gespeeld hebben in de Eredivisie. Ja. Voor je gevoel zijn we net begonnen. En PEC Zwolle, die spelen het langs niet. Die spelen straks 23 dagen niet.
1: Nou, ik denk dat sommige trainers er heel, heel erg prettig mee om kunnen gaan. Dus ze denken, oh, prima, eventjes dat we niks hoeven te doen. Even op adem kunnen komen, dat we weer bij kunnen komen. Hè?
0: En dan juist die van PEC Zwolle.
1: Ja, precies. Ja.
0: Die heeft het niet zo makkelijk, geloof ik, in van de vecht. Nee, maar even los daarvan, de clubs gemiddeld staan dus 3 weken stil. Ja. En dat is ongeveer net zo lang als, zeg maar, einde seizoen tot begin voorbereiding. 3 weken.
1: Ja.
0: Dus je krijgt een soort extra herfststop. En dat is dus niet alleen dit seizoen. Dat doen ze tot en met 2030 op deze manier sowieso. Dat is af en zo afgesproken. Maar dat vraagt natuurlijk ook in conditieopbouw. Inspanningsfysiologisch vraagt dat ook weer een andere aanpak. Sommige clubs gaan op een soort mini-trainingskamp. Anderen gaan natuurlijk besloten oefenwedstrijden spelen. Ga je natuurlijk ook heel veel zien in die periode. Maar er zijn ook heel veel clubs die hebben nauwelijks internationals. Ja, en die staan een beetje een partijtje te spelen op de training 3 weken lang. Dus het is ergens wel een gekke situatie.
1: Je hoort ook vaak trainers zeggen, ja, weet je, die spelers moeten allemaal meedoen in de voorbereiding, dan kunnen ze mee.

0: Nu krijg je natuurlijk na zometeen 7 wedstrijden krijg je een kleine stop. Je kunt ook eigenlijk in die 3 weken, zoals ooit Arne Slot succesvol aan Feyenoord bouwde, tijdens het WK voetbal. Je kunt die periode natuurlijk wel benutten om iedereen en rustig even ook weer te werken aan conditie en dat soort zaken wat je nodig hebt.
1: Oh nee, tuurlijk kan dat. Ik bedoel, het wil ook niet zeggen dat het per se slechter is voor je elftal. Dat ligt er natuurlijk maar aan. Maar het is natuurlijk wel ergens gek, ook voor je publiek, voor je eredivisie publiek, dat je bent net aan de competitie begonnen en jongens, we gaan even 3 weken weg, we zien jullie later wel weer. Dat is natuurlijk ergens gek. Het is niet echt klantenbinding natuurlijk.
0: Nee.
1: ESPN heeft de komende 2 weekenden... Die zijn de gelukkige keukenkampioendivisie uit. Onze zeer geliefde keukenkampioendivisie. En dat doen ze ook met volle glorie, zeg maar. Die wedstrijden worden ook over het weekend uitgesmeerd... zodat je veel KKD kan kijken. Maar dat de Eredivisie zo lang stil ligt, ja, is toch wel op zijn minst bijzonder. Ja. Voor Xavi is het prettig, want die kan ook wat langer die spelers bij elkaar houden die hij nog niet zo goed kent. Maar voor de Eredivisie is het wel best apart. Ik denk dat er heel veel voetballiefhebbers zijn. En die zijn er nou eenmaal. Die veel meer met clubvoetbal hebben dan met het Nederlands elftal. Ja, die zullen toch denken, wat gaan we de komende weken eigenlijk allemaal doen met ons leven? Bij wijze van spreken.
0: Ik heb er ook altijd weer geleerd heel vaak dat voetballers er meer aan hebben om in een ritme te blijven. En dat dit eigenlijk zeg maar een soort van onderbreking is. Dat je denkt, hoe gaan we hiermee om zo meteen inderdaad, wat je zei.
1: Exact. Ja. Dus daar moet je dan een plannetje voor maken. En dit gaat de komende jaren zo blijven.
0: Ja. Dus, alleen deze periode is dat, hè? Dat we echt zo'n blok hebben van 3 weken.
1: Ja, je moet het steeds zien, zeg maar, van half september ongeveer tot begin oktober. Dat blok ligt steeds stil voor interlandvoetbal. Ja, en dan gaan we naar Oranje kijken. Wat wij natuurlijk ook nog graag doen. Maar er zijn ook heel veel voetballiefhebbers die gaan liever lekker naar een club toe. Wat ik ook best begrijp. En die moeten nu even wachten.
0: Ja, in die interlandperiode gaan wij trouwens ook wat nieuws doen. Hè? Gaan we ook een testje doen, een experiment doen. Met de podcast.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja.
1: We gaan naar PSV, toch?
0: We gaan naar het Filmstadion, ja, voor het wedstrijd van Oranje. En dan gaan we dus aan de voorkant van die wedstrijd een podcast doen daar. Die ook live wordt gestreamd bij ons op de site.
1: Leuk.
0: Dus dan gaan wij de voorbeschouwing doen.
1: We gaan ervoor.
0: Ja, dus dat, maar daar gaan we later nog op terugkomen.
1: Eén dingetje wilde ik er nog zelf nog even ingooien. Want jij bent ook keeper geweest. Heb jij, wat is het? Denk maandag was het, denk ik. Jong Ajax gezien?
0: Zo, ja, ik zag de uitslag uiteindelijk. Want ik was nog bezig met dat ding. En toen dacht ik, zo de mieters zeg.
1: Nou, ik wil het toch even benoemen. En niet om die jongen af te zeiken of zo. Maar Joeri Heerkens keepte daar. Daar hebben ze toch wel redelijk voor betaald, Ajax nog.
0: Ja.
1: Dat was een beloftevolle keeper. Die eigenlijk wel ook een beetje kwam worden voor het eerste elftal. In ieder geval in de toekomst. Nabije toekomst. Nou, we hebben ook al wel eens slechte dagen mee gehad.
0: Zeker als keeper.
1: Genoeg. Maar dit... Dit heb je toch in het betaalde voetbal zelden gezien?
0: Nee, dat heb ik inderdaad ook zelden gezien. Maar ik zag eerst die uitslag, toen dacht ik, een rare uitslag uiteindelijk. Hè, dat Ajax met zulke grote cijfers verliest ook. Hè, want daar was het ook in geïnvesteerd om het allemaal beter te maken. Maar dat je dan als keeper zo eruit komt, dat verbaast me.
1: Ik kreeg bijna medelijden met hem. Want die maakte gewoon de ene blunder naar de andere. En vervolgens pakte hij ook nog een rode kaart.
0: Ja.
1: Nou, het echt zelden gezien in het profvoetbal dat het... dat je zo'n ongelofelijke blackout of off-day hebt, hoe je het noemen wil, was echt bijna sneu. Ja. Dus ik voelde met hem mee. Maar ja, dan is hij natuurlijk niet blij dat we dit in de podcast benoemd hebben.
0: Dan wordt het weer nog erger natuurlijk. Krijgen we dat natuurlijk weer zo meteen, ja.
1: Maar dit was wel zo uitzonderlijk. Dit moest ik toch even kwijt.
0: Ja, zelden inderdaad dit soort dingen gezien inderdaad. Overigens, er werd ook natuurlijk gevoetbald in Engeland op deze avond. Het was de wedstrijd de League Cup. Liverpool won van Spurs. Om even maar weer aan te halen. In Engeland gaat het natuurlijk steeds over de vele miljoenen die Spurs dit jaar heeft uitgegeven in de zomertransferperiode. Want vorig jaar was Liverpool, als ze verloren, de ploeg die 600 miljoen had uitgegeven. Nu is Spurs het lachertje van Engeland. Maar bij Sky hadden ze een analyse gemaakt over het spel van Liverpool nu. Onder Iriola, die graag wil druk zetten, continu de tegenstander wil opjagen en dat soort dingen. En er stond een statistiek bij. En er stond een statistiek bij die mij echt wel verbaasde. Dat onder Arne Slot dat ze ongeveer de minste meters maakten in de Premier League vorig jaar. Dat zegt ook wel wat natuurlijk, wat die ploeg aankon en hoe ze toen speelden eigenlijk.
1: Dat was onderdeel van de kritiek. Ja. Ze kwamen natuurlijk van dat stoelmoendrang voetbal van Jurgen Klopp.
0: Ja.
1: En toen het vorig jaar niet liep, in het eerste seizoen liep het natuurlijk als een tierenlier. In het tweede seizoen niet. Toen werd inderdaad het gebrek aan energie in wedstrijden, dat werd Slot heel erg aangerekend. Daar moet wel bij gezegd worden dat Want Liverpool supporters hebben een zeer selectief geheugen als het om dit soort dingen gaat. Dat Klopp in zijn laatste jaren natuurlijk die spelers compleet over de kop jaagde.
0: Ja.
1: En de ene en de andere blessure had. En die konden dat ook totaal niet meer opbrengen. Dus die bliezen zichzelf eigenlijk volledig op. Het jaar daarna zorgde Slot er juist voor dat hij samen met zijn Belgische inspanningsfysioloog, ik ben even zijn naam kwijt, Ruben Peters.
0: Ja, Ruben Peters volgens mij. Ja.
1: Daar zorgden ze ervoor dat ze juist een voortreffelijk blessureratio hadden. Waardoor ze dus ook kampioen konden worden met een relatief smalle selectie. Want dat hadden ze toen. Dus ja, het is een beetje, hoe moet je dat zeggen? De geschiedenis herhaalt zich een beetje. Deze trainer wil weer terug naar dat klopvoetbal.
0: Ja, dat wilden ze zelf ook graag. Dat was het DNA van de club, was dat.
1: Ja, precies. Maar dan is dit dan blijkbaar ook het gevolg. Dan moet je ook super fitte spelers hebben. En het is ook de vraag of je dat op lange termijn vol gaat houden.
0: Ja, dat was ook de grote vraag eigenlijk in die hele analyse die daar al werd gemaakt. Want als je dit voetbal wil spelen, dan is de vraag of die spelers dat allemaal vol kunnen houden. En Iriola was ook aan het zoeken, ja, wie kan het wel 2 keer in de week? Soms binnen 8 dagen 3 keer. En wie eigenlijk helemaal niet? Dat is eigenlijk de grote vraag nu voor hem.
1: Ja, nou ja, Van Dijk heeft het vorig jaar alle minuten volgehouden.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd of dat nu weer lukt. Al is het natuurlijk, dat moeten we er wel bij zeggen, voor een centrumverdediger compleet anders dan voor een middenvelder of een aanvaller.
0: Nou, Liekup was er helemaal niet bij nu tegen Spurs. Dus hij was hier helemaal afwezig. Dus
1: hij heeft dus al meer gemist dan vorig jaar.
0: Ja.
1: Bij deze.
0: Denk jij dat het doelpunt van Sassuolo tegen Juventus, dat hier een stukje matchfixing in zat? Of was dit gewoon puur toeval?
1: Nou, we hadden het net over de keeper van Jonge Ajax. Dat hadden we nog nooit gezien. Dat is ook misschien overdreven. Maar dit was toch ook wel heel uitzonderlijk, ja. Ja, maar je mag bijna hopen dat dit matchfixing was. Want als het geen matchfixing was, dan is het niveau van de Serie A wel naar een bedroevend niveau gezakt.
0: Dat is het ook wel een beetje. Maar beschrijf even voor de mensen die het niet gezien hebben, die geen Ziggo hebben en niet op het
1: kanaal. Nee, de wedstrijd Sassuolo-Juventus, dus notabene Juventus, toch een vrij grote club in de
0: geschiedenis. Tegenstander van NEC.
1: Tegenstander van NEC donderdag.
0: Ja.
1: Er was een slotfase waarin beide ploegen eigenlijk aan het jagen waren op de winnende goal. Er vielen wat doelpunten in de laatste minuten. En helemaal in de allerlaatste minuut breekt Sassuolo uit. En die spelers van Juventus die denken, nou, hier hebben we geen zin in. Hier hebben we even geen zin. Ik heb even geen zin meer om te schakelen. Ik stop ermee. Er waren er 2 die konden het opbrengen om nog een beetje terug te shocken. Nou, het was echt alsof je naar amateurvoetbal zat te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Dat zie je in het moderne voetbal echt niet meer. Ook niet in de Eredivisie. Tuurlijk worden er fouten gemaakt in verdedigen. Hè? Dus dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Maar dit was gewoon een helft dat gewoon niet meer geen zin had om te schakelen.
0: Dat is ook bijzonder eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, mensen moeten het echt even kijken. Want je weet niet wat je ziet. Je denkt, dit is de training van JK4 of van Noordwijk 5. Ja. Maar echt.
0: Dat die dachten, we laten hem even lopen. En we hebben er nu
1: jongens, we gaan naar de kantine. Ja. Jongens, de helft is al onderweg naar de kantine, weet je wel.
0: Ja.
1: En er zijn er dan nog 3 die zeggen, hey, kom terug, godverwinnende goal. Weet je wel, zo ziet het eruit.
0: Ja.
1: Ja, het is echt ongelooflijk.
0: Heel bijzonder.
1: En in dat opzicht wel exemplarisch inderdaad voor de staat van de Serie A en het Italiaanse voetbal. En ik vond het ook nog bijzonder dat doelpunt ook nog werd gedeeld op het officiële account van de Serie A. Als een soort highlight.
0: Ja, dat ook heel bijzonder, ja. Maar daar laten ze alle highlights zien natuurlijk, hè?
1: Nee, ja, blijkbaar. Ja. Maar het was geen reclame.
0: Nee. We moeten vanavond nog gaan kijken natuurlijk naar AZ. Dat speelt in de Europa League tegen Sunderland. Toen dacht ik ook gelijk, we hebben de hele zomer lang over Brian Brobbey gehad bij Oranje. Brian Brobbey dit, hè. Brian Brobbey, hoe lang houdt hij het vol? Brian Brobbey is de spits van Oranje, maakt de doelpunten. En ik denk dat we sinds het WK Brian Brobbey niet meer hebben genoemd in deze podcast.
1: Nou, dat is goed dat jij dat nu wel doet.
0: Ja.
1: Ja, want hij is volgens mij prima begonnen aan het seizoen. Ik heb nog niet alle wedstrijden van Sunderland kunnen zien, helaas. Maar volgens mij is hij prima aan het seizoen begonnen. En is hij voorlopig, zoals het er nu voor staat, nog steeds de eerste spits van Oranje, lijkt mij logischerwijs. Toch?
0: Ja, ik weet niet wat Xavi in zijn hoofd heeft zitten, hè?
1: Nee, ik ook niet.
0: Hij is ook bij iedereen gekeken. Ja.
1: Er zijn niet zo heel veel smaken in de spits, helaas nog steeds, denk ik. Maar nee, ik ben benieuwd. En Sunderland AZ is natuurlijk op zich een hartstikke mooie wedstrijd in dat Stadium of Light. En het blijft toch ook wel bijzonder dat Sunderland, na het ongelooflijk diepe dal waar ze in gezeten hebben jarenlang, dat die nu Europees voetbal spelen. Wat hartstikke leuk is voor die mensen daar. Want ik weet niet of je wel eens in Sunderland bent geweest.
0: Nee, ik ben er nooit geweest, maar ik moet zeggen, door die serie Sunderland Till I Die, die serie heeft wel, zeg maar, dat je daar krijg je toch een beetje sympathie voor zo'n club en al die mensen die daar zitten. En je ziet ook die enorme worsteling eromheen en zo. Dat is echt.
1: Ja, en toch zou ik het je niet aanbevelen om dat je met je vriendin een weekendje naartoe te gaan.
0: Niet? Jij zegt niet dat ik thuis even moet voorstellen, zullen we in 2027 een weekendje Sunderland samen doen?
1: Ik zou het niet doen. Kijk, als je van die typische Britse treurnis houdt, en ik hou daar op zich wel van.
0: Ja.
1: Als ik op een voetbalweekendje hou, dan wel van. Maar als je daarvan houdt, dan moet je er wel heen gaan. Maar het is werkelijk treurig. Het was ook typisch zo'n Brexit-stad. Die heel fanatiek waren. We willen uit Europa. Waarna wij als Europa dachten van, nou ja, god, in ieder geval Sunderland vinden we dat niet zo heel erg. Ga jullie maar. Maar nee, maar dat allemaal terzijde. Het is wel een geweldige voetbalclub en een geweldige voetbalstad. In de zin dat alles wat er daar ongeveer is, dat draait om voetbal. Dus dat maakt het tot een prachtige bolwerk.
0: Ja, ze gaan niemand sparen bij Sunderland. Hè? We gaan geen B-team opstellen tegen AZ. En Chaka zei ook, ik droom van de finale. Dus die was gelijk duidelijk waar de ambities liggen voor Sunderland.
1: Ja, maar snap ik ook wel. Kijk, die Engelse clubs hebben zo ongelooflijk veel budget. We hebben het vorig jaar met Crystal Palace ook gezien. En het is eigenlijk belachelijk, hè, voor de verhouding in het Europees voetbal. Maar neem die Conference League. Als je daar een Engelse club bent, dan wie zit er nu in? Brighton, denk ik, hè?
0: Ja.
1: De Conference League?
0: Ja, Brighton, ja.
1: Ja, nou, die hebben gewoon echt een hele goede kans om die prijs te winnen. Simpelweg omdat zij hebben wisselspelers die soms voor een heel budget staan van een tegenstander. En dat is bij Sunderland qua in ieder geval qua financiële mogelijkheden is dat ook zo.
0: Ja. AZ is natuurlijk wel gewoon interessant om te zien, hè, hoe die zich kunnen meten met deze ploeg. Want wij geven hoog op over AZ en de eigen jeugd die zo mooi doorbreekt en dat soort dingen allemaal. Maar daar zit natuurlijk ook wel een dingetje in, hè?
1: Prachtige wedstrijd. Prachtige uitdaging tegen een Premier League ploeg. Laten zien dat je ontzettend goed kan voetballen. Dat was vroeger al in de jaren dat het financiële gat nog niet zo heel groot was. Was het vaak voor Nederlandse clubs een uitdaging om te laten zien dat je heel slim en met die ruimtes kon omgaan. Hè. Zag je soms dat Nederlandse clubs er voortreffelijk toe in staat waren om tegen Engelse ploegen te spelen. Dat is nu natuurlijk veel moeilijker geworden. Maar AZ Sunderland, ik zou het niet meteen als kansloos willen betitelen. Bij het AZ van nu, die toch best wel in vorm zijn, ondanks die rare wedstrijd tegen Willem II dan.
0: Ja, nou, vanavond die wedstrijd. Morgen komen we erop terug in deze AD Voetbalpodcast. Dan gaan we eens kijken hoe AZ voor de dag is gekomen. Dus dat morgen. Rest ons nog één ding, Sjoerd. Jouw favoriete onderdeel. Het moment waar je altijd naar uitkijkt, al 30 minuten lang. Dat weet je. De vraag van vandaag.
2: De vraag van vandaag.
0: En dit was de vraag van Dolf gisteren. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel en hij is ook heel makkelijk op te zoeken. Maar ik roep dus iedereen op, en mijn collega van morgen ook, om dat niet te doen. Maar wie was eigenlijk de allereerste Nederlander ooit bij AS Roma?
1: De eerste Nederlander ooit bij AS Roma. Dan ga ik op zijn kennis Vermeers ga ik nu de vraag herhalen, zodat ik extra tijd heb.
0: Rekken, ja.
1: Ja. God, er zijn er niet heel veel geweest.
0: Nee, daarom.
1: En ook niet lang geleden, volgens mij ook niet. Het is niet zo heel lang geleden, denk ik.
0: Nee, ook niet, dat klopt.
1: God, ja, ik zie Stekelenburg nu voor me, maar was dat de eerste? Dat kan me niet voorstellen. Was dat de eerste? Of de enige?
0: Is dat je antwoord?
1: Ja, dan is dat mijn antwoord, Robert.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad goed. Het was Maarten Stekelenburg, dat was de eerste. Je zou denken misschien dat er nog een verdwaalde speler van misschien op hul 7 via een omzwerving bij AS Roma terecht is gekomen. Of
1: meestal zorgde Raiola daarvoor. Ja, dat je dan
0: een vriend van een vriend.
1: In de C2 van Ajax en dan speelde hij opeens bij Juventus. Weet je, ja, dat deed Raiola altijd.
0: Zag je een of andere deal?
1: Ja, niet bij Roma dus.
0: Nee, bij AS Roma niet.
1: Dat was in 2012 of zo?
0: Ja, 2011. Volgens mij 2011. Ja.
1: Oké.
0: In kader van de eervolle vermelding, Joost van Pelt. Eervolle vermelding is voor jou bij deze. Veel mensen ook reageerden trouwens nog op het idee van een van onze luisteraars om gewoon als supporters vuurwerk denken af te steken in een vak, om gewoon daar de brandweerslang op te zetten. Vonden mensen op zich ook best een leuk idee. Dus kregen ook veel positieve reacties op dat idee. Maar zoals Dolf al zei, ja, in het kader van deescaleren weet ik niet of het helemaal werkt in een vak. Je weet nooit hoe daarop gereageerd wordt. Maar jij mag de vraag voor morgen neerleggen.
1: Het lijkt wel alsof wij dit wisten van elkaar, maar dit is een bruggetje naar mijn volgende vraag.
0: Ik zou bijna zeggen dat wij een extreme redactievergadering hebben gehouden voor deze podcast.
1: Wat absoluut niet zo is.
0: Wat wij nooit doen eigenlijk.
1: Nee, mijn vraag, het is een Maradona-vraag, maar met een heel actuele aanleiding.
0: Okay.
1: Namelijk de discussie, en daar hadden we het net over, die leidt op om bij supporters wangedrag hoor je steeds vaker om punten aftrek te geven.
0: Ja.
1: Dat wordt vaak gezegd. Nou, dat is een heel slecht idee. Om verschillende redenen. Heeft ook geen enkele zin. Als het gaat om deze specifieke supportersgroepen. Maar dat even terzijde. Het is om meerdere redenen een slecht idee. En het bewijs daarvoor werd geleverd in april 1990.
0: Oh.
1: Toen AC Milan en Napoli streden om de Scudetto. Milan uiteraard met Gullit, Van Basten, Rijkaard. Napoli met Maradona. En een cruciaal moment in dat seizoen, in de titelrace, speelde zich af op 8 april 1990... in de wedstrijd Atalanta-Bergamo tegen Napoli. Toen gebeurde er iets, namelijk een supporter gooide iets vanuit het publiek. Wedstrijd werd gestaakt, stilgelegd. De regels van de Serie A waren destijds om in dat soort gevallen inderdaad de overwinning toe te kennen aan, zal ik maar zeggen, de uitspelende ploeg.
0: Ja.
1: Napoli kreeg de overwinning, terwijl het 0-0 stond, in de schoot geworpen. En zou later uiteindelijk kampioen worden. En die wedstrijd wordt nog altijd gezien als cruciaal. Dus door een voorwerp uit het publiek werd Napoli kampioen. Nou, dat moeten we natuurlijk nooit willen. In Nederland ook niet. Want stel je voor dat gebeurt. Dat slaat er helemaal nergens op. Daarna hebben ze die regel gelijk afgeschaft. En terecht.
0: Ja.
1: Dus laten we daarvan leren. Maar de vraag is als volgt. Welk voorwerp, welke speler?
0: Welk voorwerp en welke speler? Nou, ik zou zeggen, kom erop als je weet welk voorwerp en welke speler het om gaat in deze wedstrijd. Als je weet waar dit om gaat, stuur me door via X Blue Sky, hashtag AD Voetbalpodcast. Kan op Instagram, @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Je kunt reageren in de stories, dan wel door een DM'tje te sturen. En je kunt reageren op Spotify. Dat is zo'n knopje reageren. Als je dan toch aan het luisteren bent, is het een stuk makkelijker. Hoef je niet meer van de ene app naar de andere app. Reageer gewoon daarin. Kan je antwoord ook mee. En je weet het, op het spel staat de eervolle vermelding voor morgenochtend. Dus daar kan je toch weer op de werkvloer mee verschijnen, toch?
1: Zeker. En het voorwerp graag zo gedetailleerd mogelijk.
0: Ja, met alle. Oké, okay, nou, ben benieuwd. Nou,
1: De speler was niet Maradona. Dat wil ik er even bij gezegd hebben.
0: Dat zou te makkelijk zijn. Kom maar op met je antwoorden. Morgen in de AD Voetbal Podcast het antwoord. Sjoerd, ik wens jou alvast een mooie dag. En morgen zijn we er weer met een gloednieuwe AD Voetbal Podcast.
1: Yes.
3: Stel je eens voor hoe een perfect moment daar voelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht, de glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshift Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshift.

Ajax Amsterdam, mijn nummer 1. De beste club van Holland, dat weet toch iedereen. Ze zweven over het veld, ze dansen 2-aan-2. Kijk, de wedstrijd gaat beginnen, de arena die trilt mee. En in naam van koning en koningin, Ajax schiet die bal er nu maar in. De ploeg is jongensnel, bruist van talent. Ze staan al jaren aan de top van elk klassement. Karakter vol met pit, scherp en toch brutaal. Ik zie ze bruisend combineren

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Op de N381 van Drachten naar Emmen rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier 10 minuten extra reistijd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: is het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en in het noorden en westen vallen een paar buien. Elders blijft het droog en het wordt 's middags niet warmer dan 18 graden. In de avond trekt er een gebied met buien van west naar oost over het land. Dan staat er een matige zuidwestenwind die bij zee vrij krachtig kan zijn. De dagen erna blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar ook regen of buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Francis Rix met het radionieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. Oekraïense militairen hebben naar verluidt de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. En de raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. Het station.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Rix met het radionieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Dus één rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt!
1: Daar moet op gekast worden.
0: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
2: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
3: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door. We komen net uit Antwerpen. Jij eigenlijk al ietsje langer, hè?
2: Ik ben al iets langer terug uit Antwerpen. Ja, zeker, ja. Ja. Ik was zaterdag nacht thuis.
3: Ja, wel, je bent gelijk nadat Vergeer verloor. Gelijk in de auto.
2: Ja,
3: geen
2: direct.
3: Geen nacht blijven liggen nog?
2: Nee, maar dat is, wat is het? Een uur en drie kwartier rijden voor mij. Hè?
3: Ja, dus precies. S'avonds was het helemaal goed te doen.
2: Ja. Ja. Maar gewoon met gierende banden.
3: Ja, met gierende banden. Goed, we gaan het uitgebreid over de ticket hebben. We hebben even wat dingen te melden. Eerst wel onze reactie op de loting van de World Grand Prix. Die is geweest. Sprongen één wedstrijd. Dat gaan we natuurlijk volgende week donderdag gaan we dat heel uitgebreid voorbeschouwen. Maar sprong er al iets voor jou uit?
2: Ja, voor ons Nederlanders natuurlijk Gian tegen Dirk. Dat
3: is een mooie.
2: Meteen echt wel een kraker is dat.
3: Ja.
2: Is wel een mooie wedstrijd. Dus ja, die sprongen wel tussenuit voor mij.
3: Ja, en misschien dat zij ook wel, als je naar het schema kijkt, dat ze, maar daar hebben we het dan wel over, dat er ook een kans ligt om ver te komen voor een van die twee.
2: Ja, dan moet ik het hele schema.
3: Dan moet je nog even het schema voor doornemen. Maar wel jammer ergens als ze tegen elkaar.
2: Ja, natuurlijk, weet je, het is altijd. Maar aan de andere kant is het ook wel fijn dat je zeker weet dat je een Nederlander in de tweede ronde hebt.
3: Ja,
2: het liefst
3: hebben
2: bij zo'n toernooi wel, maar je wil toch. We hebben ook wel toernooien gehad, de kwartfinale laatste was, weet je. Dus je wil toch hopen dat er minimaal eentje in het finale weekend nog meedoet.
3: Ja, zoals eigenlijk met de matchplay was het dat al liever Van Veen nog in de finale gehad.
2: Ja, maar vroeger hadden we natuurlijk met Van Barneveld en Van Gerwen dat je gewoon iemand had die bijna altijd wel eentje. Halve finale hadden. Maar dat is tegenwoordig geen zekerheidje meer.
3: Nee, dus. Nee, tegenwoordig is dat zeker geen zekerheidje meer.
2: Dan. En dan met de matchplay werden we nog wel blij verrast.
3: Ja,
2: zeker. Door de twee te hebben. En het is nu op dit moment is niet echt een Nederlander die er ook dik bovenuit steekt of zo.
3: Nou, toch wel Van Veen uiteindelijk.
2: Ja, vind ik niet echt verder bovenuit
3: steken.
2: Maar
3: hij
2: is wel de
3: beste dan.
2: De beste dan, ja.
3: Ja, goed. Hij was dit weekend ook weer de beste. Daar straks over nog even wat dingen die we moeten melden. We zijn er eigenlijk bijna de hele week, hè?
2: Tja, wat een feest, hè?
3: Ik wou zeggen, we zijn er morgen, maar we zijn er ook donderdag.
2: Dus. En dan moeten we eigenlijk aan het einde van de week kijken wie jij allemaal boos gemaakt hebt.
3: Ja, ik. Ja. Ik, ja. Ja, het wordt een bijzonder weekend, denk ik toch. We zijn er morgen, in plaats van donderdag zijn we er om 4 uur, zijn we er morgen om 4 uur. Met de voorbeschouwing op de World Series Finals. En dan zijn we er na iedere speeldag van de World Series Finals ook.
2: Ja, oké. Okay.
3: Goed, hè?
2: Zeker.
3: Iedere dag gewoon met even een update, gaan we even de dag doornemen. Helemaal zin in.
2: Ja.
3: Jij ook?
2: Ja, het klinkt veel.
3: Het moet nog een beetje komen werken bij jou.
2: Ja, zeker. Maar als het toernooi helemaal begonnen is, dan komt dat wel.
3: Dan is het zeker leuk. Nou, dus iedere dag eigenlijk bijna deze week. En jij bent ook nog ergens anders te zien vanavond, als ik het goed zeg?
2: Ja bij Michael op de livestream.
3: Ja,
2: die gaat dan live darten en vragen beantwoorden en alles. En die zei gisteren vorige week gewoon in de uitzending daar dat ik de kwast de week daarna. Ja. Terwijl ik van niks wist. Ook een mooi verhaal.
3: Hij zei dat hij best ging doen. Hij zei niet jij beter, maar hij ging zijn best.
2: Maar ik kreeg allemaal appies in één keer, want ik had het niet gezien. En dat van, leuk man dat je volgende week er ook bent. Ik weet niet waar.
3: Ja.
2: Maar we gaan het morgen zien. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Dus.
3: Ja.
2: Maar het zal vast leuk worden.
3: Vorige week een stukje gezien. Zag inderdaad wel leuk uit. En beantwoord inderdaad de vragen. Staat een beetje te gooien. Dus,
2: Okay.
3: Ja, dat is hartstikke leuk. Gaat hij met jou wat trainingspelletje doen? Heeft hij ook aangekondigd? Dan weet je dat.
2: Ja. Mag ik ze wel weer eens even gaan zoeken?
3: Ik zou eens even gaan zoeken inderdaad. Je pijn. Jij zit daar nog in het bord, hè? Natuurlijk.
2: Ja, dat zijn niet de mijne.
3: Oh nee, dat zijn niet de jouw. Nee. Want jouw fly zit er wel op.
2: Ja, dus dat wordt even zoeken. En dan gaan we het morgen zien.
3: Ja, leuk. Nou, echt
2: vanavond.
3: Vanavond zien. Ja, het is dinsdag namelijk.
2: Ja.
3: Echt een aanrader om te gaan kijken in ieder geval, hè, voor de mensen.
2: Zeker.
3: Zeker, gaan we doen. Goed. De Flanders Darts Trophy. Na 10 jaar weer een euro toegewonnen door James Wade.
2: Ja, razend knap. Hij stond ook nog eens een keertje op de wipstoel om eruit te vallen bij die Eurotour-ranking.
3: Ja, voor het EK.
2: Voor het EK te halen. En dan, ik sprak hem even in het hotel en dan vroeg ik aan hem, je was er 2 weken niet. Je staat al op het randje, waarom niet? Ja, hij ging liever vissen.
3: Oh, ging vissen? Wij dachten misschien 2 weken achter elkaar, als minder, hij is misschien ziek. Nee, maar er was helemaal niks aan de hand.
2: En hij was heel trots op de vissen die hij gevangen
3: had. Kijk eens aan. Dus,
2: hij had een paar foto's laten zien en dat hij in het water stond met zijn pak aan. Dus ja, ik zei, keuzes maken in het leven.
3: Keuzes maken,
2: dat doe je goed.
3: Ja, nou, uiteindelijk fantastisch gepland, want hij wint deze. Nummer 9 op de EK-ranking is daar sowieso bij.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk goed,
2: ja. Ja, maar gewoon hartstikke knap. Ook weer goed gespeeld.
3: Ja.
2: En een paar weken geleden ook al gezegd. Je kan bij Wade echt heel goed zien wanneer hij in vorm is. dan staat hij stiller en dan staan ze pijlen mooi. Om de flight staat meer omhoog.
3: Hij schopt een beetje meer, hè, met naar achteren de laatste jaren.
2: Ja, en dan zie je nu dat hij dat dan gaat het veel makkelijker af en scoort hij beter. De pijlen staan beter in het bord, niet zo vlak als een paar jaar geleden. Mm-hmm. En dan zie je gewoon waar hij nog steeds toe in staat is. En ja, hij wint eigenlijk het toernooi relatief eenvoudig.
3: Tegen Cross werd 6-5 inderdaad. Ja. En tegen Noppert bijvoorbeeld 6-0.
2: Ja.
3: Ja, dat finale 7-4 tegen Hetta, finale 8-4 tegen Rosmit.
2: Ja, komt hier, voor de rest komt hij niet echt meer in de problemen.
3: Ja, als je het weet, tussen 95 en 100 gemiddeld een beetje.
2: Maar zo knap, jongen. Zo
3: dan
2: goed.
3: Lukt het allemaal wel.
2: Ja, finishend ook. Alles straft hij af.
3: Ja, en hij zei, misschien duurt het wel weer 10 jaar dat ik voordat hij er eentje wint. Maar je sluit zo meer niet uit dat hij over 10 jaar gewoon nog steeds in de top zit, toch?
2: Nee. Ik zou niet zeggen van nou, dan is hij er niet meer.
3: Nee.
2: Dat zeg ik echt niet.
3: Dat sowieso hebben we het over inderdaad. Dat hij niet meer is.
2: Ja. Wat dan?
3: Ik als mens dat hij er wel is toch over 10 jaar. Mag ik toch hopen?
2: Ja, dan mag ik wel hopen, ja.
3: Ja, precies. Ja. Als darter zou er wel twijfel al kunnen zijn, maar...
2: Als mens.
3: Maar als darter, ja, wie weet is hij over 10 jaar ook nog wel. Je denkt bijna van wel, hè? Dat hij voor altijd erbij blijft.
2: Ja, sommige die heb je het gevoel, die gaan er nooit uitvallen. Ja. En andere, die ben je in één keer kwijt. En dan, ja, we hebben ook spelers gehad dat je een paar jaar later dacht... oh ja, die is er ook niet meer, weet je. Mm-hmm. Maar dan weet je het gewoon niet.
3: Ja.
2: Dat ze eruit gevallen zijn. En maar bij hem, je hebt niet het gevoel dat je het einde nadert.
3: Nee, echt niet, inderdaad. Hè? Nee, hij won wel. Ja, we zeggen toen nog redelijk eenvoudig. Wel een minpuntje vond ik. Na afloop, je weet hoe het werkt voor de pers. Op zondag alleen de toernooiwinnaar mag spreken. Maar de toernooiwinnaar had geen zin dit weekend. Op zondag, ja. Dus de pers had er afgelopen. Ik was er dan niet als pers, maar die hadden geen interview met hem.
2: Ja, maar dan moet je ook als organisatie optreden, toch?
3: Dat willen ze wel doen, ja. Dat is wel,
2: natuurlijk,
3: dat waren wel de geluiden. Maar dat zijn ook echt niet blij mee.
2: Weet je, voor hetzelfde geld zit je dan de hele dag
3: te wachten.
2: En hij zegt gewoon aflopen, even niet.
3: Ja, even geen zin.
2: Maar dat kent toch niet?
3: Nee.
2: Ik snap wel dat hij er geen zin in heeft.
3: Lange dag.
2: Ja, het zijn lange dagen. Ja. En het is toch niet zijn eerste interview in zijn leven.
3: Nee.
2: Dus ik snap het wel. Alleen ja, dan moet je het. Je moet het ze wel verplichten natuurlijk om dat te doen. Want die journalisten doen ook hun werk.
3: Ja,
2: die komen daar ook. En hun baas hebben ook betaald om daarheen te gaan. En de tijd gereserveerd. Ja. En weet ik het allemaal. Als we dat anders kunnen gaan doen.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat kan eigenlijk niet. Maar ja, dat hebben we natuurlijk met de PDC wel vaker gehad.
3: Ja, maar het schijnt echt wel dat de PCO ook echt niet blij mee was. En dat ze wel actie willen ondernemen.
2: Ja, nee, oké. Okay, maar het is eigenlijk hun eigen falen waardoor dit kan gebeuren.
3: Ja.
2: Omdat het altijd maar te makkelijk gemaakt wordt. Weet je? Je hebt zo'n perschef in de rondlopen. Die de vervanger van Dave Allen.
3: Ja. Die het hele weekend is, zeg ik eventjes voordat je verder gaat met je zin. Die het hele weekend nog nodig heeft.
2: Ik weet een beetje hoe die man werkt. En die vraagt gewoon aan de speler, wil je het doen? Nou, je hoeft niet hoor, geen probleem. Dan zegt natuurlijk 9 van de 10, die zegt, nou laat maar zitten.
3: Spelers vinden hem top.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja. Nee, maar dat soort mensen had ik vroeger ook geweldig gevonden.
3: Ja, maar jij bent al nog wel een soort van semi-gedwongen.
2: Ja, er werd altijd wel gezegd van, maar je moet ook een beetje... inschatten wat jouw rol is in het geheel.
3: Ja.
2: Dat jij ook de dartsport moet uitstralen en moet vertegenwoordigen eigenlijk. Weet je,
3: als je gisteren toch als pers was geweest en je gaat naar huis zonder interview op die zondag, dan...
2: Ja,
3: maar je staat je auto.
2: Ja, dan maak ik een vernietigend artikel.
3: Dan maak je kapot.
2: Ja, helemaal.
3: Ja.
2: Ja. Met al zijn mankementen erbij.
3: Ja,
2: ik zweer.
3: Ja, dat zijn er wel, toch?
2: Had ik hem helemaal kapot geschreven. Goed dat je geen journalist bent.
3: Goed dat nee. Dat denk ik ook.
2: Waarschijnlijk beveiligd moeten wonen.
3: Ja. Je bent de enige journalist die niet over misdaad schrijft, die beveiligd moet wonen.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Ja, maar daar zou ik echt slecht tegen kunnen.
3: Ja, dat is niet goed van weten. Weekend was top, alleen dat is natuurlijk niet...
2: Een geweldig weekend heeft hij natuurlijk gehad.
3: Zeker, inderdaad. Ros Smit, die werd tweede. Wat voor weekend had hij? Ook weer gewoon echt mist de Eurotour een beetje dit jaar, hè?
2: Nummer 1 op die Eurotour-ranking. Ja,
3: neemt echt wel afstand van Nijman. Ja,
2: 2 gewonnen, 2 finales of zo nog erbij. Of in ieder geval 1 finale.
3: Mm-hmm.
2: Ja, die hebben gewoon een geweldig jaar. Hij voelde zich ook nog eens niet lekker op de zondag.
3: Nee, hij was na die kwartfinale die hij won van Ryan Joyce. Was ook niet zo'n hele goede wedstrijd. Helemaal gesloopt.
2: Nee.
3: Ik dacht, dat wordt niks in die halve finale.
2: Ja, als dat dus een van de buikgriep of zo had.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en als je dan nog even goed de finale had, dat is natuurlijk een heerlijk gevoel voor hem.
3: Hoe kan je dat tussen zo'n kwartfinale en halve finale, kan je dat dan... fixen, herstellen, dat je er wel... want hij stond echt beter te gooien.
2: Ja, geen idee hoe die dat gedaan heeft.
3: Medicijnen, energiedrank.
2: Ja, dan moet je erachter zien natuurlijk wat iemand doet. Kijk, als jij buikgriep hebt, dan is het over het algemeen... alles wat erin gaat, gaat er ook weer uit.
3: Ja.
2: Direct.
3: Direct, inderdaad.
2: Dus dat zal het niet zijn.
3: Nee.
2: Dus wat moet je dan gedaan? Misschien een of andere... remmers of zo, weet ik veel, maagbeschermers of wat dan ook, waardoor hij wat binnenhield of zo. Ik heb echt geen idee.
3: Nee.
2: Maar ik vond wel dat hij evengoed nog gewoon sterk speelde.
3: Ja, maar zeker inderdaad. Hij won dus van Gian van Veen in de halve finale. Die was de beste Nederlander. En ja, eigenlijk kwalen zo, hè, dit weekend.
2: Ah, Gian was finishend zo goed. Ja. Dat was gewoon buiten categorie. Die eerste dag en de laatste 16, de laatste 8 ook echt zo goed. Maar ook gewoon mentaal heel sterk. Alles onder druk ging uit. Je ziet nog steeds dat hij niet de oude is van daarvoor. Want toen scoorde hij gewoon nog veel beter. En toen liet hij helemaal niks liggen. Maar je ziet wel aanknopingspunten voor hem. Dat hij het wel weer de goede kant op gaat.
3: Ja.
2: Het is alleen gewoon wel voor hem zuur. Want dit denk ik dat hij in de halve finale wel zoiets had. Deze kan ik vandaag wel eens gaan winnen.
3: Hij was eigenlijk, ik had het gevoel, bijna de hele wedstrijd was hij beter. Eigenlijk tot het slotstuk.
2: Klopt,
3: toch?
2: Vond ik ook. De hele tijd had je het gevoel van hij kan elk moment nog verder afstand gaan nemen.
3: Ja.
2: En dat gebeurde niet. En Roel Smit ging eigenlijk steeds iets beter spelen. En hij werd wat minder. Ja, en dat resulteerde in de laatste lek. Dat Roel Smit gooide wel goed. En
3: hij is wel een 9 pijlen op 110. Ja, dat is gewoon een goede lek. Maar uiteindelijk mist hij best wel veel. En was Van Veen niet in 15 pijlen natuurlijk uit.
2: Maar was hij niet in de buurt.
3: Nee, daar miste twee mensen.
2: Als hij dichterbij had gestaan, had hij misschien wel van meer kansen gekregen.
3: Klopt.
2: Maar nog had ik die 88, die gaat uit.
3: Ja, dat was zeker toen die triple 20 was. Zo dichtbij was het dan.
2: Hij was zo goed op zijn dubbels. En dan precies op dat moment laat hij net even afweten.
3: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat hij er doodziek van was.
3: Ja, dat zal zijn gemiste kans voor hem voelen.
2: Dat neem ik aan van wel.
3: Ja, want hadden we natuurlijk in de finale eventueel tegen... Natuurlijk had je wel tegen Wade gespeeld, maar...
2: Ja, maar had hij ook heel moeilijk geworden. Maar dan had hij wel weer een kans gehad om voor een titel.
3: Ja.
2: Ja, en je weet natuurlijk ook wel, weet je, dat zo'n jongens is daar ook mee bezig.
3: Ja, dat hij een keer een Eurotour wil winnen en überhaupt even wat meer titels.
2: Ja, voor de plek op de wereldranking wil je toch ook af en toe even een bekertje omhoog tillen.
3: Ja, ja, het is natuurlijk Europees kampioen, maar verder op tv is het nog, of een Eurotour is het nog niet gelukt.
2: Nee, daarom.
3: Wel weer heel ver natuurlijk.
2: Maar die EK-winst is ook bijna een jaar geleden.
3: Ja.
2: En in die tussentijd heeft hij wel de finale van het WK gespeeld.
3: Jeugd WK gewonnen natuurlijk.
2: Ja, van alles en nog wat nog ver gekomen.
3: Mm-hmm.
2: Alleen ja, World Cup finale. Hij verliest te veel finales.
3: Ja. Ja, tenminste half finale, finale is een beetje de eindfase.
2: Ja, hij wint te weinig toernooi.
3: Ja, hij wint te weinig toernooi. Dat is wel de conclusie.
2: Voor zijn ranking.
3: Ja, wedstrijd tegen Doets was wel een briljante wedstrijd. Hè? Gewoon in zijn totaliteit.
2: Zeker.
3: Lekker begin van de dag was dat.
2: Ja. Kijk, eerlijk is eerlijk, Doets was gewoon beter, hè?
3: Ja, Doets was zeker beter. Zeker in iedere lek eigenlijk kwam hij steeds veel dieper.
2: Die scoorde zo makkelijk, zo goed. Ja. En Gia moest op zijn eigen leks eruit trekken elke keer.
3: Ja.
2: Hij kwam geloof 4-1 voor of zo. En daarna gaf Doets even gas. En het was zo 4-4.
3: Mm-hmm.
2: Dus gewoon echt kwalitatief een geweldige wedstrijd.
3: Ja.
2: Daarin de enige kanttekening wat je daarvoor voor Doets aan moet merken is dat hij vaak heel erg goed gooit, maar niet wint.
3: Ja, terwijl de matchplay had hij natuurlijk tegen Roel Smit bijna hetzelfde. Ja.
2: Ja.
3: Hij wordt eigenlijk 106 gemiddeld en gaat met 6,50 af inderdaad.
2: Ja, dat is wel heel zuur natuurlijk.
3: Ja. Maar waar ligt dat dan aan?
2: Nou ja, dat is ook een stukje kwaliteit natuurlijk.
3: Maar ja, hij speelt hartstikke goed. Wat doet hij niet goed dan?
2: Nou ja, dan doe je het toch. Dan time je het niet goed of wat dan ook. Hoe kan het dat andere spelers, bijvoorbeeld een James Wade, wel die wedstrijden winnen?
3: Mm-hmm.
2: Waarom wint Gian hem wel met 99 gemiddeld?
3: Ja.
2: En hij verliest met 106. Kijk, ik ga niet hier al zeggen van, nou ja, dat ligt daar en daar aan. Maar dat is voor jezelf wel iets om uit te vogelen. Want,
3: ja.
2: want veel beter als dat gaat hij niet gooien.
3: Nee.
2: En als je dan al niet wint, dan moet ook weer vervelend zijn, toch?
3: Dit is natuurlijk wel een heerlijk tempo, denk ik, ook voor anderen.
2: Ja, ook toch? Dat, tuurlijk.
3: Dat speelt ook wel
2: mee. Hij doet ook niks om je eruit te halen of eraf te leiden. Dus hij is eigenlijk een ideale tegenstander.
3: Ja, maar ik vond het wel mooi als je ziet, Van Veen gooit afgerond 100 gemiddeld, doet ze 106. Dat een paar jaar geleden, als ze op de development tour stonden, ze 60 gemiddeld tegen elkaar te gooien. De ontwikkeling die ze allebei hebben doorgemaakt.
2: Ja, zeker. Tuurlijk, ja. Allebei de Dartaritis.
3: Ja.
2: Allebei overwonnen. Dat is toch ook wel mooi.
3: Ja, dat is het gewoon
2: en
3: mooi.
2: En voor de jeugd om te zien dat als je het hebt, kijk wat er nog kan gebeuren.
3: Ja, inderdaad. Dus dat
2: je

0: Ik gooide die tegen Doets volgens mij een hele goede wedstrijd. Dus je ziet wel dat langzaam die vorm er wel weer aan zit te komen. Maar hij had weer gewoon die kwartfinale. Dat is niet zijn vriend.
1: Nee.
0: Dat was weer...
1: Eerste zondagavond, dat is niet zijn vriend.
0: Hij mist die tweede lek veel pijlen voor de dubbel. En dat is klaar. Die weet gewoon die 98 graden, of dat is het tweede of derde lek. En vanaf dat moment is het ook gewoon over.
1: Ja
0: dan lukt het ook niet meer. En dat had je eigenlijk vorige week exact hetzelfde een beetje met hem.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat is het enige. Maar je ziet wel dat zijn vorm nog steeds goed is. Want anders pak je niet... Wessel Nijman natuurlijk. En vorige week gooide Doets ook gewoon goed tegen hem.
1: Ja.
0: Maar die wedstrijd wint hij dan toch.
1: Ja, maar het is wel jammer dat hij dan die kwartfinale... dat hij die dan... hij mist kansen om gelijk te maken, was het, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Om 1-1 te maken en daarna was het helemaal niks meer. Ja. En Wade was ook geweldig, hè?
0: Ja, nee, tuurlijk gooit Wade wel goed. Maar dan nog, het kan niet aan Wade liggen dat jij 6-0
1: wordt. Nee. Tuurlijk kan Wade winnen, maar niet met 6-0.
0: Die kan wel goed gooien, maar dan moet je ergens zelf ook wel wat neerzetten.
1: Ja.
0: En dat lukte bij Noppert gewoon echt totaal niet. En zonde.
1: Zonde, ja.
0: Maar ja, ook wel een speler die... waar je ziet dat hij is niet in die vorm van vorig jaar.
1: Nee.
0: Maar het is ook niet dat het dan als een kaartenhuis in elkaar stort.
1: Nee, zit hij, hoe ver is hij van verwijderd?
0: Ja, daar is hij nog wel een stukje van verwijderd, denk ik.
1: Ja, dus op dit moment, ondanks dat jij de grote voorzitter van de fanclub bent, geen Premier League bijvoorbeeld.
0: Nou, het is onmogelijk om dit moment Premier League te geven, toch?
1: Ja, maar... Eigenlijk verdient hij toch van de terugwerkende kracht.
0: Maar die kaarten worden in januari uitgegeven.
1: Ja, daarom is dat scheelt sowieso.
0: Dus daar zitten zoveel tv-toernooi tussen de mensen die je nu opschrijft.
1: Ja.
0: Dan kunnen er zo'n paar van gigantisch door het ijs heen gaan.
1: Ja.
0: En dat ze er dan totaal niet bij horen. Dus we gaan het nu zien wie de eerste gaat winnen. En dat is aankomend weekend.
1: Dat is aankomend weekend inderdaad. Dat is nog niet voor de wereldranglijst, maar het is wel een
0: televisie. Ja, maar die wordt ook wel meegeteld natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Als ze die line-up gaan maken.
1: Ja, wie weet voor Nijman. Wat vond je hem dit weekend? Hij won van Bialecki. Daar tegen Noppert verloren.
0: Ja, Nijman gewoon niet slecht, hè.
1: Nee, het is absoluut de top van het voorjaar.
0: Nee, dat is het niet. Je ziet ook dat nu zijn gemiddelde is waar het eerst gewoon standaard rond de 100 of boven de 100 zat. Zit het nu onder in de 90, midden 90. Je merkt dat hij het gewoon even... Die hele topvorm is er niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar vaak heb je dan dat als het iets zakt... dat het daarna in één keer een toernooiwinst uitkomt... dat niemand aan zag komen.
1: Nee.
0: Gilding was ook een tijdje heel goed. En toen dachten we, nou heeft hij zijn piek gehad... en toen won hij de UK Open.
1: Ja.
0: Dus dat kan natuurlijk ook dat soort dingen kunnen ook gebeuren.
1: Dat zou een mooi vooruitzicht zijn.
0: Ja, dat zou mooi zijn voor Nijman als hij nu überhaupt een keertje... gewoon op de zondag nog meedoet. Hè?
1: Ja, is het... Je toch zo erg gesteld?
0: Nee, niet zo erg gesteld. Hij heeft gewoon nog nooit een kwartfinale tv gehaald.
1: Oh, je bedoelt voor de World Series Finals bedoel je dan?
0: Ja,
1: ik dacht dat je over Eurotour had.
0: Nee, want daar heeft hij er dit jaar gewoon twee van gewonnen. En hij staat tweede op die ranking. Dus dat heeft hij gewoon fantastisch gedaan.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat hij er ook echt aan toe is dat hij het op tv laat zien. Voor de camera's en dat hij met de interviews, met alles erbij, met de wereld die naar hem kijkt. Dat is toch anders als een Eurotour.
1: Ja, zou wel mooi zijn, dit weekend. Als het dan dit weekend in de avond gaat gebeuren.
0: Ik denk als hij het eind mag kiezen, dat hij niet dit weekend kiest.
1: Nee, voor de wereldranglijst heb je namelijk niks aan, maar wij zouden het wel heel leuk vinden.
0: Maar het zou wel mooi zijn als het nu gebeurt.
1: En ook voor het Nederlands publiek natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Even kort van Duivenbode, die had vorige week een off-day. Het was nu, als je naar gemiddeld kijkt, wat beter, maar het was nog steeds niet goed, hè? 6-3 verloren van Dolan.
0: Nee, maar ja, wat je bij Dirk ziet is dat gewoon... die moet echt terug naar de basis.
1: Ja.
0: Dat is maar een bewegen en aan het doen om zijn plekje te vinden voor het bord. Dat
1: is heel onrustig, hè?
0: Heel onrustig. Elke pijl stapt hij terug, stapt hij, is hij bezig. Daar zit helemaal geen souplesse, geen...
1: Nee.
0: Ja, en zijn worp op zich is gewoon prima, hoor. Dat markeert niet zo heel veel aan.
1: Nu of...
0: Heeft hij best wel... maar alleen dat nerveuze gedoe en dat verstappen de hele tijd.
1: Maar wat is dat? Dat is onzekerheid op het moment?
0: Ik weet
1: wat
0: dat is met hem. Je ziet hem wel eens ingooien. Ik was dan laatst bij die Pro Tour, zie ik hem ingooien. Dan heeft hij het allemaal niet.
1: Nee.
0: Dus het is iets van wedstrijden dat hij het heeft.
1: Ja, toch zo'n spanning misschien of zo. Zoeken naar bepaalde dingen.
0: Geen idee.
1: Ja.
0: Maar er komt helemaal... Je moet ook altijd... Heb ik altijd zoiets van, kijk nou eens om je heen. Wie doet het nog meer?
1: Dat valt mee. Ja,
0: niemand.
1: Nee, niemand denk ik. Nee.
0: Dus dan moet je zelf nagaan, werkt dit wel voor mij?
1: Mm-hmm.
0: Daar moet je wel naar kijken.
1: Ja,
0: of heb je iets uitgevonden wat nog nooit iemand gedaan heeft... dat je beter wordt als de rest? Dan is het goed.
1: Het is natuurlijk het zoekende, is het natuurlijk. Hè? Dat is,
0: elke pijl staan en een beetje verstappen. En weer terug en weer gaan. Op een gegeven moment weet je toch wel waar je moet gaan staan.
1: Eigenlijk zoveel.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En maar blijf maar, of dat hij zijn pijl niet goed vast heeft, ik weet het niet. Maar het oogt allemaal heel onrustig, heel gevaarlijk.

0: forceert.
1: Ja, van een Dolan die 81 gemiddeld gooit, mag je eigenlijk niet van verliezen natuurlijk.
0: Nee, maar dat weet Dirk donders goed.
1: Dat weet hij donders goed, inderdaad. Ja, dat is toch niet lekker, deze 2 Eurotours met het drukke najaar wat nu eigenlijk vanaf dit weekend gaat beginnen.
0: Nee, zeker niet. Maar weet je, 2 keer verliezen is op zich niet zo erg. Het is natuurlijk altijd wel waardeloos dat het gebeurt. Mm-hmm. Maar vooral met het niveau.
1: Ja.
0: Dat was gewoon echt heel matig.
1: Ja.
0: En ja, 0 overtuiging. We weten allebei hoe Dirk is. Dat is wel iemand die denkt wel veel na. Dan is dat niet fijn.
1: Nee.
0: Heeft hij dan voor deze Tinkström. Deze rond. Dus dat is dan nog wel een goede kans. Alleen misschien legt dat ook wel weer meer druk bij zich.
1: Ja, dat moet niet misgaan.
0: Maar ja, met dat niveau wat hij de afgelopen 2 weken neergezet heeft.
1: Kan dat misgaan tegen
0: Tinkström. Ja, dan gaat Tinkström ook gewoon een goede kans maken.
1: Hè? Zeker.
0: Dus ja, dat zal hij moeten zien te voorkomen.
1: Ja, we hadden net even de positieve Nederlanders. We merken dat we wat naar beneden gaan. Want we gaan nu naar Van Gerwen en Van Barneveld.
0: Ja, die waren allebei. Dat was allebei niks.
1: Waar we mee beginnen? Met Van Gerwen?
0: Ja, prima. Ja. Ja.
1: Tegen Hertha verloren?
0: Ja, ik ben natuurlijk bij geweest. 6-5. Ik heb gezien wat hij je hebt er gewoon alles aan gedaan. Je hebt echt ingegooid. Mm-hmm. Hij was scherp, was alles. Maar niks lukt op het podium.
1: Nee.
0: En dan merk je dan dat de vorm er niet is. En dat dan slaat de paniek toe. Hè? Want dan ga je andere dingen proberen. Harder gooien, zachter. Iets meer naar links, iets meer naar rechts staan. Maar het viel gewoon. Zijn eerste pijl wou gewoon niet vallen.
1: Nee.
0: En dan af en toe nog wel in zijn eigen lek ging het nog redelijk. Maar ja, op de lek van Hertha, niet één keer in de buurt geweest.
1: Nee. Dus hij verloor met 6-5, maar eigenlijk was Hertha ook wel echt de betere natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En die was ook niet geweldig.
0: Nee, wat ik net zei. Ja. En die was ook niet goed.
1: Nee, was wel dus heel zonde, toch? Dicht bij huis in Antwerpen.
0: Jawel, maar ja, kijk, we hebben het er wekelijks over. Mm-hmm. Ja, hij is natuurlijk nu begonnen met de Veland te doen, maar dan kan je niet verwachten dat het meteen daar is.
1: Zelfs op livestream tegenwoordig.
0: Precies. Ja. Maar hij moet gewoon heel veel eraan blijven doen. En ja, ik weet, mensen zullen zeggen, ja, het is klaar, weet ik het allemaal. Maar ja, ik weet wel wat er nog in zit. Mm-hmm. En ik geloof echt in hem.
1: Ja.
0: Alleen, ja, je moet niet wonderen verwachten binnen een week, anderhalve week. Dat zou mooi zijn natuurlijk, als dat lukt. Maar ja, zo'n feest was het niet.
1: Nee, dat is heel snel klaar voor hem. Hij gaat zijn plekje als nummer 2 van Nederland ook verliezen. Aan Danny Noppert. Nu nog niet, volgende week gaat dat gebeuren. Gaat Noppert over hem op de wereldranglijst? Wat zegt dat? Wat doet dat met hem?
0: Nou ja, dat zal niet veel met hem doen.
1: Dat was natuurlijk best wel redelijk groot, hè? Dat Van Veen hem natuurlijk al inhaalde. Dat je
0: ja,
1: na 13
0: zeker.
1: Jaar...
0: Ja, kijk, er gaat er nog waarschijnlijk wel 1 of 2 voorbij als het zo doorgaat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat moet op tv echt gaan gebeuren. En als je nu gewoon kijkt naar de afgelopen 3 weken... dan heb je niet veel aanknopingspunten dat het er al elk moment aan zit te komen. Dus het zal gewoon... Hij zal heel hard moeten blijven werken en kijken waar hij het om kan draaien. En ja... En of dat lukt,
1: ja.
0: Dat is natuurlijk helemaal hoeveel arbeid hij erin gaat steken. En hoe graag hij dat nog wil.
1: Ja, hij staat nu wel inderdaad op een hele lastige 9e plek ook. Staat hij dan, komt hij terecht, de lastige nummer 9 van de wereld. Want dan krijg je eventueel Lidl in de kwartfinale.
0: Ja, maar ja, dat
1: dan moet je al hebben over een kwartfinale.
0: Ja, precies. Je moet niet verder kijken als de eerste ronde op dit moment.
1: Nee.
0: Het is niet zoals van verleden dat je al keek van... De route ligt open en die kan je eigenlijk al invullen.
1: Maar de route ligt eigenlijk ook al niet meer open.
0: Nee, maar ja, wat wil je dan? Wie wil je dan hebben op dit moment?
1: Ja.
0: Kijk, Lidl is natuurlijk buiten categorie, weet ik wel. Maar laat hem eerst maar gewoon kwartfinale halen.
1: Vergeven.
0: Ja.
1: Ja, want Lidl twijfel je niet zo over.
0: Nee.
1: Nee, die maakt zich... Die had een heerlijk relaxed weekend weer, hè? Ja. Voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Waar iedereen aan het strijden was in het warme Antwerpen. Dat was best warm in die zaal, hè?
0: Ja.
1: Was hij lekker op TikTok, zag ik hem met zijn vriendin. Facebook, vlog. Hè?
0: Ja,
1: lekker eten.
0: Ja, die man heeft toch gewoon een heerlijk leven.
1: Ja.
0: Die kan doen wat hij wil.
1: Ja.
0: Staat 2 miljoen voor op de rest.
1: Ja.
0: En vindt het allemaal goed.
1: Kies je er iets uit, dus staat gewoon dik 2 miljoen voor.
0: En als je komt, wint hij.
1: Ja.
0: Dus ja, wat maak je dan? Dan hoef je ook niet zo druk te maken. Hè?
1: Nee.
0: Dus ja, ik denk dat hij het heel goed doet. Die brandt zichzelf niet op.
1: Nee.
0: Speelt gewoon af en toe.
1: Maar dan hebben mensen over dat het eerder zou stoppen. Maar als het op deze manier kan, dan waarom zou je eerder stoppen? Als je zoveel geld verdient. Nee,
0: precies.
1: Ik zie dit echt nog wel...
0: En als je het nog steeds leuk blijft vinden, dan is het toch helemaal top.
1: Ja.
0: Ik ben alleen heel benieuwd of hij volgende week naar Nederland...
1: Hij komt sowieso naar Nederland, maar of hij blijft voor de protos inderdaad.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Dat ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik denk het niet. Jij?
0: Nou ja, als hij die PlayStation Finals wil halen, dan zal hij wel moeten.
1: Ja, ja, of hij moet de laatste 2 winnen.
0: Ja, maar dan gok je echt op 2 toernooiwinsten. Ja. En op het allerlaatste
1: als iemand
0: moment.
1: Het mag gokken,
0: Ja, nee, weet ik. Maar als je echt, als je er alles aan wil doen om het te halen, ja, dan gaat hij ze wel spelen.
1: Ja,
0: dan moet dan moet hij eerst dit weekend winnen, hè?
1: Ja, dat speelt ook allemaal mee.
0: Ik weet dat er weer een hoop mensen nu zullen zeggen, die wint hij toch wel en bla bla bla.
1: Ja, wie weet, wie weet.
0: Maar je hebt toch altijd wel zoiets van, hij moet het maar wel doen, hè?
1: Ja, maar wat het over Gerben, die dus van Hetta verloor, ja, dat is dan ook na zo'n wedstrijd dan. Is hij ook weer doodziek, neem ik aan?
0: Ja, ja, tuurlijk. Hij was heel teleurgesteld in zichzelf. Kijk, ook nog eens een keertje. Als je niet traint en je gooit niet goed, dan denk je van, joh.
1: Dat is niet gek.
0: Ja, klote, maar het kan gebeuren. Maar als je er wat aan doet, dat lukt ook niet.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dan begint wat te worden, ja.
0: Ja, dan denk je van, zie je, dat heb ook geen nut.
1: Nee.
0: Maar dat moet je zien te voorkomen. Want het is natuurlijk wel, de lange adem moet je hebben hiervoor.
1: Ja.
0: Je kan niet 2 jaar inhalen met 1,5 week.
1: Nee, je moet geduld hebben.
0: Ja, maar dat is het ook wel. Ja. En dat gaat hij ook wel doen, hoor. En hij staat er op zich wel positief in. Want je ziet ook wel wat hij met trainen doet en wat hij kan.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, het gaat nooit snel genoeg voor zo'n jongen. Je ga maar eens in zijn schoenen staan. En dan, ja, hij verliest met 85 gemiddeld, volgens mij.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, en je weet wat je kan.
1: Ja, ja, dan is dat niet veel natuurlijk. Nee.
0: Oh.
1: Nee, klopt.
0: Ja, dan dat is ook moeilijk te verwerken.
1: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen.
0: Als je dat een paar jaar geleden tegen hem gezegd had, dat hij vaak van dat soort wedstrijden had, dat ken je niet.
1: Nee.
0: Je komt echt niet onder de 90.
1: Nee. Ja, dus, dat gebeurt helaas wel te veel.
0: Ja, dat gebeurt veel. Dus, ja. dus dat is mentaal natuurlijk voor hem ook echt heel moeilijk.
1: Ja.
0: Hij ziet ook wel dat iedereen weet dat ze een kans hebben tegen hem.
1: Hoe mentaal moeilijk zou het voor Van Barneveld zijn geweest dit weekend? Die verloor vrijdagavond van Jim Long.
0: Ja, dat is weer een heel andere.
1: Dat is andere problemen, maar ook wel problemen, toch?
0: Nou, bij Raymond, mijn persoonlijke mening is licht aan zijn worp.
1: Ja, hij verloor met 6-2 voor de duidelijkheid.
0: Ja.
1: Jim Long, 82 gemiddeld.
0: Gooide gewoon helemaal geen klap.
1: Maar de worp was, het is niet meer zo strak. Was het
0: nou, hij gooit hem nu eigenlijk à la Littler, Van Gerwen, Smit in 1 keer door.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft zijn hele carrière en dan kun je iedereen terugzoeken wat je wil. Heeft hij altijd die pijl voor zijn ogen gehad en dan een tikje gegeven.
1: En dan naar achteren.
0: En dan naar achteren en dan gooien. Dus een soort tussen mikken en souplesse in.
1: Ja.
0: En nu gooit hij hem alleen maar in 1 keer door.
1: Ja.
0: Dat is helemaal zijn worp niet. Maar dat heeft hij zo gemaakt. Waarschijnlijk omdat hij gezien heeft hoe soepel dat bij die gasten gaat.
1: Ja, want
0: heeft hij dat overgenomen.
1: Om dat aan te gepast, inderdaad.
0: Maar dat is gebeurd door de jaren heen.
1: Ja.
0: Maar als hij dat weer wil, zo'n speler is hij gewoon nooit geweest.
1: Nee.
0: Dus als hij er wat wil, dan zal hij wat met zijn worp aan.
1: Maar dan moet hij zelf toch ook zien dat dit niet werkt?
0: Het moeilijke is dat als je gaat trainen en zo'n worp die lukt op het trainingsbord, ja, dan valt alles en dan gooi je gewoon fantastisch goed.
1: Mm-hmm.
0: Dat geloof ik ook wel.
1: Ja.
0: Alleen wedstrijden is gewoon niet hetzelfde als trainen. Dus dan moet je er echt voor gaan staan en dan. Raymond was gewoon iemand die ging aanleggen en dan ging hij staan en dan had hij die pijl in zijn hand. En die ging gewoon, had hij voor zijn oog. Dus hand-oogcoördinatie. En nu ziet hij die hand pas op het laatste moment. Het is gewoon heel lang. Als die timing dan weg is, ja, dan ga je niks meer.
1: Nee.
0: En het is ook niet zo dat hij het altijd gedaan heeft. Want dan ben je dat gewend. Maar op zijn hele leven gewoon al zijn trofeeën die hij gewonnen heeft. Is met een heel andere worp geweest.
1: Ja, ja. Zou ik eerder toch wat meer die kant opzoeken?
0: Ja, dat zou je denken, ja.
1: Ja, nou ja, het is wel natuurlijk in zijn strijd richting het WK. Was dit zo'n belangrijke wedstrijd. En dan denk je, Jim Long, dat is geen slechte loting.
0: Nee.
1: Denk je dan ook nog? En dan gaat dat ook mis.
0: Ja, ja, ja. Ik sprak hem heel even nog. Ja, en dan merk je wel dat hij het ook even allemaal niet meer weet.
1: Nee, dat begrijp ik ook wel.
0: Maar we hebben natuurlijk niet zoveel toernooien gespeeld de afgelopen tijd. Maar wel veel getraind.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan hoop je dat het zich uitbetaalt.
1: Ja.
0: Maar ja, nogmaals, ik denk dat het in zijn worp zit. Want daar komt geen rust uit. Dus elke beurt is opnieuw kijken wat het wordt.
1: Ziet hem het WK nog halen? Hij gaat naar Zwitserland nog natuurlijk. Gaat ze proberen te plaatsen voor Nederland, de Eurotour?
0: Hij kan het WK zeker halen. Al is het nog op die PDPA qualifier.
1: Ja, ja.
0: Dan moet je 2-3 rondjes winnen. Daar zie ik hem altijd toe in staat.
1: Ja, dus we hopen
0: alleen
1: nog
0: wel. Alleen via de gewone weg wordt gewoon moeilijk.
1: Gaat het wel echt heel lastig worden.
0: Zo eerlijk moet je zijn.
1: Het is toch, denk ik, voor die toppers. De kans is groot dat als Van Barneveld zich plaatst, in ieder geval dat hij in het bakje komt, dat hij die absolute top kan krijgen in de eerste ronde. Ja, dat is toch een naam die daar niet hoort.
0: Nee.
1: Denk toch, die toch een beetje vreest, zeker met het publiek ook en zo.
0: Ja, zeker, maar ja.
1: Ja, qua niveau op dit moment niet, hè?
0: Ja, dan zal het echt wel een stuk beter moeten
1: allemaal. En ook de laatste WK's hielden het natuurlijk ook niet over bij Van Barneveld.
0: Nee,
1: zeker niet.
0: Nee, volgens mij 1 rondje gewonnen in de laatste paar jaar.
1: Ja, de laatste 2 keer was het een drama natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dus, ja. Dus ook bij hem zijn er weinig aanknopingspunten op het moment. Maar ik vind het wel ook wel moeilijk om te zien, hoor.
1: Ja, je ziet hem ploeteren. Ja. Als er 128 man meedoet, wil je eigenlijk niet praten überhaupt dat Van Barneveld zich zorgen moet maken om het WK. Toch?
0: Nee, ook dat niet. En dat mensen hem ook nog graag loten.
1: Ja, want Jim Long zou ook hebben gedacht uiteindelijk. Dat is wel heel lekker, dit.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, want die krijgen eigenlijk een moeilijke.
1: Ja,
0: Aan die kant. En dan krijgt hij hem en dan iemand die gewoon 82 gemiddeld gooit. Ja.
1: Ja. Ja, dat is niet...
0: Dat past ook gewoon niet bij Van Barneveld.
1: Nee.
0: Alleen dat tegenwoordig is het helaas gewoon realiteit. Dat hij het vaak gooit.
1: Ja, we bespreken al deze Nederlanders. Dat je dan van Gerben 85 en Van Barneveld 82. Dat...
0: Ja, nou, maar misschien is het ook wel gewoon wisseling van de wacht, hè? Dat je nu de Nijman, de Van Veens en de Noppert en Van Duivenbode allemaal het over gaan nemen. Hè? Dat
1: je afscheid van jouw generatie en mijn generatie opstaat.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk, hè? Met Van Veens, Nijman, doet, wat je zegt, Zonneveld.
0: Ja, precies. Je hebt een hele nieuwe lichting. Ja. Dan moeten we alleen als Nederland hopen dat we één wereldtopper er echt bij hebben.
1: Ja.
0: Want dat heb je vaak wel nodig natuurlijk. Hè?
1: Nou, je bent Van Veen nummer 3 van de wereld.
0: En Van Veen is absoluut de wereldtop op dit moment. Dat ben ik met je eens. Maar dat is wel gebaseerd op een paar toernooitjes. Ik bedoel, over een x-aantal jaren.
1: Ja.
0: Iemand die continu meedoet om de prijzen.
1: Ja, ieder jaar een major wint.
0: Ja, dat wil je wel graag. Want als je nu kijkt bij... bijvoorbeeld bij België.
1: Ja.
0: Ah, die hebben het gewoon echt heel zwaar, hè?
1: Ja, ik wil nog een Belg bespreken. Kim Huibrechts. Gaf ook geen interview na afloop. Dat kon ik me wel voorstellen.
0: Die
1: kon ik
0: me iets meer voorstellen. Ja. Goh. En die had verloren, dus die hoeft niet.
1: Nee. Die verloor van Sebastian Bialecki. Dat was echt een prachtige loting. Zeker met dat je daarvoor zag dat Cullen en Reyes verloren. Dat je wist, de winnaar van deze die zit voor 90% erbij. Achteraf zat de winnaar van deze wedstrijd dan ook sowieso erbij. En Bialecki wint hem uiteindelijk. 6-5. En hij heeft weer 6 matchyards.
0: Ja,
1: klokt hij zich heerlijk terug, Huibrechts?
0: Ja, maar dan ben je ontroostbaar.
1: Uh-huh.
0: En dan,
1: in je eigen land?
0: Ja, dan krijg je een partij attacks achter elkaar nog. Ja. En dan is hij nu nog niet klaar.
1: Nee, het is nu op het moment van maandagavond.
0: Ja, op het moment dat hij de loting uit was, kreeg hij er nog eentje. Ja. De eerste pijl die hij in het bord gooit op de World Grand Prix, heeft hij er weer een.
1: Ja.
0: Want dat is gewoon 6 matchpijlen, man. Zeker voor een Huibrechts, die is vaak wel goed onder druk. Vind ik.
1: Zeker. Alleen ik denk dat de druk misschien iets te veel naar het kooppunt steeg met België.
0: Ja, nee,
1: de hele aanhang die erbij was.
0: Over het algemeen kan hij er altijd wel goed mee omgaan. Ook voor zijn land spelen, dat soort dingen. Dat
1: ligt hem het best, zeker.
0: Gaat hij wel altijd goed op.
1: En hier komt zoveel extra bij kijken natuurlijk.
0: Die moet echt helemaal doodziek zijn.
1: Ja.
0: En die Bialecki, die geeft er helemaal geen fuck om.
1: Die heeft geen emoties, heb je het idee?
0: Die
1: gaat debuteren op de Grand Prix.
0: Die zit bij hetzelfde management als waar ik bij zit. En die gozer Eaton, weet je, die was er bij hem. En die zegt na afloop, ja man, je bent bijna zeker voor de Grand Prix. En dan, oké, ja leuk. En loop gewoon verder.
1: Ja, het is
0: geen glimlach vanaf gekomen.
1: Nee. Wel heerlijk, ook aan het podium lijkt hij ook niet zo snel gek te krijgen.
0: Nee, maar moeten we tegen die wedstrijd tegen Nijman spelen. En ik denk, Michael's wedstrijd die ging bijna beginnen, 10 minuten daarvoor. En toen kwam hij pas binnen.
1: Oké, zo.
0: Dus er zitten maar 3 wedstrijdjes tussen. Dus die was 20 minuten binnen, kon hij boelen.
1: Zo, dat, dat durf je wel, zeg maar, voor zo'n wedstrijd.
0: Ja, dat is het. En dan gewoon binnenkomen lopen, weet je, ook geen haast hebben dan. Dus dat je ziet van, oké, iemand heeft zich vergist in de tijd. Of
1: nee, dat was totaal niet. Dat was zo
0: maar goed.
1: Okay.
0: Waar Obelix in dat ene drankje gevallen is, is hij in het suffe vaatje gevallen.
1: Dus ben je suffer.
0: Mooi zeg, hé. Ja, nee, het is gewoon net of dat hij of die de hele dag aan de pret sigaretten heeft gezeten.
1: Ja, hij is gewoon heel rustig, hè? Dat kan ook gewoon. Ja. Hier,
0: kan ook.
1: Heb ik dit weer uit jou gekregen, dus is het nu weer.
0: Dat zeg ik toch niet?
1: Nee, maar dat ga je straks zeggen.
0: Nee hoor.
1: Oké, goed.
0: Nou, ik zeg toch, het lijkt aan de pretzie. Ja, ik zeg toch niet, hij zit er.
1: Nee, zeker niet, het lijkt.
0: Want dat mag niet.
1: Nee, en dat wordt ook getest in bloed, dus dan ben je ook de Sjaak.
0: Waarom?
1: Nee, inderdaad, hij is geplaatst. Maar om terug te komen op Huibrechts, inderdaad, in het begin van het jaar was het helemaal geen doel voor een Grand Prix. Maar dan ben je zo dichtbij, in je eigen land, 6 matchstarts, waar je gezin erbij, schoonmoeder, alles erbij. Ja, dat het dan misgaat, die moet heel veel pijn hebben gedaan.
0: Ja, tuurlijk. Weet je. Kijk, in het begin van het jaar, wat je zegt, dan was een doelstelling, pre-championship finals halen, toekar bouwen, WK spelen.
1: Ja.
0: Als je dan zo dicht bij deze bent, dan wil je het halen ook. En dan doet hij evengoed toch nog heel veel zeer.
1: Ja.
0: En zeker 6 matchpijlen, ja, dan... Ja.
1: Ja.
0: Iedereen die een beetje op niveau gesport heeft, die weet hoeveel zeer dat doet.
1: Dat is zeker.
0: En dan hebben we nu nog over echt proberen de absolute top van jouw discipline te spelen. En dan dit soort dingen mee ervaren. Ja, dat... Goh, ik heb wel een paar gehad, ook met matchpijlen verloren. Hele zure verliespartijen. Nou, ja. Dat zijn beste uurtjes daarna, hoor.
1: Ja, en wat je zegt, hij gaat er nog eentje krijgen tijdens de World Cup.
0: Ja, dus ik had meestal, weet je, dan was je er doodziek van. Maar dan ga je naar bed. En dan de volgende dag ging meestal mijn vlucht terug. Of ging ik rijden terug, wat dan ook. En dan komt hij nog een keer binnen. Oh, ja. Dan word je wakker en dan herinner je weer,
1: dat
0: voelt je kloten, maar ja. Je bent nog suf. Dus dan denk je, waarom voel ik me ook weer zo kloten? En dan,
1: Dat was het.
0: Dat was het.
1: Ja, nou, die zou hij zeker hebben gehad.
0: Dat denk ik wel,
1: ja. Na die wedstrijd. Goh, met hem te doen. Het was wel prachtig geweest als hij dat gehaald. Maar goed, helaas was het de laatste in Antwerpen. Heb ik gehoord. Ik was er gisteren, vond het leuk. Maar ik heb ook mijn werk als journalist natuurlijk een beetje gedaan, hè.
0: Dat heb ik gehoord, ja, dat jij je werk als journalist daar gedaan hebt.
1: Wat dan?
0: Nou ja, gaan we het verhaal over je aan de rond te halen.
1: ik ben wel heel nieuwsgierig nu. Is voor buiten uitzending?
0: Ja, dat is, ja.
1: Oké, okay, maar...
0: Want je bent niet een continu journalist geweest daar.
1: Nee, ik was helemaal geen journalist daar.
0: Nee,
1: bijna
0: nee,
1: eigenlijk.
0: Nee, precies.
1: Klopt.
0: Nee.
1: Eigenlijk helemaal niet.
0: Oké.
1: Ik was het heel even wel. En dan hoorde ik toch dat Antwerpen waarschijnlijk de laatste keer is. Nou ja, dat de laatste keer is. En dat Wiese ook nog onzeker is voor volgend jaar.
0: Oké.
1: Okay. Van België wel een tik, denk.
0: Dat zou wel waardeloos voor ze zijn natuurlijk. Hè?
1: Zeker nu ze de Eurotours allemaal gaan uitzenden.
0: Ja, nou moet ik wel zeggen dat de opkomst was ook gewoon niet best dit weekend.
1: Nee, Antwerpen is wel echt een mindere Eurotour vergeleken met Wiese.
0: Ja, die vrijdagmiddag, toen zat er echt helemaal niemand. Mm-hmm. Ja, voor verdwaalde mensen die niet in de zon buiten waren lopen. Maar voor de rest was het echt helemaal niemand.
1: Nee.
0: Dus ja, dat je ziet dan de weken daarvoor in Tsjechië en Hongarije hoe vol het is.
1: Mm-hmm. België dat aan het begin ook, maar...
0: Ja, maar België heeft ook wel wat klapjes gehad, hè, de laatste tijd. Hè, ja. Met Mike de Dekker, Dimitri, Kim natuurlijk.
1: Je ziet het World Cup duo, hè, met de Dekker en die niet van de weg deden mee aan de qualifier en haalden het allebei niet.
0: Nee, had de Dekker wel een beetje pech, maar...
1: Ja,
0: maar dan nog,
1: Van den Berg toch geen heerlijke loting met Paters?
0: Nee, precies. Maar het gaat erom gewoon dat op dit moment het Belgische dart niet echt geweldig gaat.
1: Nee. Maar goed, de hoop is nog dat hij of Wiese nog doorgaat of dat het ergens anders heeft in België. Dat wel iets blijft.
0: Dan denk ik dat Wiese eerder door zou gaan als Antwerpen.
1: Ja, nee, Antwerpen is sowieso...
0: Die is sowieso klaar.
1: Ja, dus maar eventueel andere steden.
0: Dan een halve niks waar je in staat.
1: Wat?
0: Nou, die hal, dat is echt niks.
1: Oh, die hal, ja. Ja, nee, dat is een hele diepe lange hal.
0: Ja, dat is gewoon te smal. En daardoor komt er ook geen sfeer in. Ik vond niet veel.
1: Nee, en ze waren ook niet zo heel scherp met de bandjes. Ik heb twee bandjes gehad, ik had nog de goede niet, zeg maar. Maar uiteindelijk zat ik goed, gelukkig.
0: Dat is mooi, hè? Als je je kaartje inleeft, hier heb je een bandje. En dan zeg je, bij dit bandje kom je gewoon nergens meer.
1: Nee, en daarna het tweede
0: bandje. Is dat bandje
1: dan
0: voor?
1: Dan kwam ik wel het eerste stuk in en dan weer niet het tweede stuk. Dus en toen was het al 7:45 inmiddels, voordat het geregeld was. Ja, dat is niet ideaal, maar goed, uiteindelijk heb ik wel een leuke avond gehad. Dat kan ik wel vertellen. En de rest hou je lekker voor.
0: Ik heb het gehoord.
1: Ja, goed. De Luc Linden Show was ook dit weekend. Geen Luc Linden daar. Überhaupt, wat ik zei, die was lekker relaxed. Heb je het een beetje voorbij zien komen?
0: Ja, er was iemand op Instagram die stuurde me berichten over dat die was er een uur van tevoren. Stond er 150 man voor de deur.
1: Ja, dat was de eerste auditie inderdaad.
0: Ja.
1: Er waren urenlange rijen. Waren er 5-6 uur heb ik begrepen. Ja. Er waren er rijen, dan mocht je 5 minuutjes ingooien. En dan moest je voor de bel.
0: Ja, dan moet je binnen 24 pijlen uit.
1: 24 pijlen, wat vond je daarvan?
0: Ja, dat is best lastig.
1: Ja, maar op zich, ik vind het wel een goede graadmeter.
0: Je wil maar niet na 5 minuten ingooien.
1: Want
0: er zijn er echt heel veel profs die redden dat niet, hoor.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja, semi-prof zeker niet.
0: Nee, maar dat is best lastig.
1: Ja.
0: Dus maar dan valt ook wel meteen echt de echte slechte vallen sowieso af.
1: Ja, klopt. Maar het is niet ideaal, toch? Je wil eigenlijk gewoon zoals een proto dat je de tijd hebt.
0: Ja, maar je had toch niet verwacht dat je daar 128 banen voor in te gooien had staan. En dat je helemaal vol kan bereiden. En dat je dan... Dit zijn de dagen, daar moet Netflix het ook niet van hebben. Hè?
1: Nee.
0: Het is niet zo dat hier die show opdraait.
1: Nee.
0: Er worden gewoon wat filmpjes gemaakt. Het is natuurlijk mooi om te filmen hoeveel mensen zich aangemeld hebben, wie er buiten allemaal staan. En dan af en toe een interviewtje met iemand van je kan 5.000 en 1 pond winnen.
1: Mm-hmm.
0: Of 500.000. Ja, daar gaat het natuurlijk die dag om.
1: Ja.
0: Niet omdat ze echt iemand eruit willen krijgen die hem eraf gooit.
1: Nee, maar als je dan die 24 haalt, dan kan je ook wat darten, denk ik.
0: Dat zou, je hebt gezien, als je dan nog dat interview daarna moet doen en daarna nog een keertje.
1: Nog een keer gooien,
0: dan hoeft het niet altijd de beste te zijn.
1: Nee, oké. Nee. Dus zou iemand zich nog doorheen geblufft kunnen hebben?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Maar in ieder geval, dit wordt wel te proef gesteld. Als je zo lang in de rij staat en je mag op ingooien.
0: Zeker. Weet je hoe kut het is als je gewoon de hele dag daar bent geweest.
1: Ja.
0: Je gooit hem gewoon in 15 pijlen uit. En je komt niet door het interviewtje heen. Dan trekken ze toch even allemaal over de balietje heen, of niet?
1: Dat zou het helemaal gek worden, inderdaad. Ja.
0: Dus dan gaat de hele middag niet meer door.
1: Nee, nee. Ja, zoals wij plezier zou, hè? Zei. Ja, ja. Trek je alle banen van de muur.
0: Ja, maar dan word je helemaal gek, of niet?
1: Ja, dat lijkt me ook. Dat lijkt me ook. Als je
0: komt daar doorheen en op die laatste zeggen ze gewoon... Nou, jij was nummer 25.
1: Ja.
0: Jij doet niet mee.
1: Nee, inderdaad, god, dat zou wel redelijk gek worden. Ja, ik ben toch benieuwd naar wat Nederlanders die hebben meegedaan, die het misschien hebben gehaald of daar nog wat van horen. Er gaat in ieder geval dit weekend een Nederlander, toch?
0: Die we gesproken
1: ja,
0: hebben.
1: Weet je nog hoe die
0: heet? Ja, hufter ben jij. Zie je nou hoe je bent? Je van tevoren gewoon, had je ook kunnen zeggen, weet je nog hoe die heet? Nee, we wachten lekker tot de uitzending. Jij weet dat ik dat nooit meer weet. En hem dan noemen. Wat een bloedhond ben jij, zeg. Jezus.
1: Ik dacht, misschien weet je het nog, maar ik moet wel zeggen, ik dacht, de kans groot dat je het niet meer weet, inderdaad. Ja. Onze Radio 58 DJ, Dylan Boet.
0: Oh, ik zat met Bas in mijn hoofd. Man.
1: Nee, ja, het is Bas en Dylan is de show.
0: Oh, oké. Okay.
1: En Dylan gaat.
0: Oké. Okay.
1: Wat mooi toch dat hij nog gaat.
0: Ja. Ja, hartstikke mooi.
1: Ja, wel lekker 5 uur in de rij gaan staan.
0: Ja. Mooi vooruitzicht. En hij zegt dat hij niet kan darten.
1: Ja, ja, maar kunnen we misschien wel daarna nog horen hoe hij het ervaren heeft.
0: Dat zou wel leuk zijn, inderdaad. En hoe hij het ervaren heeft en hoe dat allemaal ging. En ja. Of hoe ver die gekomen is.
1: En hoeveel pijlen die uit was. Ik vraag me ook af, stoppen ze na 24?
0: Dat neem ik aan van wel. Ja. Ja, anders wordt het een hele lange middag, hè? Als je er eentje tussen hebt die er gewoon geklap van kan.
1: Ja, dan gaat Dylan de tijd ophouden daar.
0: Ja. Dat staat hij voor even mee 103, 104 pijlen te gooien. Ja. En die zie je nog niet uit.
1: Nee, ze zullen wel stoppen, dat denk ik. Dat
0: nee, maar van wel. Dat heb geen nut.
1: Nou ja, top dat hij in ieder geval gaat. Toch?
0: Ik kan hopen dat hij het haalt. Ja, omdat hij eerst zei van ik ga dat natuurlijk niet doen. Nee. Dan weet ik het allemaal, dus... Of ja, wel geinig om te weten hoe dat gegaan is dan.
1: Ja, ja nee, zeker. Dat mag even wat kosten, maar hij gaat. We zijn er voor vandaag.
0: Kijk aan.
1: Ja, kijk aan. Morgen weer.
0: Morgen weer,
1: en de dag daarna, en daarna, en daarna, en daarna. Ongelooflijk.
0: Wat een feest.
1: Morgen, voorbeschouwing op de World Series Finals.
0: Oké. Okay.
1: Zie je dan.
0: Zie je dan.
2: Stel je eens voor hoe een perfect moment daar voelt. Hoe het echt voelt. De zon in je gezicht, de glimlach die vanzelf op je lippen verschijnt. Een moment dat je het liefst voor altijd zou willen onthouden. Precies zulke momenten sta je te wachten aan boord van de Mindshare Float van TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland, vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen, nu tot op het 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Elk moment een reis. Mindshare.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Rix met het radionieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de 2e keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke band. Hoor, de drummer speelt een break.

maar speelt een breek. Zij voelt in haar hart een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte.

ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis en de verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. En de Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM. Hey.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Geht On. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 420 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Eurmond en Maastricht Airport. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen en Tijnje. Een half uur vertraging door rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag, nog 1 uur vertraging tussen Houten en Woerden. Er staat 14 kilometer. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Weg is daar weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een auto met pech. En de A35 in Twente van Almelo naar Enschede doe je er 1 uur langer over tussen Almelo-West en Borne-West. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En daardoor loopt het ook vast op de A1 bij Hengelo.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: is het weerbericht.
1: Vanavond zijn er opklaringen, maar vooral in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Geleidelijk wordt het overal droger. De temperatuur ligt rond de 13 tot 16 graden en er staat weinig wind uit het westen tot noordwesten. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Aan de kust is nog een bui mogelijk. En later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 10 graden in het oosten en 14 graden aan zee. Morgen begint de dag overwegend bewolkt en op veel plaatsen droog. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Vooral morgenmiddag trekt een gebied met buien over het land. En daarbij kan het flink doorregenen. In het oosten en zuidoosten blijft het mogelijk tot halverwege de middag droog. Het wordt 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die trekt aan de kust tot windkracht 5 of 6. En vrijdag dan wordt het wat rustiger, met geregeld zon en plaatselijk een bui. In het weekend blijft het wisselvallig. En tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Baterdorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten lang onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje staat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is een half uur. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

tonight. Let's go, loco.

0: Dat is wel een hoog niveau. Dat je gaat spelen. Dat je weer die stempel kan drukken, dat je jezelf kan ontwikkelen. En dat is denk ik wel belangrijk. En ik heb ook begrepen dat die trainer heel voorzichtig met hem is. Hè, want hij heeft natuurlijk een zomerstop gehad. En met die transferperikelen, dat speelt natuurlijk ook mee. Je komt daar aan, je bent niet helemaal 100% fit. Dus ja, ik was wel verbaasd dat hij in de basis stond. Maar ja, ik ben benieuwd.
1: Leuk voor hem, leuk voor ons. We gaan naar Omonia Nicosia tegen Celta Vigo met Johan van Polanen. Veel plezier.
2: Buenas noches, Calispera. Dag dames en heren, jongens en meisjes. Bijzonder goedenavond. En misschien nog eetsmakelijk als u met het bord op schoot klaar zit voor Omonia Nicosia tegen Celta de Vigo. Openingswedstrijd natuurlijk van het Europa League toernooi. De kampioen van Cyprus tegen de nummer 6 van vorig seizoen in La Liga. Celta favoriet voor dit duel. Daar hoeven we geen doekjes om te winden. Omonia Nicosia proberen het eerst via de Champions League. In kwalificatie werden ze uitgeschakeld door Kairat Almaty. Na penalties moesten ze door de kwalificatie voor de Europa League. En dat ging een stuk beter via Lincoln Red Imps van Gibraltar. En voorbij STVV uit België. De Sint-Truiden voetbalvereniging. Of twee wedstrijden. 4-3 voor Omonia Nicosia. En zo ligt het erbij. In het prachtige Cyprus. Op het prachtige Cyprus. Mocht u ooit een keer in de buurt zijn. Nicosia is absoluut een stad die een bezoek waard is. Mooi nachtleven ook, heb ik me laten vertellen. Hoe dan ook. Nu de voetballers op deze avond aan de beurt. Tegen Celta, Omonia Nicosia komen we Jaden Montnoor tegen, geboren Amsterdammer. Zijn moeder is Surinaams, vandaar dat hij een Surinaams paspoort heeft. Geen Luc Brouwers, wel Muammar Tankovic. Een klein voorzetje te geven op de opstelling bij Omonia Nicosia, de oud AZ'er. Ook in het elftal van Henning Berg. De spelers staan klaar voor de hymne van de Europa League.

Ja, de hymne schalt door de stadionspeakers. Het is enigszins uitverkocht, heb ik het idee. Wellicht dat er nog een paar lege plekjes zijn, ergens in een hoek. Maar verder is het toch goed vol hier in het GSP-stadion van Omonia. De opstelling dan van de thuisploeg, de Cyprioten, beginnen met Fabiano in het doel. Dat is een verrassing. Thomas Kaminski is eigenlijk de vaste keeper. Maar klaarblijkelijk is deze geboren Braziliaan de man die het mag doen in dit toernooi. Sadkaan Koulibaly centraal. En dan, zoals voorspeld, Mondmoor en Tankovic als meest bekende spelers van dit elftal. Eens kijken of zij zich in de kijker kunnen spelen. Ik ben met name benieuwd naar Jaden Mondmoor. Straks spelend met rug nummer 7. Carl Starfelt staat al klaar met het vaantje van Celta. Bij Celta wel wat wijzigingen. Die zien we natuurlijk wekelijks spelen hier bij Ziggo Sport in La Liga. Wat dat betreft heeft Claudio Giraldes wel gekozen voor wat andere namen. Om niet te zeggen B-keuze, want dat is het zeker niet. Marcos Alonso bijvoorbeeld speelt. En deze Carl Starfelt. Ferran Jutkla, Pablo Duran in de punt. Borja Iglesias nog even op de bank. Fabiano is de aanvoerder bij Omonia. En hij was zover om de tos te komen verrichten bij Balázs Berke. Dat is een Hongaar. Sowieso een Hongaars team. Met Tamar Bognar als VAR. Dan de opstelling van Celta aan de rij. Radu is daar de doelman. Een 3-4-3 formatie met Alonso Starfelt en Javier Rodriguez achterin. Porcio, een tiener op het middenveld samen met Miguel Roman. En dan Driewech helemaal links voor de oud-PSV'er. Jutkla in de spits, Duran rechts. En verder Alvaro Núñez aan de rechterkant. En Sergio Carrera als vleugelspeler. Geen Altay Bayindir in het doel. André Radu is sowieso de vaste doelman bij Celta. Maar Claudio Giraldes hield hem nog even spannend. Ik weet wie mijn keeper is, zo zei hij gisteren. Maar het is dus blijkbaar niet de huurdoelman van Manchester United. Altay Bayindir. Die is net als altijd gewoon te vinden op de bank. Dit is Henning Berg. Hier de scheidsrechter Balázs Berke. En die mag het toernooi op gang gaan fluiten. De allereerste wedstrijd van het seizoen 26-27 in de Europa League kan gaan beginnen. Samen met Ararat Armenië en Sparta Praag openen Omonia Nicosia en Celta de Vigo het bal. Dat het maar een mooi toernooi mag worden. En in het bijzonder een fijne wedstrijd. Voor de duidelijkheid, Omonia Nicosia in de lichte shirts. Celta in het donkerblauw. Meneer Senou Koulibaly. Balkovic. Wat dat betreft bij Omonia Nicosia een vrij eclectisch elftal. Eén geboren Cypriot in de basis. Dat is Panagiotis Andreou. Verder allemaal andere nationaliteiten. Onder andere Jaden Mondmoor. Als Surinamer. Meneer Henning Berg. De coach van Omonia. Oud-verdediger van Manchester United. Hij wordt nog kampioen met United in 99. Onder Alex Ferguson. Hij heeft veel geleerd van zijn toenmalig manager. Zo heeft hij aangegeven. Balkovic naar Lubomir Sadka. En naar Koulibaly.
Unia Nicosia doet rustig aan in de openingsfase. Malkovic. Al ingeleverd bij Javier Rodriguez. Hier Sergio Carrera. Driewisch biedt zich aan en krijgt de bal. Alonso naar Starfelt. Javier Rodriguez en Alvaro Núñez. Sergio Carrera. Bal weer terug. Unia Nicosia probeert de druk op te voeren. De oudste op het veld. Van de veldspelers dan. Marcos Alonso, 35 jaar. Doelman van Omonia Tuktover. Fabiano is 38. Deze man. Veld, Marcos Alonso. Goeie opening op Núñez. Veel ruimte voor de vleugelspeler. Voorzet van Jutkla. Eerste poging van Driewes. Ja, vervelend verhaal natuurlijk voor hem. Die transferperikelen leek rond te zijn met Rangers. Was er ook al in Schotland. Met medisch gekeurd, maar medisch ook afgekeurd. Ze zagen dingen in Schotland die anderen niet zagen. De transfer ging niet door. Maar nu zoekt hij zijn geluk bij Celta. Het begint vandaag in de basis. De eerste poging is van hem. Als het goed is, speelt hij de komende 4 jaar voor deze club. Javier Rodriguez. Starfelt. Veel dertigers op het veld vandaag. 2 bij Celta, maar liefst 7 bij Omonia. Andreu. Sadka. Makovic. Diepe bal van de Sloveen. Opgevangen door Maric. Nog eens Maric. Starfelt. De Haïtiaan. Jean-Kevin Duverne. Ze komen bij Omonia uit alle windstreken. Bosnier Maric. Slovaak Sadka. En de Marinees Koulibaly. Malkovic uit Slovenië. Rijk Mondnor niet. Met de ingooi. Doorjagen van Diony. Alonso. Sergio Carrera met een zee van ruimte. De crosspaas ging even door zijn gedachten, had ik het idee.
Bruno Núñez. Alonso. Javier Rodríguez. Bruno Núñez. Núñez. Javier Rodríguez. En Celta heeft natuurlijk een wereldkampioen in de gelederen met Borja Iglesias. Sinds het WK heeft hij wat last van wat blessures. De man met de baard, met de gelakte nagels. Het verhaal is bekend van Borja Iglesias. Wat veel mensen niet weten is dat Javier Rodríguez ook een klein beetje wereldkampioen is. Toen de selectie bekendgemaakt werd, dacht iedereen, dit is het. Borja Iglesias was al gebeld. De hele selectie van Celta had hem al gefeliciteerd. Met zijn uitverkiezing. Maar nadat iedereen gebeld was, kreeg ook Javier Rodríguez nog een belletje. Dat hij zich mocht melden om mee te trainen in de voorbereiding. Ging uiteindelijk niet mee naar Amerika. Maar hij heeft wel geholpen dus. Om het elftal zover te krijgen om wereldkampioen te worden. Dit is een schitterende poging van afstand. Waar André Radu nog heel veel moeite mee heeft. Het eerste gevaar van Omonia Nicosia. En dat wordt gelijk goed gevierd. Echte volksclub Omonia Nicosia. Bal afgepakt door Evandro. Die probeert hem dan de kruising in te krullen. En dat lukt nog bijna ook. Fraaie poging, goede redding. Eerste hoekschop is een feit voor Omonia Nicosia. En achter de bal Tankovic. Geen probleem, Alonso kopt weg. Evandro weer. Zoeken daar in de hoek. Krijgt een schop van Alvaro Núñez. Daar gaat hij staan. Koulibaly. Goeie bal. Op Andreju. Lekker aangespeeld. Maar niet heus. Heel lastig. Voor Sergio Carrera. Ferran Jutkla. Bruno Núñez. Malkovic rustig terug naar Fabiano. Al afgepakt door Hugo Burcio. Núñez. Pablo Duran. In één keer die voorzet. Maar daar rekende helemaal niemand op van zijn team.
Nicosia speelde in de geschiedenis 4 keer eerder tegen een Spaanse club. Alle 4 de wedstrijden werden verloren. Driles. Lekker voorbij een eerste tegenstander. En dan komt de bal uiteindelijk uit bij Núñez. Die probeert het met een hele droge volley. Die komt niet door het blok. En misschien vandaag is er wel iets mogelijk voor Omonia. Celta heeft namelijk dit seizoen de competitie nog niet gewonnen. 6 wedstrijden, 4 gelijk, 2 verloren. Eigenlijk een beetje het verhaal van vorig seizoen. Toen Celta ook behoorlijk slecht aan de competitie begon. En ook pas in Europa de eerste overwinning boekte. Wat dat betreft kan het een blauwdruk gaan worden. Op dit moment is Celta de nummer 15 in Spanje. Montmor gaat in de fout ten opzichte van Javi Rodriguez. En Omonia Nicosia, kampioen dus van Cyprus, is sinds vorig jaar in de competitie ongeslagen hier in eigen huis. Radu. Duverne kan de bal verlengen. Driles. Alonso met de crosspaas. Núñez in 1 keer teruggelegd. En die poging van Pablo Duran wordt nog van richting veranderd. En dat is maar goed ook. Even de versnelling bij Celta. Duran stuurt hem naar de hoek. Ik vraag me af of Fabiano daar nog bij had gekund. Maar gelukkig voor Fabiano is daar Lubomir Sadka. Ex-Newcastle United die verdedigen. Van Omonia Nicosia. Wel een corner voor Celta. Plukbal voor Fabiano. Fabiano Ribeiro de Freitas. In alles een Braziliaan, behalve zijn paspoort. Cypriotisch paspoort dus. Miguel Roman. Honor. Naar Claudio Giraldes. Ik wil nog weinig te zeggen eigenlijk over het openingskwartier. Beide ploegen willen eigenlijk niets weggeven. Ze zijn zuinig met de bal. Proberen hun momenten af te wachten. Núñez. Ferran Jutkla. Nu wordt de bal snel weggegeven door Omonia. Hugo Burcio. Alonso.

Alonso, Javier Rodríguez. Voorzet van de Marokkaanse international. Duran. Dan Kovic en Monnor komen er samen uit. Monnor pikt die bal op. Er is nog voordeel. Als de bal dan uiteindelijk in de voeten verdwijnt van een speler van Celta, fluit de scheidsrechter voor een overtreding. Malas Berk heeft wat dat betreft rustig een openingsfase. Muammar Tankovic, de Zweed. Stond op de vraag om die vrije trap. Starfelt en Alonso. Rodríguez. Betreding op Alvaro Núñez. Vrij trap snel genomen. Alonso. Drues. Komt met zijn hand in aanraking met het gezicht van Duverne. Duverne begrijpt dat het per ongeluk ging.

Kursiou. Zoet Gla. Voorlopig is het allemaal nog net niet bij Celta.

Starveld wandelt de bal op. Romaan. Javier Rodriguez. Hier komt de kans. Maar opnieuw het doel niet bereikt. Inzet van Hugo Burcio. Zet de fluit niet. Voor de valpartij van Bossio. Kovic. Mondor heeft nog weinig kunnen laten zien. Nou, nu doet hij de bal cadeau. Sergio Carrera in dit geval. De bal die kan verdedigen. Een beetje ruimte voor Omonia Nicosia. Wie sluit eraan? En bij Celta weer achter de bal. Nu is dan Omonia om een gaatje te vinden in de verdediging van de tegenstander. Ja, het baltempo is niet al te hoog, maar dan moet ik er ook bij vertellen dat het rond de 30 graden is op dit moment op Cyprus. Communicatie achterin op orde bij Celta. En dat doel laat zich horen en kan vangen.

0: Velković.
1: Van Noor.
0: Gelijk dubbele dekking. Roman, Miguel Roman. Ferran Jutkla naar Carreira. Grote passen voorwaarts, Driouche. Driouche tegenover Duverne. Bal wel afgepakt, het gaat ten koste van een corner voor Celta.

Opnieuw de indraaier en opnieuw de plukbal. Zij het wat lastiger dit keer voor Fabiano.

Bankovec

opening. En de aanname is ook goed van Alvaro Núñez. Dit biedt perspectief. Voorzetje van Pablo Duran. Of is het een verkapt schot op doel, hoe dan ook. Fabiano heeft hem weer. De drukste keeper van de twee in ieder geval. Goed werk van Diony. Ankovic. Yes.

Alonso, Igor Roman. Ingreep van Duverne. Druijs was al op weg naar vijandelijk doelgebied. Het boksen van Radu is noodzakelijk. Balkovic. Maric. Een krachteloze inzet.

0: Núñez.
1: Jude Klaar wordt vrij vastgehouden. Vrij stevig, maar niet genoeg om voor te fluiten. Daar gaat Jean-Kevin Duverne. Dionie in de spits. Maakt al een hat-trick tegen STVV. Duverne doet het zelf. Oh! Jean-Kevin Duverne. Ze is bijna op weg om bijna het doelpunt van het toernooi te produceren. Al in het eerste half uur van dit seizoen. Het zou een fraaie goal geweest zijn. Jean-Kevin Duverne. Haitiaans international. Gooit de schade eruit. En drukt hem richting de kruising. Maar de bal eindigt op de lat. Past niet helemaal in deze wedstrijd. Zo'n fraaie poging. En zo'n mooi schot. Tweede keer dat Omonia Nicosia voor echt gevaar kan zorgen. Eerst was daar Evandro met die redding van Radu. Nu Duverne. De hoekschop van Evandro. Radu bokst weg. Kovic, Koulibaly en Radu.

Baptists stellen voornamelijk zichzelf teleur.

Zonneveld. Dan werkt die lange bal weer. Als Monia Nicosia die lange bal hanteert, dan is die eigenlijk al kansloos nog voordat hij verstuurd wordt. Celta heeft dat allemaal goed in de gaten. Twee kansen die Omonia Nicosia creëert, die waren wel het combinatiespel uit een individuele actie. Hier een van de twee, Jean-Kevin Duverne. Andreu. Cypriotische groeiparel, 20 jaar. Evandro. Al opgepikt door Duverne. Die kan nu voor gaan zetten. Diony. Andreu. Was dit een ouderwetse punter van heel ver? In ieder geval uit stand geschoten. Weer moest Radu daar met zijn handen aan zitten. Voorlopig levert het publiek nog de meeste inzet. De meeste energie. Derde poging van Omonia van afstand. Het gaat een keer lukken, zij zeggen. Nog niet dat deze corner Sinukulibali komt naast.

Ondanks de warmte geen hydration break.

Want zo doet wij al rustig. Sancho Carrera. Duran biedt zich aan. Carrera wil het zelf doen. Javier Rodriguez. Alvaro Núñez. Monor moet verdedigen. Wordt uitgekapt. De voorzet is gevaarlijk. Maar Koulibaly kan wegkoppen. Lekker 1-2'tje. De redding van Fabiano. Die voorzet van Sergio Carrera. Hoekschop voor Celta. Nu nog een paar minuutjes te gaan. Prima 1-2'tje. Alonso mee. Als kopper. Corner van Rome.

Bouwman. Afvallende bal is voor Driouche. Dybala komt weer weg. Dat doet Tankovic ook. Starveld. Bursio wordt omver geduwd. Scheidsrechter doet verder niets. Núñez.

Alonso. Rodriguez. Roman.

tweede helft straks. Mocht u daar benieuwd naar zijn. Die is te zien op Ziggo Sport 2. Dus als u straks in de rust eventjes iets anders gaat doen. Nu keer terug, dan kunt u de tweede helft dus op Ziggo Sport 2 bekijken. Of op kanaal 400. En dan zal Celta laten zien dat het een tuintje bij kan schakelen, laten we hopen. We zijn voorlopig nog kansloos, letterlijk en figuurlijk. Tegen Omonia, die wel veel balbezit. Maar er gebeurt vrij weinig. Met de Galiciërs. De gevaarlijkste momenten waren van de Cyprioten. Misschien nu vanuit de counter. Manor moet verdedigen. De bal blijft binnen. Nu niet meer. En zo heeft hij en Ingberg het verdedigen. Het waren voor elkaar. Drieus. Geen harde uithaal.

0: Gaat er zo nog wel extra tijd bij komen? Er is nagenoeg geen oponthoud geweest. Niet noemenswaardig. Zitten we in de laatste 20 seconden of hebben ze nog ergens een minuutje gevonden? Guaroman. Bursio. Druijs. Nog één keer erlangs. En de corner mag niet meer. Het is tijd. Omonia, Nicosia en Celta uit Vigo scoren niet in de eerste helft. De thuisploeg was het gevaarlijkst. Omonia met 3 pogingen. Celta heeft weliswaar veel balbezit, maar doet er niet veel mee. Dat moet in de tweede helft anders. Dan laten we het daar nou over een klein kwartiertje aan gaan beginnen. Straks op Ziggo Sport 2, de tweede helft van deze partij. Wij gaan nu even onderbreken en gaan dan ons richten op de Nederlandse inbreng van dit toernooi. Wat mij betreft graag tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
2: En door Stihl.
3: En door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
4: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
5: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.
6: What do I wear?
7: Ugh, I love being Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
6: Nah, to Wall Street. We want main cat.
7: Take my pulse. It's too good.
6: Zalando.
8: Let op, Spanish Bit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
9: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
10: Heb je die vlekken gezien?
11: Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
12: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
10: Lekker in. Schoon eruit. Supersnel.
11: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
9: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
11: Vanish Crystal White kan dat.
12: En snel ook.
11: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.

0: favoriet.
1: The New Fragrance by Jean-Paul Gaultier.
2: 53% van de Nederlanders vindt dat ze te veel betalen voor hun verzekering. Daarom ziet u bij Insured wat we met de premie doen. En blijft er iets over van de schadereservering? Dan geven we dat terug. Dat is wel zo eerlijk. Insured. We all benefit.
3: Dag in, dag uit. Puur Italiaans. Sinds 1912. Met alleen de beste tarwe en ons zuivere bronwater. La Molisana. De mooiste verhalen ontstaan uit eenvoud.
4: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
5: Wij stoppen nooit.
4: Come on! Onverslaanbare kracht.
6: Dit is geen afstudeerspeech. En toch staan we hier. Aan het leren wat alleen de straat je kan bijbrengen. Wij zijn het geluid van een nieuwe generatie. Wij zijn Raval. De nieuwe Cupra Raval. 100% elektrisch. Nu vanaf €25.990.
7: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Van heerlijke bedden tot handige opbergbakken. Ontdek het hele aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Social Deal heeft spectaculaire deals voor dagjes uit. Dan verdient een spectaculaire commercial. Toch wel?
10: Toch mag ik maar.
9: Jongens?
10: Jongens!
9: Leuk dat je zo enthousiast bent, Bo. Maar we waren nog niet klaar. Oké, gaan we nog een keer.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bij IKEA hebben we nu meer dan 500 producten in prijs verlaagd.
13: Ga voor de beste dagjes uit deals naar socialdeal.nl.
14: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
15: En door Stiel.
16: En door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
17: Ja, je bent weer terug. De eerste helft is voorbij van Omonia Nicosia tegen Celta de Vigo. 0-0, 41e wedstrijd, mannen.
18: Spannende pot. Gelukkig is die voorbij.
17: Ja, het was niet heel veel, die eerste helft. Maar toch hebben we twee hoogtepunten te pakken, Theo. En dat moet jou goed doen. Ja, dat is een afstandsschoten.
18: Nee, absoluut. De eerste was ook nog wel een leuke actie. Weet je, houdt hem even onder zijn voet. Neemt hem dan naar binnen. En stuurt hem eigenlijk naar de verhoek. Maar net met te weinig kracht, waardoor de keeper genoeg tijd heeft om hem eruit te tikken. Maar het was een leuke actie. Er wordt wel onderschept bij Driouche. Die gaat hier laat zich makkelijk wegzetten. Wil daarna nog even druk zetten. Wordt heel makkelijk uitgespeeld. En daarna krijg je het schot. Ja, en dit schot was ook wel aardig. De keeper tikte hem nog net in de lat, waardoor hij overgaat. Maar dit waren de hoogtepunten van de wedstrijd. De rest hebben we eigenlijk vooral doorgespoeld en teruggespoeld.
17: Ja.
18: Want het was echt heel slecht.
17: Nou, dat belooft misschien voor de tweede helft in ieder geval wat meer. Hoe vond je trouwens onze oud-PSV bij Celta de Vigo?
19: Beetje ongelukkig.
17: Ja?
19: Ja, net bij dat moment natuurlijk balverlies. Maar ook in zijn acties. Net wel, net niet langs. Zijn voorzetten werden geblokt. Dit was dan... volgens mij raakt hij verkeerd, denk ik.
18: Hoop ik.
19: Dit was niet helemaal denk ik, de bedoeling. Dus maar net als Celta de Vigo zaten het allemaal niet zo heel erg lekker in. En ik vond het eigenlijk een hele matige vertoning.
17: Ja, terwijl hier nog een keer zitten kijken.
19: Ja, maar hij is wel iemand binnen deze ploeg die normaal gesproken, zoals we hem eigenlijk kennen van Excelsior, 1-1 met snelheid tegenstander gaat opzoeken. Dat is er een beetje uit, denk ik. Dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Hij is nog niet helemaal 100% fit. Maar als je zo naar deze ploeg kijkt, eigenlijk een ploeg met heel weinig specifieke kwaliteiten. Iemand met snelheid of met actie. Zou hij wel iemand kunnen zijn die het verschil zou kunnen maken?
17: Ja, nou ja, daar kan hij misschien nog ingroeien. Want ja, dit is zijn basisdebuut natuurlijk. Hoe is het bij die andere wedstrijd?
9: Ja, dat was Ararat Armenia tegen Sparta Praag. Dat is de oude ploeg, tenminste de ploeg van de oud-Feyenoord-trainer Brian Brieske. En die komen hier na 20 minuten op een 1-0 voorsprong via Tobias Gudal. En dan zien we een blije Brieske. Ararat Armenia en Sparta Praag zijn beide ook tegenstanders van AZ. Die gaan ze later nog tegenkomen in de Europa League. En Sparta Praag, die breidt de voorsprong uit. Het is tot nu toe de avond van deze Tobias Gudal. Hij maakt ook de 2-0. Ja, het vervolg van deze wedstrijd is te zien op Ziggo Sport 3. En de tweede helft van Omonia Nicosia Celta de Vigo kun je verder kijken op Ziggo Sport 2 of kanaal 400.
17: Ja, want wij gaan namelijk op dit kanaal zometeen voorbeschouwen op die wedstrijd van AZ tegen Sunderland. En dat allemaal in het Stadium of Light. Het is prachtig daar en het is een roemruchte club. Zoveel verhalen te vertellen. En Sam komt uiteraard met de opstelling. Dus heel graag, tot zo.
14: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
15: En door Stiel.
16: En door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje. Dit is geen afstudeerspeech. En toch staan we hier. Aan het leren wat alleen de straat je kan bijbrengen. Wij zijn het geluid van een nieuwe generatie. Wij zijn Raval. De nieuwe Cupra Raval. 100% elektrisch. Nu vanaf €25.990.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: 53% van de Nederlanders vindt dat ze te veel betalen voor hun verzekering. Daarom ziet u bij Insured wat we met de premie doen. En blijft er iets over van de schadereservering, dan geven we dat terug. Dat is wel zo eerlijk. Insured. We all benefit.
4: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
5: Wij stoppen nooit.
4: Come on! Overslaanbare kracht.

0: favoriet.
1: The New Fragrance by Jean-Paul Gaultier.
2: Social Deal heeft spectaculaire deals voor dagjes uit.
3: Dan verdient een spectaculaire commercial.
4: Toch wel?
2: Toch wel.
3: Jongens?
5: Jongens!
3: Leuk dat je zo enthousiast bent, Bo, maar we waren nog niet klaar. Oké, gaan we nog een keer.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: What do I wear?
8: Ugh, I love being in Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
9: Nah, to Wall Street. We want main cat.
8: Take my pulse. It's too good.
7: Zalando.
10: Ga voor de beste dagjes uit deals naar socialdeal.nl.
11: Let op, Spanish Bit Crew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak je klaar voor hardnekkige vlekken.
12: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
13: Heb je die vlekken gezien? Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
14: Vanish, unieke versneller, tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
13: Lekker in. Schoon eruit. Supersnel.
15: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
16: Dit was vroeger wit. Kun je het weer helder krijgen?
15: Vanish Crystal White kan dat.
16: En snel ook.
15: Verwijdert vlekken en maakt wit nog helderder. Zelfs met een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
17: Wanneer de tweeling Eva en Emma een leuke dag beleven, zou niets die mogen verpesten. Maar de ene heeft last van brandend maagzuur en de ander van indigestie. Daarom gebruiken ze Gaviscon Duo. De dubbele werking neutraliseert niet alleen overtollig maagzuur, maar creëert ook een beschermlaag tegen zure oprispingen. Voor een snelle verlichting tot 4 uur. Probeer net als zij Gaviscon Duo. Nu beschikbaar in bosvruchtenkoudtabletten.
18: Wanneer je klaar bent om te koken, maar je schone pan nog niet, voeg Finish glanspoelmiddel toe en zeg vaarwel tegen watervlekken. De verbeterde formule werkt na je vaatwasmiddel om watervlekken te verwijderen en lost hardnekkige aanslag op. Voor een resultaat dat 100% effectiever is dan het beste vaatwasmiddel. Voor een moeiteloos glanzend schone vaat, het begint allemaal met Finish. Etensresten kunnen de goede werking van je vaatwasmachine in de weg staan. Gebruik Finish machinereiniger. Lost vetresten op voor een schone en effectieve machine. Finish machinereiniger tijdens de vaatwasbeurt.

0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
1: En door Stihl.
2: En door Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
3: Ja, dag dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug. Wat leuk dat u ook de tweede helft heeft kunnen vinden hier op Ziggo Sport 2 of kanaal 400. Omonia Nicosia, Celta de Vigo. 0-0 nog, halverwege. Drie kansen voor Omonia, drie pogingen van afstand. Wel alle drie gevaarlijk. Drie keer moest André Radu toch zeker in actie komen. Celta heeft meer balbezit, maar doet daar vrij weinig mee. Het is wachten op deel 2. De spelers trappen nog rustig een balletje, de wisselspelers althans. De mannen waar het om gaat, die zijn nog of in de kleedkamer of komen eraan, zou je net zien. Die van Celta melden zich weer op het veld. En dan zullen de wisselspelers van Omonia zo plaats gaan maken. De scheidsrechters keren ook terug. Ik zie voorlopig geen wijzigingen bij Celta. Dezelfde koppies melden zich weer voor de tweede helft. Maar Javier Rodriguez, dat is die man die dus in de voorbereiding voor het WK ook werd opgeroepen. Spelers van Omonia zijn er ook klaar voor. En dus gaan wij ons zo richten op de tweede helft van Omonia Nicosia tegen Celta de Vigo.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Ook bij Omonia geen wijzigingen. Zeg ik eventjes zo uit mijn hoofd. Staat niemand aan de zijlijn klaar om in te vallen? Een lachende Hongaar met de fluit. En dus gaan we met dezelfde stand en dezelfde mensen verder in de tweede helft. Op weg naar doelpunten. Wie opent het bal? Wie is als eerste trefzeker? En krijgt Celta ook nog een kans om te scoren? We gaan het meemaken. De tweede helft is begonnen. Op Cyprus, Omonia Celta. Radu. Marcos Alonso. Sergio Carreira. Open draaien van Burcio. 19-jarige middenvelder zo. Scheidsrechter. Wordt daar heel hard op zijn billen geschoten. Hij heeft ook een blauw shirt aan. Dat zijn ze wel enigszins gewend bij Celta, zo'n lichtblauw shirt. Verdediger van Balkovic. Maric. Monor. Montnor loopt breed weg en wil de bal terug. Die komt nog niet terug. Andreu. Daar is Montnor. De eerste helft. Kom je niet echt uit de verf nog. Andreu. Maric. Tankovic. Daar Evandro. Maric. Evandro. Balverlies van Omonia. En daar dendert Celta naar voren. Met Zoetkla. Zoetkla steekpaasje. Van hetzelfde laken een pak wat dat betreft. Net niet bij Celta. Duverne. Jean-Kevin Duverne. Diony. Weer van een afstandje, die poging van deze Louis Diony. Dat is de vierde die het echt probeert. Nog goed afgepakt doet Duverne. En dan de dropkick van Diony. Voorzet. Radu lost dat probleem op voor Celta. Het gaat een keer mis voor Celta. Of gaat het ook een keer goed aan de andere kant? Jean-Kevin Duverne, wat mij betreft, man of the match na 50 minuten. Met een slijding bereikt hij Fabiano. Radu. Neer. Montnor sprint naar voren met bal. Alleen in de hoek. Ja, dat is jammer. Tankovic probeert hem neer te leggen voor Diony. Het strand is schoon, hè, zullen we maar zeggen. Maar Omonia is weer dreigender dan Celta. Driouche weer tegenover Duverne. De voorzet van Driouche. Weggeschoten door Sadka. Roman. Voorzet bij de tweede paal. Jutla gaat onder de bal door Duverne. Proeft Driouche af. Even vasthouden van de Marokkaan die de bal voorlopig niet met rust laat. En daar een standje voor krijgt. Hij krijgt een klein applausje, Duverne. Gewisseld gaat worden. Dubbele wissel zelfs bij Celta. Jutla komt in ieder geval naar de kant. Jot Zwetberg en Hugo González komen erbij. En als ik de stadionspeaker zo beluister, is Driouche ook naar de kant gehaald. Ja, daar staat de bevestiging. Jutla en Driouche eraf. Golver is Zwetberg erbij.

Lekker balletje achter het standbeen. Hoge voorzet. Nou ja, het wordt een hoge achterzet.

Diepe bal. Radu. Kan hem oppakken.

0: Deze diepe bal op Tankovic. Ja, hij mag de boek in als buitenspel. Millimeter of niet.
1: Buitenspel is buitenspel.
0: Williot Svedberg. Sergio Carreira. Holt de verkeerde kant op. Carreira nog eens. Nu de blik voorwaarts. Javier Rodriguez. Álvaro Núñez. Nog eens. Hugo Alvarez wordt gewoon weggezet door de veel sterkere Jure Balkovic. Weer veel balbezit voor Celta. In Nederland zouden we zeggen veel geschreeuw, weinig wol. Toepassing op het eerste uur. Spel bij Celta. Daar weer een inzet in het blok van Miguel Roman. Het levert wel een corner op waar hij zichzelf mee gaat bemoeien. Alhoewel Hugo Alvarez naar de cornervlag holt. Wordt de verkeerde kant op gekopt, maar blijkt uiteindelijk een uitkomst. Borsio. Carreira. Roman. Alonso.

Io ni. Hugo Alvarez. Naar de Sadka. Maric met ruimte. Andreju rustig terug.

Duverne onderuit getikt door Swedbeck.

Stankovic eraf. En daar is Luc Brouwers. Ex-AZ eraf. Ex-Heerenveen erbij. Luc Brouwers. Niet zo lang geleden nog droeg hij de aanvoerdersband bij Heerenveen. Dit is zijn buitenlandse avontuur op Cyprus. Het eerste wat hij doet is vallen. Duverne blijft goed voetballen. Zijn slijding leidt tot een corner voor Celta. Alvaro Núñez, een van de eerste wapenfeiten die ook daadwerkelijk in de buurt komen van Fabiano. In één keer met links, een metertje scheelt het in hoogte. Duel dat Montmore helaas met een achterstand moet beginnen. En daardoor ook niet wint. Snelle spelvoortzetting van Fabiano. Het golft nu wat meer op en neer. Eens kijken of er ook ruimtes komen. Dionier hier rechts wil de bal graag. En Wandro. Evandro.

Eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit. Dreeuw wordt onderuit gelopen. Door deze Zweed Williot Swedberg. Zweeds international. Hij woonde al heel vroeg zijn jeugd in Valencia. Dus is het niet zo'n verrassing dat hij ook daadwerkelijk in Spanje voetbalt. Sergio Carrera.

0: Goeie opening. De controle is er niet bij Svetbek. Nu zijn paas en die is wel goed. En daar Pablo Duran. 1-0 voor Celta. Maar. Er staat een man te zwaaien met een vlag. Wegens buitenspel. En dus hebben ze heel even kunnen juichen. Maar wordt het weer stil in het Spaanse kamp. Waar in de aanval was het buitenspel? En was het wel buitenspel? Hier zou het inderdaad zo kunnen zijn. Williot Svetbek, daar hebben we de lijnen voor nodig. Verder in de aanval is er geen sprake meer van mogelijk buitenspel. Dus moet het om dat moment gaan. Pablo Duran juicht. Moest het juichen staken, maar kunnen ze het zo weer aanvangen? Het was heel erg krap. De VAR ook in Hongaarse handen. Tamás Bognár, en die heeft de lijnen getrokken. En heeft gezien dat het inderdaad buitenspel was. Goed gezien dan van die assistent. Omonia komt hier goed weg. Kan opgelucht ademhalen. Als er een ploeg is die verdient een voorsprong zou mogen komen, dan is het Omonia op basis van de gecreëerde kansen. En nu krijgen zij een uitgelezen mogelijkheid om het eens te proberen. Luc Brouwers versiert hier een vrije trap. Een vrije trap met veel perspectief. Ja, hier de lijntjes.
1: Het was uiteindelijk nog wel ruim buitenspel.
0: Balkovec is de linkspoot die deze vrije trap graag wil gaan nemen. Hij heeft de bal, denk ik, zorgvuldig neergelegd. Alles wijst erop dat hij deze vrije trap gaat nemen. Radu met een timmermansoog. Zet de muur neer, geen muur liggen. Balkovec is de naam uit Slovenië. In de 72e minuut. De vrije trap voor Omonia. En Balkovec jaagt die bal de lege tribune op. Dubbele wissel. Pablo Duran dacht net te hebben gescoord. Maar één ding is zeker, hij moet er nu af. Net als Hugo Burcio. Hun vervangers zijn Alvarez en Febas. Minuutjes te gaan. Als er al een winnaar komt, dan zal het een minimale overwinning gaan worden, zo lijkt het. Svetbek. Svetbek trekt naar binnen. Carrera. Hugo González.

Alkovic naar Mondnor. Bij Omonia wordt er gewisseld. Andronikos Kakoulis vervangt spits Diony. Dat is een spits voor een spits. Deze Kakoulis heeft de eigen jeugd van Nicosia. Dus is het applaus extra groot. Carrera. Tegenover Duverne. Goed balletje. Uiteindelijk de kaats op doel. Maar de voorzet van Williot Zwedberg lijkt een rolletje. De bal. Duverne. Kakoulis. Alles over de zijlijn geweest. Ingooi voor Celta. Volgende wissels. Of wissel. Er staat nog eentje klaar. Hey, dat is de man met de baard. Borja Iglesias. Sympathieke spits. Van Celta. Komt terug van een blessure. Als wereldkampioen meldt hij zich nu op dit Europa League veld van Omonia Nicosia. Alvaro Núñez van het veld gegaan. Koulibaly. Kakoulis wordt even weggetrokken. Daar is Brouwers. Zonder ondersteuning. Zo krijgt de aanval een beetje kleur van Nicosia. Monor. Brouwers. Andreu. En ze hebben toch bij Omonia afgesproken dat als je een kans krijgt om uit de tweede lijn uit te halen, dan moet je dat doen. Het gebeurt te vaak om het een formaliteit te laten zijn. Dat is een slechte bal van Evandro. Maar hij herstelt ook zelf weer het balbezit.

Krijgt daar een tik. Starveld. De Celta zijn ze overigens wel uitgewisseld. Met nog 10 minuten te gaan. 5 nieuwelingen in het elftal. Carrera. En zo lijkt er een unicum in de maak. Voor het eerst in de geschiedenis van Omonia gaan ze een punt pakken tegen een Spaanse tegenstander. En die vlag nog maar niet uithangen. Eerst deze hoekschop doorstaan van Celta. Schiet door, daar is Borja Iglesias. Halve inzet en deze volle inzet van Javi Rodriguez vliegt dan weer over. En zo krijgt Celta nog wat kansjes in de slotfase.

Koulis raakt de bal kwijt. Voorzet. Zwedberg. Nog niet volledig over de achterlijn. Carrera. Steekbal. Wat beslist de scheidsrechter doeltrap. Het duurt te lang. Dus grijpt de scheidsrechter in. Ook in Hongarije zijn de nieuwe regels doorgekomen. Het duurt te lang voordat de doeltrap genomen wordt. En dus wordt het een hoekschop voor Celta. Dit is een cadeautje. Cadeautjes zijn er om uit te pakken. Hugo González net indraaien. Weggeslagen door Fabiano als een echte volleyballer. Jorge Iglesias en deze volley is nog lastig genoeg van Miguel Roman voor Fabiano.

door Balkovic. Nou, pikte Celta nog bijna de overwinning. Carrera. Celta lijkt gas te geven in de slotfase. De hele wedstrijd rustig aangedaan. Hier uit die corner. Wordt die bal verlengd en dan van dichtbij door Starfield richting doel getikt. En Balkovic, hoe hij het doet, doet hij het. Hij weet het zelf niet eens. Houdt die bal tegen.

Roman Svedbeck. Had daar iets anders kunnen doen met de bal. Evandro. Blijft lekker pingelen. Ja, je bent een Braziliaan of niet. Koulibaly. En de ruimte bij Duverne. Andreu, Evandro. Alonso. Nee, daar komt Evandro in één keer het veld weer ingehold.

Brouwers. Montnor. Brouwers komt naar de bal.

Rauwers tikt de bal al tegen een arm. Het stadion fluit Amas. Maar dat doet de scheidsrechter niet. Deze bal! Vliegt binnen! Wat een pegel zeg! In de 88ste minuut gaat Omonia hier de show stelen. Wat een lekkere uithaal. Een zondagschot op woensdagavond. Het is er de wedstrijd niet naar. Maar André Radu heeft een keer geen antwoord op een uithaal van iemand bij Omonia Nicosia. Jure Balkovic, de linksback. Het is niet het eerste waar je aan denkt dat er een doelpunt gemaakt moet worden. Maar hij doet het wel. Wat een bijzondere uithaal. Gewoon maar een keer proberen. En dan vliegt die bal de kruising in. Daar waar Radu het totaal niet verwacht. Hij zit er nog wel aan. Maar kan het naderend onheil niet meer voorkomen. Wat een lekkere uithaal. Een vlammend schot. De gebeden zijn verhoord op Cyprus. Het wordt niet een historisch punt. Het lijken er drie te gaan worden. En Celta dat het hele seizoen al niet weet te winnen, gaat ook niet winnen op Cyprus als er niets heel erg vreemd gebeurt in de slotfase. Uit de draai, Borja Iglesias. Geen problemen voor Fabiano. En de 90 minuten zijn bijna voorbij. Wat een daverende uithaal zeg. En het kan nog mooier worden. Kakulis. Kakulis print door. Is Carl Starfelt kwijt. Kakulis, ja, denkt het ook in die korte hoek te proberen. Radu wordt één keer gefopt. Maar niet twee keer. Zomaar opwinding bij Omonia Nicosia tegen Celta. Save the best for last. Dan zullen ze er ook wel een Cypriotische variant van hebben. Van die Rodriguez. Wat een verrassing om het toernooi mee te beginnen. Swedberg, een corner nog voor Celta. 3 minuutjes komen er maar bij. Op de rand van een overwinning. De club uit Cyprus tegen het grote Celta. Bal verlengd en daar is Balkovic weer de rennende engel. Het is duidelijk wie hier de man van de wedstrijd wordt. Hij hield al een bal van de lijn. Een geweldige goal en nu is hij opnieuw belangrijk. De Sloveen Jure Balkovic. Zijn marktwaarde wordt verdubbeld na vandaag. Roman. Ja, daar gooit iedere Cypriot zich met lijf en leden voor die bal. Alles behalve een tegentreffer. En er staan nog 2 wissels klaar ook om die tijd nog een beetje van de klok te laten tikken. Geen buitenspel, maar hij wordt tegengehouden door Roman. In 1 keer hebben ze haast bij Celta. Dat ze de rest van de wedstrijd moeten hebben. Carrera. Aleix Febas. Aleix Febas, overgekomen van Elche. Marcos Alonso. Ouderwets aan die linkerflank. Carrera met een voorzet. Daar is Starfelt. Maar Fabiano met zijn 38 jaar nog altijd niet versleten.
En hij weet natuurlijk ook hoe je in het spel speelt als je met 1-0 voor staat en er nog luttele seconden op de klok staan. Dan doet alles pijn, ogenschijnlijk. Alle waarschijnlijkheid, de laatste kans voor Celta om nog iets te maken van deze wedstrijd. En eerlijk is eerlijk, Celta verdiende hier ook helemaal niets. Een dubbele wissel nog voor de statistieken. Evandro en Monnor komen naar de kant na ruim 90 minuten spel. Tanasje en Mayambela, de Zuid-Afrikaan, komen er nog bij. Om de bal weg te schieten of tegen te houden. Nou, er was buitenspel geconstateerd, maar begrijpelijk. Ja, hier nog een keer het moment van deze wedstrijd. Die uithaal waar helemaal niemand iets verwachtte van die linksback. Behalve Balkovic zelf. En ze hadden het afgesproken, dat hadden we al geconstateerd. Als je de kans krijgt om uit te halen van afstand, dan mag je dat doen, dan moet je dat doen. Want een uitgespeelde mogelijkheid gaan we naar alle waarschijnlijkheid niet creëren tegen Celta. En zo geschieden. Een viertal, vijftal pogingen van afstand, waarvan die laatste dus uiteindelijk doeltrof. Ja, klaar, zegt Henning Berg. Gepaard naar de scheidsrechter dat het over moet zijn. En daar is het laatste fluitsignaal. Omonia Nicosia verrast in de Europa League. Het wint met 1-0 van Celta. Nog nooit in de geschiedenis van deze club pakte het een punt tegen een Spaanse tegenstander. Vandaag zijn het er 3. En ze zijn zeker niet onverdiend. Een heerlijke goal van Balkovic zorgt ervoor dat het stadion nog wel eventjes feest zal vieren. Balkovic is de matchwinner. En Celta weet niet alleen in Spanje niet te winnen, maar ook in Europa niet.

Goedenavond, dames en heren, en welkom vanuit het Lottopark. Dat, kijk eens even rond, inderdaad nagenoeg helemaal is volgelopen voor de rentrée, zou je kunnen zeggen, van Anderlecht op de Europese scène vorig jaar. Dat weet u, uitgeschakeld nog voor de zomer was verstreken en moeten toekijken vanaf de zijlijn toen enkele Belgische clubs Europees speelden. Maar nu, na een zeer geslaagde Europese zomer, is Anderlecht weer op de afspraak in de league phase van de Europa League. En natuurlijk, het is niet de Champions League. Dat is toch iets waar ze hier bij Anderlecht in de club en op de tribunes natuurlijk toch weer gaan van dromen voor de komende jaren. Maar nu zijn ze tevreden met de league phase. En het is toch een heel erg mooie affiche die misschien een klein beetje doet denken aan het verre verleden toen Anderlecht nog speelde in de Champions League. En dat is met Olympique Lyon, een tegenstander met naam en faam die op bezoek komt. En altijd toch een beetje ook een speciale band tussen Anderlecht en Frankrijk. En dat ziet u straks zo meteen in beeld nog wel, denk ik. Ook aan de grote tifo. De harde kernen van Anderlecht en Lyon komen goed overeen. En dat wordt nog een keer uitgedrukt met een tifo in de harde kern van Anderlecht daar. Het is natuurlijk ook wel voor het fel vernieuwde, gewijzigde paars-wit een serieuze test vandaag. Want het niveau zal een stuk hoger liggen dan dat van de tegenstanders die Anderlecht opzij heeft moeten schuiven in 3 voorrondes van deze Europa League. Maar goed, ondertussen mogen we veronderstellen dat Anderlecht ook wel een beetje een stap vooruit heeft gezet. En het is inderdaad opvallend, zoals in de studio al werd aangehaald, dat er flink is gewijzigd in vergelijking met het elftal dat vrijdag speelde bij KV Mechelen. 6 andere, een paar noodgedwongen natuurlijk. Voor het eerst is het centrale duo Petro en Biancone uit elkaar gehaald door de blessure van de Fransman. Omoba Midele is daar nu de man die speelt naast Petro. Ze moeten wel omgekeerd staan. UEFA heeft het daar een beetje raar gezet. Voorts zien we ook de eerste basisplaatsen voor Amane en voor Asgard. Svetkovic en Ambroos die uit de ploeg zijn verdwenen de voorbije paar wedstrijden. Nochtans Ambroos toch de man die ook bepalend was in veel Europese wedstrijden. En Svetkovic dus die plaats moest ruimen voor Bentayeb. Wel, die zijn er vandaag ook weer bij. Dus ook op het middenveld, dat is ook al aangehaald, is er flink gesleuteld door de coach. Roteren is het orde woord. En ook nog wel een beetje zoeken naar de juiste afstelling, de juiste basisopstelling. Met, we zag hem even in beeld ook, Liansana, die ook uit de ploeg was verdwenen omdat Koutsoupias daar zijn plaats heeft opgeëist met Verve. Maar die staat niet op de Europese lijst. Dus wat dat betreft liggen er wel wat mogelijkheden voor Liansana om zich al minstens toch in de Europese ploeg te spelen. Ricardo de Burgos Bengoetxea, om het helemaal juist te zeggen, is de scheidsrechter in mijn dienst uit Spanje. 40-jarige Bask. En die is Kozemans. En aan de andere kant de Senegalese bonk Moussa Niakate. Dat zijn de aanvoerders met dienst vandaag. En u zal zo meteen zien dat ook de coach van Olympique Marseille, Paulo Fonseca, flink heeft huisgehouden in zijn basiselftal. Toch volop roteren. En dat doet hij dan met het oog in dit geval op de competitiewedstrijd die eraan komt tegen Rennes in het weekend. 3 zijn overgebleven van de basisplaat, van het basiselftal, sorry, van afgelopen weekend tegen Paris FC. Met Morten op het middenveld. Niakate dus, de man centraal achterin, de aanvoerder vandaag. En onze landgenoot Openda in de spits, die er goed aan begonnen is. En de anderen zijn allemaal anderen. Laten we zeggen dat als je een beetje kijkt naar het seizoen dat lopende is, zijn er toch een zevental in principe basisspelers die vandaag toekijken vanaf de banken. Daar zit mooi volk op. Met een wereldkampioen, ex-wereldkampioen en basisspeler bij de finalist nog, Argentinië, Taliafico. Met Tolisso, gewezen Frans international. Het Franse, wat zeg ik, het Tsjechische talent Soes. En ook natuurlijk een oude bekende van het park, Duranville. Als ik kijk naar de bank bij Anderlecht, is het opvallend dat daar Ede Mario Stroeikens op de bank zit. Want die werd toch redelijk gedecimeerd door de technisch directeur in de interviews die hij heeft gegeven. Maar goed, vandaag is hier blijkbaar, zo zie ik toch op mijn blad, wel degelijk bij. Voilà, we zijn eraan begonnen. We zijn benieuwd of Anderlecht zijn voet kan zetten naast een Franse nummer 4. Op dit moment in de Ligue 1. Nog ongeslagen, overigens in de Franse competitie. Met 2 overwinningen en 2 gelijke spelen. Netjes mee in het koppeloton. En dat is belangrijk toch voor Lyon. Winkler dus vanaf de linkerkant deze keer, want geen Antman. En Ambroos
heeft zijn plaats aan de rechterkant weer ingenomen. Eerst overtreding op Openda. Want deze man dus, van wie ook heel erg veel verwacht wordt, Tilo Asgard. 24-jarige Noor die van de Rangers geleend wordt. En geboren en getogen in Liverpool. En daar ook nog wat gevoetbald. Maar goed, dat was toch wat te hoog gegrepen. Vooral bij Wigan heeft hij meer dan 160 wedstrijden gespeeld. En de eerste keer toch al maar uitkijken bij de vrije trap die eraan komt. Met Boudas. Goeie linker. Jonge Algerijn. Zeer tegen de zin van Nis naar opgehaald gratis. En gevaarlijk aangesneden, gekopt en de parade al nodig van Colin Kozemans. Op de uitstekende kopbal was het Niakate die daar zijn hoofd tegen zette. Dat was al bijna prijs voor Lyon. En Kozemans met een geweldige reflex, perfect aangesneden. Die vrije trap en de ruimte toch ook veel te groot om te koppen. Het was overigens Wadraogo die er zijn hoofd tegen zette. De linksback, ook gestalte. Ah, wat een save al nodig. Of meteen een slechte start. Veel volk nu voor de neus van Kozemans. Daar kan hij hem wel rustig komen plukken en even ademhalen voor Anderlecht. Maar een serieuze verwittiging uitgedeeld. En de captain van Anderlecht voorkomt een heel erg slecht begin van deze leaguefeest voor Anderlecht. In elk geval, zoals we dat wel vaker zien van de ploegen van Fonseca, graag heel erg hoog en druk zetten met Boudas. Tasman die bal daar onderschept, al bedoeld voor Winkler. Die wel aardige dingen liet zien op het veld van KV Mechelen. Dit is hem dus, u herkent hem wel, Paolo Fonseca. Toptrainer mag je toch zeggen. Oké, bij Milan was het mislukt in dat halfjaartje bij Shakhtar vooral. Verloren gemaakt. Bij Roma ook al halve finale van de Europa League gespeeld. En Anderlecht geraakt er voorlopig moeilijk uit. Onder de druk die Lyon daar meteen zet. Amane, eerste balletje vooruitgezet. Daar zit Niakate op zijn gemakje tussen. En dan Petro, die stond dus een maatje Biancone voor het eerst. Dit seizoen glas gespeeld. Biancone, misschien heeft dat er ook wat mee te maken. Omdat hij geblesseerd is geraakt. Morten. Ja, in een overtredingje. Even aangetikt door Ambros. Hier nog een keer de vrije trap. Net nog de hand, de goede reflex van Kozemans. Hop, erover getild nog. En dat was nodig. De prillenstart van deze wedstrijd is voorlopig voor de Fransen. Anderlecht nog even zoeken om in de match te komen.

ook weer in zijn gebruikelijke 4-3-3. Dat was ondersteken bij Paris FC. 4-4-2 was bijna uit op het middenveld. Dat lag op punten misschien net iets minder. Iacaté met een oude bekende, dus Clinton Matte. Die hier wel vaker heeft gespeeld. 21 wedstrijden blijkbaar tegen Anderlecht. Uit en thuis natuurlijk met verschillende clubs. En ook niet echt basisspeler meer, deze Clinton Matte. Dat was hij wel tot hij in januari van vorig seizoen naar de Afrika Cup vertrok met Iacaté. En Kluivert het uitstekend deed. En eigenlijk zijn plaats overnam. Maar vandaag moet Kluivert weer op de rechtsback spelen. Redelijk op bij Milton, de Asgard. Tweede foutje. Net geraakt, zegt hij. Jassa laat zich de bal afsnoepen door Nakamura. Daar gaat Openda. In het centrum is Tesman. Opletten, daar komt de bal. Maar nog aangeraakt. Svetkovic werd teruggeplooid. Met diep in zijn rug Norty. Asgard, hij ook weer van de bal gezet. Voorlopig gaat het een beetje snel, heb ik de indruk voor Paarswit.

Ik zou zeggen, Wossel half aan het vol. Maar wel de overtreding gefloten van, dus Komitele. Andrew uit Ierland met Nigeriaanse roots. Nakamura. Tikken met Marty. 20-jarige D. Die Marty die ze opgehaald hebben bij de jeugd van Brøndby in januari. En Moort, uitstekende traptechniek. Mooie bal is dat richting Nakamura. Maar eraan toe, Nakamura brengt hem toch in de box. Medele die hem wegkopt. Ambroos, altijd wachten op de eerste aanval van Anderlecht. Svetkovic, maar kijk eens hoeveel volk er altijd rond de man van Anderlecht in balbezit te vinden is. Dus ook moeilijk voor Paarswit in de eerste 7-8 minuten. Om de overkant te halen. Tesman is de lopende man, doet hij graag. Veel subtiel verlengt de bal naar de buitenkant bij Kluivert. Nee, dat is Badouche, pardon. Badouche, en dit is gevaarlijk. Bal in de voeten van Naarty en hij gaat er al in. Makkelijk in doel gelegd. De overstap is aan de buitenkant van Boudache. En kijk, het overwicht van Lyon staat ook al na 8 minuten op het scorebord. En hij deed het heel erg rustig. Noah Naarty. Geen harde knal. Dit was heel erg subtiel gedaan van Tesman. Weten in de rug zit Boudache. En dan veel overstapjes. En dan kopt Petro, die een beetje ongelukkig, zou je kunnen zeggen, in de voeten van Noah Naarty. Maar is er ook wel onwaarschijnlijk veel vrijheid voor de Deen daar in de rechthoek. Om hem dan door de beentjes, dat zien we hier, van Mamar ver buiten bereik van Koosman zijn doel te leggen. En die redder onderligt nog. Koosmans na 2 minuten. Hier was hij kansloos. Sana met Amane. Er wordt heel erg veel verwacht van de man met het nummer 8. Horten legt hem hier bij Nakamura. Die heeft hem uiteindelijk niet binnengehouden. Daar is hij aan de bal. Petro. De combinaties bij Anderlecht komen er vooralsnog niet uit. Hier gaat Naarty weer. Penna is vertrokken in het centrum. Nakamura is ook aanwezig. Maar even temporiseren bij Noah Marty. Naarty, pardon. Met Wederaogo. En Morten. Geen Tolisso. Dus op het middenveld was in principe de man die de lijnen uitzet. De aanvoerder. 32 jaar ex-Bayern. Kijk toe vanaf de bank. En Disha. Of niet de chance, de kamp. Hij heeft nog even bij Charleroi gezeten, zelfs de doelman van vandaag. Is ook de tweede doelman. Dominik Krajf in Slovaak is eerste keeper. Maar de kamp vandaag dus tussen de palen. Opgeleid bij Paris Saint-Germain. Het is ondertussen ook alweer een jaar of 7-8 geleden dat hij daar 2 jaar was. Maar vooral toch dubluren voor Benetton. Deze man is.

gaat even een beetje moeizaam. Uiteindelijk toch nog een bol ver getropt. Winkler probeert zich door te zetten, maar Matta zet hem voor de bal. En nog goed weggewerkt ook door Clinton Matta. Heeft wel een adempauze ingebouwd na de voorsprong. Dus Anderlecht nu net iets langer aan de bal. Een beetje vertrouwen bij elkaar voetballen. Amane die daarmee komt voetballen. Dus Omabidele en Petro. Ambros met Asgard. Shirt kan hangen van Morten. Hier nog een keer het subtiele kopwerk van Tesman. De overstapjes van Boudash. En kijk eens. Wat een ruimte voor Narti. Voor de 0-1. Tesman. Ik denk van Petro, maar het balvoordeel gegeven dan op Penda. Oh, opletten. Want ook Stinson loopt hem in de rug aan. Maar de ref wil er gelukkig veranderlijk niet van weten. Maar het was wel minstens onvoorzichtig wat Augustinsson daar deed. Zo meteen eens kijken in de herhaling.

Augustinsson is vertrokken. Svetkovic is voorlopig de enige in de box. Ambroos komt bij zijn. Nee, het is overhaast de voorzet. En nog een slechte ook in de voeten van Matta. Even wat temporiseren was beter geweest. Moedas in de voeten van Amane. Net Ambroos goed laten lopen. Dat is knap. Maar een keer een goede voorzet. Tweede zone. Gekopt door Wikkeler. En dat is dan toch een eerste keer een schijn van dreiging van Anderlecht. Wilde hem terugkoppen richting Asgard. Het is uiteindelijk een hoekschop. De eerste voor Anderlecht na bijna 14 minuten spelen. Nee. Er zelf wat tegenaan gelopen, dus geen overtreding.

0: verder met Ambros. Geen Kwaja Cvetkovic mee in het duel met Deco. Maar die deed het goed.
1: En dan is de bal blijkbaar over de doellijn geweest bij de corner. Dus doeltrappen.
0: Goed afgedekt ook door Wedraogo.

dat is slordig van Niakate. Maar ook bij Anderlecht slordigheden. Mane dan. Nou, dat weer onderschept door Tesman. Boudas, goede bal hier Nakamura. Aubameyang moet opletten. Amar komt terug. Nakamura zwenkend. En Boudas met een schotje dat in de handen sterft makkelijk van Kozemans. Heel erg vinnige, trippelvaardige, snelle Algerijn. Ik zei het, Pijn is maar eens bijzonder, bijzonder ongelukkig dat die jonge parel deze zomer gratis de deur uitwandelt. Richting Lyon. Maar ja, wilde wel door de beentjes van Wederhogo, maar dat kwam er niet van.

eerste eindigde op doelsaldo zelfs. Voor Aston Villa in de league face van de Europa League. Maar één nederlaag op het veld van Real Betis. Voort ze 7 overwinningen. Uiteindelijk gesneuveld in de 8e finale tegen Celta de Vigo. Jaar voordien kwartfinale gespeeld van de Europa League. Dus vaste klant in de knock-out fase van deze Europese beker. Champions League, dat zit er al 6 of 7 niet meer in. Ook dit jaar niet uitgeschakeld in de playoffs door het Fenerbahçe van Lukaku. En het was heel erg nipt. Goede heenwedstrijd in Istanbul, thuis dan verloren. 2 doelpunten afgekeerd, onder andere een van de punten voor buitenspel. En dat scheelt een slok op de borrel, namelijk een 1,23 miljoen. Vandaar ook de noodzaak om onze landgenote Fofana uiteindelijk toch te verkopen. Die zo die kent u uiteindelijk bij Sunderland. Asgard met niet zijn eerste matige bal. Morten pikt op met Narti. Die hevige start en het doelpunt heeft Lyon toch gekozen voor wat meer controle. Wat dan met Desma. Blijvert. Vorig jaar dus veel krediet kon hij op de rechterkant moest spelen. Oei, in het aangezicht van de Matta tot grote vreugde van het publiek. Snel gegooid, Svetkovic. Hij krijgt hem niet tot bij Lianzana. Knal in het aangezicht van Clinton Motta, maar die klauterde wel snel overeind. Romidele met Mama. Schermt hij wel goed af. Ja, het had naar het centrum gekund, naar Amane. Van Midele met Kozemans. Dat is beter gevoetbald. De goede kaas van Svetkovic. Ambroos lanceert hier Mama. Winkel moet naar het centrum trekken. Augustinsson komt ook bijsluiten. Svetkovic is al ter plekke. En hier Lozana. Dat was moeilijk. Maar het is wel een eerste echte vloeiende aanval van Anderlecht. Waar een versnelling in zit. Goed eruit gevoetbald. En dan langs de lijn gespeeld Ambroos voor Mama. Die keek een paar keer. En probeerde dan Lianzana te bereiken. Wat lukte. Maar oké, harde bal. En niet helemaal zuiver erachter. Hij deed nog wat hij kon, de Nederlander. Tussen de palen. Dat kwam er net niet van. Maar het betere werk van Anderlecht nu in deze fase. En een eerste echte moment van dreiging. Veel balbezit, dat heeft Anderlecht wel gezien op Aschelen 64%. Maar het was vooralsnog vooral ver van de goal.

0: Tessman met Matta. Dat was een beetje kort voor Nakamura. Net ertussen.
1: Niet meer onder controle.
0: Vorig jaar bij Raas. Drie jaar bij Raas. Die Nakamura. En Carabieras dus. Die het best aardig deed in de Franse tweede klasse. En zo waar, het is al even geleden. Een half jaar bij Sint-Truiden. Dat kan natuurlijk. Voor een Japanner. Dat was alweer zes seizoenen geleden. Weinig potten gebroken ook en blessure gehad. Maar nu op de laatste dag van de transferperiode nog altijd de vervanger van Fofa. Hier is Nakamura.

Houten met Niakate. Wadrauko. Nakamura. Omobamidele is moeten uitstappen. Nakamura opletten voor de dribbel. En het schot afgeweken. En er toch wel in zeker. 0-2. Was het de rug van Ambros? Ik denk het wel. Een pechmoment voor Anderlecht. Nee, zo gaat het helemaal de verkeerde kant. En hij heeft het goede schot natuurlijk. Maar dit is 100% pech voor Paars-Wit. Dit was te makkelijk. Het uitstappen van Mamar. Dan nog maar Mamidele. Het was uiteindelijk Jansan. Denk ik die de bol.

de laatste keer dat Lyon hier op bezoek kwam in het Lotto Park. Dat toen ook zo niet heet uiteraard. Was ook niet bepaald een feest. Playoffs van de Champions League in 2009. Terwijl Mamar moet knokken, de bal niet onder controle krijgt. Nakamura, Openda lag op de loer, maar Nakamura kiest voor de moeilijkste oplossing. Mutrasja aan de buitenkant. Paarswit had al verloren. In het Stade Gerland met 5-1. Ook hier wordt het 1-3 voor Lyon. Dat duurt nog op Europese toppers uiteindelijk. Dat was de herinnering van een jaar of 8 eerder in de groepsfase van de Champions League. Met een Bosnoptreden in de B-trend. 1-0 in de goal van Tiene. Rando ligt er op een zuchtje stranden later in München van de tweede ronde. Openda, vlag is voorlopig beneden gebleven op letterbal. Die door Omobamedele, Jan nu wel degelijk toch aangegeven buitenspel. Even wait and see, het zag er zoal naar uit. Dat Openda wel veel voorsprong had. Goeie commentaar krijgt hij. In de Franse kranten. In Frankrijk is het respect groot voor Openda. Zij niet vergeten wat hij eerder gepresteerd heeft natuurlijk. In Frankrijk. Als voetballer bij Lens. En zijn vele doelpunten daar. En hij speelde ook goede wedstrijden tegen Fenerbahçe. Ja, dat mag een gele kaart opleveren natuurlijk. Ja, zeker, dat is niet getwijfeld. Ja, KT die daar rijkelijk laat komt. Goeie beweging van Svetkovic. En onmiddellijk spelbedrijf. Winkler kan hem brengen, Svetkovic. Nee, bal weggetackeld nog. Bal gespeeld inderdaad door Niakate. Zo beoordeeld door de scheidsrechter. En zo was het ook juist, denk ik. Maar goed, van Winkler. Voilà, daar de bal gespeeld. Liep hem bijna wel aan in de sprinter naartoe. Dan had het wel een penalty kunnen zijn. Nu was het correcte tussenkomst. Nieuwe corner dus. Ambros. Dat is een heel slechte. Het is Ouedraogo die er zijn hoofd tegen zit. Mane die opvangt. En weer Ambros. Nog eens een matige. Dash lanceert Openda. Ja, in de tackle Ambros, maar hij heeft hem niet. En Mane komt. En daar is Morten. Die heeft een goede trap. Maar krijgt hem niet uit. Aangeraakt nog. Denk ik in een corner. Gevaarlijke tegenaanval, onoordeelkundig in de tackle, Ambros. En dan ook Openda die Morten uitkiest. En die controle was gelukkig voor Anderlecht niet goed. De lichte aanraking nog op de hak van Mama. Trappen denk ik. Zo is het inderdaad. Fransen mopperen een beetje. Kruivert. Zoon van Patrick. De jongere broer van Justin natuurlijk. Maar een verdediger. Die via Utrecht en Dordrecht en Casa Pia in Portugal. Die jongens aangekomen.

lang. De paas is opnieuw niet goed. Veel te veel slordigheden in de passing bij Anderlecht. En Sana. Ja, dat is een mooi hakje, maar in de verkeerde voet. Midele die er goed tussen komt. Liansana opgejaagd. Ja, te veel volk rond hem. Nakamura er uiteindelijk mee vandoor. Die gaat Openda weer. Ze zijn met z'n tweeën in het centrum. Nakamura is ook nog meegeschoven. Openda gaat zelf versnellen voorbij Liansana. Terugleggen. En daar is niemand. Behalve dan Desmond. Goed afgedekt door Petro. En nu maar een keer vaart maken. Asgard. Loopt lang met de bal. Hier Mama. Svetkovic wacht voor de goal. Gaat het misschien met links zelf proberen. Mamar. En dat is dan een corner. Goed uitstappen of volgen, zal ik maar zeggen, van Uedraogo. We weten dat het niet zijn grootste kwaliteit is. De afwerking wil het hier toch nog een keer proberen. Geen kans. Wegens de goede tackle van Uedraogo. En hij had wel gezien dat Tesm er was. Petro er ook wel goed bij. Deze was de defensieve actie van daarnet van Niakate op Svetkovic. Een korte. Winkler meegeven met Asgard en Alsana. Tja. Ambroos. Goh. Te veel van dit soort ballen. Echt waar. Het is al een moeilijke eerste helft voor Anderlecht. Dat zijn toch de mannen met de goede voeten. Asgard, kijk. Mane ook weer in de verkeerde. Namelijk die van Kluivert. Boudasje aan de buitenkant. Kluivert mag ver komen. Winkler achtervolgt hem wel. Hij bleef nu te ver lopen met de bal.

ook al wat gemor op de tribunes. Ze willen dat het toch wat vooruit gaat. Kozemans gaat dat een keer proberen. Maar er loopt Mata van de sokken. Van 25 ging Fonseca even uit de bol. Een soort kopstoot gegeven na de wedstrijd tegen Brest in het voorjaar. Dus van 25 schoot hij eigenlijk tot 30 november uiteindelijk. Tot in september mocht hij niet in de kleedkamer komen. Maar Rignon heeft hem dus gehouden als coach, het vertrouwen behouden. En dat hebben ze zich niet beklaagd. Vorig jaar vierde plek voor Lyon in de Ligue 1. Het was het beste in 6 seizoenen. Want u kent het verhaal, het is een club in financiële problemen gebracht door de redelijke schifte megalomaan John Textor. Nu staan ze onder zeer nauw financieel toezicht van de DNCG. Dat is de waakhond, zal ik maar zeggen, financiële van de Franse Pro League, maar ook van UEFA. Moeten op de centen letten. Het achtste budget maar van de league aan hebben ze. Ja, zoals je kan zien, best nog wel een aardige ploeg. Zelfs zonder een heleboel titularis. Nakamura, nee, dat is geen. Hij was erbij op het WK in de basis bij Japan. Asgard, dat is een goede tik. Winkler, dat is ook een overtreding, want dat is ook een mooie beweging.

lanceert Vinker. Maar Matta in de buurt, goede aanname Vinker. Hier is Petkovic. Nee, krijgt er niet voorbij. Dekan. Beste kans voor Anderlecht. Ah, goede actie van Vinker. De aanname was prima. En meteen Svetkovic grijpt zich naar de haar. Hij deed het uitstekend. Rémy Deschamps. Geen buitenspel. Dit was uitstekend. En dit ook. En oké. Goed uitkomen. Goed breed maken. Ah, blijkbaar toch buitenspel aangegeven. Oké. In de herhaling dan.

Miskin wil van Svetkovic in het centrum. In tweede instantie dan. Kluivert naar Moedas. De bal niet meenemen, dus zijn we weer bij Anderlecht. Van Midele, verstelling van Mamar. Noorty die hem probeert op te vangen. Mamar nog met Amane. Winkler. De voorzitter uitgehaald door Kluivert. Is weer een corner voor Anderlecht. Hem te stiften. Maar de Kong is ook de man van het scherm. Dat deed hij prima. Nu toch maar een corner voor de goal, want die Arnett leverde helemaal niks op. Hoog geschept. Asgard probeert de koppen weghalen. Morten. Amane meteen naar de buitenkant weer. Ambrose, mooie beweging. Ja, overtreding. Ik ben dat die een beetje gretig instapt. De laatste 10 minuten van de eerste helft al. 0-2 nog altijd dus voor de Fransen. Brengt hem. Petro maakte wel de kopbeweging, maar de bal kwam niet. Winkler, te makkelijk van de bal gezet door Morten. Naughty, uitvoetballen. En Tasman. Nog Naughty. Ja, daar krijgen ze in het Lyon-vak een open doekje voor. Voor de manier waarop ze hier netjes uitvoetballen. Met Kluivert dan.

Nakamura. Bij de speel van inderdaad Wedraogo. Het is niet dat Lyon zoveel doelgevaar heeft gecreëerd. Het was natuurlijk die koppel in het begin. Dan de goal. Er is een schot hier naar, maar dan het pechmoment natuurlijk met de afgeweken bal van Nakamura. En kijken naar Mama. Zvetkovic moeilijk tegen de duikelende Matta. Ambroos van Tom. Ja. Boudas er goed tussen. En een balletje naar voren gestoken door Nakamura. Ook Openda aannemen met Petro erbij. Boudas die hem probeert mee te nemen. Maar dat lukte net niet. Victor was teruggeschoten. Voorlopig het middenveld van Anderlecht is zoekende. Het is natuurlijk ook een samenstelling die voor het eerst zo is neergezet door de coach. Met Liansana, met Amane en Asgard. En nee, een moeilijke bal voor de man, maar heeft hem wel binnengehouden. En dan was het een beetje... Ja, ik dacht te zeggen, was het toch te ver gezocht door Wedraogo. Maar de assistent hier vlagde al... Training ook gefloten door Ricardo de Burgos.

keer dat Anderlecht een Franse club kon kloppen in eigen huis. Dat eerder alweer van 2008. De winning goal van een Mboumpensa Penza tegen Bordeaux. In het slot van de wedstrijd. Nadien nederlagen tegen Lyon, wat ik al zei. Tegen Paris Saint-Germain twee keer. Slaat dat Ibrahimovic show. Zware nederlagen waren dat 0-4-0-5. Tegen Saint-Étienne. Niet zo lang geleden. Opletten, want daar is Nakamura weer. En één gelijkspelletje tegen Monaco. Werd er ook een gevaarlijke Penda. Ja, met een hakje probeerde hij. En dat is even aangekomen bij Petro. Misschien wel de hakkende voet van Openda. Nee, deze manier kan het ook pijn doen natuurlijk. Wel weer een corner voor Lyon weer met deze Nakamura. Veel volk weer op een kluitje voor de neus van Kozemans. Kozemans komt, stopt. Mane die een wegwerk opgevangen wel door Matta. Dat is een beetje vreemd wat Clinton Matta daar probeert.

dus het succes van de druk van Nakamura. Van Mitele die hem over de zijlijn zet. Hier zitten we weer bij Oedraogo.

United en Kluivert met het tegenzicht. Daar kwam Idele met Assane en bal voor Mamak. Eigenlijk een halve overtreding. Ambroos blijft overeind. Maar Ambroos, dat is een goede combinatie. Weer een overtreding. Ja, moet gefloten worden. Dat doet. Hier heeft de Burgos wel degelijk. In het midden van een geweldige polemiek terechtgekomen. Anderhalf jaar geleden voor de finale van de Copa tussen Real en Barça. Want Real had op zijn website een video gezet met alle fouten van Ricardo de Burgos. Dat was nogal wat. Uiteindelijk toch de finale gefloten. 3-2 voor Barcelona na verlengingen. 3 rode kaarten. Helemaal uiteindelijk voor Real. Kwalijke zaak. Maar gekopt Cvetkovic. Nou, dat is een vangballetje, niet meer dan dat voor Deco. Veel vrijheid tot wel, maar vandaag scoren, dat is niet vanzelfsprekend voor Cvetkovic. Vertrouwen misschien ook een beetje aangetast. Veel kansen nog gehad tegen Kortrijk. En dan plaatsgeruimd voor Bentayeb.

Morton met Niakate. Maar onderschept hem wel, maar levert in bij Nakamura. Dat valt mee. In tweede instantie kan hij eruit komen. Ambrose vastgehouden ook door Wederhoge. Ja, het publiek vraagt een gele kaart en hij haalt ze ook wel boven. Met enige vertraging. Misschien had hij wel een beetje aanmoediging nodig. Overbodige overtreding, als u het mij vraagt, van de Burkinees daar op de linkerkant. Opgepikt in Oostenrijk door Lyon bij Altach. Svetković rent. Maar Niakate kan de bal afschermen. Ja, blijft hangen. Svetković deed nog wel een poging om erbij te geraken.

0: gaat een lange haal, maar daar staat niemand op Penda. Het is Augustinsson die er halfjes bij zit. Op Penda met Tasman. Morten en Wederhoge. Vlaanderen wordt geen extra tijd aan toegevoegd. Hier nog een keer het eerste doelpunt met de overstapjes van Boudas. En dan de ruimte voor Narti die die bal rustig weglegt door de benen van Mama. En het tweede doelpunt na 22 minuten. De dribbel van Nakamura. De rug van Jansana. En geen schijn van een kans voor Kozemans. Moeilijke eerste helft voor Anderlecht tegen Lyon. Dat toch de controle heeft. Er waren wel een paar momenten. Maar daar staat wel de harde realiteit. De voorsprong voor Lyon bij de rust in Anderlecht 0-2. En van het Lottopark weer naar de Reijerslaan bij Tess.
1: Alle ruimte voor voetbaltalent. Volkswagen ID.7 Tourer, partner van strafvoetbal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
3: Samen één team, op en naast het veld. Lidl, officiële partner van de UEFA Europa League.

0: Ja, 0-2 staat Anderlecht al in het krijt na 1 helft tegen Lyon. Het is nog niet de Europese terugkeer waar Parspit van gedroomd had, Steven.
1: Nee, absoluut niet. Het is absoluut niet de nacht of de avond waar zij op hadden gehoopt. Ik denk dat het tempo voor hun te laag is en dat Lyon zelf ook niet goed is. Maar
0: ja, toch beter.
1: Maar toch beter. En ze moeten zelfs niet doorduwen om een voorsprong te komen.
0: Ja, het ging eigenlijk al redelijk snel mis. Die eerste goal die viel al na 7 minuten. Dan wordt het moeilijk.
1: Ja, ze werden al eens gewaarschuwd natuurlijk. Maar ja, het ging ook al vrij snel mis. Hier is een goede lange bal. Die goed wordt doorgekopt. Ja, en dan vinden ze hier de vrije man. Ja, de bal wijkt nog af op Narti. Maar hier zien we in de herhaling dat Lanzana is eigenlijk... Ja, die kijkt, maar hij verliest zijn man eigenlijk constant uit het oog. Je ziet hem wel rondkijken, maar ja, hij kijkt de verkeerde kant op. Hij weet niet waar Narti loopt. Die liep eigenlijk in het begin langzaam.
0: Ja, dat was eigenlijk zijn man die hij dan kwijt is.
1: Die is eigenlijk zijn man die... Want hij gaat daar eigenlijk luchtdekken. Als we zien, hij komt daar in die 16 meter rond de penaltypunt. Maar daar staat niemand om te dekken. Dus je bent daar eigenlijk lucht aan het dekken. En dan komt die bal bij Narti en die legt die gewoon rustig binnen.
2: Ja, slim getemporiseerd ook van Narti, want die maakt eigenlijk ruimte voor zichzelf door echt zo... Hij loopt er eerst naast, wat temporiseren op de 16 meter. En ik snap dat je in eerste instantie Lanzana, dat hij ook niet daar blijft, dat hij zo meer mee in de 16. Maar het is zoals Steven zegt, je moet wel weten dat hij daar
0: is.
2: Zit. Dan kan je net iets sneller reageren.
1: Als middenvelder moet je altijd mee teruglopen, maar je moet altijd even rondkijken, waar is mijn man? Oké, als jouw man ergens anders is, dan laat je het even, dan ga je die zone dekken. Maar je moet wel weten, oké, mijn man die komt daar, dat is die zone die ik moet gaan dekken. En dat gebeurt niet.
0: Nee, hij was zich niet bewust eigenlijk van waar Narti stond. En het is niet zijn avond, want ook bij de tweede goal was dan Sana betrokken.
1: Ja, dat was wel een beetje ongelukkig, want de bal wijkt af ook. Maar ja, hier kan Lyon iets te gemakkelijk opbouwen. Komt Anderlecht te laat en dan gaat Nakamura aan het dribbelen slaan. Komt hij naar binnen, schiet hij, ja, en dan wijkt hij af op de rug. De rug van Lanzana, ongelukkig. Maar het is hier vooral wat mij stoort, is dat Ambros is aan het wijzen. Dus Svetkovic moet komen, maar dan gaat Ambros zeggen, ah ja, ik ga toch uit. Ja, dan moet mama uitkomen en iedereen is daar 2-3 stappen te laat. En dan, ja, uiteindelijk loop je achter de feiten aan. Mm-hmm. En dan dwing je, dan roep je het een beetje op je af dat je een goal tegen krijgt.
0: Ja, bij de eerste goal was het dan Lanzana die niet wist goed waar zijn man was. En hier... Wist het niet goed wie moest dekken? Of
1: Ambros was eerst aan het wijzen van normaal moet Svetkovic daar op afkomen. Dan zie je Svetkovic ineens lopen, maar beslist Ambros om toch uit te gaan. Ja, en dan moet mama maar meegaan. En ja, het is allemaal te laat.
2: Ja. Ja, en heb je natuurlijk als je een heel nieuw middenveld zet...
0: Ja, te veel geroteerd.
2: Misschien net iets te veel. Want zeker als je inderdaad in een 4-4-2 verdedigt... dan moet je gewoon wachten. Laat die maar komen. Laat die maar in het pak komen. Het enige wat je moet in doog houden... is dat je eventueel een paslijn tussen de lijnen toehoudt. Maar voor de rest moet je daar niet op gaan uitstappen. Dus ja, slechte keuze.
0: Ze hebben het moeilijk, Anderlecht. Ook wel met de pressing van Lyon in de beginfase...
2: Voilà, vooral in het begin. Hè. In het begin zag je echt wel dat Lyon van plan was om ze meteen hoog gaan vast te zetten. Mm-hmm. Als ze in balbezit waren, dan zag je dat ze echt wel heel bewust de man in balbezit gingen aanvallen. Ook met z'n allen echt goed opschuiven. En heel vaak was dat ook Morton. Loopt daar zo in het centrum, die heel slim ook altijd looplijnen toeloopt. Maar daar had Anderlecht heel veel moeite mee. En dan zag je gewoon heel veel slordigheden. We zeiden nog tegen elkaar na een half uur voetballen van... Oh, het is echt te slordig bij Anderlecht, te veel balverlies. Er zijn ook wel goede momenten geweest. Daar hebben ze dan geen echt gevaar kunnen uitputten. Maar hier ook, kijk meteen druk. Fel dekken de centraal verdedigers door. Maar dan is er ook nog altijd negatieve druk. Dus dat zag je echt wel in dat beginkwartier. Dat Lyon net iets intenser aan het voetballen was. En dat Anderlecht daar gewoon heel veel moeite mee had. Nadien, als je zo snel voorkomt, dan kan je heel gecontroleerd die wedstrijd het tempo er eigenlijk uit gaan halen.
0: Ja, daarna nam de druk af van Lyon een beetje. Ja. Maar... het bleef ook wel slordig bij Anderlecht. Het is niet dat ze het dan plots makkelijker hadden.
1: Nee, het is niet dat ze... daarmee vind ik het ook een beetje raar dat hij zijn ploeg weer gaat wisselen. Omdat die automatismen dan toch wegvallen. En je hebt toch een paar spelbepalende spelers zoals Sikan en Bentayeb. Die zich toch wel goed voelen. En goed speelden, die haal je eruit. Ja, dan snap ik niet goed wat je eigenlijk in Europa gaat...
0: Ja, dat is een beetje een raar signaal dat je in Europa League op dit niveau... niet voor je sterkste elf kiest.
2: Maar heeft hij al een sterkste elf? Ik heb het gevoel dat hij ook in de eigen competitie nog heel veel andere jongens
1: laat spelen. Ja, maar je mag toch hopen dat Sikan en Bentay hebben dat die ja, de basis helft.
2: Bijvoorbeeld, ik weet nog toen Kutsupi was pas gearriveerd en die stond, dat was tegen Genk zeker, ja, stond hij al gewoon in de basis. Dus ja, het verbaast me ergens niet, maar ik heb niet het gevoel dat het op dit moment goed uitruikt. Ja,
0: een zoekende coach nog.
2: Ja. Ja, die begrijpen ook wel.
0: Er waren nog kansen van Lyon. Je zei het al, een heel snelle waarschuwing kwam er al. Ja, na 1 minuut was er al Colin Kosmas die daar redding moest brengen. Dus het had nog sneller.
1: Ja, heel goede vrije trap van Boudas. En dan is het Ouedraogo die met zijn schouder kopt. Want ik denk als hij met zijn kop kopt, dat het binnen is. En hier een goede tegenaanval van Lyon. Met Nakamura, die weer voor de individuele actie kiest. Daarna de bal afgeeft aan Boudas, die eigenlijk te zwak besluit.
0: Ja.
1: Hier is het een counter van Lyon, waarbij het snel diep gaat. Openda, die daar met zijn kwaliteit wordt uitgespeeld, het duel daar wint. Even temporiseert om de bal dan mooi af te leggen tot Morten, maar die mist zijn controle eigenlijk met zijn rechter buitenkantje goed en schiet hem ja, langs.
0: Die laatste fase, dat zijn de kwaliteiten van Openda. Hebben we hem al genoeg gezien?
1: We hebben hem gezien, nog niet echt nadrukkelijk, maar we hebben een paar acties we hebben die bijgehouden.
2: Voor straks,
0: dat is een teaser.
1: Een teasertje, ja.
2: Dat betekent ook wel dat ze vooralsnog toch redelijk schaars zijn.
1: Hij is nog niet dreigend, hij is nog niet super dreigend, maar ja, hij zit hier wel in een aantal acties van hem. Ja.
0: Dus wie de hoogtepunten van Openda wil zien, die moet blijven kijken tot na de wedstrijd. Maar er waren hier en daar ook wel kansen voor Anderlecht. Imke, het is niet dat we ze nog niet voor doel hebben gezien.
2: Nee. Dus ik zeg het. Het liep ook wel een beetje samen met de druk die wegviel van Lyon. Je ziet hier, kijk, na een kleine 18 minuten voetballen kwam het ook wel geleidelijk aan. Snelle inworp en dan... Ja, de naam is eigenlijk al redelijk vaak gevallen. Hè. Maar dit was de eerste keer in de 16. En nu, Lanzana heeft eigenlijk de grootste kans gehad. Ouedraogo daar beslist om amper mee te lopen, geen idee. Maar het is goed, want Lanzana krijgt daardoor die bal in de 16. Alleen moet hij misschien net iets te veel met zijn linker naar die bal gaan. Hier werd achteraf afgefloten. Wij hebben niet gezien waarom. We hebben enkele keren teruggekeken.
0: Ja, we zagen het buitenspel niet, hè?
2: Nee. En dan goed uit de lucht gehaald. Een geweldige controle. Aflegt een beetje geluk, want daar komt nog een voet van... was het Mata? Of, ik kon het niet juist gezien. Maar alleszins Svetkovic, die daar eigenlijk ook niet goed genoeg afwerkt, hoor.
1: Nee.
2: Tegen 1 op doelman.
1: Moet veel... Maar zoals Imke er is, hadden in het begin van de wedstrijd heel veel moeite met die hoge druk van Lyon. En de kansen die we nu hebben gezien, is omdat het veel directer is gegaan. Direct die lange bal. En daar krijgen ze dan wel kansen uit. Dus misschien is dat ook iets voor in de tweede helft meer te gaan doen. En misschien ook met de diepgang van Bentayeb.
0: Ja, Bentayeb, je haalt hem aan. Dus we hebben nog niet ontdekt waarom Svetkovic aan deze match begonnen is. Waarom...
2: Ja, maar kijk, één ding ga ik nooit doen. Ik ga nooit in het hoofd van een coach proberen te kruipen. Jij bent al coach geweest, Steven.
1: Je wilt niet mijn hoofd zitten, Imke. Je wilt niet mijn hoofd zitten.
2: Ja, daar moet ik eens over nadenken. Maar nee, waarschijnlijk niet. Hè. Ja, dat soms is dat ook maar een uitleg. Hè. Wie weet, heeft hij daar wel een valabele uitleg voor?
1: Ja, je moet die jongen natuurlijk ook op een bepaalde manier gaan motiveren. Ja. Hè. Als je tegen anders iedereen gaat zeggen van... Ja, we zitten hier omdat we gaan roteren. Dat is ook niet motiverend voor een speler die zijn plaats probeert te winnen. Mm-hmm. En ja, ik zie voorlopig nog niet waarom hij Svetkovic kiest in plaats van Bentayeb.
0: Ja, we zullen zien hoeveel minuten hij nog krijgt voor het aan Bentayeb is.
2: Vooral tegen die Ouedraogo. Die heeft mij echt, een beetje gestoord aan zijn...
0: Meermaals heb je naar tv geroepen.
2: Wat zit hij daar? Ofwel heeft hij last. Want ik heb op een moment hem wel naar zijn kuit zien zoals stretchen of zo. Maar alleen dan zie je wel iemand, Bentayeb, die ook echt een werker is en veel loopt.
0: Ja. Ik kan daar misschien wel iets tegen.
1: Dit verdedigend Lyon is te pakken. Hè. Dus,
0: Het zal nodig zijn, want ze moeten nog 3 keer scoren... als ze hier nog met een 3-punter willen afsluiten. Goed, de topaffiche van vanavond in die Europa League. Dat is misschien niet Anderlecht, maar wel AC Milan tegen Benfica. En ook daar is er om 9 uur afgetrapt. Daar de eerste helft dus ook afgelopen. En aan beide kanten stond een rode duivel aan de aftrap. Wouter de Smet die keek ernaar en hij vertelt ons al... wat hij 45 minuten lang gezien heeft.
3: Welkom in San Siro. We zijn benieuwd hoeveel landgenoten er in wedstrijden nu uit de tunnel komen voor de thuisploeg. Is dat er één? Koning de Winter, Alexis Salamakers en Diego Moreira zitten op de bank. En bij Benfica zien we Dodi Lukebakio als laatste het veld opwandelen. Dat zijn de twee Belgen aan de aftrap, maar genoeg bekende gezichten voor de rest. Gouden Schoen, Ardon Yashari begint bij Milan op het middenveld. Luka Modric is bankzitter. En welke Belg zien we het eerst met een actie? Lukebakio. Met een hakje en dan de diepte zoeken. Hij vraagt de bal en krijgt hem ook terug op zijn rechterflank. En dan weten we wat hij gaat doen. Naar binnen komen en schieten. De kap en het schot met links. Een schotje is het eerder. Geen probleem voor Menja. Kwartier ver en hopelijk komt de match nu echt op gang. Opnieuw, Dodi Lukebakio. Een minuut na dat schotje. Weer naar binnen komen en weer trappen. En dit is een pak beter mooie goal van de Rode Duivel. Vintage Dodi Lukebakio. En perfect uitgevoerd. Schot laag in de hoek, 0-1 voor Benfica na 16 minuten. Knap gedaan van Lukebakio, die blijkbaar opnieuw vader wordt. Een reactie van Milan komt er niet. Geen doelkans en dus kan Benfica op zoek naar de 0-2. Balverlies bij de Italianen, dan Sudakov tegen de paal. Daar is die 0-2 bijna. Maignan was geklopt. Milan komt goed weg. Is de thuisploeg nu wel wakker geschud? Misschien toch een beetje. Terracciano, hij probeert het van ver. Doelman Trubin met de redding. Met één hand slaat hij de bal uit zijn doel. Eindelijk hebben we Milan eens gezien. We zijn bijna een half uur ver. Want meer hebben de Milanezen niet te bieden. Ze hebben wel vaker de bal dan Benfica, maar zijn er niet gevaarlijk mee. Yashari, nu misschien toch een schot. Jawel, dat overgaat. Geen goal voor de ex-middenvelder van Club Brugge. Salamakers en Modric amuseren zich, maar het moet wel beter bij Milan. 0-1 halfweg dankzij een rode duivel. Dodi Lukebakio.
0: Ja, ze hebben toch al een Belg die gescoord heeft. Er zijn ook al twee wedstrijden van deze eerste speeldag in de Europa League afgelopen. Celta, een van de volgende tegenstanders van Union, is dat, speelde tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. Is dat. En de Cyprioten die wonnen met het kleinste verschil dankzij dit doelpunt in de slotminuten van Balkovic. Een afstandsschot in de winkelhaak. Hij verrast doelman Rodu, maar die zit er ook wel niet helemaal goed bij. Celta de Vigo verliest dus in deze campagne en op 5 november is dat een van de tegenstanders van Union. Dus misschien hebben ze daar aandachtig gekeken naar Celta die te pakken.
1: Manier daar, als Nicosia daar kan tegenwinnen, ja, dan zou ik denken dat Union dat ook zou kunnen.
0: Ja, Union morgen aan de bak. Verwachten we daar een hoger niveau? Want zij zitten natuurlijk ook wel met heel veel problemen. Hè. Veel geblesseerden.
1: Ja, vooral verdedigend. Hè. Verdedigend dan wel. Maar ik verwacht dat, of ik denk ook wel dat Union een hoger niveau heeft dan dit andere.
0: Ja. We zullen dat... Imke, ja?
2: Jawel, jawel, zeker. Ja, ik vind Union, het is al vaak gezegd en geschreven, ze hebben zoiets unieks. En elk jaar opnieuw denk je van ja, nu zijn te veel belangrijke jongens die weggaan. En een Silla die zo wat begint aan het seizoen, waarvan je ziet dat hij enorm veel potentieel heeft, waar het licht soms een keer uitgaat en toch weer schijnt. En toch lappen ze het elk jaar opnieuw om kwalitatief redelijk snel in die competitie goed te zijn. Ja,
0: maar zonder McAllister zullen we toch wel...
1: Ja, zonder McAllister, zonder Sykes. Maar ik ben er zeker van dat die scouting weer een speler heeft zitten. Dus
0: we hebben er nog vertrouwen in. Ja, of we nog vertrouwen hebben in de goede afloop van deze match.
2: We
0: moeten het hebben. We nog 45.
2: Positief. Ja, jawel, ik voel het.
0: Het siert jullie ongelooflijk dat jullie positief blijven. We hopen op nog 3 Anderlechtse doelpunten. Dus Peter, het woord is weer aan jou voor Anderlecht tegen Lyon.
4: Alle ruimte voor voetbaltalent. Volkswagen ID.7 Tourer, partner van Strafvoetbal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door bijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
6: Samen één team, op en naast het veld. Lidl, officiële partner van de UEFA Europa League.
7: Welkom terug, dames en heren, in het Lottopark. En u ziet nog net dat Lyon 2 nieuwe mensen de wei heeft ingestuurd. Bij Anderlecht, dacht ik te zeggen, blijft alles bij het oude. Maar nee, want daar komt Marco Canna. En de debuterende en wat mij betreft zeer bleke Romeo Amane blijft in de kleedkamer. Marco Canna komt mee voetballen op het middenveld. Maar dus de twee die een gele kaart hebben gekregen in de eerste helft. Niakate en Ouedraogo. Dus het linkse deel van het verdedigende compartiment. Die zijn binnengebleven. Felix Bacher. En ook de welbekende Taliafico. wat ik daar straks al zei. Een wereldkampioen van Qatar en een WK-finalist nog van het voorbije WK. Van wie gedacht werd dat hij eigenlijk zou vertrekken bij Lyon. Maar goed, hij is gebleven. Hij is er nog altijd. Hij speelt daar op de linkerkant. En Mata, denk ik, zal dan links in het hart van de verdediging schuiven. Bagger, die een basisplaats heeft, in principe de vaste man is achterin. De Oostenrijker, die het zeer goed deed, die gaat rechts spelen, veronderstel ik. We gaan kijken wat Anderlecht nog vermag. Dus voorlopig niet al te veel ingegrepen door Vitor Bruno. Yassana met Omobamidele, diepe bal geprobeerd. Fico met Morten. Tyler Morton, 23-jarige Engelsman opgeleid bij Liverpool. Alles bij elkaar, een wedstrijdje of 10 zo gespeeld in de Apel, een jaartje in de Aker. Maar via Blackburn en Hull. En uiteindelijk bij Lyon terechtgekomen. Goedas met Kluivert. En dus Bagger. 25 is hij, de Oostenrijker. Meteen indruk gemaakt. Na een paar weken zijn basisplaats veroverd. In principe Bagger, Niakate, dat zijn de vaste mannen. Met aan de rechterkant Adekame. En aan de linkerkant Abner Vinicius. Zo ziet het basiselftal er in principe uit. Kluivert een duwtje in de rug van Winkler. En dan de bal weggegooid, dus dat laat De Burgos voorlopig nog even passeren. En Kana met Obamidele. Ambroos dus heel goede indruk gemaakt in die Europese wedstrijden vroeg op het seizoen. En dat Jupiler Pro League match daarna wat moeilijker. En is uit de ploeg verdwenen, maar er is natuurlijk zeer, zeer veel keuze voor de coach Bruno. En vandaag ook nog niet in de wedstrijd geraakt, de man met het nummer 18 er even aan de bal.

kans keken of hij Winkler kon wegsturen. Augustinsson wil ook graag de bal hier aan de linkerkant. Rosemans kiest voor de korte oplossing. Voor Augustinsson. Svetkovic en Ambrose in het centrum. Ja, matige bal van Augustinsson. Dat is Naughty die er als eerste bij zat. Udash met Naughty. Goede tackle van Asgard. Vinker ver gelopen. Hij krijgt de fout mee. Niet zo slim van Naughty. En een vrije trap voor Anderlecht. Misschien een eerste keer dreiging in de tweede helft. In principe met Ambrose ook iemand ontdekt in de Europese wedstrijden met een uitstekende traptechniek. Was vorig jaar of de vorige jaren zou je kunnen zeggen wel vaker een probleem. Goede corners, goede vrije trappen. Ja, vandaag zijn ze voorlopig nog niet heel erg goed geweest, de meeste toch. Nee, die te dicht is. En dan de man ver gelopen. Dat is niet zo slim van Petro. Hij had hem ook al weggebokst, dus. Even een beukje van deze Fransman. Toch een klein beetje een speciale wedstrijd. Gisteren op de persconferentie ook Leo Petro. En natuurlijk een extra geladen wedstrijd voor hem als de oude getrouwe van Saint-Étienne werd nog eens opgehakeld. Een beetje de erfvijand. Lyon, die van Saint-Étienne dan. En ook eens herinneringen opgehaald aan een gewonnen wedstrijd. Zo gaat het. Hij dus. De Penda halfjes naast de bal. Jansana. Kamura die wat gaat jagen. Snel gegooid worden, maar onoordeelkundig. Achter ertussen. Anderlecht wil er wel vaart in leggen in de eerste 5 minuten, maar dat gaat niet van harte. Desmond blijft rustig.

gelukkig speelt Boutros hem niet ineens. Hij doet het met vertraging. Nakamura, kans voor Openda. Tijd nodig Openda. En de palen binnengeduwd natuurlijk. Buitenspel, dat valt mee. Hij was er wel, Morten. Maar de vlag in de hoogte. Nee, ze kunnen nog wel omlachen. Maar het begint met balverlies op het middenveld. Zoals we vaker, ja, Openda heeft het nog niet begrepen. Hier de slappe controle voor Amamedere. Morten snoept hem af. En dan dacht ik, dit duurt te lang. Maar Boudas uiteindelijk toch nog Nakamura en dan Openda. En dit is buitenspel. En meevallen voor paars-wit wat anders. Een onmogelijke opgave. Na nauwelijks een paar minuten. Ik kijk zonder kijken Asgard in de voeten van Taliafico. Die ook nog niet helemaal wakker was, maar kan recupereren. Nakamura nu de bal kwijt. Aan Mama. Asgard mee. Winkler trekt een sprintje. Svetkovic is er. Vindt hij iemand voor de goal? Nee. Zo'n inspanning. En dan uiteindelijk toch een matige voorzet. Ja, dat is geen overtreding van Ambros. Goede recuperatie. Ja, in eerste instantie de overtreding als correct gefloten van de Burgos. Even kijken nog. Tweede keer was er geen overtreding. Eerste keer wel uit balans gebracht. Ambros en een vrije trap voor Anderlecht. Dit was correct, oordeelde de Burgos. En deze fout werd gefloten. Niet deze, maar het kleine duwtje van Noortie.

een soort ingestudeerd nummer, neem ik aan. Maar Nomar krijgt zijn bal niet hoog genoeg. Nakamura, bal afgesnoept door Nomar. Laat er met z'n tweeën op. Sano komt mee knokken, maar het is toch Narti die er weer uitkomt. Morten. En onderschept Obamidele. Dat was nodig. Want Boudrange op de linkerkant was gaan rennen.

dit is met opzet gewoon tegen Asgard. Die stond ook wel een beetje te lang te draaien. We weten net, als u de beelden al heeft gezien, Ricardo de Burgos, Bengoetxea uit Bilbao is zeer expressieve scheidsrechter, zal ik maar zeggen. Die spelers ook vaak omarmd en knuffelt, heeft hij vandaag nog niet gedaan. Altijd wel visueel wat te beleven bij hem. We kijken naar Nakamura. Opletten, want Boudas komt in de tweede zone. Nakamura krijgt de bal er niet op. Penda. Hier is Boudas, opletten voor de linker. Redding van Kozemans. Hij twijfelt niet om die in de verste hoek te leggen. Kyle Boudas. Hier ziet u hem al bijsluiten. En op Penda uiteindelijk nog het overzicht. Kozemans goed plat. Al buiten gegeven. Ik zou zeggen, van hierboven leek dat niet zo. Maar de ingooi is wel degelijk voor Paarswit. De komende tijd veel duels overigens tussen België en Frankrijk. Met natuurlijk twee interlands die eraan komen op twee maandagen. Anderlecht speelt, maar dat is op de laatste speeldag opletten. Want weer bijna balverlies in Marseille. Waar het op dit moment ook redelijke crisis is. En Union speelt ook nog tegen Lyon. In de voorbije jaren was dat redelijk succesvol. Natuurlijk vorig jaar Club Brugge met zijn twee knappe thuisoverwinningen tegen Marseille en Monaco. Een paar gelijk spelen tegen Toulouse. Overwinning tegen Nice. Kana opgejaagd. Tikje met Mamar is oké. Dat is een goede bol binnendoor. Asgard. Tessman in de buurt. En uiteindelijk nog afgeblokt. Wie doet het? Augustinsson. Mislukte volley, zal ik maar zeggen. Taliafico zijn voeten tegen. Nakamura. Denk met een klein beetje mee voor een perfecte controle. Maar het is moeilijk voor Anderlecht om de motor aan de praat te krijgen. Om tempo te ontwikkelen. Ze probeerden het wel in het begin van de tweede helft. En om druk uit te oefenen, druk te ontwikkelen. Vloeiende aanval in elkaar te steken. Moeilijk. Vooralsnog in het eerste uur. Tessman met Openda. Petro er naartoe. Openda zoekt zijn rechter en legt hem er bijna in. Goede beweging. En een goede redding opnieuw van Kozemans. De pogingen blijven bij het begin van de tweede helft toch van de Fransen. Svetkovic is eerst bij die bal. Vitaël Jansana die meeschuift. Voorlopig niet, dus Ambros. Vertrok weer goed hoor, van de voet dit keer van Loïs Openda. Kozemans opnieuw. Leideles, Augustinsson met de Vinkler. Ambros, nee, dat is plukken. Voor Dekan. En meteen op Openda lanceren. Ja, knap aangenomen. Vijf wedstrijden tegen Anderlecht. Nog geen goal en geen assist. Maar hij was er nu wel al twee keer dichtbij.

0: Winkler, dat is mooi.
1: Nu meegeven. Prima aanval is dit. Winkler moet rennen. Met Kluivert erbij. Nee, de voorzet is weer niet goed. Svetkovic was er. Mooie beweging hier tussen Winkler en Asgaard. Maar dan ontbreekt het toch aan de voortzetting. Maar Vitor Bruno is al tevreden met de combinatie hier op de linkerkant tussen die twee. Kijk, Openda. Ja, je voelt toch dat hij met vertrouwen speelt. Het is niet de twijfelende spits van beide Rode Duivels. Zo vaak toch uiteindelijk. En zeker van bij Juventus. Slechte bal nu ook van Clinton Matta. Nu Svetkovic. En ja, gaat erin. Daar de aansluitingstreffer voor Anderlecht. Op het uur. Balverlies van Clinton Matta was het denk ik. En Svetkovic helemaal vrijgelaten. En netjes weggelegd in de verste hoek. En zo is deze wedstrijd weer helemaal tot leven gekomen. En Anderlecht ook. 1-2. Hier dus Matta. En dan de goede ren en de voorzet. En dat doet hij best oké. De gretigheid siert hem altijd. De hele tijd door. De hele wedstrijd door. Maar een mooie assist. Fonseca denkt ja. Zo geven we het hier nu weg. Zijn eerste Europese goal is het van het seizoen voor Svetkovic. Wat zeg ik? Zijn vierde Europese goal. Nog één in de competitie. Want u weet het, de spitsen van Anderlecht en Anderlecht de Koer is veel en veel trefzekerder, efficiënter in Europa dan in de Jupiler Pro League. Discussie een beetje tussen Bruno en Kluivert. Ja, wil de bal niet afgeven. Ja, waarom eigenlijk? Het is ingooien voor Lyon en Bruno wil de bal bij. Aubameyang met Mama. Nakamura de Stiel. Openda. Rechts. Boudas weer. Openda weg van Petro. En dan trappen. Ja, geen oog nu voor Boudas, want die stond in het centrum. Hij wil graag overmorgen selectie van Mark van Bommel. Dat zal nog een beetje te vroeg zijn, denk ik. Ja, Lassana net niet. Tesman ertussen, Svetkovic. En Ambrose. Met Kana Nakamura er net niet bij. Er net niet tussen. Maar het stadion is ook weer tot leven gekomen.

goede bal hoor. Aanname dan Broos. Nee. Nee, de Fransen. Soes nog. Die er gaat inkomen om ja, de bal een beetje bij te houden. Pavel Soes, 25-jarige Tsjech. Prima voetballer. Ja, recuperatie daar bijna weer. We zitten bij Deco. Taliafico en Nakamura. Nou, maar van Idele, die nog even met de tackle inging. Dat misschien ook kunnen controleren. De wissel bij Lyon. Ja, ook Bendel eraf. Niet gescoord vandaag. Dus Paulo Fonseca haalt er zijn spits af. Boegroep voor Loïs Openda. En Soes is dan de meest vooruitgeschoven man. Nakamura die mee naar het centrum schuift. Petro laat de bal liggen. Soes, Nakamura, gevaarlijk. Ja, hij was niet doorgelopen. Daar kon hij nog niet zijn. Hij heeft niet de snelheid van Openda. Soes zegt, ja, je kan toch gewoon ook zelf trappen. Maar dat deed hij niet.

Geen echte aanvaller dus meer bij Lyon. De mannen van de zijkant met Moedas en Nakamura. Mogen aanvallen met Soes daar als wat centrale man. We zitten bij Vinkler. Ver genoeg buiten bereik van Dekon. Het was buitenspel van Jan Sana, denk ik. Maar goed, kijken nog even. Assistent had al zin om te vlaggen, maar deed het niet. De hand nu wel van Dekon. Vinkler er niet bij. En nu wel de vlag. Ja. Het leek mij toch echt wel heel duidelijk, maar goed. In de herhaling blijkt dat dan soms net iets minder te zijn. Maar ja, mag je wat mij betreft toch meteen vlaggen, denk ik dan maar.

0: gevaarlijk dat balletje van Petrov voor Kramer met Soeltje in de buurt.
1: Obama Midele.
0: Lanceert Svetkovic. Probeert dat toch. Mata zit naast de bal. Wacher doet dat net iets beter. Svetkovic. Goed gewerkt daar. Winkler dan. Nee, daar was hij nog niet. Maar hij hoort het aan het publiek. Het park gelooft er weer in. Kana ligt hem bij Ambros. Ja, het was weinig plaats en veel volk. Uiteindelijk komen ze er toch uit. Hier is Winkler. Het is een corner. Voor het eerst in de wedstrijd kan Anderlecht toch wat druk ontwikkelen.

Ambroos met de corner. De keer een goede zijn. Dat is in principe. Oh, komt er op Amidele. En opgeruimd voor de lijn door Soets. Was er wel naast gegaan, denk ik zo. Maar de doelman kwam. Dekal niet bij de bal. Boudas sprinten met Kana. Ja, komt er daar heerlijk uit. En wat een katterpootje. Geweldig gedaan voor Morten. En dan een voorzet waar niemand bij kan. Soets naar de eerste paal geknepen. Niemand die was gevolgd. Ging wel naast, denk ik, maar dat risico kon Soes niet nemen. Geen overtreding, gewoon afgetroefd. Doelman Dekan, hier gaan we dat beter zien, denk ik. Kijk. Dicht bij zijn eerste voor Anderlecht, dat wel. De Ier. Winkel, vastgehouden door Morten. Maar hij kan overeind blijven en dus het voordeel. Asgard. Mata die nu wel goed oplet. Taliafico net eerder bij de bal. Recuperatie Liansana. Mama. Ze zijn weer met z'n drieën. Svetkovic niet bereikt, want weer Clinton Mata. Druk van Anderlecht. Tempo is ook de hoogte ingegaan bij Paarswit. En dan wordt het voor Lyon toch ineens een stuk moeilijker. Dat is te makkelijk weggegeven. Op deze manier niet opgelet. Ik denk dat de Pitstroep daar beneden ook zijn opwachting gaat maken. Nog nieuwe mensen dus. In Tolisso. Gaat er toch zijn zwaargewichten ingooien uiteindelijk.

Winkler ineens, maar niet indruk van Kluivert. Goedas, controle gemist.

Anna ineens met uiteindelijk toch de grote voorsprong voor Descamps. Bagger tegen de kant en een duwtje van Svetkovic. Ik weet niet waarom het nodig was om dat te fluiten. Ook gewoon laten voorspelen, denk ik dan maar. Daar staat Tolisso. 32 is hij ondertussen. Hij kijkt eerst nog naar Nakamura, maar die kan daar niet bij. En dan de wissels van Paulo Fonseca. Nee, nog niet. Het gaat niet snel genoeg. Voilà, er is al ingegooid.

is eerst weer een duel tussen Svetkovic en Bakker. Liansane. Kozemans moest er een beetje op wachten. Opgepikt Kluivert. Overtreding van Winkler, denk ik. Niet gefloten. Nou, dat was er toch één, hoor. Dan de wissels. Ook bij Anderlecht melden zich Bentayeb en Sikan. Die krijgen we eerst. De wissels bij Anderlecht. Nee, de wissels bij Lyon met Narti. Die plaatsruimt voor Bidstroep. En Morten voor Tolisso. De aanvoerder uiteindelijk. En dus de twee spitsen die, je zou kunnen zeggen, de voorkeur wegdragen. Misschien wel in het type elftal. Dat staat nog niet echt. Van Vitor Bruno komen er nu in. Asgard naar de kant. En Ambros. Zo gaan we bijna het slotkwartier in. Anderlecht op zoek naar 1 of 2 doelpunten. Svetkovic komt vanaf de linkerkant hier voetballen. De man van de Europese doelpunten voor Anderlecht. Sikan 5 in 6 Europese matchen. Metamorfose ondergaan, maar uitgelegd. En dat wist iedereen al natuurlijk. Vorig jaar nooit echt fit geweest. Mentaal heel erg zwaar. En nu na een goede voorbereiding voor ons nog toch redelijk al zijn waarde bewezen. En laten zien dat hij best ook goed kan meevoetballen.

duurt wat lang voor het publiek. Nee, Kozemans. Goed verlengen door Sikan, maar nee, buiten bereik van Augustinsson.

Ghana met Obamidele. Gestoken richting Bentayeb. Svetkovic. Nee. Kluivert spelen de bal. Taliafico. Kijk eens hoe Mammer er weer bovenop zit. Anderlecht is ook gewoon een stuk agressiever geweest in de tweede helft. Ataverbal, Svuc, toch nog kunnen koppen, ondanks het aandringen van Petro. Dan zijn mooie tik, Tolisso met Nakamura. Hey, wat Winkler er goed tussen. Bidstroep, een kuitenbijter van 25 uit Denemarken. Hier gewoon goed voor de man gekomen door Kluivert.

opletten. Elke wedstrijd toch een paar keer balverlies. Pitstroef doet dat nu wel heel erg slecht. Geeft hem vriendelijk terug aan Petro. En Mama. Zetkovic ook al mee naar het centrum gekropen. Goeie versnelling van Mama. Taliafico kan niet echt volgen. De voorzet wordt opgeruimd door Klintwitman. Ja, golf goed ingegooid. Concentratie bewaren, anders geef je het zomaar weg. Kana aanwezig in deze tweede helft. Maar gooit hem nog een keer. Zvetkovic legt terug. Wie kan erbij? Nee, niemand. Jan Sala deed nog wel een poging. Net buiten bereik van Sikan. Leek gewonnen spel voor Kluivert. Goed werk weer van Zvetkovic. Was misschien wel Kluivert die hem zelf teruglegde, maar toch onder druk dan van Zvetkovic. Nee, het was toch de spits van Anderlecht. En doeltrappen dus voor Dekan. Jansa, toch een betere tweede helft van de Nederlander. Gaandeweg. Zaterdag dus topwedstrijd zou je kunnen zeggen tegen Ren. Samen met Paris FC op de vierde plek. Op twee punten van een leiderstrio met Monaco. En de tegenstander Rennes is er daar één van. Boudas is blijven liggen. Anderlecht voetbalt met Winkler. Met de onvermoeibare Mamar. Even de bal nu vergeten. Bentayeb. Uithalen. Redding nodig van Dekan. Handen op elkaar in het park hier voor de eerste doelpoging van zijn invalbeurt. Best een goede, oké, mag er niet in. En dat gebeurde ook niet bij Rémi Deschamps.

Vinker nu de man van de corner. Wie kopt? Die kan proberen het. Augustinsen helpt op. En Aubameyang was er weer, maar kon niet besluiten. Ja, Scanten in plaats van echt te kop.

Nakamura. En Tim Mammer erbij. Tikje toch nog richting Taliafico. Nakamura, opletten voor de trap. En in de handen van Kozemans, want Soes wel degelijk ter plekke. En Tayeb knokken met Taliafico. Dat is een overtreding toch? Nee, niks. Wel opgepikt door Sikan. Dus gauw overeind. Sikan, er is niemand voor de goal. Dus hij moet het zelf doen. Sikan, en hij legt terug. En er is niemand. Augustinsson kan er rechts bij. Nee, uiteindelijk niet. Ook nog goed werk van Boudas. Ja, er was niemand gevolgd. Dus een ploegmaat bereiken was moeilijk. Kana met de recuperatie. In de laatste 10 minuten intussen.

je hebt wel kunnen voeren, maar er is blijkbaar buitenspel aangegeven. Ja, ik keek, maar er was niemand.

Ja, de rug van Tasman bij Motta. Amidele, hakje kan, hij is knap. Bagger kan er niet bij houden. Sikan neemt over. Svetkovic is links. Maar de goede terugkeer van Bidstrup. En dat doet Sulc ook goed. Boudas bijna in de voeten van Winkler. Taliafico, het is toch een redelijk dramatische invalbeurt, moet ik zeggen. En toch een beetje te zwemmen daar. Svetkovic kan daar niet bij. Het is Augustinsson die oppikt. Kan aan weer Augustinsson. Er is wat gebeurd in het strafschopgebied. Met denk Svetkovic en Motta. Publiek achter de goal heeft dat gezien. Op mijn scherm krijg ik zelfs een potential penalty check. Graag een herhaling. Hier gaan we dat bekijken. Dat is het nog niet. Ja, dat is toch redelijk stevig. Ze hangen een beetje aan elkaar en dit is de duw. Wil de VAR daar ook een strafschop voor geven? Geraakt is er natuurlijk niet in het aangezicht, maar... Het staat nog altijd op mijn scherm dat het wordt gecheckt. Nu verschijnt het ook op het uur. Al zeer onverstandig van Clinton Motta om het op die manier hevig te doen. Terwijl Antman zijn opwachting nog maakt bij Anderlecht. Hij houdt toch even de adem in. Clinton Motta. Het zal er niet van komen. Hij geeft aan, ja, ze waren allebei bezig met aan elkaar te hangen. Dat was ook het laatste wapenfeit van Svetkovic. Hij krijgt wel applaus. Hier van de supporters en anderen. Geen penalty dus voor Anderlecht. Antman aan de rechterkant. Zijn favoriete kant is dat. Elleboog. Ze heeft de expressieve ref de Burgos.

Weinig dan 5 minuten nog. En opletten voor de vrije trap van Boudas. Vergegeven, Tolisso kopt. Het is in de handen van Kozemans. Boudas, een beetje met tegenzin leek het. Maar hij kopte wel degelijk. De hand gebruikt, Kluivert. Spannende slotfase, dat wel. De twee Portugezen die elkaar dus kennen. Bruno Meire Fonseca, goede band met de vader van de trainer van Anderlecht. Was zijn coach in Portugal. Goeie bal van Vinker. En het achterhoofd zo'n beetje van Sikan. Dat was wel een goede voorzet. Ja. Het was toch in elk geval zeer tegen de rand aan als het er niet over was. Maar de ref oordeelde geen strafschop, te weinig.

Everton jaagt Winkler op. Die maakt een overtreding. Goed, dat is een beetje uitdagend. Zo, dat zit in zijn spel natuurlijk. Jongen van de pleintjes. Lange bal nog een keer van Bakker voor Boudanche. Maar goed verdedigen van Petrov. Tijd begint wel te dringen. 2 minuten nog, oh Petrov. Mamidele kan er ook maar net weer bij. Even geraakt door Soes. Recuperatie Taliafico. Ze zijn met z'n vieren mee. Ook Bitsrup komt bijsluiten. Taliafico loopt zich te pletteren op Jansana. Dan misschien een keer counteren. Altman heeft nog frisse en snelle benen, maar temporiseert. Ah, Bentayeb legt hem ook niet goed af. En dan Tesman nog eens over het been daar van Jansana. Tanner Tesman, Amerikaan, die nog speelde tegen de Belgen toen in die oefenwedstrijden in maart. Maar de uiteindelijke selectie niet gehaald voor het WK in de Verenigde Staten.

Lyon intussen toch alweer een poos onder de druk uit van Anderlecht. Tolisso forceert nog een corner via de benen daarvan. Van Midele. 28 caps en was erbij op het WK in 2018. Toen Frankrijk won in Rusland. 5 wedstrijden. Ja, Nakamura krijgt daar wat naar zijn hoofd geslingerd. Flesjes en bekertjes. Corner toch gewoon kort genomen met Tolisso. Nakamura

is voor... Oei, ik dacht wel voor Lyon. 3 minuten extra tijd. Ik dacht dat Peter Audi buiten zitten, maar goed. Snel naar voren dan maar. Volgende opdracht voor Anderlecht is er een buitenhuis. Dinamo Zagreb. Daarna Jagiellonia. Ook op verplaatsen. Lyon topper tegen Crystal Palace. Thuiswedstrijd. Sika. Die te veel oog had voor de tegenstander. Te weinig voor de bal. En Bagger loste dat slim op. Dit is buitenspel toch? Ja, vlaggen maar meteen dan. Van Soch. Ogea komt er nog in. Ja, dat is wel heel erg laat voor Augustinsson. 2 minuutjes krijgt hij om nog wat te doen. Tja. Ik zou zeggen dat komt dan toch 5 minuten eerder op. Misschien schudt hij nog ineens wat uit zijn schoenen. Ogea. Terwijl hij op de linksback eigenlijk zo ongeveer spelen. Jan Sana. In de rug van Bidstroep. Soch met een... Nakamura. Goeie bal gelegd naar Bidstroep. Rechts is nog Boudas. Het gaat naar de linkerkant. Nee, Soch matig. Buitenspel ook nog een keer aangegeven. Ja, weer een akkefietje tussen Kluivert en Bruno. De eerste Europese nederlaag nu wel dichtbij voor het paars-wit. Want nog ongeslagen in Europa. Kluivert die even weggeleed, dus is de bal hier nog. Kijk, Bruno gaat die daar snel weer aan Winkler geven. Bal gegooid hier. Winkler moet er naartoe. Boudas raakte met het achterhoofd. Ingooi nog voor Anderlecht. Boudas bij Ogea. Ook zo'n pingelaar met de linker. De ingooi van de laatste kans. Winkler. Heel ver reikt hij niet. Het is een doeltrap. Naar de benen van Sika. Ricardo de Burgos en Cochea kijkt op zijn klok en maakt een einde aan deze wedstrijd. Anderlecht begint eraan met een Europese nederlaag. Paarswit heeft gaandeweg, want ook het begin was nog altijd moeilijk. Met een paar kansen afgekeurde goal voor Lyon. Een paar reddingen nodig van Kozemans, maar gaandeweg dan toch een alles bij elkaar korte periode van druk kunnen ontwikkelen. Met nog een paar prangende fases na de goal van Svetkovic. Maar overal is er denk ik weinig af te dingen op de overwinning van Lyon. Nieuwe kans, wat ik al zei, over een paar weken na de lange interland break. Wanneer Anderlecht naar Kroatië reist voor een uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb. En Lyon, dat wat ik zei, vorig jaar al de league phase won, begint ook nu weer met een overwinning. Voilà, dat was het vanuit het Lottopark. Daar staat het. Lyon gewonnen van Anderlecht met 1-2. Graag weer het woord aan Tess en de gasten. André Eerstam.

0: gaan richting Wietse van der Groot. En we wensen jullie heel veel plezier bij deze wedstrijd.
1: Goedenavond. Stadium of Light. Rearside. Het pure voetbal. AZ te gast. Op een hele bijzondere avond. Kijk maar. Voor Sunderland Association Football Club uit 1879. Maar voor het eerst in dit stadion Europees voetbal. Ready to go. Zojuist al The Dance of the Nights. Waarin die beroemde Netflix-serie zoveel om te doen was. En nu Elvis. Och, och.

0: Out of the darkness, into the light. Sunderland komt van heel ver.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Ramvol. Het schitterende Stadium of Light. Daarboven in de hoek zitten een paar honderd AZ-fans die het mee mogen maken. Na 53 jaar de terugkeer van Sunderland in het Europese voetbal. Het enige waar deze stad mee bezig is geweest de afgelopen periode. Het zal een eer zijn voor AZ om hierbij aanwezig te mogen zijn. Roemruchte club, terug op het 1 na hoogste Europese niveau. Genieten. Kijk eens, die man met die pet. Tranen in de ogen van deze opening. Maar daarna gewoon zaken doen voor AZ. Sporting was de laatste in Europees verband in Sunderland. Nu is het AZ.

ziet Sunderland eruit vanavond. Met Robin Roefs tussen de palen en Brian Brobbey op de bank. Dat is vanuit Nederlands perspectief wat jammer natuurlijk. In een 4-2-3-1 opstelling. De succesformule van Régis Labrie. De trainer uit Frankrijk. Net als de scheidsrechter vanavond. Jeremy Pignard, 39 uit de Auvergne, is de baas. Voor het bezoek dus van AZ. Vaste klant in Europa. Het 8e seizoen op rij dat de Alkmaarders erbij zijn. Dit is een bijzondere foto. De eerste dus sinds 1973. Als Jordi Klaas die wacht. Op Granit Xhaka. Twee zeer ervaren middenvelders ontmoeten elkaar. Klaas die speelde hier al een keer. In zijn Southampton tijd. Xhaka kent het klappen van de Europese zweep. Speelde twee Europese finales. Dit is AZ. Met één verrassing toch wel in de basis. Het goede nieuws is de terugkeer van Kees Smit. Hij op het middenveld met Koopmeiners en Klaasie. Zeer sterk bezet dus dat middenveld. En op rechtsbuiten zien we Eyüp Oefkir. Hij krijgt de voorkeur boven Kelvin Stenks. En Wesley Patachi naast Meerdink en Daal. Achterin geen verrassingen. Maar de ploeg van Leroy Echtold. Op jacht dus naar een mooi Europees seizoen. Na die uitstekende start in de Eredivisie. 5 op rij gewonnen. Afgelopen weekend pas de eerste kras op de plaat. Thuis tegen Willem II. Ach, nog een keer Elvis. Heerlijk.

Er zijn mensen in dit stadion die ooit als kind aan de hand van hun opa meeliepen naar die Europese wedstrijden. 53 jaar geleden, die nu misschien als opa met hun kleine kinderen hier zijn. Dat is wat er vanavond gebeurt in het noordoosten van Engeland. Maar de bal rolt bij Sunderland tegen AZ. Het is fris. Of het is kippenvel.

Verin wordt meteen. En dus Oefkier voor het eerst. Een fysiek sterke ploeg, dat is geen verrassing natuurlijk. Vorig jaar gepromoveerd, na jaren in de duisternis. Zevende geworden op de laatste speeldag. En nu hier, tot iedereen's verbazing. AZ zakt in. Oefkier. Dijkstra. AZ gooit.

Klaasie. Chaves. Daal. Chaves loopt door. In het midden is Meerdink. Bal net achter Smit. Meteen het drukken. Dat is prima. Koopmeiners mag door. Aldereite. Het brein achter het succes op het veld. Bretagne, Régis Lebris. Voormalig trainer van Lorient. Er is Goes, Dijkstra,

Sadiki. Belgisch-Congolese partner van Chaka op het middenveld. Dit is ook een Belg, een nieuweling, Malik Fofana. Van Lyon gehaald. Voor Premier League begrippen hield Sunderland de hand stevig op de knip. 70 miljoen maar uitgegeven. Hier is Danso. Robin Roefs, zeer gewaardeerd hier. Schouten, Klaas die kan draaien, Meerdink, Smit. Miste de laatste twee competitiewedstrijden Kees Smit, die vorig jaar op bezoek bij Crystal Palace veel indruk maakte in Engeland. De beste oplossing. Uit de duels blijven. Eigen spel spelen waren de boodschappen van Leroy Echtold. Kijk, dan wordt Meerdink even vastgepakt door Alderete. Het is zeer fysiek allemaal. Maar een vrije trap. Paraguayan.

Per Koopmeiners. Uitgehaald door Danso. Klaasie. Zocht het meteen naar voren. Had hij liever anders gezien? Zo te zien.

De Busser. Schouten. Meerdink. Meerdink nog een keer dat duel aan. Nu gewonnen door Alderete. Klaas zit er kort tussen. Hier is Fofana. Oefkier.

Boef wordt nadrukkelijk met rust gelaten door Meerdink en Daal. Max Meerdink een keer kijken. Hey, en dan krijgt Smit hem zo cadeau. En is hier ruimte voor Rosangelo Daal. Daal en het is geen goal. Wat een kans voor AZ. Via Roes. Geen 1-0. Als hij zo wordt ingeleverd. En niet wordt afgerond. Omdat via de enkel van Roes het uiteindelijk goed komt voor Enzo Lefebvre. Die bal zo cadeau deed. Eerste corner. Nu getrapt door Koopmeiners. En zoveel van die kansen ga je niet krijgen waarschijnlijk. Klaasie. Goes. Dijkstra. Chavez, nieuwe corner. Goh, wat een mogelijkheid voor Rosangelo Daal, die het vizier zo enorm op scherp heeft staan in de Eredivisie. Lefebvre is nota bene de spelmaker. Die levert hem zo in, zoals Smit. Maar dan omdat hij het bedoelde bij Daal doet en die rond uiteindelijk niet af. Corner 2, minuut 8. Koopmeiners. Valt weer bij de tweede paal bij Goes. Die brengt hem terug. En dan is daar Meerdink. Volgende momentje voor AZ. En daar zijn ze weer. Sadiki. Aldereten. Fofana. Goed meegelopen, Oefkier. Goede start, AZ.

Nog een keer die kans van Daal. Ja, hij schiet hem gewoon tegen de zijkant van de voet van Roefs aan. Die zijn lichaam zo groot mogelijk maakt. Roefs niet blij. Met het gebrek aan mogelijkheden. Dat heeft AZ dus goed voor elkaar. Nu mag hij het weer uitzoeken. Meerdink. Sadiki. En nu zit Oefkir ertussen.

Dan maar lang. Roofs. Dijkstra ertussen. Prima. De Busser met een jagende Isidore op de plek van Brian Brobby dus. Overtredingje Koopmeiners.

Pignard komt even praten. Jullie worden in de gaten gehouden. En dan vooral Chavez. Die zich met Fofana bezighoudt. Lefebvre trapt de eerste Sunderland corner. De Busser op de lijn. En de volgende... En dan heeft hij iets gezien in het voordeel van AZ. Duwfout, vrije trap. Mukiele. Die bal draaide echt richting doel. De Busser krijgt hem zo weg en dan... Daar al het duwen en trekken van Danso en Mukiele. Meerdink. Oefkier. Smit is bij hem. Net op tijd rijdt Nieldo.

Mukiele. Lefay achter Schouten langs gekropen. De hoek is lastig voor Lefay en de buzzer toch met moeite. Nog niet voorbij, maar nu wel. Loopt goed af. Die lange no-nonsense bal waarbij Lefay achter Schouten langs kruipt. Hoek is lastig, maar toch een moeizame redding van Jari de Busser. En dan Hume, die het achter het standbeen langs probeert. En Reinildo er net niet bij komt. Xhaka. Hume. Mukiele. En weer de Busser, weer niet helemaal zeker. Fofana. Fijn voetenwerk van Malik Fofana. Danso. Enthousiast. Danso! Oeh, en dat is een geweldige redding van de Busser. Uitstekend van de Belg. Als Danso een keer een gokje waagt en een goede ook. En die bal draait lastig voor de Busser. Die hem sierlijk overtikt. Maar na de eerste beschietingen van AZ zijn hier nu kansen voor Sunderland. Prachtig.

Lefebvre. En nu van dichtbij ook dit overgewaaid. Nog weer een corner. Klein duwtje van Smit. Via het hoofd van Schouten. Corner nu van de andere kant. Inswinger weer heel strak. Meerdink. Ja, en nu ruimte. En veel ook. Snelheid bij Oefkier. Dijkstra is mee. Oefkier kan ook zelf. Ai, en de tackle uitstekend van Hume. Zo doen ze dat. Hij maakte er nog mee. De League One met Sunderland. Oefkier is snel. Hij probeert hem dan voor te trekken. Trey Hume zat ertussen. Tempo ligt hoog. Inmiddels zijn we hier. Smit. Alderete gooit Meerdink weg. Reglementair. Danso.

Vanna, Reinildo. Een Ufkir die zich heel even vergrijpt, maar echt heel licht aan Reinildo. Pinar laat het gaan. Goh, het is ook wel echt ontzettend licht. Een soort tikkertje. Waarschuwing is prima. Chaka. Verliezend Europa League finalist met Leverkusen en Arsenal.

Alves, Koopmeiners, ja, ze komen van alle kanten. Lefebvre en op tijd nog Goes. Sadiki. Lefebvre, opnieuw goed Goes. Hoefkier, tot daar.

Xhaka. Koopmeiners, tweede bal is voor Smit. Ja, dat doet hij uitstekend, Kees Smit. Meerdink. En Smit inderdaad opgehouden onderweg. Vrije trap AZ. Daar de beuk van Alderete.

Koopmeiners, Oefkier, Dijkstra is in zijn buurt. Goes.

Smit, goed, kort aangenomen weer. Zoekt de combinatie met Meerdink. Daarachter nog Koopmeiners, gewonnen door Sadiki. Koopmeiners houdt de druk erop, iets te veel. Vrijtrap Sunderland nu.

Boukele. Klaasie.

Afgelopen weekend, een dag nadat AZ punten verspeelde tegen Willem II, kwam hier de landskampioen en Champions League finalist Arsenal langs. Die hadden een verschrikkelijke avond, maar wonnen wel. Ondanks het feit dat Sunderland op voorsprong had kunnen, moeten komen. Enzo Lefebvre miste een strafschop. Gaia pakte hem, tikte hem tegen de paal. Waarna, via notabene oud Newcastle, de aartsrivaal. Natuurlijk, Newcastle United. Newcastle-speler Bruno Guimarães, Arsenal op voorsprong kwam. En hier met een zucht van opluchting met een 2-0 uiteindelijk. Saka maakte nog een penalty voor Trop. Niemand komt hier graag. Inmiddels staat Danso de bal al een tijdje te vragen aan Roefs. Maar die geeft hem niet. Kiest voor Lang. Goes. Jonge oranje maatjes. Goes en Roefs en nog wel meer. Hier is Chaves. Zo, die wordt even gepakt door Hume. En dat is de eerste kaart van de wedstrijd, ja. Een lompe, gekke overtreding van Trey Hume. Zomaar. Dat is de eerste die op de bom gaat in het Stadium of Light. Dat heel veel herrie kan maken, maar ook heel stil kan zijn. Staan we nog. Van de Reten, Roef twijfelde even, Smit en Meerdink bijna, weggerost door Isidor. International voor Haiti. Koopmeiners. Doeltrap. Bijna 500 meegereden.

صديقي. Is hij door? Weggeroeid door Lewis Schouten. Meer denkt loert op deze bal. Al de reet en wind weer. Daar is niet zo heel veel te halen voor Max Meerdink. Maar verder, in een competitie waarin Sunderland heel erg gewend is om andere ploegen het spel te laten maken, hebben ze nu in de Europa League toch wel wat moeite om iets te verzinnen. Maar ja, nu dan. Tegen de ploeg die ze de bal geeft voor nu. Isidor. En daar Lefay in de paal. Red AZ. Dit was aardig wat ze verzonnen. Volgende. Eruit gehaald door Schouten. Danso. Chavez. Mag ook nog gooien zelf. Grote kans voor Enzo Lefay. Hier het wegdraaien. Uitstekend van Isidor. Dan blijft Lefay weg bij Goes. En heeft hij de buzzer te pakken. Maar het doel net niet. Shoot wordt er geroepen. En deze is voor Jari de buzzer. Regisseur neemt risico met zijn slow motions.

Meerdink, slim tikkie. Daal. Chavez. Klaasie afgetroefd. Isidor. Fijne beweging. En Meerdink gestart. Maar Roef zal het in de gaten. Meerdink met Danso.

Xhaka. Valpartij daar. AZ krijgt hem mee. Goed omvergelopen door Isidor. Brian Robbie startte alles in de Premier League tot nu toe. Zonder te scoren, maar alsnog zeer nuttig voor Sunderland dat in de middenmoot bivakkeert. Dijkstra. Klaasie. De Busser. Goes trok er iemand mee, waardoor Dijkstra wat ruimte kreeg. Glijpartij Meerdink. Daal loert daar op die bal, maar Xhaka ervaren rustig. Chavez. Daal, hier liggen misschien weer mogelijkheden voor AZ. Meerdink is bij hem. Ah, Daal te ver voor zich uit. En dan moet Smit om de scheidsrechter heen lopen om bij die bal te kunnen komen. Xhaka. Lefebvre.

Schouten. Koopmeiners. Goed rustig gebleven AZ. Daal. Smit heeft al gekeken. Oefkier. Dijkstra komt er overheen. Ja, dat is dan niet krachtig genoeg. En wel een vrije trap nog, omdat Smit weer opgevangen werd. Komt nog net bij die bal. En dan staat daar Aldereten vol bij Smit op de voet. En is de tweede gele kaart een feit. Voor Omar Alderete. En die is terecht. En niet onmis. Maar met Nossel komt hij toch bij Aldereten. Sadiki. Is hij door. Xhaka. Strak op Mukiele. Chavez tegenover hem. Loopactie Lefebvre. Er komt ruimte hier voor Hume. En het scheelt weinig. Een meter of 18, 19. Uit stand geschoten door Trey Hume. Een half metertje scheelt het. Goes. Sadiki. Koopmeiners. Laat hem glippen. En dus is er nu heel veel ruimte voor Mukiele. Die kan ook aanleggen. Mukiele, Stiftem, Klaasie. Hij is nog niet weg. Nu wel. Oefkier loert op dit soort balletjes. Maar stuit dan op Reuzen. Smit, nu een keer zelf. Echtelt. Dat zegt wel wat, dat type boodschap. Xhaka. Sadiki. Smit. Schouten. Opnieuw rustig aan de bal.

Ezequiel. Fofana. Dijkstra is met hem mee. Sadiki. Meerdink goed. En AZ gooit. Ja. Meerdink, Oefkier. Danso krijgt nu zijn zin. Oh, mag Roef het opnieuw gaan bedenken nu. Sadiki. Vergekegeld door Isidor. En ook Chavez kreeg een beuk. Inmiddels zijn we hier bij Ilanja Dijkstra. Oefkier, simpel van de bal gelopen weer door Sadiki. Menon. Wordt er geroepen. Wordt op tijd gewaarschuwd voor het druk zetten van Kees Smit. Nu schuift AZ toch langzaam wel een beetje op. Le Vee met Schouten. Vrijtrap Sunderland.

Koopmeiners. Smit. En Hart tegen Meerdink op. Die op de rand van zijn eigen 5 meter staat te verdedigen. Nu Max Meerdink. Oh. Kiele die excuses aan een ballenjongen en een assistent moet aanbieden. Onder de ogen van diezelfde assistent. Nou, vul maar in. En dan met een zwaar Meckham accent. Er zit misschien wat in. Goed kort gedraaid door al de reten. Meer en meer zie je de fysieke verschillen vooral. Tussen AZ en Sunderland. Schouten. Daarnaast moet Lefay laten gaan. Hier is Lefay binnendoor. Past dat in de richting van Hume. Herkansing en dan gaat hij er zo weer niet in. Schouten. En Goes. Goed werk van Enzo Lefay. Dan past hij hier tussendoor richting Hume. En is het twee keer Schouten die ertussen zit. En Goes die hem achter de lijn wegwerkt. En dus een corner voor Sunderland. Smit probeert Isidore bij de busser weg te houden. Wordt allemaal kort op die keeper gedraaid die hem weer wegstond. Sadiki. Oefkeer, bal. Maar veel te veel die inzet. En dan komt daar de eerste gele kaart. Voor Eyüp Oefkeer. Die weliswaar... Nou, eerst even terugkijken. De bal heeft, maar wel echt vol met gestrekt been inkomt. En daarmee ook nog het linkerbeen van Lefay meepakt. Ja, het is Engeland moet hij gedacht hebben. Geen beschermer ter grootte van een pinpas. Lefay trapt weer. Een nieuwe corner via Meerdink. Danso, nou, die had zich voorbereid op Robbie. Dan kan Danso nooit zo heel erg zijn. Maar het is rennen, vliegen en nu weer ontsnappen. Nieuwe corner. Lefay. En nu is het Koopmeiners die hem weghaalt. En Smit aan de andere kant. Lefay zit er alweer tussen. En AZ nu echt meerdere keren ontsnapt aan een achterstand. Hume. Al de reten is daar nog. En via het hoofd van Koopmeiners. Ook buitenspel, dus geen corner, maar een vrije trap voor AZ. Dat even op adem kan komen nu.
slotfase eerste helft. De mensen hun pints gaan halen. Maar in de aanbieding vandaag om de mensen vroeg richting het stadion te krijgen.

van Malik Fofana. Die met Lyon nog Champions League play-off speelde tegen Fenerbahçe. Die veelbesproken wedstrijd waarin Matteo Guendouzi zich zo liet gaan. De laatste dag van de transfer window betaalde Sunderland 30 miljoen voor Fofana. Smit. Klaasie. En opnieuw Smit. Reinildo. Fofana. Oefkier moet voorzichtig zijn met geel op zak. Reinildo. Goed gedaan. Dijkstra. Klaasie. Weer geklopt in de lucht. Meerdink. Smit. Chavez had die bal niet goed in. En dus de andere kant op nu met Hume. En daar Lefay uitstekend ingestapt. Maar dat doet ook aan de andere kant Mukiele bij Groes. En is hier via Schouten een nieuwe corner. Dan gaat het allemaal maar net goed de hele tijd. Zoveel tijd als Chavez dacht dat hij had, was er helemaal niet.

0: Saka met links. Nildo. Fofana. Sadiki. Het is een aardige voorzet dit. Weer de busser, weer de vuisten. Nu weer uit de tweede lijn. En ook die gaat er niet in. Zo is het een schietend aan het worden. Waarin niks geraakt wordt. Gelukkig tot zover. Het is of de busser, of de paal, of het waait voorbij. Hier komt Danso er precies niet goed genoeg aan. Het zal niet de bedoeling zijn geweest van Xhaka om het hoofd van Danso te bereiken. Mukiele. Smit. Klaasie. Oefkier, Meerdink, is goed. Oefkier door, is aan de harde kant, te hard. En dan is een kans op een veelbelovende aanval heel snel voorbij voor AZ. En wordt die gigakans die Daal kreeg in de openingsminuten steeds meer en meer waard. En steeds vervelender dat hij er niet in ging. Minuutje erbij.
1: Minimum of 1 minute at a time. Minimum of 1 minute at a time.
0: Lefay, volgende schot, zijn het. En dan denkt de helft van het Stadium of Light dat hij erin zit. Maar zo ging het. Danso wint van Meerdink. Schouten. Koopmijners, minuutje zit erop. En dan is het rust in het Stadium of Light en haalt AZ de kleedkamer met 0-0. Maar was de eerste echte en misschien wel de grootste kans van die eerste helft voor deze Rosangelo Daal. Maar die pakte het cadeautje niet uit, stuitte op Robin Roefs, waarna hij de paal nog raakte. En er daarna nog grote mogelijkheden voor de thuisploeg kwamen. Ook voor deze Hume onder andere. Maar vooralsnog gewoon 0-0 in een Stadium of Light dat elektrisch begon en daarna qua energie wat wegzakte. En het is precies die energie en intensiteit en fysieke kracht van Sunderland waar AZ bij vlagen zo moeilijk mee heeft. Maar toch, met Robby in beeld, 0-0 bij rust. Tot straks.
2: Welkom terug. 0-0. Halverwege op zich bijzonder na deze actie. Want dit was eigenlijk misschien wel door het oog van de naald. En dat was niet de eerste keer, Theo. Waar ligt dat aan?
3: Nou, AZ heeft best wel veel problemen in het laagblok. Ze spelen met Koopmijners vaak in de laatste linie. En je ziet dat daardoor... Even kijken, Schouten... zeg maar in een hele grote ruimte komt te spelen. En Schouten is niet de allersnelste. En dan komt hij ook gelijk in zijn zwakheden terecht. En dat zie je hier denk ik heel erg goed. Je ziet eigenlijk wat AZ wil doen. Dus ze willen met 5 man, 2 middenvelders ervoor, 3 spitsen daarvoor. Alleen aan de linkerkant zijn ze veel te gretig. Dus ze jumpen veel te snel, waardoor ze het eigenlijk helemaal openzetten. En daar komt deze grote kans uit. En hier zie je het heel goed. Ja, het gaat erom dat je als je met 5 man achterop slaat, dat je de linies dicht op elkaar houdt. De spelers kort bij elkaar in de buurt spelen. Middenvelders gesloten zijn, dat die lijn eruit halen. Je ziet hier dat Smit eigenlijk niks staat te doen. De achterhoede allemaal aan het jumpen zijn. En dan kom je zwaar in de problemen. En dat was iets wat je eigenlijk de hele tijd ziet. En Koopmijners is degene die vanuit de laatste linie probeert door te dekken. Ja, als je met vijf man achterop speelt, twee man ervoor, dan moet je dat niet doen. Dan moet je in je zone blijven en dan moet je het overlaten aan de middenvelders die ervoor staan. En dat, die timing is niet goed, waardoor ze denk ik nu drie, vier keer echt zwaar in de problemen komen.
2: Ja, even voor de mensen die het niet weten, wat betekent jumpen?
3: Ja, dat is doordekken eigenlijk gewoon. Dus dat je een speler op 10, 15 meter voor je vrij ziet. En dat je denkt van ik kan daar heel goed druk op zetten. Dus ik kan in de onderschepping komen en daarop gokt. En dan zie je dat je twee keer te laat komt en dan moet je ook weer terug.
2: Ja,
3: en dan komt hij in de problemen.
2: AZ kwam wel goed in de wedstrijd trouwens, want na 6-7 minuten was er al een kans voor Daal.
4: Ja, het begin was ook wel best wel hoopgevend. Een paar keer goed onder de druk uitgespeeld. Ja, dit zijn dan de momenten dat je toe moet slaan. En ja, goede redding, hij schiet hem tegen zijn hak aan. Maar deze had hij beter binnen kunnen schieten. En ja, dit zijn wel de momenten waar je van moet profiteren. Want deze krijg je eigenlijk gewoon in je schoot geworpen. Het is echt een cadeautje. En dan ga je op de keeper af. Ja, je kan hem eigenlijk links langs de keeper binnenschieten. Iets hoger. En dan zit hij maar. Ja, dit zijn wel de mogelijkheden. En ze hadden een aantal keren ook in balbezit. Werd ze een soort van semi onder druk gezet. Maar dan kwamen ze goed onderuit. Kantwissel. En dan kwamen ze door. En ja, wil je het momentum grijpen in dit soort wedstrijden, moet je bij dat soort momenten moet je tot gevaar komen. Moet je de tweede bal hebben. Moet je in balbezit blijven. Dan doorbreek je een beetje het momentum van de tegenstander. En dat gebeurde niet.
2: Nee, toeslaan. Dat is belangrijk. Zeker in die tweede helft. Voorlopig dus 0-0. Graag tot zo. Moet AZ iets anders gaan doen? Of gewoon zo blijven spelen?
3: Ik denk dat AZ... dat snap ik wel. Maar ik denk dat AZ niet heel veel anders kan. Eerlijk gezegd, dit is hun DNA. Dit moeten ze blijven doen. Alleen wat zorgvuldiger zet.
4: Ja. En meer denk ik wat scherper worden. Want iets te veel balverlies.
2: Ja. Terug naar Wietse. Veel plezier.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
0: Terug in Sunderland. Geen grote verrassing, deze wissel. Oefkier had het al zwaar en pakt ook nog een gele kaart kort voor rust. En voor hem komt Wesley Patachi. Naast de instructies van Leroy Echtold, die blij zal zijn, ondanks die kans van Daal. Dat AZ met de gelijke stand uiteindelijk de kleedkamers hierin ging. Stadion uit 1997. Maar dus voor het eerst Europees voetbal wordt gespeeld. Vier jaar geleden kwamen clubs als Gillingham, Morecambe, Fleetwood hier nog langs. Nu zijn ze wel wat gewend. Arsenal was er. City, United, Liverpool, Chelsea, noem allemaal maar op. Toch is het een hele bijzondere avond voor Sunderland.

Tadashi. Fofana voor Koopmeiners. Meerdink. Hier is Patachi. Dijkstra vertrekt op rechts. Dijkstra is te ver voor zich uit. Patachi nog een keer. Proberen maar eens. Hij is aangeraakt. Daarom schoot hij zo de lucht in, dat schot. Via Sadiki krijgen we meteen al een eerste AZ-corner in de tweede helft. Volg bij de tweede paal. En zo in de handen van Robin Roefs. Lefee. Diepgang bij Isidor. Tussenstation heet Fofana. Patachi is bij hem, maar de versnelling van Fofana is goed. Dan is daar Schouten. Prima en slim. En een vrije trap voor AZ. Het is nogal een Europees debuut dit. Voor Lewis Schouten qua kennismaking.

Vreten blijft met pijn achter. Nou, dat duelletje met Meerdink. Hier is Patachi. Koopmeiners doorzien door Hugh. Andere kant op Isidor. Maar die werd weer goed gelezen door Schouten. Chavez. Kan verder. Als Sunderland zometeen gaat wisselen en dan komt een nieuwe reus in de ploeg. Daniel Dan Ballard. Voor de zo op het oog gekwetste Aldarete. Klaasie, Meerdink, Chavez, dit loopt. Smit. Het is die nonchalant, Kees Smit. Bal kwijt, andere kant op. Mukiele. Xhaka. Achter hem is Meerdink. Dit is goed van Chavez. Hier is Max Meerdink. Patachi. Klaasie heeft het al gezien. Daal. Keertje proberen misschien. Rechterbeen wordt eruit gehaald. Dus de kap naar links van Rosangelo Daal. Dan komt er een nieuwe corner. Een aardige aanval van AZ. In ieder geval weer wat dreiging. Mukiele wacht hem op. Daal, voorzet met links. Mukiele. Klaasie kan AZ de druk erop houden. Koopmeiners. Chavez, dat is een aardige voorzet. Hume werkt weg samen met Sadiki. Koopmeiners, nog steeds AZ. Chavez bij de tweede paal. Staat Goes te zwaaien, heel ver weg. Daal. Smit. Te druk. Toch Meerdink. En Smit. En een sleep. En Smit. Woehoe, dat scheelt heel weinig. Prachtige sleep van Kees Smit. Die met links dan die bal echt rakelings langs de paal ziet gaan. Is goed gedaan dit. Eerst een beetje geluk, dan goed Meerdink. En dit is geweldig. En dan pech voor Kees Smit en AZ. Laat hij zich zien.

Uitstekende start aan de tweede helft van de Alkmaarders. Bijna Bakker met een goal. Goes was de bal even kwijt. Koopmeiners. Aan de andere kant nu is hij door. Los de Vlodder. Geen buitenspel. En dan dropkick gerost werkelijk door de Haitiaan. En dan gaat Sunderland dus wisselen. Al de reten naar de kant. Die nog meekrijgt. Van Pignard dat hij binnen 10 seconden aan de kant moet zijn. Snel dus, anders moet hij een minuut wachten. Ja, het is nog even leren soms. En Dan Bellard komt voor hem. Opgeleid door Arsenal. Klassiek Engels via meerdere verhuurperiodes. Swindon Town, Blackpool, Millwall in Sunderland beland. Grote sterke centrale verdediger. Wat dat betreft weinig verschil. Van Meerdink als hier Lefee goed draait. Goes het lastig heeft. En daar dan een nieuwe redding van de Busser weer goed nodig is. En ook deze nog eruit gehaald door Per Koopmeiners. Sunderland is weer wakker geschrokken na die AZ-kans van Smit. Mukiele. Hume. Dit was een grotere kans voor diezelfde Hume. Een nieuwe goede redding van de Busser. Schouten. Chavez. Kijk, het klappen van Mukiele, horen het publiek. Zo zien ze het graag. Afjagen, druk zetten.

Roefs. Aanname niet helemaal lekker. Maar toch. Genoeg zelfvertrouwen in balbezit. Robin Roefs. Die met de handen nog weinig heeft hoeven kunnen uitrichten. Watergoes. Patatje. Smit.

Now,

Een fijne opening van Daal. Als die paar honderd AZ-supporters even meer herrie maken dan de 49.000 van Sunderland. Normaal gesproken in Engeland moeten uitvakken zo laag mogelijk zitten. Voor de sfeer, ook voor de mensen thuis. Er zijn twee stadions die daar een uitzondering op vormen in de Premier League. Deze en 20 kilometer verderop, St. James Park. Waar PSV vorig jaar op bezoek was. Dan moet je ook een soort Everest-beklimming doen. Het is een van de heftigste derbies in Engeland. Sunderland Newcastle. Tyne Weir. Weir Tyne. Sunderland won hem twee keer vorig jaar bij de terugkeer in de Premier League. Eentje met dank aan Brian Brobbey als AZ er hier uitstekend aan het uitkomen is met Chaves en Klaasie. Patatje. Op Renildo af. Goes. Ja, dit kunnen ze goed bij Sunderland. Chaves, Meerdink nog een keer wat proberen. Meerdink! Daal. Toch krijgt AZ die bal wel weer in de 16 nu. Net zo dichtbij met Smit. Daar is hij weer. Goes. Op avontuur Wouter Goes. En dan van de bal gelopen. Ja, reglementair. Fofana. Goed teruggehaald. Blijft AZ op de helft van Sunderland nu. Klaasie. Rustpunt. Daal.

Daal, tussenkomst van Hume. Draai van Xhaka. De V is bij hem, Chavez is laat. Vrij trap Sunderland. Een uitstekende fase aan de bal weer van AZ. Zonder een serieuze kans te creëren. Dat was een momentje meer, denk ik. En er is inderdaad weinig contact tussen Chavez en Lefebvre. Biskov voor Kees Smit. Twee wedstrijden gemist. Hij moet erop geattendeerd worden. Dat hij er snel af moet ook. Voldemar, is hij snel genoeg? Waarschijnlijk niet. Want daar is nog die groene hefboom. Biskov mag nog niet komen. Even met zijn tienen dus. Omdat Smit stond te dromen. Of in ieder geval totaal niet bezig was met gewisseld worden. Twee competitiewedstrijden gemist. Een uur nu dus. Voor Kees Smit, die zichzelf bijna bekronen met een geweldige goal.

Ja, even zoveel mogelijk vertragen. Daar komt hij. Valdemar Biskov. 21-jarige Deen. Van Midtjylland. Dus Bellaert. Te uitgezeten door Patatje. Dijkstra. Xhaka. Fofana. Biskov voor het eerst. Meerdink. Geen goede kaats. Druk zetten meteen van Koopmeiners. Bellaert.

Die zit door. Goed gedaan. Dijkstra. En een schop van Isidor. Daar komt hij. En dan was die schop waarschijnlijk de laatste bijdrage. Van Wilson Isidor. De hernieuwde kennismaking tussen Brian Brobby en Wouter Goes krijgen. Als ook Thomas Meunier. Ja, ze hebben nog wel wat op de bank zitten hoor. Bij Sunderland. En dat zou wel wat verschil kunnen maken. Gaat komen zometeen. Hier is Biskov. Klaasie. Dijkstra. Goes. Daal. Goed bedacht. Niet helemaal lekker uitgevoerd. Dijkstra wel sterk hier. Mag gooien.

Klaassen. Patatje

Klaas hier weer. Koopmeiners slim. Chavez is hier doorloopt nog eventjes de laatste lucht uit zijn longen. Voordat Brobbey zo komt. Schouten wint. Mag van die Franse scheidsrechter. Dus kan AZ nu met wat ruimte weer eens wat gaan proberen. Met Rosangelo Daal en Chavez die er overheen duikt. Daal, Klaas hier niet helemaal lekker. Hier is Patachi, die kan ook wat gaan proberen. Maar die wordt dan van de bal gelopen. Veel te makkelijk door Fofana. Dan wordt het nu wat opener. Met Sadiki, links van hem is Lefebvre. Isidorkis positie. Goes vangt Lefebvre op, maar die komt er doorheen. En dan is dit een overtreding. Ja, van Patachi. Hij geeft hem. Strafschop Sunderland en geel voor de Braziliaan. Vreemdeling in zijn eigen 16. In een poging om Goes uit de brand te helpen. Loopt Patachi hier. Ja, het schot van Lefebvre eruit. Zoveel doet hij nou ook weer niet. Maar de bal gaat op de stip. Zet zijn voet voor het schietbeen van Lefebvre. Die afgelopen weekend dus miste en nu weer achter de bal staat. Toen tegen Arsenal, tegen David Raya. Maar hij heeft hem weer vast. Die nam hij, vanuit hem gezien, rechts laag. Dat weet hij ook, zonder enige twijfel. Jari de Busser, Enzo Lefebvre, minuut 66 in het Stadium of Light. Zelfde hoek, nu raak. Sunderland leidt. Juist op het moment dat AZ prima meekwam met de Engelsen. De overtreding van Patachi. En de strafschop benut. Kalmpjes door Enzo Lefebvre. En dan heeft Mickey Horswill uit oktober 1973 een opvolger in deze Fransman. Na 53 jaar weer een Europese goal voor Sunderland. En moet AZ in de achtervolging als er een drie dubbele wissel komt. Want ook Angulo komt, samen met uiteraard stoïcijnse Brian Brobbey. Hume gaat. Fofana gaat. Meunier komt dus. En ook deze Isidore vertrekt. Allemaal 1-op-1 wissels qua positie. Meunier speelt dan hoog, zoals dat heet. Hoewel hij rechtsback is. Brobbey in de punt. Angulo uit Ecuador vanaf links. Koopmeiners. Biskov. Zo zonde de manier waarop AZ nu op achterstand komt. Xhaka. Nu is alle energie opeens aan de kant van Sunderland. Stadion in de hands. Decibellen, glimlachen, knallen in het rond.

Xhaka. En daar bijna Mukiele. Die komt voor Koopmeiners. Blijkbaar even een opstootje.

Bobby voor het eerst. En meteen een botsing met Goes. Twee vochten behoorlijk legendarische duels uit. De edities van AZ Ajax. Maar zijn deelname werd nogal wat in het rond gegrepen. En nu loopt Goes na de eerste ontmoeting ook alweer een beetje moeilijk.

Schouten. Nou, die valt er zo tussenin. Biskov. Dan niet zo moet in de achtervolging. Biskov, een beetje haast maken. Patassi claimt een handsbal. En dan is die Biskov wel heel rustig als hij die bal daar zo op een presenteerblaadje krijgt. Alsof het zometeen nog drie keer gaat gebeuren. Hier is Angulo. Dijkstra houdt de deur dicht. Uitstekend.

Chavez. Biskov nog een keer. Meerdink. En opnieuw Biskov zoeken naar Patachi. Net niet. En dus Brobby aannemen, draaien. Brobby op zijn Brobby's. Lefay. Goed gedaan, Klaas. Die had het in de gaten. Zoals zo vaak. Daal. Klaasi, Patachi. Met Reinildo. Dijkstra is onderweg om te helpen. Angulo heeft niet zo heel veel zin om mee te komen. Patachi. Goed. Terug het duel ingeknokt. Patachi.

Daal. Ja, vastgepakt. Door Mukiele. Ja, dat is geel. Daar lijken ze op de tribunes weinig van te begrijpen, maar het is toch vrij duidelijk dat Daal er voorbij is bij Mukiele. Dan grijpt hij hem zo vast. Fransman, oud PSG. Daal. Klaasie probeert te versnellen met dat balletje in de richting van Chaves. Meerdink heeft het opnieuw fysiek zwaar. Schouten, Klaasie. Schouten nog een keer, Klaasie opnieuw. Die inhoud heeft Klaasie dan ook weer niet. Toch houdt AZ opnieuw de druk erop. Goed, Daal. Weer terugverdedigd door Robbie. Lefebvre.

Bellaert. Angulo. Fop Dijkstra. Die staat gewoon meteen weer voor hem. Gooien via Patatje.

Lafitte. Xhaka. Meunier. Mukiele. Ja, die botst tegen Chavez op en dan krijgt AZ hem mee. En is Nordin Mukiele zich van geen kwaad bewust en moet hij met geel op zak wel zich enigszins gedijst houden. Al mag hij van AZ waarschijnlijk rustig doorklagen. Ja, wie botst tegen wie? Meerdink, Daal, pas er tussendoor. Koopmeiners, Daal, ruimte aan de andere kant inderdaad. Of een keer zelf de trekker overhalen. En dan is hij net te diep weer voor Biskov. Maar toch een herkansing voor Daal. Die wordt aangeraakt en gaat maar net naast. Een beetje mazzel was ook wel lekker geweest. Die gaat er vanaf aan de speaker te horen. Het is via de hakken van Koopmeiners dat die bal naast gaat. En daar komt Dave Kwakman. Klaasie klaar. En Kwakman uitstekend aan het seizoen begonnen ook. Namens AZ. Let's see.

Meunier. De tweede krijgt hem wel te pakken, dat is Chavez. Er wordt een stuk veter als bewijsmateriaal ingezet voor Meunier om de Mexicaan misschien een gele kaart aan te smeren. Gebeurt niet. Maar het materiaal is wel even defect. Naar de ervaren Belg. ...35 inmiddels, Meunier. Club Brugge, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Overgekomen van Lille nu. Xhaka. Angulo, Lefebvre, Vakman zit mis. Corner via Dijkstra.

Dantzow was daar nog. Dan laat het weer gaan. Kortman. Meerdink. Daal. Meunier staat daar nog steeds. Meerdink, Daal, krijgt een tikkie mee. Moet snel opkrabbelen om deze aanval nog van wat extra leven te kunnen voorzien. Chavez. Hij staat weer, maar niet van harte, was Angelo Daal. Kwakman, geen ruimte voor een schot. Kwakman. Sterke tussenkomst van Dantzow. Goes.

Koopmeiners. Goes. Dan wordt werk gezet door Per Koopmeiners. Daal. Biskov stapt wat uit. Chavez, Meerdink kiespositie. En daar valt hij voor. Oeh, Biskov twee keer. Meerdink. Oh, wat een redding van Roefs. Ongelooflijk zeg. Nog niet voorbij. Daal. Chavez wacht nog steeds. Binnendoor past hij. En is het bikkelhard. En gooien voor Sunderland. Oh, wat een kans. Kansen zelfs. En wat een redding van Robin Roefs. Eerst Biskov, te rustig misschien tot twee keer toe. Dan Meerdink die ruimte creëert. En Roefs die met de bal meestapt. En die bal weer met zijn rechtervoet redt. Rechterkuit in dit geval. Ah, de reactie van Echtot zegt ook veel. Grote kans. Maar daar komen ze weer. Dijkstra. Nederlander houdt Nederlanders tegen. Kwakman. Koopmeiners moet snel. Daal. Mukiele gooit. Twee aanvallers erbij. Kelvin Stengs. En ja, dit gaan ze in Engeland leuk vinden. Jis Hornkamp. Chavez, goede controle. Biskov, ruimte aan de andere kant. Kunnen door. Kwakman. Vanuit trap AZ, overtreding Lefee. Voeten tegen elkaar. Meerdink gaat. Hornkamp komt. Wat een kans net voor Max Meerdink. Wat een redding van Roefs. En ook Schouten gaat. Verdediger eraf, aanvaller erbij. Echtot gaat ervoor. Hornkamp probeert klaar te leggen voor Biskov, maar die sluit niet bij. Koopmeiners. Goed bedacht, slecht uitgevoerd. Met de band gekregen van Klaasie om de arm. Danso eraf. Chris Rake komt er voor hem bij. Groot talent. Buitenspeler. Een vallende middenvelder ook. Van 19 jaar, eigen jongen.

van ze verwachten dat hij Sunderland een hoop geld gaat opleveren. Angulo. Het verstrikt in zijn eigen benen. Koop Meiners. Zet is uitgewisseld nu. Sunderland ook trouwens. Dus in één rechte lijn nu. De slotfase in. Met Daal. En Biskov. En de bal kwijt. En goed gedaan dit. Door Kwakman.

Stengs. Iskov komt er wel goed tussen een paar keer. Hoornkamp is geduldig, legt hem klaar voor Patatsi. Oh, wat een goed werk van Jesse Hoornkamp. En dan had Wesley Patatsi daar een goed markertje op zijn linker. Nadat hij de penalty veroorzaakte, Biskov hier goed wachten. Geen buitenspel voor Hoornkamp, die dit kundig en kunstig oplost. En Patatsi toch een goede mogelijkheid schenkt. Dan komt die bal hoog aan. En was er niet heel veel tijd. Toch de derde grote kans van AZ dit. Chavez, Hoornkamp, Fris, Mukiele wat minder. Premier League longen, Meunier, Xhaka. Biskov kwam er bijna aan daar bij Bellart. Dijkstra met Angulo. Dijkstra wint. Prima hoor. Daal. Goed, Daal. Maar Rick krijgt de kans weer voor hem te komen. Kwartman. Patatsi. Stengs. Hoornkamp met een zwiepert. En een vrije trap. Toch maar nadat hij even wacht. Pinjaar. Hij maant de boel tot wat rust. Regis Lebrie. Maar hem zit het nog niet lekker. Van de gezichten af te scheppen. Kevin Phillips. Even kort in beeld met dat lange haar. Gouden schoenwinnaar namens Sunderland begin deze eeuw. Jagen, jagen. Vanuit de nok van het Stadium of Light. Rick. Mukiele. En Roefs. Die zijn ploeg een paar keer zeer goed op de benen heeft gehouden. Bij 0-0. Bij 1-0. Brobbey weinig in beeld geweest nog. Houden zo. Vanuit AZ perspectief. Toch is het vechten om voorrang van welke Nederlander in Sunderland er de meeste waardering krijgt. Ze staan er allebei heel goed op. Zo, Dijkstra speelt ook een uitstekende wedstrijd. AZ zou zichzelf echt moeten belonen voor vooral een hele goede tweede helft. Omdat het in de eerste overleven was. Kwartman. Daal. Rosangelo Daal, er komt wat ruimte. Maar genoeg om iets te proberen is het niet. Koopmeiners. Chavez. Kwartman probeert weg te draaien. Maar Sadiki, die hapt niet. Hier is Brobbey. Die is los. En Brobbey is weg. En Lefebvre is bij hem. Maar hij kan het ook zelf gaan doen. Brian Brobbey in de richting van Jari de Busser. Brobbey legt hem breed. En dan is het Angulo die hem ook niet maakt. En dan Brobbey zelf ook niet. En zo komt wonder boven wonder AZ hiermee weg. Kunst en vliegwerk. Maal twee, drie keer. En ongelooflijk op de tribunes. Ja, hij kan heel veel, Brian Brobbey. Maar het afwerken
is toch altijd een van de aandachtspunten geweest. Nou, is dat niet wat hij in eerste instantie probeert? Want hij legt hem niet helemaal lekker breed op Lefay. Dan schiet Angulo hem tegen Dijkstra op. En glijdt Chavez Brobbey nog van de bal af. En hoort dit bij de Houdini-act die AZ al meermaals heeft uitgevoerd voor het eigen doel vanavond. Alleen vanaf de stip geklopt. De corner staat nog. Als we in blessuretijd zitten, inmiddels nog niet duidelijk hoeveel erbij is gekomen. En een nieuwe corner komt via Kwakman. 3 minuten erbij.

op hem letten. De Harry Maguire van dienst. Achterin bij Sunderland. De buffer. Valpartij in de 16. En een hele harde schreeuw ook vooral erbij. Om te kijken of die scheids nog tot iets te verleiden is. Lefay. Sterkere benen dan Daal in deze situatie. Maar toch alsnog Rosangelo Daal. Die krijgt een duw en dat is makkelijker fluiten. En dan komt er nog een vrije trap voor AZ. Patachi. Dat is ook makkelijk fluiten. De beuk van Patachi. De baas, jonger nog dan een groot deel van zijn spelers, Kirill Louis Dreyfus. Hij is de man die de boel qua organisatie weer goed op de rails kreeg in Sunderland. En nu anderhalve minuut verwijderd is van 3 punten bij de terugkeer na meer dan een halve eeuw in Europa. Robbie. En Robbie alsnog. Nee, ook deze niet.

Geen buitenspel. Dijkstra heft dat op. En dan is het Kwakman die opruimt. Voor Brobbey dan eventueel wel kan wegleggen.

0: Hinsvinger. De Busser. Hebbes. Er is misschien nog tijd. Biskov. Om één keer iets te proberen. Moet het wel naar voren. Koopmeiners. Kijken waar het schip strandt. Hoornkamp. Goes. Ja, die weet de weg daar niet zo goed. En dan zit het erop in Sunderland. En gaat AZ onderuit. Bij de Europa League opener. In het noordoosten van Engeland. En had er, nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Gevoelsmatig misschien. Qua beeld in de tweede helft meer ingezeten. Maar Sunderland hielp ook nog een groot aantal kansen om zeep. Al kreeg AZ er toch ook een paar mooie. Ploeg uit Alkmaar toont zich bij een legendarische wedstrijd van Sunderland Association Football Club. Premier League intensiteit. Uiteindelijk net te veel voor de Alkmaarders. Alleen een strafschop van Enzo Lefebvre weggegeven door Wesley Patachi. Die balverlies van zichzelf probeerde goed te maken. Uiteindelijk te machtig. Maar een van de zwaarste tegenstanders van AZ blijkt uit, maar net te sterk. En hierna volgen met Hapoel Beersheva, Ararat, Sparta Praag, Sturm Graz en Dynamo Zagreb. Nog ploegen waar tegen absoluut, als ze meer van dit laten zien, punten te pakken zijn. Dan komt Juventus nog langs. Peer tegen Teun. En sluiten ze af. Maar dat is pas over heel lang. In het Estadio da Luz. Bij Benfica. En dat betekent in het Portugees wat Stadium of Light in het Engels is. Waar AZ vanavond met 1-0 onderuit gaat. Historische avond dus voor Sunderland. Voor hun straks het hoogtepunt. Mackens in Milaan. San Siro op bezoek bij Milan. Glimlachen. En blijdschap bij de Mackens hier. In het hoge noordoosten van Engeland. Waar AZ dus met een minimale nederlaag huiswaarts keert. Om het verschil nog maar even te duiden. Zij dit weekend Manchester City op het menu. AZ Telstar. En in dat lichtbezien is 1-0 niks om je voor te schamen. Terug naar Hilversum.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
2: Ja, en dit blijft prachtig om te beluisteren. Alleen niet voor alle fans van AZ uiteraard. Hoewel AZ wel best zelfverzekerd begon aan die tweede helft, Galit.
3: Ja, tweede helft. Toen speelde ze eigenlijk een beetje de stroom van zichzelf af. En als je dat dan zo ziet en kijkt naar de eerste helft, waarbij je toch best wel wat acties ziet waarvan je denkt, ja jongen, je speelt toch wel een beetje met angst. En tweede helft speel je heel anders. Ja, dan had je hier misschien veel meer kunnen halen.
2: We gaan zo verder praten. Ik ga heel snel naar Sam. Wie heb je bij je? Klaasie?
4: Aanvoerder Jordi. Lastig dit. Jullie spelen super tegen deze ploeg. Er zat meer in volgens mij.
5: Ja, zeg je heel goed. Er zat meer in. Je weet natuurlijk dat dit een zware wedstrijd is. Een ploeg wat heel veel fysiek gooit. Met name de eerste helft zag je heel veel corners wat hun kregen. Maar uiteindelijk doen we onszelf denk ik zeker tekort. Als je de kans ziet die we uiteindelijk hebben gekregen, dan moet je jezelf gewoon belonen. En ja, het is doodzonde.
4: Wat op zich mooi is om te zien, vind ik, jullie komen 1-0 achter. En er zijn dan ploegen die veranderen in een soort slappe bloemkool. Maar wat jullie laten zien, die energie, durven posities aan te spelen, dat moet wel hoop geven.
5: Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk moet je wel scoren. Ik bedoel, het is natuurlijk heel leuk uiteindelijk om leuk mee te spelen. Maar uiteindelijk draait het ook gewoon om de punten. En uiteindelijk moet je punten gaan halen op Europees niveau. En dat weten we. En daar moeten we, vind ik, als ploeg zijn de stap in zetten. Op voetballend gebied denk ik dat we met heel veel ploegen mee kunnen in Europa. Alleen, ja, het zijn net wel die laatste kleine details die het uiteindelijk bepalen. En dat zie je vandaag ook weer. Eigen aanval, balverlies. En uiteindelijk ligt hij aan de andere kant ligt hij erin.
4: Penalty moment. Wat zag jij?
5: Ja, ik was heel ver. Slordig balverlies van onszelf. En dan weet je dat we heel snel zijn in de counter. En ik kon het helemaal niet goed zien, want ik was vrij ver weg.
4: Het zag er een beetje uit alsof het meer pech was dan een daadwerkelijke tackle. Maar ja, dat is ook Europa League, dat je op die details wordt afgestraft.
5: Ja, zeker weten. En die kans moet je scheidsrechter eigenlijk niet geven. Uiteindelijk zijn we zelf daar in de aanval. En hebben we zelf daar in dom balverlies als team zijnde. Ja, en dan weet je dat je scheidsrechter uiteindelijk mogelijkheden geeft. als je in dit situatie terecht gaat komen. Daarin breng je uiteindelijk jezelf. En doe je uiteindelijk jezelf daarmee tekort in de hele wedstrijd, denk ik.
4: Ja, je blijft getergd en toch geïrriteerd. Het is mooi om te zien.
5: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we hadden gisteren wel het erover. Je zei, je komt hier niet om leuk mee te voetballen, maar we komen om punten te halen. En we willen onszelf laten zien op Europees niveau. En op voetbalgebied kunnen we heel goed mee, maar uiteindelijk moeten we denk ik wel die volgende stap zetten. Door uiteindelijk een killersmentaliteit te gaan krijgen, door ook kansen te gaan afmaken, jezelf te gaan belonen. Maar uiteindelijk draait het wel daarom op Europees niveau.
4: Dankjewel, Jordi.
5: Alsjeblieft.
6: De lekkerste muziek en de goddelijkste sport. Dit is Gode Zone.